Jozua. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 63. Voor de geslachten van de stam Juda viel het lot op het gebied dat zich uitstrekt tot aan de grens van Edom, tot aan de Sinwoestijn, tot de Negeb in het uiterste zuiden. Hun zuidgrens loopt als volgt. Ze begint bij de landtong aan de zuidkant van de Zoutzee, loopt vanaf daar ten zuiden van de Schorpioenenpas, dan over Sin, zuidelijk langs Kades Barnea, over Gesron naar Adar, buigt dan naar Karka, loopt vervolgens naar Asmon om uit te komen bij de beek van Egypte, waar de grens aan de zee eindigt. Dat is voor u de zuidgrens. De oostgrens wordt gevormd door de Zoutzee, tot aan de monding van de Jordaan. Aan de noordzijde begint bij de grens, bij de landtong die in de zee uitsteekt, bij de monding van de Jordaan. Ze loopt dan omhoog naar Bet-Gochla, dan noordelijk naar Bet-Araba, naar de rots van Bogan, de zoon van Ruben. Vervolgens loopt de grens vanuit het Achordal naar Debir, buigt naar het noorden naar Gilal, bij de pas van Andumnim, ten zuiden van de beek, loopt dan verder naar het water van En-Semes en mondt uit bij En-Rogel. Vervolgens loopt de grens door het Hinnomdal langs de zuidzijde van de heuvelrug van de Jebusieten, waar Jeruzalem ligt, dan naar de top van de berg die ten westen van het Hinnomdal ligt en het dal van de Rephaïten aan de noordkant afsluit. Van de top van de berg buigt ze naar de bron van het water van Neftoach en komt uit bij de steden in het gebergte van Efron. Vervolgens buigt de grens naar Baala of Kirjat Jearim, draait van Baala naar het westen naar het Seir-gebergte, loopt noordelijk langs de bergrug van Jearim of Kesalon, daalt dan naar Bet-Semes en loopt verder naar Timna. Dan komt de grens uit aan de noordkant van de bergrug van Ekron, buigt naar Sikaron, loopt door naar de berg van Baala, komt uit bij Jabneel en eindigt aan de zee. De westgrens is de Grote Zee. Dat is het gebied van Juda naar zijn geslachten. Caleb, de zoon van Jefune, kreeg een erfdeel toegewezen in Juda, zoals de Heer aan Jozua had bevolen. Kirjat Arba, of Hebron. Deze Arba was de vader van Enak. Caleb verdreef er de drie Enakieten, Sisai, Achiman en Talmai, afstammelingen van Enak. Vanuit daar trok hij op tegen bewoners van Debir, vroeger Kirjat Sefer gegeten. En Caleb kondigde aan: wie Kirjat Sefer bestormt en verovert, die geef ik mijn dochter Aksa tot vrouw. Het was Otniel, de Kiniziet, de broer van Caleb, die de stad innam. Daarom gaf Caleb hem zijn dochter Aksa tot vrouw. Bij haar aankomst haalde zij Otniel erover van haar vader een stuk bouwland te vragen. Toen zij zich van de ezel liet glijden, vroeg Caleb: wat is er? Zij antwoordde: geef mij toch een geschenk. Als u mij een dor land hebt gegeven, geef mij dan ook waterbronnen. En Caleb gaf haar hoog en laag gelegen bronnen. Dat is het gebied van de geslachten van de stam Juda. De steden van de stam Juda waren, in het uiterste zuiden tegen de grens van Edom, Kabzeel, Eder, Gagur, Kina, Dimona, Adaba, Kedes, Hassor en Jitnan, Zif, Telem, Bealot, Hassor, Gadata en Kiriot, Gesron of Hazor, Amam, Sema, Molada, Gassargada, Gesmon, Bet-Pelet, Gassar-Sual, Berseba en Birsechotea, Baala, Iyim, Esem,
El Tolat, Kesil, Chorma, Siklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silchem en En Rimon. In totaal 29 steden met hun dorpen. In het laagland Estaol, Sora, Asna, Zanoar, Enganim, Tapuar, Enam, Garmut, Adulam, Soko, Azeka, Saarayami, Aditaim, Gedera en Gederotaim, 14 steden met hun dorpen. Verder Senan, Gazdasa, Michtalgat, Dilan, Mispe, Jokteel, Lakis, Boskat, Eglon, Kabon, Lachmas, Kitlis, Gederot, Betagon, Naima, Makeda, 16 steden met hun dorpen. Bovendien Libna, Eter, Assan, Yiftach, Asna, Nezib, Keila, Aksib, Marissa, 9 steden met hun dorpen. Ekron met de onderhorige steden en dorpen. Het hele gebied van Ekron.

steden met hun dorpen. Arab, Douma, Essan, Yanoum, Bet Tapuah, Afeka, Ghouta, Kirjat Arba, ofwel Hebron, en Sior, 9 steden met hun dorpen. Maon, Carmel, Zif, Ghouta, Yisrael, Yokdeem, Zanoah, Kain, Gibea, Timna, 10 steden met hun dorpen. Galgul, Betsur, Gedor, Maarat, Bet Anot en Eltekon, 6 steden met hun dorpen. Kirjat Baal, ofwel Kirjat Jearim en Rabba, 2 steden met hun dorpen. In de woestijn, Bet Araba, Midin, Sekaka, Nipsan, Ir Hamelach en Engedi, 6 steden met hun dorpen. Maar de zonen van Juda zijn er niet in geslaagd de Jebusieten die in Jeruzalem woonden te verdrijven, zodat de Jebusieten daar nog met de Judeërs wonen tot op de dag van vandaag.

Jozua, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 10. Voor de zonen van Jozef

lot als volgt. De grens loopt vanaf de Jordaan bij Jericho naar de bron ten oosten van de stad. Vanaf daar door de woestijn het gebergte in tot Bethel. Van Bethel naar Luz, buigt dan langs het gebied van de Arkieten naar Atarot. Loopt vervolgens in westelijke richting naar het gebied van de Jaflieten, tot de streek van Laag, Bet-Geron en tot Gezer, en komt uit bij de zee. Dat gebied kregen Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef. Dit is het gebied van de Efraïmieten naar hun geslachten. In het oosten loopt de grens van Atrot-Adar naar Hoogbet-Goron. Gaat dan westwaarts ten noorden van Mikmetat, dan weer oostwaarts naar Tanaat, Silo, oostelijk langs Janoach. Daalt van Janoach naar Atarot en Naera en loopt vlak langs Jericho naar de Jordaan. Van Tapuach loopt de grens in westelijke richting naar de beek van Kana en komt uit bij de zee. Dat is het gebied van de geslachten van de stam Efraïm. Daarbij komen nog de steden met de bijbehorende dorpen, die in het gebied van de Manassieten aan de Efraïmieten waren toegewezen. Maar de Efraïmieten hebben de Kanaïten in de Gezer niet verdreven, zodat er in Efraïm tot op de dag van vandaag Kanaïten wonen, die echter tot herendienst verplicht zijn.

Joshua. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 18. Toen werd aan de stam Manasse door het lot een gebied toegewezen. Want Manasse was de eerstgeboren zoon van Jozef, Makir. De eerstgeboren zoon van Manasse, de vader van Gilead, een dapper man, had reeds Gilead en Bassan gekregen. De geslachten van de overige zonen van Manasse kregen nu een gebied toegewezen. De zonen van Abiezer, de zonen van Gelek, de zonen van Asriel, de zonen van Sekem, de zonen van Gefer en de zonen van Semida. Dat waren de geslachten van de mannelijke nakomelingen van Manasse, de zoon van Jozef. Zelofgat, de zoon van Gefer, de zoon van Gilead, de zoon van Makir, de zoon van Manasse, had geen zonen meer, maar alleen dochters. En dit zijn de namen van die dochters: Machla, Noa, Gochla, Milka en Tirsa. Deze meisjes verschenen voor de priester Eleazar, voor Jozua de zoon van Noor en voor de stamhoofden. Ze zeiden: De Heer heeft aan Mozes opgedragen ons een gebied te geven te midden van onze broeders. Daarom kregen zij overeenkomstig het bevel van de Heer grond toegewezen in het gebied van de broers van hun vader. Zo kreeg Manasse 10 stukken, Gilead en Bassan in het Overjordaanse niet meegerekend, omdat ook de dochters van Manasse grond kregen toegewezen in het gebied van zijn zonen. Gilead was voor de overige zonen van Manasse. Dit is het gebied van Manasse. De grens loopt van Asser naar Mikmetat, ten oosten van Sichem, vandaar zuidwaarts naar Jassib bij En-Tapuach. De streek van Tapuach behoort aan Manasse, maar de stad zelf, op de grens van Manasse, behoort aan de Efraïmieten. Verder loopt de grens langs de zuidelijke oever van de beek van Kana. De steden daar behoren aan Efraïm, al liggen zij midden tussen de steden van Manasse. De grens van Manasse loopt ten noorden van de beek en komt uit bij de zee. Ten zuiden daarvan ligt dus Efraïm, ten noorden daarvan Manasse. Verder vormt de zee de grens. In het noorden grenst Manasse aan Asser en in het oosten aan Issachar. Bovendien behoren ook Issachar en Asser tot Manasse. Betsan met de onderhorige steden, Jibliam met de onderhorige steden, de bewoners van Dor met de onderhorige steden, de bewoners van Endor met de onderhorige steden, de bewoners van Tanaak met de onderhorige steden en de bewoners van Michido met de onderhorige steden, 3 duinstreken. Maar de Manassieten slaagden er niet in deze steden in bezit te nemen, zodat de Kanaïten daar bleven wonen. Toen de Israëlieten machtiger werden, hebben zij de Kanaïten tot herendienst verplicht, maar verdreven hebben zij hen nooit. De zonen van Jozef zeiden tegen Jozua: Waarom hebt u ons bij de verdeling door het lot naar één gebied toegewezen, terwijl wij door de rijke zegen van de Heer zo talrijk zijn geworden? Jozua antwoordde: Indien u werkelijk zo talrijk bent dat het bergland van Efraïm te klein voor u is, trek dan de bossen in en ontgin land in het gebied van de Perizieten en de Rephaïten. Maar de zonen van Jozef antwoordden: Het bergland biedt ons niet voldoende ruimte, en in de vlakte wonen de Kanaïten met hun ijzeren strijdwagens, zowel in Betsan en de onderhorige steden als in de vlakte van Jezreel. Daarop zei Jozua tegen het huis van Jozef, tegen Efraïm en Manasse: U bent inderdaad talrijk en zeer machtig. Uw gebied blijft niet beperkt tot één deel. Het bergland dat in uw bezit komt is wel bosgebied, maar u kunt dat ontginnen, en ook de uitlopers ervan behoren u toe. En de Kanaïten zult u wel verdrijven, al zijn ze nog zo sterk met hun ijzeren wagens.

Joshua, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 28. Heel de gemeente van de Israëlieten kwam in Silo bijeen en zette daar de tent van samenkomst neer. Ofschoon het land aan hen onderworpen was, waren er bij de Israëlieten nog 7 stammen die hun bezit nog niet hadden gekregen. Daarom zei Joshua tegen de Israëlieten: aarzel niet langer en neem het land in bezit dat de Heer, de God van uw vaderen, u heeft gegeven. Wijs uit iedere stam 3 mannen aan die ik kan uitzenden om door het land te gaan. Met het oog op de verdeling moeten zij er een beschrijving van maken en dan bij mij terugkomen. Zij moeten het land in 7 stukken verdelen. Juda blijft in het zuiden gevestigd en het huis van Jozef in het noorden. U moet beschrijven hoe het land in 7 stukken verdeeld kan worden en dat aan mij voorleggen. Voor het aanschijn van de Heer, onze God, zal ik dan voor u het lot erover werpen. De Levieten krijgen geen erfdeel toegewezen, want het priesterschap van de Heer is hun bezit. Gad, Ruben en de halve stam Manasse hebben van Mozes, de dienaar van de Heer, al een gebied toegewezen gekregen in het Overjordaanse. Toen de mannen op weg gingen, drukte Joshua hen op het hart: trek door het land, maak er een beschrijving van en kom dan bij mij terug. Dan zal ik voor de Heer in Silo het lot voor u werpen. Zo gingen die mannen op weg, trokken het land door, maakten er een beschrijving van en verdeelden de steden in 7 groepen. Toen zij in het kamp in Silo bij Joshua terugkwamen, wierp deze voor de Heer het lot en verdeelde het land onder de Israëlieten, zodat iedere stam zijn deel kreeg. De geslachten van de stam Benjamin kregen door het lot een gebied aangewezen tussen dat van Juda en Jozef. Dit was hun gebied. De noordgrens begint bij de Jordaan, loopt naar de bergrug ten noorden van Jericho, dan westwaarts het bergland in en komt uit bij de woestijn van Bet-Awen. Vandaar loopt de grens naar Loes, ten zuiden van de bergrug van Loes ofwel Betel, en vervolgens naar Atrot-Adar in het bergland ten zuiden van laag Bet-Goron. Dan buigt de grens vanaf het gebergte ten zuiden van Bet-Goron naar het zuidwesten, naar Kirgat Baal, ofwel Kirgat Yarim, een stad van Juda. Dat is de westelijke grens. De zuidgrens begint bij Kirgat Yarim, loopt westwaarts naar de bron van het water van Neftoah, dan naar de top van de berg bij het Ben Hinnomdal, ten noorden van het dal van de Rifaïten. Vervolgens loopt zij door het Hinnomdal langs de zuidkant van de bergrug van de Jebusieten naar de En-Rogel. Dan buigt de grens noordwaarts in de richting van En-Semes naar Gililot bij de pas van Adumnim en daalt af naar de rots van Bohan, de zoon van Ruben. Vanaf daar loopt de grens noordelijk, om de bergrug van Araba, de Araba in. Dan noordelijk van de bergrug van Bet-Gochla en komt uit bij de landtong die in de Zoutzee steekt, bij de monding van de Jordaan. Dat is de zuidgrens. De Jordaan vormt de oostgrens. Dat zijn de grenzen van het gebied, van de geslachten van Benjamin. Dit zijn de steden van de stam van de Benjamieten naar hun geslachten: Jericho, Bet-Gochla, Emek-Kesis, Bet-Araba, Samaraim, Betel, Awim, Para, Ofra, Kefar, Hamamoni, Ofni en Geba, 12 steden met hun dorpen: Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Mosa, Rekem, Yirpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebus oftewel Jeruzalem, Gibat en Kirgat. 14 steden met hun dorpen. Dit is het gebied van de geslachten van Benjamin.

Jozua, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 51. Voor de geslachten van de stam Simeon viel bij de tweede loting het lot als volgt. Hun bezit kwam midden in Juda te liggen en bestond uit Berseba, Seba en Molada, Gassuar Sual, Bala, Esem, Eltolat, Betuel, Chorma, Siklach, Bethamar Kabot, Gassar Susa, Beth Leboat en Seruchen, 13 steden met hun dorpen. En Rimon, Eter en Assan, 4 steden met hun dorpen. Dus alle dorpen die rondom deze steden liggen, tot aan Baalat Beer en Ramat Necheb, dat is het gebied van de geslachten van de stam Simeon. Omdat het erfdeel van Juda te groot was voor hen, had men er een deel van afgenomen voor Simeon. Zo kreeg Simeon een gebied toegewezen binnen dat van Juda. Voor de geslachten van Zebulon viel bij de derde loting het lot als volgt. Zij kregen een gebied dat tot aan Sarit liep. De grens loopt in westelijke richting naar Marala, tot vlak bij Dabbeset en de beek bij Jokneam. Aan de andere kant van Sarit loopt de grens in oostelijke richting naar het gebied van Kislot Tabor, dan naar Daberat en Jafia. Vanaf daar oostwaarts naar Gat Gachefer en Et Kassin en komt uit bij Rimon, waar ze afbuigt naar Nea. Dan loopt ze noordelijk om Ganaton heen en komt uit bij het dal van Yiftach-El, Katat, Nahalal, Simron, Jidala en Bethlehem, 12 steden met hun dorpen. Dat is het gebied van de geslachten van Zebulon, met steden en dorpen. Voor de geslachten van Issachar viel bij de vierde loting het lot als volgt. Hun gebied bestond uit Yisrael, Kesulot, Sunem, Gafaraim, Sion, Anacharat, Rabit, Kishon, Ebes, Remet, Enganim, Engada en Betpasses. De grens loopt langs de Tabor, Sachasima en Betsemes naar de Jordaan. 16 steden met dorpen. Dat is het gebied van de geslachten van de stam Issachar, met steden en dorpen. Voor de geslachten van de stam Asser viel bij de vijfde loting het lot als volgt. Hun gebied bestond uit Gelkat, Gali, Beten, Aksaf, Alamelek, Amat en Misal. De grens loopt vlak langs de Karmel en de rivier de Libnat in de richting van de zee. Zij buigt oostwaarts af naar Bet Dagon en langs Zebulon en het dal van Yiftach-El naar het noorden bij Bet Hamaek en Nael en komt dan uit ten noorden van Kabul. Ook Ebron, Rechob, Gammon en Kana tot Groot Sidon horen erbij. Dan buigt de grens af in de richting van Rama tot aan de vestingstad Tyrus en naar Gosa, waar ze weer uitkomt bij de zee. Ook Gebel, Akzib, Uma, Afek en Rechob, 22 steden met hun dorpen, horen erbij. Dat is het gebied van de geslachten van de stam Asser, met steden en dorpen. Voor de geslachten van Naftali viel bij de zesde loting het lot als volgt. Hun gebied loopt van Gelef, van de eik van Sananim, over Adami, Nekeb en Jabneel naar Lakum en komt uit bij de Jordaan. Naar het westen toe loopt de grens over Asnot Tabor, naar Shukok, in het zuiden valt de grens samen met die van Zebulon, in het westen met die van Asser, in het oosten met die van Juda en met de Jordaan. Versterkte steden waren Sidim, Ser, Gamat, Rakat en Kinneret, Adama, Rama en Hazor, Kedes, Edrei en Enchazor,
Chiron, Michtal El, Chorem, Bet Anat en Bet Semes. 19 steden met hun dorpen. Dat is het gebied van de geslachten van de stam Naphtali, met steden en dorpen. Voor de geslachten van de stam Dan viel bij de zevende loting het lot als volgt. Hun gebied bestond uit Sora, Estaol en Irsemes, Zahalabni, Achalon en Yitla, Elon, Timna en Ekron, Elteke, Gibeton en Baalat, Jehud, Bene Berak en Gatrimon, Me, Gacharkon en Rakon, met het gebied tegenover Jaffo. Het gebied van de Danieten was te klein geworden, en daarom trokken zij ten strijde tegen Lesem. Ze veroverden de stad, doden de inwoners, namen de stad in bezit en vestigden zich daar. Zij gaven Lesem de naam Dan, naar de naam van hun vader. Dat is het gebied van de geslachten van de stam Dan met steden en dorpen. Toen alle delen van het land waren toegewezen, gaven de Israëlieten aan Jozua, de zoon van Nun, een eigen gebied, zoals de Heer had bevolen. Het was de stad die hij had gevraagd, Timnat-Serach, in het bergland van Ephraim. Hij versterkte die stad en ging er wonen. Dat zijn de gebieden die de priester Eleazar, Jozua de zoon van Nun en de familiehoofden voor de Heer in Silo bij de ingang van de tent van samenkomst door het lot onder de Israëlieten verdeelden. Daarmee was de verdeling van het land voltooid.

Jozua. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 9. De Heer sprak tot Jozua. Zeg tegen de Israëlieten: wijs de vrijsteden aan, waarover ik door Mozes gesproken heb. Dan kan degene die zonder opzet of per ongeluk iemand doodt, daarheen de wijk nemen en er veilig zijn voor de bloedwreker. Wanneer iemand naar een van deze steden vlucht, moet hij zich melden bij de stadspoort en aan de oudste van de stad zijn zaak uiteenzetten. Zij zullen hem dan in hun stad toelaten en hem een verblijfplaats aanwijzen. Als de bloedwreker hem toch achterna komt, mogen zij, degene die doodslag gepleegd heeft, niet aan hem uitgeleverd worden. Hij heeft immers zonder opzet zijn medemens gedood en hem tevoren niet gehaat. Hij moet in die stad blijven, totdat hij voor de gemeenschap heeft terechtgestaan, of tot de dood van de hoge priester die er dan is. Dan mag hij naar huis teruggaan, naar de stad waaruit hij gevlucht was. De Israëlieten wezen aan: Kedes in Galilea, in het bergland van Naftali, Sichem in het bergland van Efraïm, en Kirjat Arba of Hebron in het bergland van Juda. In het overjordaanse ten oosten van Jericho wezen zij aan in het gebied van de stam Reuben, Besser, dat in de woestijn op de hoogvlakte ligt, in het gebied van de stam Gad, Ramot, in Gilead en in het gebied van de stam Manasse, Golan, in Bassan. Dat zijn de steden die werden aangewezen voor alle Israëlieten en voor de vreemdelingen die bij hen wonen. Ieder die zonder opzet een mens heeft gedood, kan daarheen vluchten, zodat hij niet hoeft te sterven door de hand van een bloedwreker, voordat hij voor de gemeenschap heeft terechtgestaan.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid, dat is het uur waarop Jezus Christus zijn leven heeft gegeven aan het kruis. En daarom willen we om 3 uur even halt houden in de loop van onze dag om aan Jezus te denken, om met onze gedachten, met onze gebeden tot de Heer te komen en het offer dat Hij voor ons heeft gebracht, zodat wij de vergiffenis van zonde kunnen verkrijgen en het eeuwige leven kunnen binnengaan. Laten wij aan de Heer vragen ons te schenken alles wat nodig is om Hem in het centrum van ons leven te plaatsen. Laten we dat doen door samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid te bidden, ook zeer zeker voor al uw intenties. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,

een heid. En hopen dat je ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe was in het bijzonder ook getekend door een heldhaftige wijze waarop hij de armoede beleefde. De armoede die, als het ware, ook centraal staat in de Franciscaanse spiritualiteit. We hadden in een vorige aflevering daarover reeds verschillende getuigenissen kunnen horen en gaan nu verder met een getuigenis van broeder Zeno Zebrowski, een van de vier broeders van de eerste tocht naar Japan. Hij legde deze af in het proces van Nagasaki. Hij onderhield volmaakt de deugd van armoede volgens de geest van Sint Franciscus. Het gebeurde wel dat als een onzer, pater Maximiliaan of ik, uitging, wij van elkaar schoenen moesten lenen. In 1930 was hij 3 dagen gast van het Serafijns College bij het Palatijn om enkele aangelegenheden van de missie in het Verre Oosten te regelen. Een ooggetuige vertelt als volgt. Ik was op de kamer van pater rector toen pater Maximiliaan op de deur klopte. Vrolijk en lachend wendde hij zich direct tot de rector om zijn portemonnee af te geven en zei: Dit geld, pater rector, is wat overbleef van de reis van Polen naar Rome. Wat nu? Hoef je niet meer te vertrekken? Vroeg de rector. Jawel, maar wij blijven 3 dagen in Rome en de heilige constituties staan het niet toe, namelijk dat hij het geld bij zich zou houden. Ja, akkoord, maar je kunt het toch zelf bewaren, antwoordde de rector. Dacht u? Zei pater Maximiliaan lachend. En omdat de rector het geld niet wilde aannemen, liet hij de portemonnee op een stoel liggen en vertrok. Ook van zijn medebroeders verlangde hij dat zij zo zouden handelen. In de conferenties bracht hij dikwijls de armoede in herinnering. Wie in onze orde ongeoorloofd geld achterhoudt en zo de belofte van armoede schendt, zou veroordeeld kunnen worden tot dezelfde dood als Judas. Ook 1 cent, een kleinigheid, die een kloosterling zonder verlof van de overste voor zich houdt, is een obstakel voor het geestelijk leven en brengt dorheid mee voor de ziel. De overtreding van de gelofte van armoede verzwakt niet alleen de gelofte van gehoorzaamheid, maar ook die van de zuiverheid. Want de kloosterling die over geld beschikt en de kloosterpoort uitgaat, begint gewoonlijk aan zijn uiterlijk aandacht te besteden en verliest uiteindelijk zijn roeping en soms zelfs zijn geloof. Om bij zijn onderdanen elke bekoring zich ongeoorloofd iets aan te schaffen, ook als dit noodzakelijk was, te voorkomen, eiste hij gedurende de tijd dat hij overste was dat het volmaakte gemeenschapsleven nauwkeurig werd onderhouden, omdat zo de overtredingen tegen de armoede vermeden werden. Toen hij uit Japan teruggekeerd was en overste benoemd werd van Jepokalanov, hadden de broeders van de kleermakerij een wintermantel voor hem gemaakt. Toen deze hem werd aangeboden, vroeg hij: Hebben de andere broeders ook een dergelijke mantel? Zeker niet, daarom wil ik hem evenmin. Onder geen beding nam hij hem aan. Maar de winter van dat jaar was bijzonder streng en door zijn ziekte leed hij er erg onder. Toen maakte men voor hem een jak dat van binnen met bont gevoerd was. Hij nam deze pas aan toen de verzekering gegeven was dat dergelijke jakken al onder alle zieken gedistribueerd waren.
toen hij eens bij de kapper van Jipokalanov kwam en aan het einde van de rij wachtende broeders ging zitten, wilde broeder Barbier hem voor laten gaan. Maar hij wilde niet en zei: "Wij werken allemaal voor de onbevlekte en we hebben allemaal evenveel haast." Toen hij aan de beurt was, haalde de kapper een betere doek uit de kast die hij reserveerde voor de paters. Hij protesteerde fel en zei: "Leg dat ding weg en gebruik het pas als dit, dat je voor de broeders gebruikt, versleten is. Er mag voor niemand een uitzondering gemaakt worden. Wij moeten allemaal gelijk behandeld worden." Pater Dominicus Stella herinnert zich een onderhoud met hem in Assisi. "In verband met de missie in Japan zei hij mij: 'Enkele paters hebben erop aangedrongen het terrein in eigendom te nemen. Ik heb mijn tegenovergestelde mening gezegd. Waarom dat eigendom? Het gebruik is genoeg, zoals Sint Franciscus. Geen eigendom. Wij zullen op die plaats blijven zolang de eigenaar het ons toestaat. Als hij ons zegt dat wij niet langer kunnen blijven, gaan we ergens anders heen.' En dit zei hij in alle duidelijkheid en met volle overtuiging. Het was evident dat het zuivere ideaal van de armoede in volmaakte overeenstemming met de gedachte van de Serafijnse vader hem voor alles ging. Onverwachts stond hij voor mij," zo gaat dezelfde medebroeder verder, "met een schamel koffertje dat zo klein was dat je het makkelijk onder een arm kon nemen. Uit de eenvoudige manier waarop hij sprak over zijn reizen: 'Ik ga naar Rome, dan naar Madrid, daarna naar Parijs en vervolgens naar Berlijn,' zonder zich zorgen te maken om wat dan ook, bleek maar al te goed dat hij was als een pelgrim en vreemdeling, zoals Sint Franciscus het in de regel beschrijft. Op een avond in februari 1937... zo vertelt ons de novicenmeester van het klooster van Sint Antonius van Padua, zat hij bij mij aan tafel, waaraan ook de 16 novicen zaten. Voordat hij begon te praten, streek hij met een vinger over de tafel en mij aankijkend vroeg hij: 'Ligt hier nooit as op tafel?' Ik dacht dat hij het voor de grap deed en antwoordde: 'Nee.' Maar weer vroeg hij: 'Ik vraag of hier nooit as op deze tafel ligt.' Ik begreep nog steeds niet wat hij wilde zeggen en zei dat als hij as wilde hebben, ik wel wat as uit de kachel van de slaapzaal wilde laten halen. En toen zei hij voor de derde maal: 'Nee, nee, ik vraag of hier nooit as op de tafel ligt.' 'O, deugniet,' zei ik toen, want nu begreep ik pas dat hij mij wilde vragen of ik ook rookte. 'Nee, hier komt nooit as op tafel.' En toen begon hij met de novicen te praten over het roken en spoorde ons allen aan om nooit de gewoonte van het roken aan te nemen en dit voor altijd aan de onbevlekte te beloven. Toen wij naar deze aansporing luisterden, waren wij verwonderd over zijn liefde voor degenen die reeds jaren de gewoonte van het roken hadden. Iemand die eraan gewend is, zal het moeilijk kunnen laten zonder schadelijke gevolgen, meende hij. Over deze moeten wij dus niet oordelen, alsof ze slecht zouden zijn. Maar wij moeten toegefelijk zijn en alleen ervoor zorgen ze niet na te volgen. Om ons deze zaak goed in te prenten, liet hij ons met duidelijke en precieze cijfers berekenen wat een roker per maand uitgeeft. Hij spoorde ons aan uit liefde voor de armoede en de missies, die zoveel geld voor de bekering der heidenen nodig hebben, zich van deze uitgaven te onthouden. De liefde tot de onbevlekte zou ons moeten dwingen met veel vreugde en edelmoedigheid het offer te brengen.
als dit tenminste een offer kan genoemd worden, en niet veeleer een plicht, verbonden aan onze kloosterlijke professie. Over dat niet roken herinnert zich pater Laurentius Potwapinski deze aansporing, die als een geestelijk testament geldt voor de kloosterlingen van de stad der onbevlekte. Dierbare zonen, doet mij een genoegen. Rookt ook na mijn dood niet en drinkt geen sterke drank. Als ze u worden aangeboden, weigert ze dan. Ik beveel u warm aan en verlang dat er in geen enkele stad der onbevlekte gerookt wordt, want dit zou een begin zijn van verslapping en verzwakking betekenen van de fundamenten gebouwd op de heilige armoede. De persoonlijke armoede van pater Maximiliaan straalde in de twee steden der onbevlekte. Hoewel deze zich door hun apostolaat onderscheiden van de andere kloosters, waren zij niettemin toch twee communiteiten van de orde en moesten daarom bestuurd worden volgens de constituties, die in de tijd van pater Maximiliaan van kracht waren. Deze constituties

moest natuurlijk ook zijn gedrag in deze delicate zaak, hoe hij namelijk als Franciscaan voor de administratie van het geld gezorgd had, nauwkeurig onderzocht worden. Aan de handelingen van het proces van Warschau zijn de verslagen van de huiskapitels die gehouden zijn toen Pater Maximiliaan overste was, toegevoegd. Hieruit blijkt dat hij niet alleen nooit econoom geweest is, maar dat hij ook angstvallig zorgde dat het kapitel maandelijks bijeenkwam en zelfs, wanneer dit nodig was, enkele malen per week. De verzameling van deze verslagen is een kostbare historische documentatie van Jippo Kalanov vanaf de stichting tot het bereiken van haar volle omvang, en wel zo gedetailleerd dat men op de dag af kan vaststellen wanneer die of die machine gekocht werd, of het nu gaat over een schrijfmachine, dan wel over een rotatiepers, over een ploeg of over een vliegtuig, om de kleine krant zo snel mogelijk over heel Polen te kunnen verspreiden. Uit deze kapitelverslagen blijkt overduidelijk de geest van armoede van Pater Maximiliaan, maar ook die van zijn medebroeders van de twee steden van de Onbevlekte, waarvoor zij alle lof van de oversten verdienden. In een brief uit Japan, die we reeds hebben aangehaald, lezen we: wij hier leven arm, beminde broeders. Soms ook wel erg arm, maar we lijden geen gebrek. De Onbevlekte waakt over ons en Sint Franciscus is met zijn geest midden onder ons. Als ons eens iets ontbreekt, dan herinneren wij ons dat wij toch ook zonen zijn van Franciscus, die heel wat armer was dan wij en die, als hij gebrek leed, uitriep: mijn God en mijn al. Ten slotte herinnert zich broeder Lucas Kuzba de volgende aansporing: onze huizen moeten zo arm zijn dat als Sint Franciscus zou terugkomen, hij ze zou kiezen om erin te wonen. Al het geld dat nodig is om geriefelijker huizen te bouwen, moet besteed worden aan de heiliging van de mensen en om het doel van de ridderschap zo spoedig mogelijk te bereiken.

Een van de mooiste kenmerken van Pater Maximiliaan is ongetwijfeld zijn liefdevolle zorg voor de zieken. Als men zijn briefwisseling doorbladert, staat men er verwonderd over hoe deze ernstig zieke man, die zijn artsen verbaasde door de weerstand die hij aan zijn ziekte bood, bij al zijn werk zoveel heeft kunnen schrijven om oversten en medebroeders aan te sporen de grootste zorg aan de zieken te besteden. En dat de zieke medebroeders deze geestelijke, moederlijke zorg van Pater Maximiliaan, die helemaal in overeenstemming was met de ware geest van de Serafijnse regel, waardeerden, blijkt duidelijk uit de eenstemmigheid waarmee zij zijn tederheid bevestigen en hoogelijk prijzen. Alle berichten die wij in bezit hebben, elke getuigenis voor de kerkelijke rechtbanken afgelegd, bevestigen de bijzondere liefde waarmee Pater Maximiliaan de zieken omringde. We hebben hier niet alleen te doen met getuigenissen over zijn liefde in het algemeen, maar ook met gebeurtenissen die werkelijk ontroeren. Pater Isidorus Kosbal vertelt het volgende feit dat hij toeschrijft aan de bovennatuurlijke gaven van Pater Maximiliaan. In 1929 werd een van mijn studiegenoten, Ladislaus Wierzbinski, op het klein seminarie ernstig ziek. Hij is nu overleden. Pater Alfons en Pater Maximiliaan waakten 's nachts beurtelings bij de zieke. Toen Pater Maximiliaan de beurt had, bad hij vurig en maakte een kruisteken op zijn voorhoofd. Pater Alfons heeft dit gezien en vertelt erover in zijn aantekeningen. Wat mij betreft heb ik de jongen 's avonds tevoren nog ernstig ziek gezien, maar de volgende morgen was hij genezen en ging met mij naar de klas. Broeder Thaddeus Mai vertelt: toen hij in 1933 terugkeerde uit Japan, werd ik verpleegd in het ziekenhuis wegens ernstige tuberculose. De andere broeders mochten niet bij mij komen, maar bij al zijn beslommeringen vond Pater Maximiliaan altijd wel even tijd om mij te bezoeken. Nauwelijks was hij in 1936 overste geworden van Nipokalanov, of zijn eerste zorg was een goede verpleging van de zieken. Reeds in januari 1937 vroeg hij aan de confraters de goedkeuring het ziekenverblijf op te knappen. Vervolgens stelde hij in mei 1938 voor een echt ziekenhuis te bouwen, los van de barakken van de kloosterstad, midden in het bos van Nipokalanov. Toen het ziekenhuis klaar was, getuigt broeder Laurentius Podwapinski: iedere dag bezocht hij de zieken in het hospitaal. In ernstige gevallen besteedde hij veel tijd aan de zieken en bleef er hele nachten bij om aan de ziekenbroeders de gelegenheid te geven uit te rusten. Zelf werd ik eens door hem in de nacht per fiets naar Sokachev gestuurd om enkele bijzondere dingen te halen voor de meest ernstige zieken. Meer dan eens herinnerde hij er ons aan dat Sint Franciscus zelfs miskelken verkocht om de nodige middelen te verschaffen voor de verzorging van de zieken. Dezelfde broeder Laurentius vertelt nog: op een late avond van mei stuurde hij mij met een geleende fiets naar Sokachev, 14 kilometer van Nipokalanov, om er een medicijn te halen. Toen ik terugkwam, waakte Pater Maximiliaan nog steeds bij dezelfde zieke. Ik vind dat Pater Maximiliaan met deze handelwijze ook de beste overste overtrof. In een ander geval, toen hij zelf eens ziek was, hadden de verplegers een briefje op zijn deur bevestigd met het verzoek niet binnen te gaan, om hem niet te vermoeien. Toen de dienaar Gods dit te weten kwam, liet hij het briefje onmiddellijk verwijderen, zeggende: haal dat weg, broeder. Iedereen mag op elk uur van de dag en van de nacht bij mij komen.
Ik ben helemaal voor jullie. Deze vurige zorg voor de zieken had een bovennatuurlijke reden. Hij zag in hen de zielen die het dichtst bij de onbevlekte waren en die door het lijden de meeste verdiensten hadden. Een van de broeders herinnert zich dat hij eens in het ziekenhuis lag voor een nabehandeling na een operatie en van zijn ongeduld blijk gaf aan pater Maximiliaan. Hij kwam toen dichterbij, omhelsde hem en fluisterde in zijn oor: "Je moet moed houden, want ook als dit lijden zou eindigen met de dood, moet je niet bang zijn. In de hemel is onze moeder en zoveel heilige broeders van de orde." Wat een groot geloof moet hij gehad hebben, als hij om anderen te bemoedigen nog kon spreken over de dood. Eens was er in Jipokalanov hoog bezoek. Pater Maximiliaan vergezelde zelf de voorname gast naar alle afdelingen. Bij het algemeen magazijn gekomen, wendde hij zich tot de gast en zei: "Dit is de winkel waar je alles gratis koopt." En inderdaad, iedere kloosterling van Jipokalanov kon daar alles vragen en ontvangen wat hij nodig had. Later zei hij tot de bezoeker: "En nu gaan we naar de afdeling waar harder gewerkt wordt dan elders en waar erg veel verdiend wordt." De gast werd nog nieuwsgieriger en volgde pater Maximiliaan door het bos. Zijn verbazing steeg ten top toen hij over de drempel stapte van het ziekenhuis en pater Maximiliaan hem vertelde: "Deze zieke broeders, tot niets doen gedwongen, zijn voor ons het nuttigst, want door hun lijden verwerven zij de grootste zegeningen van God over Jipokalanov en haar apostolaat." Als pater Cornelius Tschuprik nadenkt over de liefde van pater Maximiliaan voor de zieken, dan vindt hij daar zoveel tederheid in dat hij kan concluderen dat het leven van pater Maximiliaan een voorbeeld was van een volmaakte naastenliefde. Dat men begrijpen kan hoe hij in staat was zelfs het hoogste offer van zijn leven te brengen uit liefde voor een ander. Het is een kenmerk van grote geesten en vooral van heiligen dat zij een betovering uitstralen die aantrekt en begeestert. Deze mensen hebben iets wat men niet onder woorden kan brengen en dat toch sterk opvalt. Het omhulsel zelf van de ziel, het lichaam, wordt in zekere zin transparant. De liefde tot God en de liefde voor de mensen geven een onweerstaanbare betovering aan de oogopslagen en lichaam en ziel vervolledigende begeestering. De zuiverheid van hart, de versterving maken het lichaam lenig voor de wedloop naar de deugden. De goedheid komt in de plaats van blinde hartstochten en ontwikkelt zich tot een edelmoedigheid die het egoïsme op de vlucht jaagt, ontvlamt in naastenliefde en triomfeert over haat en wraak. Het geduld, de goedhartigheid, de langmoedigheid, de onbaatzuchtigheid, de trouw, alle parels die men kan opvissen in de oceaan van het mensdom en die erin uitgestrooid zijn door het woord in het begin, zijn het sieraad van de Zoon van Maria, die ze ons leert kennen en worden het erfdeel van hen die volgens zijn leer leven. Onder deze begenadigde mensen moet men ook pater Maximiliaan rekenen. Men slaagt er niet in zich los te maken van pater Maximiliaan, zo vol van Maria. Men zou altijd in zijn gezelschap willen blijven. Dat schreef de Poolse schrijver Buczkowski Zegota na een bezoek aan Jipokalanov in 1939. En zo was het inderdaad. Men hoefde hem maar te kennen, hem eenmaal benaderd te hebben of men beminde hem en door hem had men de onbevlekte lief.
Zie hier wat pater Franciscus Giusta, secretaris-generaal van de missies van de orde, schrijft naar aanleiding van een voorval dat plaats had in februari 1937, toen pater Maximiliaan in Rome was, voor de viering van het vierde lustrum van de ridderschap. Pater Maximiliaan vroeg mij eens met hem mee te gaan naar een confrater. Deze was bijzonder vroom en geleerd en professor aan onze theologische faculteit van San Teodoro. En graag nam ik de uitnodiging aan. Wij stapten een kleine aula binnen en onmiddellijk begon het vriendschappelijk en broederlijk gesprek over de schoonheid en doeltreffendheid van de verering van de onbevlekte en haar bijzondere goddelijke voorrechten. Ik sprak erg weinig. Zo klein voelde ik mij tegenover deze twee medebroeders, maar vooral tegenover pater Maximiliaan, die zo rustig en prettig sprak, alsof hij genoot van een wandeling op een uitgestrekt veld met de prachtigste bloemen. Als ik mij goed herinner, ging hij uitgebreid en begeesterd in op de actieve deelname van Maria aan het mystieke lichaam van Christus, hetgeen voerde tot praktische en troostvolle toepassingen, vooral met betrekking tot de ridderschap. In zijn gesprek was niets te merken van gemaaktheid of kunstmatigheid. Hij sprak met de eenvoud van een kind en tegelijkertijd met de zekerheid van een geïnspireerd man. En mijn verwondering, die al groot was door hetgeen ik hoorde, groeide steeds meer door hetgeen ik met mijn eigen ogen zag in de uitdrukking van zijn gelaat. Soms straalde zijn gezicht van een betoverende glimlach, als een tastbare uiting van zijn innerlijk leven, een mystieke vreugde van iemand die nog op aarde is en in vervoering raakt bij het zien van een hemelse schoonheid. Zijn blik, gewoonlijk zacht en tegelijkertijd zo diep, straalde van helder licht. Bij deze indrukken van iemand die het geluk had hem slechts vluchtig te kennen, zou men de indrukken moeten voegen die de anderen hadden, die samen met hem leefden. Dan zouden wij pater Maximiliaan ontmoeten te midden van die honderden broeders en geestelijke zonen, terwijl hij bezig was in hun harten de heerlijkheden te storten die zijn liefde voor zijn hemelse moeder ervaren had. In alle eenvoud schreef hem eens een broeder omtrent twijfels en vragen over de manier waarop men de onbevlekte het beste kon vereren en beminnen. In werkelijkheid waren het geen twijfels en vragen, maar eerder de verwondering van een ziel in de oase van vrede en geestelijk leven van Jepokalanov. Pater Maximiliaan beantwoordt de brief en voegt onder de brief nog een verklaring die een ontwikkeling van het geestelijk leven weergeeft die alleen maar iemand die het zelf ervaren heeft enigszins kan beschrijven. Wat je ook elders geschreven mocht vinden, hier moet je van overtuigd zijn dat wie van de onbevlekte is, niet verloren gaat. Ja, hoe meer je van haar bent, des te meer ben je van Jezus en van de hemelse Vader. Het kan gebeuren dat men dit niet voelt, nog weet, maar in feite zorgt de wil van God te doen, zijn best doet zijn fouten daartegen te verbeteren. Dit zal grote vrede met zich meebrengen, te midden van de stormen. Ter gelegenheid zal de onbevlekte je het ene geheim na het andere openbaren. Ter gelegener tijd zal de onbevlekte je het ene geheim na het andere openbaren van het hart van Jezus, van de oudste broer onder de liefdevolle bescherming van moeder Maria en ons aller Vader in de hemel. De ziel echter moet zich, zonder zich te verontrusten, nederig en volgzaam laten leiden. Wij zouden met dergelijke berichten en gebeurtenissen kunnen doorgaan, maar één voorval mogen voldoende zijn om alles samen te vatten. Het is uit de tijd dat pater Maximiliaan nog in Jepokalanov was, voor zijn vertrek naar Japan. In de stad der onbevlekte
ademde men een waarlijk serafijnse geest, die de eerste tijden van het Franciscanisme deed herleven. Eenvoud en onschuld, wederkerig vertrouwen, daadwerkelijke broederliefde zorgden ervoor dat er zich een leven van constante ridderlijke ijver en vuur ontplooide. De bezieler was altijd pater Maximiliaan, met zijn aanhoudende aansporingen, maar ook zijn broer, pater Alfons. Het was alsof er tussen die twee een heilige wedijver ontstaan was in oprechte nederigheid, zonder evenwel het gezag te verzwakken ten opzichte van de rijke oogst aan frisse, jonge roepingen. Op een avond stelde pater Alfons deze vergelijking vast. Tegenover pater Maximiliaan sta ik als broeder Leo ten opzichte van Sint Franciscus. Zijn gedachten zijn de mijne, zijn bedoelingen evenzeer. En zo was het inderdaad. Heel de geest van pater Maximiliaan weerspiegelde zich in die van pater Alfons met dezelfde heftigheid als die van Sint Franciscus. Zoals in de eerste Franciscaanse kloosters van Rivotorto, Maria dell'Angeli en elders de bezieling van de Poverello zijn eerste volgelingen vormde, zo straalde pater Maximiaan door zijn begeestering als een lichtend voorbeeld voor de gelukkige bewoners van de stad der onbevlekte, te beginnen met de oversten die, zoals wij zagen, pater Alfons was.

Na de ontvoeringen en verwoestingen van de oorlog is het leven in het mystieke Niepokalanov met zijn door de communisten genationaliseerde werkplaatsen weergekeerd. Even vurig en intens als voor de oorlog. Op enkele uitzonderingen na zijn allen die in de jaren 1936 tot 1939 deel uitmaakten van die geweldige communiteit teruggekeerd. En al is er dan geen Pater Maximiliaan meer om hen op te beuren, niets, geen gevaren, geen ontmoedigingen, geen tegenslagen, hebben de gloed en de betoverende kracht van Pater Kolbes voorbeeld en van zijn opvoeding kunnen schaden. Zij, die in het begin van de sterke opbloei van dit klooster er sceptisch tegenover stonden en meenden dat alles slechts een spoedig opgebrand strovuur zou zijn, moesten later erkennen dat de bovennatuurlijke inspiratie diepe levenswortels had geschoten in het werk van deze onvermoeibare Franciscuszoon, die zijn volgelingen kon bezielen voor de geest van het evangelie. Zij erkenden hem als een groot meester van het geestelijk leven, zoals wij in het jachtige leven van onze tijd nodig hebben. Zij, die de deportaties, de hinderlagen, de gevangenissen en concentratiekampen hebben overleefd, richten een prachtig monument op voor de stichter van de ridderschap en van de stad der onbevlekte, door niet alleen de geschriften, maar ook de toespraken van hun vereerde meester te verzamelen. Pater Maximiliaan vergezelde eens een prelaat toen deze op bezoek kwam in Niepokalanov. De man sprak geen woord toen hij de geweldige drukkerij met de modernste apparatuur in ogenschouw nam. Maar op het einde van het bezoek zei hij verbaasd tot Pater Maximiliaan: "Wat mij verwondert, pater, is het grote aantal broeders, zo ijverig in hun werk en allemaal tevreden en glimlachend." Pater Maximiliaan antwoordde: "De geest doet alles." En hij had gelijk. Om te voorkomen dat de geest zou verzwakken, liet hij in de jaren dat hij overste was van Niepokalanov geen dag voorbij gaan zonder een instructie of toespraakje te houden, nu in deze, dan in gene afdeling, naar gelang het nodig was. Kan men de briefwisseling vanuit Japan rustig een verhandeling over opvoedkunde noemen? Het kostbaar boek met de beknopte toespraken, die zijn leerlingen met liefde hebben opgetekend, zouden we het evangelie van Niepokalanov willen noemen. Een geestelijk testament van een lieve vader gedurende de laatste jaren van zijn leven, dag voor dag gedicteerd. Enkele gezegden, naar onze bescheiden mening, de meest doeltreffende en het meest kenmerkend, laten we hier nog volgen. En dat, beste luisteraars, zal voor een volgende keer zijn. We zijn aan het einde gekomen van dit programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willy Brort Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Een volgende keer zullen we dus kennis kunnen maken met enkele van die bijzondere uitspraken, onderrichtingen die Pater Maximiliaan gegeven heeft in de tijd dat hij hier op aarde heeft doorgebracht. Dat is voor een volgende keer. Wij danken u voor uw luisterend oor en hopen er dan ook dat u de volgende keer er opnieuw bij kan zijn. En dan ontdekken wij samen nog meer de spiritualiteit van de heilige Pater Maximiliaan Kolbe. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Mijn beide ouders zijn in het begin van de zomer van 2011 overleden. Mijn vader 5 weken na mijn moeder. Ze waren zo hecht dat ze elkaar niet konden missen. Mijn vader zei nog enkele dagen voor zijn plotse dood: ik leef niet meer. Een 3-tal jaar geleden had ik een bijzondere droom over mijn vader. Ik bevond mij in een immens grote hal. Ik stond helemaal bovenaan een hoge trap. De hal was compleet gehuld in duisternis. Toch wist ik dat er ontelbare personen aanwezig waren. Ze stonden als het ware op elkaar gepakt. Plots scheen een schijnwerper door de hal. Hij bleef gericht op 1 persoon. En toen ik goed keek, zag ik dat de persoon die baadde in het licht mijn vader was. Hij straalde. Ik voelde onmiddellijk een heel sterke drang in mij om de trappen af te stormen en naar mijn vader toe te lopen. En ik wist dat ik snel moest zijn, dat dit tafereel niet lang meer zou duren. We vlogen elkaars in elkaars armen en ik voelde een extatische vreugde. Toen ging het licht uit en alles was voorbij. Het was niet moeilijk voor mij om de betekenis van die droom te vatten. Ik wist onmiddellijk dat de duistere hal met al die mensen, inclusief mijn vader, een tafereel suggereerde uit het vage vuur. Hoe dan ook, ben ik daarna met nog meer ijver voor mijn vader en mijn moeder gaan bidden en voor al mijn dierbare overledenen. En ik heb een bijzondere liefde gekregen voor de zielen in het vage vuur. Er bestaat heel veel onwetendheid over het vage vuur. Waarschijnlijk zijn er zelfs heel wat christenen die ervan uitgaan dat het vage vuur het zoveelste sprookje is dat hen als kind is wijsgemaakt. Een ander misverstand, en ik hoorde het vorige week nog uit de mond van een jonge man, is dat er mensen zijn die geloven dat ieder die sterft recht naar de hemel gaat. Redenen genoeg om vandaag het thema van het vage vuur eens uit te diepen. En ik heb hiervoor heel wat inspiratie geput uit een interview tussen 2 grote kenners van deze thematiek. Eén van hen is de rector van een unieke bedevaartplaats in Frankrijk, in Mont-Lijon, dat in Normandië ligt. En die bedevaartplaats gaat helemaal over de zielen van het vage vuur en ze hebben ook een apostolaat van troost en bemoediging voor mensen in rouw. Er komen bedevaarders naartoe uit alle delen van de wereld. Aan de oorsprong van deze bijzondere plek ligt de Franse priester Le Père Buguet, die op het einde van de 19e eeuw priester was in een klein dorpje. Hij droeg in zijn hart een heel sterk verlangen om te bidden voor de verlaten zielen van het vage vuur. En dat kwam omdat zijn broer, die koster was in een naburig dorp, plots gestorven was. En dat was gebeurd tijdens het luiden van de klokken. Er was namelijk een klok naar beneden gevallen en recht op het hoofd van zijn broer. De jonge man was op slag dood. Priester Buguet was heel erg ongerust over het lot van zijn broer, omdat hij vreesde dat zijn broer niet, of tenminste onvoldoende, voorbereid op de dood gestorven was. Priester Buguet bleef met die vraag bezig en ging op een dag zijn bisschop opzoeken. Hij vertelde de bisschop dat hij een sterk verlangen in zijn hart had om een werk te creëren om te bidden voor de zielen van het vage vuur. In die tijd, einde 19e eeuw, geloofden trouwens alle katholieken in het bestaan van het vage vuur en in de noodzaak voor vele zielen om er gelouterd te worden vooraleer te kunnen opgenomen worden in Gods liefde. De bisschop antwoordde: dat is een goed idee. Als je in je opzet slaagt, betekent dit dat je intuïtie van de Heilige Geest komt en dat het een werk van God is.
Als je niet slaagt, heb je de verdienste van een goed werk. Ondertussen vierde priester Buguet elke maandag een eucharistie voor de verlaten zielen van het vaagvuur. Kort na zijn bezoek aan de bisschop zat er op zo'n maandag een dame die hij nooit eerder gezien had op de eerste rij. Ze volgde de eucharistie met heel veel aandacht. Na afloop kwam ze naar de priester toe om hem te bedanken en ze feliciteerde hem voor wat hij deed. De maandag daarop was de dame weer aanwezig. De priester ging zich na de mis omkleden in de sacristie en wilde daarna de dame opzoeken, maar ze was verdwenen en niemand had haar nog gezien. Toen besefte hij dat het een ziel was uit het vage vuur. Deze gebeurtenis staat opgetekend in de memoires van priester Buguet, maar hij heeft er nooit echt veel over gesproken. Voor hem was het een bevestigend teken uit de hemel. Het echte grote teken daarna was wel hoe Montligion zich heel snel ontwikkeld heeft en die unieke bedevaartplaats geworden is die het vandaag nog altijd is. De basiliek werd in 1911 ingewijd. Vanaf het begin hebben zich miljoenen mensen aangesloten bij de broederschap van Montligion. Hun namen staan opgetekend in dikke boeken die in de basiliek bewaard worden. En dagelijks wordt voor al deze mensen de Eucharistie opgedragen. Maar van waar komt het geloof in het vage vuur? Heel eenvoudig eigenlijk, van het gebed voor de overledene. Het vage vuur is wat je zou kunnen noemen het dogma van het gezond verstand. De kerk heeft altijd al gebeden voor haar overledene. Zelfs al lang voor haar ontstaan werd er zo gebeden. Zo vind je een heel interessante passage in de Bijbel in het tweede boek van de Maccabeeën. Dit situeert zich in de tweede eeuw voor Christus. De Maccabeeën hadden al vele veldtochten gewonnen omdat God met hen was. Toch sneuvelde er tijdens een veldtocht tegen Gorgias een aantal Joden. Toen de mannen de lijken wilden bergen, ontdekten ze onder de kleren van al de gevallenen amuletten van de afgoden van Jamnia. Die hadden ze buitgemaakt tijdens de overwinning en omgehangen. Maar de Joden mogen dergelijke amuletten volgens de wet niet bezitten. Het was daarom voor iedereen duidelijk waarom ze gesneuveld waren. Daarom baden en smeekten ze dat de zonde die door de gevallenen bedreven was geheel mocht vergeven worden. Er werd ook geld ingezameld voor een zoenoffer. Die daad was ingegeven door de gedachte aan de verrijzenis, lezen we in het boek van de Maccabeeën. De kerk heeft dus altijd al voor de doden gebeden. In de vroege kerk werden er zelfs missen opgedragen op de graven van de gestorvenen. Het geloof in het vage vuur is een geloof van hoop. Als je kunt bidden voor een overledene en hem door je gebed kunt helpen, toont dit dat God wil dat we verbonden zijn met het heilswerk voor de overledene. Voor velen roept de gedachte aan het vage vuur angst op. Maar daar is geen reden toe. Want de zielen van het vage vuur zijn gered. Ze zijn er zeker van dat ze ooit ten volle in Gods liefde zullen mogen thuiskomen. Er moet nog wel een loutering gebeuren, maar ze zijn aan de goede kant. En dat kon ik ook aflezen uit de grote vreugde die ik zag op het gelaat van mijn vader tijdens die fantastische droom. Wat kunnen we hieruit leren? Eerst en vooral, de doden zijn de levenden in de onzichtbare wereld. Ze verdwijnen dus niet, of ze vallen niet in het niets. En we kunnen iets positiefs doen om hen die leven in de onzichtbare wereld te helpen datgene te bereiken waarvoor elke mens geschapen is, namelijk God zien, God aanschouwen. Er is nog een andere tekst, nu uit het evangelie, die over het vage vuur gaat.
Jezus zegt dat alle zonden kunnen vergeven worden behalve één, de zonde tegen de Heilige Geest. Die kan nog in deze wereld vergeven worden, nog in de andere. Dit doet verstaan dat er zonden zijn die in die andere wereld kunnen vergeven worden. En die andere wereld is het vage vuur. Welke relatie hebben wij met onze overledenen? Er is natuurlijk de mooie traditie van Allerheiligen en Allerzielen. Mensen gaan naar de diensten in de kerk en ze bezoeken de graven van hun dierbaren. Ze plaatsen er mooie bloemstukken en kaarsen. Zelfs rond de strooiweides staan bloemstukken. Het is een traditie die gelukkig overeind gebleven is en waar veel mensen moed en troost uit putten. Hoewel niet iedereen. Onlangs nog las ik in de krant hoe mensen in Disneyparken, in de VS, op bepaalde plekken en dan liefst in een horrorhuis de assen van hun dierbaren uitstrooien, hoewel dit verboden is. Het is heel moeilijk de betekenis van zulk een daad te vatten. Tegenwoordig lees je wel eens in een overlijdensbericht: is teruggekeerd naar het vaderhuis. Maar wat leert de kerk? We hopen dat de overledene is teruggekeerd of zal terugkeren. Er is een goedkope manier om zich snel van overledenen te ontdoen. Ze zijn in het vaderhuis en dus moeten we ons daar niets meer van aantrekken.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. We hebben het vandaag over het vage vuur. Het vage vuur is dus de realiteit van een zuivering na de dood en is gesteund op een praktijk van gebed voor de overledene. Er zijn heel wat getuigenissen, zowel uit de Oosterse Christelijke Kerk als uit de Westerse Katholieke Kerk, die laten zien dat het gebed voor overledenen een heel natuurlijke zaak is. Vandaar de uitdrukking: het dogma van het vage vuur is het dogma van het gezond verstand. Zo bijvoorbeeld in het Eucharistisch gebed van de heilige Chrysostomos uit de Oosterse Kerk, hij leefde in de 4e eeuw, zijn er aanroepingen en voorbeden voor de doden. Er zijn 4 concilies die over het vage vuur gesproken hebben. Het eerste was het concilie van Lyon en dat was al redelijk laat, in 1245. Daarna tijdens het concilie van Firenze. De tekst van Lyon werd er helemaal bevestigd en er werd dan toegevoegd dat wij, levenden, kunnen bemiddelen. Dan heb je het grote concilie van Trente dat antwoorden zal geven op het probleem van de reformatie. Protestanten geloven immers niet in het bestaan van het vage vuur. Sectie 25 van 3 december 1563 behandelt deze problematiek. Ten slotte heb je het Tweede Vaticaans Concilie. En in de nummers 48 tot 50 van Lumen Gentium, die spreken over deze realiteit van loutering, zowel voor personen die in het vage vuur vertoeven, als op het vlak van de kerk. De kerk is één, maar bestaat uit 3 toestanden. De hemel, dat is de glorierijke kerk, het vage vuur, de leidende kerk, en wij, de pelgrimerende of strijdende kerk. Deze 3 verschillende toestanden vormen samen 1 kerk die door dezelfde Heilige Geest bevloeid wordt. Het is diezelfde geest die ons met elkaar verbindt. En dat is wat men de gemeenschap van de heiligen noemt. Het concilie van Firenze heeft verklaard: zij die in de vriendschap met God gestorven zijn, vooraleer zij waardige vruchten van boete hebben voortgebracht, worden na hun dood gezuiverd door de straffen van het vage vuur en door de verdiensten van de voorbeden van de levenden. Het vage vuur is dus geen plaats van verdoemenis. Al de zielen van het vage vuur zijn gered. Maar laten we ons eens over die verklaring van het concilie buigen. Zij die in de vriendschap met God gestorven zijn. Het gaat om hen die voor Gods vriendschap en liefde gekozen hebben. We spreken dus niet over hen die daar niet voor kiezen. De nadruk ligt dus op de vriendschap met God. Dat is ook wat de catechismus zegt. De zielen van het vage vuur zijn zielen die in vriendschap met God leven. We begrijpen heel goed dat we niet zomaar de overstap kunnen maken van dit aardse tranendal, dat in wezen een plaats van duisternis is, naar de grote zon die Jezus is, zonder dat we ons leren aanpassen aan zijn licht. Het leven hier op aarde.

aarde is zoals de duisternis in een grot. Als je een lange tijd in een grot verblijft en je loopt dan zomaar buiten, word je volledig verblind door het felle zonlicht. Je ogen kunnen zelfs beschadigd worden. Je moet dus heel langzaam wennen aan het licht. Dat kun je vergelijken met het vage vuur. Je moet stilaan gewend geraken aan het genieten van het grote geluk dat God is. Een van de redenen die een terughoudendheid ten opzichte van het vage vuur bewerkt hebben, is ongetwijfeld het beeld dat in de loop van de eeuwen van het vage vuur geschetst is. De plek waar God zich zou wreken, de plek waar God straft. Dit klopt dus niet. Zij die zich in het vage vuur bevinden zijn gered en zijn er zeker van dat ze God zullen mogen zien en dat ze in de hemel zullen mogen thuiskomen. Ze zijn er zeker van datgene te zullen bezitten waarvoor ze geschapen zijn en te mogen binnentreden in de hemelse zaligheid. De concilietekst spreekt dus over hen die in de vriendschap met God gestorven zijn. Dit onderlijnt hoezeer deze broeders en zusters onze vrienden zijn. En het is heel belangrijk dat wij daaraan herinnerd worden. In sommige culturen van Afrika bijvoorbeeld, of van het Verre Oosten, is men niet bang van de dood, maar wel van de doden. Maar de zielen van het vage vuur zijn geen vijanden. Het zijn vrienden. Vrienden die in nood zijn. Ze hebben ons nodig. Laten we dat vooral niet vergeten. Een tweede stukje uit diezelfde tekst van het Concilie van Firenze. Gezuiverd door de straffen van het vage vuur. Natuurlijk is er een lijden, een smart in het vage vuur. Waarom? Omdat je tot het besef komt, waarom heb ik niet meer bemind? Wat ben ik toch dom geweest om niet heel mijn leven in God te wortelen, in God die zo oneindig goed is? Want men begint te begrijpen wat het paradijs echt is. Het is de liefde van God, het totale geluk. Men krijgt een diepe spijt over zijn zondigheid en over het feit dat men zich van God afgekeerd heeft. Men verlangt heftig om in God thuis te komen. Dat is de smart en het lijden van het vage vuur. Er zijn door de eeuwen heen heel wat verkeerde beelden tot ons gekomen over zielen in het vage vuur die door het vuur geroosterd worden en die veelsoortige martelingen moeten ondergaan. We moeten ons van die beelden ontdoen, maar we mogen het kind niet met het badwater weggooien. We moeten al die verkeerde beelden van ons afschudden, maar de gezonde theologische realiteit over het vage vuur behouden, namelijk zielen die gestorven zijn en die nog gebonden zijn door zonde, worden heel langzaam door God gelouterd. Een loutering is altijd pijnlijk en is altijd moeilijk. Je kunt het vergelijken met een genezingsproces na een zware operatie of na een zware ziekte. Als je zekerheid hebt over een totale genezing, dan ben je hoopvol. Maar dat neemt niet weg dat ziek zijn pijnlijk is. Dan louterend vuur. We moeten een onderscheid maken tussen enerzijds pijn of smart en straf. Spreken over straf of kastijding is spreken over de hel. We hebben van het vage vuur in het verleden al te vaak een tijdelijke hel gemaakt, terwijl het vage vuur aan de kant van het heil staat. Er wordt in de Bijbel over een louterend vuur gesproken. De realiteit van vuur is uitermate symbolisch om te spreken over de Heilige Geest die zal reinigen. De profeet Maleachi zegt heel bijzondere dingen die aantonen dat de uitspraak over het beeld van het louterend vuur op het Concilie van Firenze niet zomaar ter plekke uitgevonden is, maar wel een diepe Bijbelse grond heeft. Maleachi spreekt over de dag van Yahweh. Dat betekent voor ons de dag van onze ontmoeting met God, de dag van het oordeel. Wie verdraagt de dag van zijn komst, zegt Maleachi?
Wie blijft er staande als hij verschijnt? Want hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de bleker. Hij zal zich neerzetten, hij die het zilver smelt en reinigt. De levieten reinigt en loutert hij als goud en zilver. Het gaat dus over een proces van loutering en reiniging. Je zou het zelfs een rijping kunnen noemen. Wat gebeurt er als ik zondig, als ik het kwade doe? Ik stel een slechte daad, maar ik engageer ook mezelf. Ik creëer daardoor in mezelf een misvorming. Een misvorming in mijn hart namelijk. Het is als een wonde. En niet alleen een misvorming in mijn hart, maar ook in het hart van de persoon die ik kwets. In het vage vuur wordt die wonde genezen. En het is precies op dit aspect dat de fundamentele nadruk van het onderricht van de kerk vandaag ligt. Ons hart laten genezen van de misvorming door de zonde, en dit gebeurt door het vuur van de liefde, het vuur van de Heilige Geest. Het zijn niet de zielen die verbranden door het vuur, maar het kwade in hen, datgene wat niet van God is. De oude mens zal helemaal bekleed worden met de nieuwe mens die Christus is. Dat is het vage vuur. Dan een volgend stukje uit die concilietekst. Door de verdiensten van de voorbeden van de levenden. Een vraag die je onmiddellijk kunt stellen: betekent deze zin niet een terugkeer naar die karikatuur van de aflaten? Ik kan mijn heil als het ware afkopen, zo ook het heil van mijn geliefden die gestorven zijn, door heilige missen te laten opdragen of door offers te brengen. Het is geen terugkeer. Aflaten zijn er altijd geweest. De drie pausen die een groot accent gelegd hebben op de aflaten zijn alle drie pausen van na het Tweede Vaticaans Concilie. Paulus VI, Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Dat was een vrucht van dat concilie. Wat heeft dat concilie herontdekt? Wel het prachtige sociale aspect van de kerk. Wij zijn Gods volk. Er is de gemeenschap van de heiligen en we zijn met elkaar verbonden. Het is in de kerk niet ieder voor zich, zoals het er tegenwoordig in de maatschappij vaak aan toe gaat. Het is niet, ik heb een ziel en die moet ik redden. Nee, we treden allemaal tezamen de hemel binnen. De heilige neemt de hand van de zondaar en trekt hem met zich mee. Dat is een doorslaggevend aspect van het christelijk geloof, die solidariteit, die gemeenschap van de heiligen. En dat is allemaal vertaald in de leer van de aflaten. De heilige paus Paulus VI herinnert ons hieraan in dat prachtig document Indulgentiarum Doctrina. Wat zegt dus die leer van de aflaten? Wel, ik ben niet alleen. Ik sta niet alleen in mijn strijd tegen de zonde en in die noodzaak van genezing. De zonde heeft een grote impact op ons zondaars. We zijn zelf ook slachtoffer van de zonde. En in die noodzaak om te genezen zijn we dus niet alleen. We hebben een goede geneesheer en dat is God zelf. Bovendien hebben we remedies die we kunnen gebruiken. De kerk put uit deze schat van de gemeenschap van de heiligen, uit al die goede daden die gesteld zijn, al het goede dat de heiligen verzameld hebben, en natuurlijk de heilige maagd Maria en Jezus, om voor onze genezing te gebruiken. Want alleen kan je die genezing niet tot stand brengen, wel met anderen tezamen. Is dat dan geen onderhandeling in de zin van: ik brand een kaars, ik laat een heilige mis opdragen en dan heb ik gedaan wat ik moet doen en is de kous af? Daar schuilt inderdaad een zeker gevaar in. Denk maar aan de enorme blessure van de reformatie. We moeten op een juiste manier met deze zaken omgaan. Paus Johannes Paulus II heeft tijdens een algemene audiëntie, juist voor het grote jubileum in het jaar 2000... waar hij opnieuw over de aflaten gesproken heeft, ons aan het volgende herinnert.
Een aflaat is in de eerste plaats de barmhartigheid van de Vader. Hij die voor ons een aflaat is, is Jezus Christus. Hij is voor onze zonde aan het kruis gestorven en is verrezen uit de doden. Maar God heeft niet alles alleen willen doen in dat mysterie van het heil. Hij heeft er onszelf bij willen betrekken. Wij hebben geput uit de verdiensten van Jezus Christus om tot op vandaag, maar ook verder in de toekomst, daardoor genezing te mogen vinden. Een voorbeeld. Stel je voor dat je je bevindt in een heel grote ruimte van een museum waarin unieke, waardevolle historische boeken worden tentoongesteld en waarvan geen kopieën bestaan. Plots breekt er brand uit. Wat doe je dan? Natuurlijk verlaat je onmiddellijk het gebouw en je tracht waar mogelijk het vuur te doven. Dat zou je kunnen vertalen als vergiffenis van zonde krijgen. Maar de boeken zijn verloren. Hoe ga je dat aan boord leggen om die terug te krijgen? Dat is een onmogelijke opdracht. Niemand van ons is in staat om dat wat de zonde heeft aangericht te herstellen. Als ik iemand vermoord heb, dan heb ik iemand vermoord. Of als ik van iemand kwaad gesproken heb, heb ik kwaad gesproken. Ik kan daar niets meer aan veranderen. Enkel Gods barmhartigheid kan genezing brengen. God is zo goed en zo barmhartig dat hij ons wil verbinden met dat werk van restauratie van dat museum. Dat betekent het herstel van onze menselijke waardigheid. Hij wil niet alleen dat we op een passieve wijze vruchten plukken van het heil, maar hij wil dat wij vanuit de genade van de sacramenten en door onze boetedoening, onze aalmoes, onze liefde, de viering van de Eucharistie, met het volle leven verbonden worden, met het bestaan van elk van ons, inclusief met de zielen van het vage vuur. De Eucharistieviering is niet iets dat buiten mij staat. Integendeel. Ik ga me engageren. Ik ga iets geven van mezelf. €15 voor een heilige mis bijvoorbeeld. En dat doet natuurlijk denken aan dat afkopen, maar het heeft er niets mee te maken. Het gaat erom dat iemand iets van zichzelf wil geven. Heb je veel geld? Geef dan €150 voor een heilige mis. Waarom? Omdat je iets gaat geven van jezelf. Je gaat eraan deelnemen met je werk, je inspanningen, je zweet. En zo toon je aan je dierbare overledene dat je ze graag ziet.

Beste luisteraars, in dit programma van het Inzicht spreek ik vandaag over het vage vuur. Maar wat is het vage vuur? Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Het is heel moeilijk om over het leven aan de overkant te spreken in termen van ruimte en tijd. We hebben een bepaalde ervaring van tijd en ruimte, maar aan de overkant zullen tijd en ruimte, als we die begrippen al mogen hanteren, er helemaal anders uitzien. Tijd en ruimte zullen wel bestaan, maar niet zoals hier bij ons. Alleen God is eeuwig en alleen Hij staat buiten de tijd, zegt Thomas van Aquino. Alles wat geschapen is, zelfs de engelen, bevinden zich in de tijd, in een zekere tijd. Maar geen tijd zoals we dat hier kennen. Ook geen ruimte zoals hier. We kunnen er niet veel over zeggen, maar we zijn wel verplicht om erover te spreken in categorieën die we kennen. Daarom spreken we over het vage vuur als over een plaats. Beter nog is het misschien over het vage vuur te spreken als een toestand of als vuur. Het spreekt vanzelf dat het vuur van het vage vuur niet hetzelfde is als het vuur van een open haard. Als we over het vage vuur spreken in termen van vuur, proberen we de essentie ervan duidelijk te maken. Het gaat om een reiniging en een geneeskrachtig werk. We moeten inderdaad genezen. En hier zit een duidelijke logica in. Als we willen genezen, moeten we er iets voor doen. We moeten geneesmiddelen nemen of oefeningen doen die de kinesist ons voorstelt. In die zin is het vage vuur een school van het geluk. Stilaan zal ik leren om gelukzalig te worden, om heilig te worden. Als ik er niet in geslaagd ben om hier op aarde alles te leren en af te maken, krijg ik een herkansing als het ware. En dat is het vage vuur. Waar zijn de zielen van het vage vuur? We spreken nog altijd over de zielen die in de vriendschap met God gestorven zijn. Op het ogenblik van de dood gebeurt er een scheiding tussen het levensprincipe, het spirituele principe in ons, en dat is de ziel, en het lichaam. Het lichaam is een lijk geworden en het wordt begraven of gecremeerd. Er is een principe van continuïteit, maar ook een principe van identiteit. Mijn ziel blijft voortleven na de lichamelijke dood en ze is niets anders dan ikzelf. Mijn ziel blijft altijd de ziel van het lichaam dat ik nu heb. Deze ziel verwacht de verrijzenis. Er is al verrijzenis op het moment van het doopsel, op het ogenblik waarop het kind de doopgenade ontvangt. Dat zou je de eerste verrijzenis kunnen noemen. Er is ook verrijzenis op het moment dat je je bekeert en je leven uitdrukkelijk afstemt op dat van God. Maar in geloof verwachten wij de glorierijke terugkeer van Jezus. Dat zal een beslissend moment in de geschiedenis zijn. Dan zal er voor ons verrijzenis van het lichaam zijn. We spreken dus niet van verrijzenis op het ogenblik van de dood. We spreken wel van een spirituele verrijzenis van de ziel. En op het einde van de tijden verwachten wij een verrijzenis waarbij eenieder zijn verheerlijkt lichaam zal ontvangen, zoals de maagd Maria, die niet door de erfzonde getekend was, en zoals Jezus. Nu hebben dus enkel Jezus en de maagd Maria een verheerlijkt lichaam. Dus de zielen van al de heiligen die we kennen, ook van de heiligen die in de stilte van elke dag geleefd hebben en die we niet kennen, maar ook de zielen van het vage vuur bevinden zich momenteel in een toestand van afgescheiden ziel in afwachting van hun verheerlijk lichaam op het einde der tijden. Op welke plaats bevinden deze zielen zich? Het gaat niet om een plaats, want een ziel is spiritueel. Paus Johannes Paulus II noemde het staat van leven. Ze bevinden zich in een levensstaat van een ziel die door de dood is heen gegaan en die in de eeuwigheid is vastgelegd wat betreft het heil.
Spreken over de dood als afscheiding tussen ziel en lichaam is heel belangrijk. Kardinaal Ratzinger, onze latere paus Benedictus XVI, heeft hier in het verleden duidelijk de nadruk op gelegd. Het maakt deel uit van de erfenis van ons christelijk geloof en is essentieel voor het begrijpen van het christelijk dogma van het vage vuur. En dat dogma vormt het tegengif tegen de heterodoxe opvatting van reïncarnatie. Heterodox betekent in deze context vreemd aan het christelijk geloof. Het maakt er geen deel van uit. Het geloof in reïncarnatie zie je tegenwoordig overal verschijnen. Ook bij christenen. Om het op een frappante wijze te zeggen, de kerk gelooft niet in reïncarnatie, ze gelooft daarentegen in het vage vuur. Hoe moet je dat verder uitleggen? Eigenlijk weten we als gelovigen allemaal diep in ons hart dat de mens voor God geschapen is. Maar hoe geraken we daar? We weten dat we daartoe niet in staat zijn. We zijn te zwak, we zijn het niet waard, we zijn zondaars. Dan zouden er twee opties bestaan. Ofwel zijn er veelvuldige levens om je telkens een beetje te zuiveren, dat is het geloof in reïncarnatie, en na ontelbare levens getracht te hebben om je karma telkens te verbeteren, zal je uiteindelijk het nirvana bereiken en de grote fusie met het goddelijke. De kerk daarentegen zegt, we hebben slechts één leven. En als we ongelukkigerwijze tijdens dit aardse leven onvoldoende gezuiverd zijn, dan heeft de kerk, maar dat is God, een laatste kleedkamer als het ware voorzien, waar we ons zullen kunnen omkleden om ons bruiloftskleed te kunnen aantrekken, om te kunnen aanzitten aan het bruiloftsmaal. En dat is het vage vuur. Wat we in de loop van ons aardse leven niet hebben kunnen doen, dat zal God in het vage vuur zelf voor ons doen. Hij zal ons herbekleden met het bruiloftskleed. Het is precies omdat mensen de betekenis van het vage vuur niet meer kennen, dat een heterodox geloof zoals dat van reïncarnatie zo kan toenemen. Het is belangrijk dat deze wijsheid over het vage vuur opnieuw verkondigd wordt. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie waren er ook priesters en bisschoppen aanwezig uit het Verre Oosten. Zoals je weet zijn dat streken waar veel boeddhisten en hindoeïsten wonen die in reïncarnatie geloven. Aan deze priesters en bisschoppen werd gevraagd om daar iets over te zeggen. In het 9e hoofdstuk van de Hebreeënbrief staat een klein vers, vers 27, en dat luidt: het is het lot van elke mens eenmaal te sterven. Daarna komt het oordeel. Dit vers is in het document van het Tweede Vaticaans Concilie opgenomen om te zeggen: wij leiden een uniek aards leven. Dit onderlijnt dat ieder van ons slechts één identiteit heeft. Ik ben geschapen naar het beeld van God, ik ben uniek. Ik ben geen reproductie van iemand die al zoveel keer en zoveel eeuwen geleefd heeft. Dat is opwindend. Maar het maakt ook mijn opdracht om te bidden voor de overledene nog dringender. Dat is wat ik te doen heb. Het ogenblik waarop ik leef is fundamenteel. Dit ogenblik moet met liefde gevuld worden. Hoe word ik met liefde gevuld? Doorheen de gave van de tijd hier op aarde die God me schenkt. Door te trachten mijn naaste te beminnen en door mezelf te heiligen. Zo zie je dat de theologie van het vage vuur een theologie van de hoop is, maar tegelijk een theologie die zich wijd opent voor een sterk moreel leven. Ik kan niet doen wat ik wil. Niet alleen omdat ik op het einde van mijn dagen rekenschap zal moeten afleggen over alles wat ik zal gedaan en gezegd hebben, maar ik weet ook dat alles wat ik doe en zeg mijn aangezicht in de eeuwigheid zal bepalen. Ik vorm hier op aarde al mijn aangezicht in de eeuwigheid doorheen al de daden
die ik stel. Wat kan ik doen voor de zielen van het vage vuur, voor mijn overleden geliefde? In de belangrijke encycliek Spe Salvi spreekt Paus Benedictus over de zielen en over ons. Ik citeer: wie zou niet de behoefte voelen aan zijn geliefde die hem naar het hiernamaals zijn voorgegaan, een teken van goedheid of van dankbaarheid over te brengen, of zelf een bede van vergeving? Niemand leeft alleen, niemand zondigt alleen, niemand wordt alleen gered. In mijn leven komt steeds het leven van anderen binnen, in wat ik denk, zeg, doe en bereik. En omgekeerd komt mijn leven binnen in dat van anderen, ten kwade en ten goede. Encycliek Spe Salvi, nummer 48. Dit zijn zeer sterke, troostende gedachten voor iemand die geconfronteerd wordt met de dood van een geliefde. Men ziet de dood vaak als een angstaanjagende breuk, maar er is integendeel continuïteit. In de breuk van lichaam en ziel bij de dood blijft de ziel, het principe van identiteit, en ze blijft fundamenteel. Ik zal beoordeeld worden op wat ik in mijn leven hier op aarde gedaan heb, het is te zeggen, op de overeenstemming van mijn hart met de liefde van God.

0: ons nabij, ook deze nacht.
1: Beste luisteraars, in dit programma van het Inzicht probeer ik de thematiek van het vagevuur een beetje te verdiepen. Hoe stellen de mensen zich de zaken voor? Neem nu een goede parochiaan. Hij gaat proberen goed te leven volgens Gods wet. Er zullen zeker wat misdrijven zijn, soms kleine, maar soms ook grotere. Maar, zegt die parochiaan, God is toch oneindig barmhartig. Op het einde van de tijd zal hij alle zonden uitwissen en dan naar het paradijs. Er zijn heel wat mensen die de zaken op die manier bekijken. Enkele zonden, soms wat grotere, die zullen de zaak wel niet maken, zeker. We gaan na de dood toch allemaal naar de hemel? Inderdaad, Gods barmhartigheid is altijd groter dan onze zondigheid. Maar de visie die ik zo net geschetst heb, is dramatisch. Ze ontkent volledig het belang van ons aards bestaan en van onze daden hier op aarde. We moeten de zaken dus heel anders bekijken. Ons aardse leven, het vagevuur en de hemel vormen één continuïteit. We hebben van God als het ware organen of spieren van geluk ontvangen. Een capaciteit om gelukkig te zijn. En die spieren van geluk moeten we gebruiken en ontwikkelen. Als we niet willen dat die spieren op het einde van ons leven volledig verschrompeld zijn, als we met andere woorden aan het einde van ons leven van Gods liefde willen genieten, dan moeten we ervoor zorgen dat we die spieren trainen en sterk maken. Als je voor een dove een concert van Mozart speelt, zal hij niet geraakt worden. Als je een blinde voor een prachtig schilderij plaatst, dan zal hij niet geraakt worden. Als je een persoon met een dor hart, een hart dat koud is en van steen, tegenover de grote liefde van God plaatst, zal hij er niet door geraakt worden. Dus we hopen dat we door liefde hebben hier op aarde die spieren van ons hart, spieren van liefde, stilaan kunnen ontwikkelen om zo in staat te zijn iets van die overgrote liefde van God te leren ontvangen. En als die spieren op het moment van ons sterven niet voldoende ontwikkeld zijn, dan zetten we onze oefeningen verder in het vagevuur. Er is dus een ongelooflijke continuïteit van de ernst waarmee ik hier op aarde leef en de voltooiing ervan in het vagevuur. Het zal God zelf zijn die mijn leven voltooit. De liefde houdt dus niet op bij de dood. Ik kan aan mijn geliefde alles zeggen wat ik hen tijdens hun leven hier op aarde niet gezegd heb. Paus Benedictus zegt daar werkelijk prachtige dingen over in zijn encycliek. Ik kan ook nog vergiffenis schenken. Denk eens aan een familie waarin iemand zelfmoord gepleegd heeft. Wat een opstandigheid brengt dit teweeg. Maar ook een gevoel van schuld. Al of niet echte schuld. Schuldgevoelens. Er kan dus nog een weg afgelegd worden. Enkel de Heilige Geest is diegene die zuivert en loutert en die iemand in rouw kan troosten. De Heilige Geest doorheen ons. Het gaat over een continuïteit van de liefde. Het zijn de woorden van Paulus. Geloof en hoop zal ik aan de overkant niet meer nodig hebben. Enkel de liefde blijft over. De liefde is het koppelteken tussen het leven hier op aarde en dat aan de overkant. Hoe ga je nu om met personen die in rouw zijn? Wel, denk aan de Emmausgangers. Jezus luisterde eerst naar hun verhaal. Luisteren is heel belangrijk. De kerk heeft een heel grote bediening en een heel grote opdracht. Een opdracht van medelijden en troost. Het is een opdracht die voor christenen de dag van vandaag heel belangrijk is. Mensen luisteren niet meer naar elkaar. We leven in een gemeenschap waar ieder met zichzelf bezig is en dat is vreselijk. Iedereen is in zijn ivoren toren opgesloten. Mensen communiceren niet meer met elkaar, ondanks de smartphone, internet, Facebook, Instagram. En als we geluisterd hebben, lang geluisterd hebben, telkens opnieuw, wat moeten we dan aan mensen vertellen? We moeten hen vertellen dat Christus hun redder is. Waar vinden we Christus? In de Eucharistie? Waar gebeurt de voorspraak voor de zondaars? Waar spreekt Jezus voor ons onophoudelijk ten beste? In de Eucharistie, zelfs voor mensen die gestorven zijn. Daarom laten mensen missen opdragen voor overledenen. Het is geen magie. Tijdens de Eucharistie vertrouwen mensen aan Jezus, de redder, de enige redder, hun dierbare overledenen toe. Zoals in de tijd van Jezus, toen men zieken naar hem toebracht. Zoals de weduwe van Naïm, die Jezus mocht ontmoeten. En wat deed Jezus? Hij bracht haar zoon tot leven. Het is Christus die redt. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Er gebeurt niets zonder ons. Hij wilde van ons afhankelijk zijn. Er is iets, zoiets als een liefdestroming. Als we in de hemel zullen zijn, zullen we tegen elkaar zeggen: het is dankzij jou dat ik hier ben. Dankzij je gevecht tegen die verleiding, die keer toen je aan je bureau zat. Je hebt het volgehouden. Wel, dankzij dat gevecht zit ik nu hier. Dat is gemeenschap van de heiligen. Het is geen groot theologisch concept. Het is heel concreet. De band van de liefde is eeuwig. En we zullen God zien, verenigd in die liefde, want God is liefde. We moeten dus zin geven aan alle daden die we stellen en dus werken aan onze heiliging. Maar we kunnen onszelf niet alleen redden. We behoren tot de gemeenschap van de heiligen. Het is dankzij de genade dat we gered worden. Het is God die rijk is aan erbarmen die ons redt. Let op, de genade werkt in ons, op onze intelligentie, op ons verstand. En als we die organen of spieren van geluk die God ons geschonken heeft ontwikkelen, natuurlijk met zijn hulp, zal er een ontwikkeling gebeuren van heel ons wezen naar die heerlijkheid die God is. Nog meer duidelijkheid over die gemeenschap van de heiligen. Er bestaat het volgende spreekwoord: een vlinder in Normandië zal een orkaan veroorzaken in Australië. Het is een beeld dat veel zegt. Stel, ik zeg een kwaad woord over iemand. Dat wordt verder verteld. Het wordt opgeblazen. En na verloop van tijd is het iets heel groots geworden. Ik kan het niet meer goedmaken. Dat geldt voor het kwade, maar het geldt nog veel meer voor het goede. Bijvoorbeeld een grootmoeder die dagelijks een rozenkrans bidt voor haar kleinzoon en die haar geloof vasthoudt. En die kleinzoon weet daar waarschijnlijk niets van. En de grootmoeder bidt na haar dood verder. Dat is heel moois. We hebben allemaal één en dezelfde vader die onze hemelse vader is. We moeten de band van de broederlijkheid onder elkaar herontdekken en dat gaat heel ver. Chrysostomos, die Oosterse kerkvader uit de 4e eeuw, zei het volgende: of hij al in het licht is of nog onderweg, spreekt dus over het vaagvuur, de overledenen zijn broers met wie de taal van de liefde altijd mogelijk is. Het gebed is er de hoogste uitdrukking van en meer dan ooit noodzakelijk. In Spe Salvi zegt Paus Benedictus: het is nooit te laat en nooit te vergeefs. Het is buitengewoon om in een encycliek zoiets moois te mogen lezen. Het is dus nooit te laat om voor iemand te bidden, zelfs niet voor de grootste zondaar, voor iemand die zelfmoord gepleegd heeft, zelfs niet voor iemand die in de ogen van de mensen nooit iets goeds gedaan heeft. Het is nooit te laat en het is altijd nuttig. In diezelfde encycliek staat nog iets anders dat heel belangrijk is. Onze hoop is altijd ten diepste ook hoop voor de anderen. Alleen zo, is ze werkelijk ook hoop voor mezelf. Als christenen moeten wij ons nooit alleen maar afvragen: hoe kan ik mezelf redden? We moeten ons ook afvragen: hoe kan ik anderen helpen opdat anderen gered worden en voor anderen de ster van de hoop opgaat? Als ik dat doe, dan heb ik ook het meeste gedaan voor mijn eigen redding. Einde citaat. Het gaat hier om de liefde tot in zijn hoogste of diepste uitdrukking. Diezelfde gedachte vinden we ook terug bij Johannes, in de eerste Johannesbrief. Wat wij gezien en gehoord hebben, schrijft Johannes, dat verkondigen wij ook aan u, opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons. En onze gemeenschap is er één met de Vader en met Jezus Christus zijn Zoon. En wij schrijven dit om ons aller vreugde volkomen te maken. We kunnen met andere woorden slechts gelukkig zijn als we die vreugde die we zelf ontvangen hebben verder geven en als we niet met onszelf alleen bezig zijn. We moeten die collectieve notie van heil krijgen. Augustinus zegt: hoe zuiver je je hart? Door je naaste te beminnen. Beste luisteraars, ik heb het in heel dit verhaal helemaal niet over onze moeder Gods Maria gehad, en dat ten onrechte. Er was zoveel te zeggen. Maar het volgende verhaal maakt wellicht alles goed. Het is een legende die Pater Pio ook heel graag vertelde. Op een dag, wandelend door de hemel, zag de Heer enige mensen met een dubbelzinnig gezicht. Hij vroeg aan Petrus hoe deze mensen in de hemel gekomen waren. Maar Petrus antwoordde dat hij daar niets kon aan doen, waarbij de Heer hem een opmerking gaf Peter zijn taak te vervullen. Maar enige dagen later zag de Heer opnieuw een aantal mensen met een dubbelzinnig gezicht. Petrus, ik heb de indruk dat je je werk niet goed vervult, dat je niet voldoende controle uitoefent bij de poort, zei de Heer nu op boze toon. Maar Petrus antwoordde: ik kan daar niets aan doen. En ik vrees dat u daar ook niets kunt aan doen. Want het is Maria die een andere sleutel heeft en die deze mensen binnenlaat. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Hebt u nog vragen of opmerkingen rond dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of bellen naar 016 41 47 47.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is al 7 en we beginnen de lezingendienst op deze dinsdag 18 augustus, dinsdag in de 20e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 704 en de psalmen vanaf pagina 1130. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Een machtige God is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden. O glans van 's Vaders aangezicht, o dag, o licht, ontstaan uit licht. De lange nacht verbreken wij, o hoor ons lied en sta ons bij. Drijf gij de duisternis uiteen, de macht der duivels om ons heen. De traagheid en de boze droom, bevrijd ons Heer van alle schroom. Wees Christus zelf ons steeds nabij, want op uw naam vertrouwen wij. Opdat ons biddende geschiet, al wat wij zingen in ons lied. U Koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, laat mijn geroep u bereiken, verberg uw gelaat niet voor mij. Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn geroep u bereiken. Verberg uw gelaat niet voor mij, wanneer de zorgen mij drukken. Schenk mij uw aandacht, Heer. Verhoor mij zodra ik u aanroep. Mijn dagen vervliegen als rook. Een vuur verteert mij van binnen. Mijn hart is verdord als gras. Mijn brood vergeet ik te eten. Vermagerd ben ik van smart. Mijn huid kleeft aan mijn gebeente. Ik ben als een gier in de steppen. Een steenuil tussen het puin. Slapeloos zit ik te zuchten. Een vogel alleen op het dak. Mijn vijanden blijven mij honen. Mijn naam is voor hen een vloek. Als as smaakt het brood dat ik eet. Mijn drank is gemengd met tranen. Nu gij in uw grimmige toren mij afgekeurd hebt en verworpen. Mijn dagen vergaan als een schaduw. Als onkruid verdor ik snel. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, laat mijn geroep u bereiken, verberg uw gelaat niet voor mij. Hoor de stem der vernederden, Heer, leg hun smeekbeden niet naast u neer. Maar gij, Heer, gij blijft door de eeuwen, uw naam van geslacht tot geslacht. Rijs op en wees Sion genadig, want nu is het tijd om barmhartig te zijn. Ja, nu is het uur gekomen. Uw dienaren hebben die stenen lief. Met deernis zien zij die puinhopen liggen. De heidenen zullen uw naam weer duchten. De vorsten der aarden uw heerlijkheid, Heer. Wanneer gij de muren van Sion herbouwt, wanneer gij daar weerkeert in volle luister, wanneer gij de stem der geplunderden hoort, hun smeekbeden niet naast u neerlegt. Stelt dit dan op schrift voor het komend geslacht en laat onze kinderen de Heer ervoor danken. De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte. Hij ziet uit de hemel op aarde neer. Hij zal het geschrei der gevangenen horen. Verlossen die aan de dood zijn gewijd. Dan wordt in Sion zijn naam weer verkondigd. Zijn lof in de heilige stad. Als volken en stammen daarheen zullen komen, om hulde te brengen aan God de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoor de stem der vernederden. Heer, leg hun smeekbeden niet naast u neer. Gij, Heer, hebt de aarde gemaakt. Het hemelgewelf is het werk van uw handen. Mijn kracht is gesloopt halverwege. Mijn leven breekt voortijdig af. Mijn God neemt de helft van mijn dagen niet weg, terwijl toch uw jaren de eeuwen omspannen. Gij hebt in de aanvang de aarde gemaakt. Het hemelgewelf is het werk van uw handen. Dat alles vergaat weer, maar gij blijft bestaan. Het zal als een kledingstuk eenmaal verslijten. Dan wordt het verwisseld als een gewaad. Maar gij blijft dezelfde, uw tijd kent geen einde. Het kroost van uw dienaren krijgt weer een woonplaats. Hun nageslacht blijft voor uw aanschijn bestaan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer, hebt de aarde gemaakt. Het hemelgewelf is het werk van uw handen. Luister, mijn volk, naar mijn onderrichting. Open uw oren voor wat ik u zeg. Uit het boek Prediker. Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hun tijd. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om wat geplant is te oogsten. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen te verzamelen. een tijd om te omhelzen en een tijd om van omhelzen af te zien. Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te doen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Wat heeft iemand dan aan al zijn werken en zwoegen? Ik overzag de bezigheden die God de mensen heeft opgelegd om er zich mee af te toppen. Alles wat hij doet is goed op zijn tijd. Ook heeft hij de mens besef van duur ingegeven. Maar toch blijft Gods werk voor hem van het begin tot het eind ondoorgrondelijk. Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste vrolijk te zijn en het er goed van te nemen. Als hij kan eten en drinken en genieten van wat hij met al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat immers een gave van God. Ik kwam tot het inzicht dat alles wat God doet voor altijd blijft. Er valt niets aan toe te voegen en niets gaat eraf. God maakt dat de mensen ontzag voor hen hebben. Wat is, was tevoren al. Wat zal zijn, is vroeger al geweest. God haalt wat voorbij is steeds weer terug. Nog iets anders zag ik onder de zon. Op de plaats van het recht heerst onrecht. Op de rechterstoel zit de schuldige. Ik zei bij mezelf, God oordeelt over goeden en slechten, want elk ding, elk werk heeft zijn tijd. Ik zei bij mezelf, God geeft de mensen wel een eigen plaats, maar laat ze toch merken dat ze eigenlijk dieren zijn. Want eenzelfde lot treft mensen en dieren. Beiden ademen hetzelfde leven, beiden sterven dezelfde dood. De mens heeft dus niets voor op het dier. Alles is ijdel. Beiden gaan naar dezelfde plaats. Ze zijn voortgekomen uit stof en keren terug tot stof. En wie weet of de levensgeest van de mens omhoog gaat en die van het dier omlaag naar de aarde. Zo besefte ik dat het voor de mens nog het beste is te genieten van zijn werk. Dat is het enige wat hij heeft. Niemand kan hem immers laten genieten van wat na hem komt.

De tijd is kort geworden. Zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan. Want de wereld die wij zien, gaat voorbij. Alles heeft zijn uur en alle dingen onder de hemel hebben hun tijd. Want de wereld die wij zien, gaat voorbij. Uit een homilie van de heilige Gregorius, bisschop van Nyssa, overleden in het jaar 394, over het boek Prediker. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Op mooie wijze heeft Prediker aan het begin dit noodzakelijk verband vertolkt, wanneer hij de dood met de geboorte in verbinding brengt. Want op de geboorte volgt onvermijdelijk de dood en elke geboorte wordt ontbonden in de dood. Er is, zegt hij, een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Mogen ook voor mij het baren en het sterven op het juiste ogenblik zijn. Nu zal niemand beweren dat Prediker deze onvrijwillige barensween en dit sterven dat vanzelf komt, beschouwt als een goedgerichte deugdelijke daad. De geboorte hangt niet van de wil van de vrouw af en de dood niet van de vrije beslissing van mensen die sterven. Wat niet in onze macht ligt, kan niemand als deugd of ondeugd bestempelen. We moeten dus nadenken over de vraag wat een geboorte en wat een dood zijn die op de juiste tijd plaats hebben. Ik meen dat er sprake is van een tijdige geboorte en dus niet van een ontijdige bevalling, wanneer je, zoals Jesaja zegt, na door de vrees voor God zwanger geworden te zijn, door de barensween van de geest je eigen heil ter wereld brengt. Want in zekere zin zijn wij onze eigen ouders, als we vanuit onze goede gezindheid onszelf vormen, baren en op de wereld zetten. Die doen we door God in ons te ontvangen, terwijl we kinderen van God worden, nakomelingen van zijn kracht en kinderen van de Allerhoogste. Daarentegen baren wij onszelf voortijdig en maken wij ons onvolkomen en hulpeloos wanneer in ons niet de gestalte van Christus wordt aangenomen, zoals Paulus zegt. Want de mens van God moet volmaakt zijn, zegt hij. Maar als het duidelijk is hoe wij op het juiste ogenblik geboren worden, dan is het evenzeer voor iedereen inzichtelijk hoe wij op het juiste ogenblik sterven, zoals voor de heilige Paulus ieder moment gunstig was voor een goede dood. Want hij verkondigt dit in zijn brieven op bezwerende toon, wanneer hij zegt: dagelijks sterf ik, zowaar als ik roem draag op u. En verder schrijft hij: om uwentwil bedreigt onze dood de hele dag. Wij beschouwden ons reeds als den doden opgeschreven. Het is ons geenszins onbekend hoe Paulus elke dag sterft. Hij die nooit voor de zonde leeft, die zonder ophouden zijn vleeselijk lichaam doet afsterven, die het sterven van Christus lichaam in zich draagt, die zonder ophouden met Christus wordt gekruisigd, die nooit voor zichzelf leeft, maar de levende Christus in zich heeft. Volgens mij is dit een dood op het juiste ogenblik. Een dood die in het ware leven binnenleidt. Om ons te laten begrijpen dat sterven aan de zonde en leven door de geest werkelijk een goddelijke genade zijn, zegt God: ik ben het die doodmaakt en levend. Want door te doen afsterven, belooft de goddelijke stem levend te maken.

Ik ben het die dood maakt en levend. Ik sla wonden en heel ze ook weer. Geen is er die redt uit mijn hand. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Geen is er die redt uit mijn hand. Laat ons bidden. God, voor hen die u lief hebben, hebt gij het geluk bereid dat geen oog heeft gezien. Raak ons met uw liefde, zodat wij in allen u beminnen en het beloofd geluk aanschouwen dat elk verlangen overtreft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan u de rozenkrans bieden. We bieden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet,

0: Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben u heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel, te midden van de leraren. Jezus antwoordde: waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Beste luisteraars, we hebben u samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 7, Licht en schaduw. Maar hoe de redenering achter dit systeem ook mag zijn, ik beweer dat het zijn doel niet heeft bereikt. Engeland heeft de afgelopen 30 jaar een bittere, onbarmhartige, sceptische, afbrekende en cynische intelligentsia gekregen. Velen uit deze groep hebben een public school bezocht. En ik geloof dat zeer weinigen dat met plezier deden. Verdedigers van dit schoolsysteem zullen natuurlijk zeggen dat de corrigerende functie ervan, in het geval van deze pedante lieden, niet gewerkt heeft. Ze zijn niet genoeg geschopt, bespot, geknecht, afgeranseld en vernederd. Maar is het niet even waarschijnlijk dat ze juist een product van dit systeem zijn? Dat ze helemaal niet pedant waren toen ze op school kwamen, maar zoals ik er binnen een jaar pedant werden? Want eigenlijk zou dat een heel natuurlijke gang van zaken zijn. Waar onderdrukking niet resulteert in een volkomen en blijvende gebrokenheid van geest, leidt ze daar niet allicht tot vergelding in de vorm van minachting en trots? Men stelt zich schadeloos voor oorvijgen en zwaar werk met een dubbele portie eigendunk. Arrogantie heeft nergens zoveel kans als bij een pas bevrijde slaaf. Ik schrijf natuurlijk slechts voor neutrale lezers. Met de overtuigde voorstanders van het systeem valt niet te discussiëren. Want, zoals we al zagen, zij houden er stelregels en een logica op na die voor de leek niet te volgen zijn. Ik heb hun zelfs eens het verplichte sporten horen verdedigen, met het argument dat iedere jongen van sport houdt, behalve een paar ellendelingen. Het moet verplicht worden gesteld, omdat verplichting niet nodig is. Ik wou dat ik nooit almuzeniers in het leger dergelijke redeneringen had horen gebruiken ter verdediging van de verdorven instelling die Church Parade heet. Maar het wezenlijke kwaad van het public school leven, zoals ik het zie, zat niet in de ontberingen van de knechtjes of in de privileges en de arrogantie van de bluts. Dit waren symptomen van iets dat dieper ging. Iets dat op de lange duur het meeste kwaad deed bij de jongens die op school het meeste succes hadden en er het gelukkigst waren. In geestelijk opzicht was het dodelijke dat dit schoolleven bijna volkomen beheerst werd door de strijd om sociale status. Vooruitkomen, de top bereiken, en had je die bereikt, daar dan blijven. Deze zorg overheerste iedere andere. Dat is natuurlijk ook bij volwassenen zo, maar ik heb nog nooit een samenleving van volwassenen gezien die zich zo totaal aan deze neiging overgaf. En zowel op school als in de wereld leidt dit tot allerlei vormen van laagheid. De kruiperigheid voor wie hoger op de ladder staan, het aanpappen met degene die je kennen moet, het laten schieten van vriendschappen die je niet omhoog helpen, de gewillige bijval in de veroordeling van onpopulaire figuren, het verborgen motief achter bijna iedere daad. Achteraf gezien komen de Wyvernianen mij voor als het minst spontane en in die zin minst jongensachtige gezelschap waarin ik ooit heb verkeerd. Het is misschien niet te veel gezegd dat het leven van sommige jongens geheel en al was ingericht voor het grote doel: hoger opkomen.
Dit was het doel van het sporten en van de kleding, de vrienden, het vermaak en de zonde die men zich koos. En dat is de reden waarom ik pederastie lang niet bovenaan de lijst van wantoestanden aan het kool kan plaatsen. Er bestaat op dit punt veel hypocrisie. Er wordt vaak over gesproken alsof ieder ander kwaad beter te verdragen zou zijn dan dit. Maar waarom? Omdat diegenen die er zelf geen neiging toe voelen er een beetje onpasselijk van worden, zoals bijvoorbeeld van necrofilie? Dat lijkt mij van zeer geringe betekenis voor een ethisch oordeel. Omdat het leidt tot een blijvende perversiteit? Daar zijn maar heel weinig aanwijzingen voor. De Bloods hadden liever meisjes dan jongens gehad als daar aan te komen was geweest. Toen zij op latere leeftijd wel meisjes konden krijgen, namen ze die waarschijnlijk. Om christelijke redenen dan. Maar hoeveel van hen die hier hun stem verheffen, zijn dan wel christen? En welke christen zou in een zo vrede en wereldse gemeenschap als Wyvern de vreselijke lusten eruit pikken om die in het bijzonder te veroordelen? Vreedheid is beslist erger dan wellustigheid en de wereld minstens zo gevaarlijk als het vlees. Alle drukte hierover heeft, naar mijn mening, een reden die in werkelijkheid nog christelijk, nog ethisch is. We komen in het geweer tegen dit kwaad niet omdat er niets ergers bestaat, maar omdat het naar de maatstaven van volwassenen het meest onfatsoenlijke kwaad is. Iets waarover je niet praat. En toevallig ook nog een misdaad volgens de Engelse wet. Met de wereld kom je slechts in de hel. Maar met sodomie kom je misschien wel in de gevangenis en krijg je een schandaal en raak je je baan kwijt. Toegegeven, de wereld lapt je dat niet gauw. Wanneer zij die een school als Wyvern hebben gekend de waarheid zouden durven spreken, dan zou die luiden dat pederastie, hoe kwalijk ook op zichzelf, daar en toen de enige overgebleven ankerplaats, het enige niche was voor bepaalde goede dingen. Het vormde het enige tegenwicht tegen de strijd om sociaal aanzien. De enige oase, al was het groen slechts onkruid en het vocht alleen maar stinkend water, in de brandende woestijn van eerzucht en concurrentie. In zijn tegennatuurlijke liefdesaffaires en misschien wel nergens anders kwam de Blood een beetje los van zichzelf. Vergat hij voor een paar uurtje dat hij een van de belangrijkste mensen was. Het bracht wat tederheid. Een perversie vormde het enige kiertje waardoor nog iets spontaan en niet berekenends kon binnendringen. Plato had toch gelijk. Eros was op zijn kop gezet, beklad, verminkt en besmeurd, maar droeg nog altijd sporen van goddelijkheid. Tussen haakjes, iemand die meent dat al het kwaad in de maatschappij uit de economie te verklaren is, had eens naar Wyvern moeten kijken. Want het klassenstelsel hier had niets met geld te maken. De hemel zij dank dat niet de jongens in kale jasjes parias werden of de jongens met veel zakgeld, de Bloods. Volgens sommige theorieën had het dus volkomen vrij van burgerlijke banaliteiten en onrechtvaardigheden moeten zijn. Toch heb ik nooit een gemeenschap gezien die zo vol concurrentie, snobisme en hielikerij was. Een heersende klasse die zo zelfzuchtig en zo klassebewust was, of een proletariaat dat zo kruiperig was en zo'n volkomen gebrek aan solidariteit en collectief eergevoel vertoonde. Maar een waarheid die a priori al zo duidelijk is, hoeft misschien niet eens aan de ervaring te worden getoetst. Aristoteles
zei al dat een man geen dictator wordt om zich warm te houden. Als een heersende klasse al een andere krachtbron heeft, wat doet geld er dan nog toe? De meeste dingen die de heersers willen, wordt hun al opgedrongen door jaloerse vleiers. De rest is wel af te dwingen. Wyvern had twee onverdeelde zegeningen te bieden. Eén daarvan was mijn klasseleraar. Smoggy noemden we hem. Ik schrijf de naam zo om de juiste uitspraak aan te geven. De eerste lettergreep dient te rijmen op Fugy, maar de spelling op Wyvern was Smuggy. Afgezien van Oldie had ik al sinds mijn geboorte steeds geluk gehad met mijn leraren. Maar Smoggy ging iedere hoop op verwachting te boven. Hij was een grijsaard met een grote bril en een brede mond, die hem samen de uitdrukking van een kikker bezorgde. Maar niets was minder kikkerachtig dan zijn stem. Hij had een stem van honing. Iedere versregel die hij las veranderde op zijn lippen in muziek. In iets dat halverwege spraak en zang lag. Dat is niet de enige goede manier om gedichten te lezen, maar wel de manier om schooljongens te betoveren. Andere, meer dramatische en ritmische manieren kunnen later worden geleerd. Hij leerde mij als eerste de juiste sensualiteit van poëzie, hoe zij in eenzaamheid moet worden gesavoureerd en uitgesproken. Over de versregel Thrones, Dominations, Princedoms, Virtues, Powers van Milton zei hij: die regel heeft mij een week lang gelukkig gemaakt. Dit soort dingen had ik nog nooit iemand horen zeggen. Ook was ik nog nooit volmaakte hoffelijkheid tegengekomen bij een leraar. Dit had niets met zachtheid te maken. Smoggy kon zeer streng zijn, maar dan met de strengheid van een rechter. Ernstig en afgemeten, zonder spot.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Hij had aan ons geen makkenschapen, want de klas bestond deels uit jonge groentjes met een beurs zoals ik en deels uit oudgediende die hier het einde bereikte van hun langzame gang door het schoolprogramma. Door zijn goede manieren smeedde hij ons tot een eenheid. Hij sprak ons altijd aan als gentleman. En daarmee leek de mogelijkheid om een andere houding aan te nemen bij voorbaat uitgesloten. Het onderscheid tussen knechtjes en bluts speelde althans in dat lokaal nooit een rol. Op een warme dag, toen hij ons toestemming had gegeven om ons jasje uit te doen, vroeg hij ons toestemming om zijn toga uit te doen. Eens stuurde hij mij wegens slecht werk naar het schoolhoofd voor een waarschuwing en een berisping. Het schoolhoofd begreep de boodschap van Smoogie verkeerd en dacht dat er iets schortte aan mijn gedrag. Later vernam Smoogie wat het hoofd precies gezegd had en herstelde de vergissing ogenblikkelijk. Hij nam me even apart en zei: er heeft zich een merkwaardig misverstand voorgedaan. Ik heb niets van die aard over jou gezegd. Je zult slaag moeten krijgen als het volgende week niet beter gaat met je Griekse grammatica. Maar dat heeft vanzelfsprekend niets van doen met jouw gedrag of dat van mij. Dat de toon waarop de ene gentleman met de andere spreekt zou veranderen door een pak slaag, was een bespottelijk idee. Zijn optreden was volmaakt. Niet familiair, niet vijandig, zonder oudbakken humor, met wederzijds respect, met decorum. Laat ons nimmer met amusia leven, was een van zijn favoriete uitspraken. Amusia, afwezigheid van de muze. En hij wist, zoals Spencer wist, dat hoffelijkheid van de muze was. Smoogie als leraar te hebben was dus, zelfs al zouden we verder niets van hem hebben geleerd, een vorm van veredeling. Te midden van alle banale eerzicht en dikdoenerij stond hij als een permanente herinnering aan al wat verfijnder, humaner, ruimer en kalmer was. Maar zijn onderwijs, in engere zin, was al even goed. Hij kon betoveren, maar ook analyseren. Had Smoogie een taaleigenaardigheid of ander tekstprobleem uitgelegd, dan was alles ook glashelder. Hij gaf ons het gevoel dat een wetenschappelijk streven naar nauwkeurigheid niet pedant was, en al helemaal geen willekeurig moreel keurslijf, maar veeleer een vorm van beschaving, van fijngevoeligheid, en dat een gebrek hieraan zou wijzen op a gross and swinish disposition. Ik begon in te zien dat een lezer die in een gedicht voorbijgaat aan syntactische zaken, daarmee ook voorbijgaat aan esthetische zaken. In die dagen hield een jongen die de klassieke richting koos zich met bijna niets anders dan de klassieken bezig. Ik geloof dat dit wel verstandig was. Het onderwijs van tegenwoordig zou nergens zo mee gediend zijn als met een vermindering van het aantal vakken. Niemand heeft voor zijn 20e levensjaar tijd om meer dan maar enkele dingen goed te doen. En dwing je leerlingen tot middelmatigheid in meer dan 10 vakken, dan verwoest je hun maatstaven, misschien wel voor de rest van hun leven. Van Smoogie leerden we Grieks en Latijn, maar al het andere kwam er terloops bij. De boeken waarin ik bij zijn onderwijs het meeste plezier had, waren de ode van Horatius, Inaïs IV en de Bacchae
van Euripides. Ik had klassieke talen altijd wel leuk gevonden, maar tot nu toe had ik er alleen het plezier in gehad dat iedereen ervaart bij het leren beheersen van een vak. Nu kreeg ik de smaak voor de klassieken als dichters. Het beeld van Dionysius bij Euripides stond voor mijn besef in nauw verband met The Crock of Gold van James Stevens, dat ik kort tevoren met groot enthousiasme voor het eerst gelezen had. Hier vond ik iets heel anders dan de Noorsheid. Pan en Dionysus misten het koude, snijdend karakter waarmee Odin en Vree mij aantrokken. Een nieuwe hoedanigheid deed haar intrede in mijn verbeeldingsleven. Iets mediterraans en vulkanisch. Het orgiaïstisch tromgeroffel. Orgiaïstisch, maar niet of niet sterk erotisch. Het hield misschien onbewust verband met mijn groeiende haat tegen de gevestigde opvattingen en de conventies van de public school. Mijn verlangen om de hele boel kort en klein te slaan. De andere, onverdeelde zegening van het kool was de gurney, de schoolbibliotheek. En niet alleen omdat het een bibliotheek was. Het was een heilige plaats. Zoals vroeger een negervrij man was zodra hij Engelse grond betrad, zo was ook het onbeduidendste jongetje onknechtbaar zodra hij in de gurney was. Het viel uiteraard niet mee daar te komen. In het wintertrimester moest je buiten gaan hardlopen, als je naam niet op de clublist stond. Zomers was uitwijken alleen mogelijk onder gunstige omstandigheden. Soms moest je voor clubs komen opdraven en dan was het uitgesloten. Of er was een house, dan wel goalwedstrijd, waarbij je verplicht als publiek moest dienen. De meeste kans was er nog, ten derde, dat je op weg naar de journey in je kraag werd gegrepen en dan de hele middag knechtje was. Maar soms wist je die hele spitsroedegang met succes door te hollen. En dan boeken. Stilte. Tijd. Het verre geluid van bal en slaghout. Oh, the brave music of a distant drum. De open vensters met zoemende bijen. En vrijheid. In de gurney vond ik de Corpus Poeticum Boreali en probeerde, zonder succes, maar met veel genoegen, de originele teksten doorgronden met behulp van de vertalingen onderaan de pagina. Ook vond ik daar Milton en Yeats en een boek over de Keltische mythologie. Die al gauw wel geen rivaal, maar toch een bescheiden metgezel van de Noorse werd. Dat deed mij goed. Genieten van twee mythologieën. Of drie, nu ik ook van de Griekse was gaan houden. In het volle bewustzijn van een verschillend aroma geeft een mens evenwicht en breedheid. Levendig ervoer ik het verschil tussen de ongenaakbare, ijzige verhevenheid van Asgard, de groene, lommerrijke, amoureuze en ongrijpbare wereld van Cruachan en de rode tak en Dirnanak en de hardere, meer uitdagende, zonovergoten schoonheid van de Olympus. Ik begon, vermoedelijk tijdens de vakanties, aan een epos over Cuchulainn en een andere over Finn. Respectievelijk in Engelse hexameters en in 14-lettergrepige versen. Gelukkig stopte ik ermee voordat deze gemakkelijke en vulgaire versmaten mijn gehoor konden bederven. Maar de Noorsheid kwam nog steeds op de eerste plaats. En het enige werk dat ik in deze tijd voltooide was een tragedie met een Noors thema
en een Griekse vorm. Het heette Loci Bound. En geen humanist had het zich klassieker kunnen wensen met zijn Prologos, Parados, Episodia, Stasima, Exodos, Stichom, Mitia en natuurlijk één passage in Trochaïsche Septanari op rijm. Ik vermaakte me er kostelijk mee. De inhoud is veelzeggend. Mijn Loci was niet puur kwaadwillig. Hij was tegen Odin omdat Odin een wereld geschapen had, ondanks Loki's waarschuwing dat hij daarmee een lichtzinnige wreedheid beging. Waarom zou je schepselen zonder hun instemming opzadelen met het bestaan? Het voornaamste contrast in mijn stuk was dat tussen de sombere wijsheid van Loki en de brute orthodoxie van Thor. Odin was ten dele sympathiek. Hij begreep tenminste wat Loki bedoelde en ze waren oude vrienden geweest voordat de kosmische politiek hen uit elkaar dreef. Thor was de echte schurk. Thor met zijn hamer en zijn dreigementen, die altijd bezig was Odin tegen Loki op te zetten. En altijd klaagde dat Loki te weinig respect had voor de hogere goden. Waarop Loki antwoordde: I pay respect to wisdom, not to strength. Thor stond in feite voor de Bloods. Al zie ik dit nu duidelijker dan toen. Loki was een projectie van mezelf. Hij was spreekbuis van het pedante superioriteitsgevoel dat mij helaas als compensatie begon te dienen voor mijn ellende. Het tweede kenmerk van Loci Bound, dat misschien vermeld mag worden, is pessimisme. In deze periode bevond ik mij, zoals zoveel atheïsten en antitheïsten, in een maalstroom van tegenstrijdige gedachten. Ik beweerde dat God niet bestond. Ik was ook heel boos op God omdat hij niet bestond. Al even boos was ik omdat hij een wereld had geschapen. In hoeverre was dit pessimisme, dit verlangen dat ik niet zou bestaan, oprecht? Wel, ik moet bekennen dat ik dit verlangen eventjes helemaal kwijt was op de momenten dat die wilde graaf zijn revolver op mij gericht hield. Volgens de Chesterton-proef, de proef van Man Alive, was er dus geen sprake van oprechtheid. Maar die redenering van Chesterton heeft mij nog nooit kunnen overtuigen. Het is waar dat een pessimist onder bedreiging net zo doet als andere mensen. De drang om in leven te blijven is sterker dan het inzicht dat het leven dit niet waard is. Maar is dat nu een bewijs dat dit inzicht onoprecht of zelfs dat het onjuist is? Als iemand inziet dat whisky slecht voor hem is, dan wordt dit niet weersproken door het feit dat met de fles binnen handbereik het verlangen sterker blijkt dan de reden, zodat hij zich laat gaan. Heb je eenmaal het leven geproefd, dan ben je overgeleverd aan de neiging tot zelfbehoud. Met andere woorden, van leven gaat net zo'n gewoontevorming uit als van cocaïne. Wat ik daarmee zeggen wil, als ik nog steeds van mening was dat de schepping een grote onrechtvaardigheid is, dan zou ik zeggen dat deze drang om in leven te blijven het onrecht nog groter maakt. Als het slecht is iemand tot het slikken van een drankje te dwingen, waarom zou het dan worden goedgemaakt als het een verslavend drankje blijkt te zijn? Zo laat pessimisme zich niet weerleggen. Op grond van mijn toenmalige ideeën over het universum was het redelijk dat ik het veroordeelde.
Tegelijkertijd zie ik nu in dat mijn visie nauw verband hield met een zekere eenzijdigheid in mijn temperament. Ik was altijd veel heftiger geweest in mijn negatieve dan in mijn positieve eisen. Zo kon ik in mijn persoonlijke betrekkingen met veel meer gemak iemand een hoop nalatigheid vergeven dan de geringste mate van wat ik bemoeizucht vond. Aan tafel vond ik veel flauwe kost vergeeflijker dan het minste vermoeden van wat ik overdreven of ongepaste kruiderij vond. Met eentonigheid heb ik altijd veel meer geduld gehad dan met de geringste onderbreking, drukte, beroering of dat wat de Schotten kaakgevul noemen. Nooit in mijn leven heb ik iemand gevraagd mij te amuseren. Mijn hele leven lang heb ik, waar ik durfde, met grote klem gevraagd mij niet te storen. Het pessimisme of de lafheid, waaruit de voorkeur ontstond voor non-existentie, boven de geringste graad van ongeluk, was dus niet meer dan een veralgemenisering van al die schuwe neigingen. En het blijft een feit dat ik bijna heel mijn leven niet in staat ben geweest tot de afschuw van het niet-bestaan, van vernietiging, die bijvoorbeeld Dr. Johnson zo sterk ervoer. Ik had die ervaring voor het eerst pas in 1947. Maar dat was lang nadat ik was herbekeerd en zo begon te ontdekken wat het leven werkelijk is en wat er verloren zou gaan als je het misloopt. Het is tijd geworden om even te onderbreken met wat muziek. Blijf zeker luisteren, want zo dadelijk lezen we verder uit Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Hoofdstuk 8. Verlossing. Een paar hoofdstukken terug heb ik de lezer al gewaarschuwd dat er met de terugkeer van de vreugde een tweespalt in mijn leven kwam, die bij het beschrijven van dat leven een probleem vormt. Als ik lees wat ik zojuist over Wyvern geschreven heb, hoor ik mezelf roepen: allemaal leugens. Het was in werkelijkheid een tijd van extase. Een tijd die vooral bestond uit momenten waarop je te gelukkig was om te praten. Wanneer de goden en helden door je hoofd raasden, satiers dansten en baganten op de bergen stonden te schateren. Brunhilde en Sieglinde, Dayardre, Maeve en Helena je overal omringde en je soms bijna het gevoel gaven dat je barstte van pure rijkdom. En dat is allemaal waar. Er waren in dat huis meer leprechauns dan knechtjes. Ik heb meer overwinningen van Kekullen gezien dan van het eerste elftal. Was het hoofd van het kool nu die Porridge of was het Connachar Mac Nessa? En dan de wereld zelf. Hoe kon ik ongelukkig zijn in het paradijs? Hoe fel en zinderend was daar het zonlicht? Alleen al van de geuren zou je dronken worden. Gemaaid gras, bedauwd mos, latirus, herfstbos, houtvuur, turf, zout water. Het deed pijn aan de zintuigen. Ik was ziek van verlangen. Een ziekte die beter is dan gezondheid. Dat alles is waar. Maar de andere versie is daarom nog geen leugen. Ik vertel hier het verhaal van twee levens. Ze hebben niets met elkaar van doen. Olie en vuur. Een rivier naast een kanaal. Jekyll en Hyde. Richt het oog op een van de beide en het dient zich aan als de hele waarheid. Als ik aan mijn uiterlijke leven terugdenk, dan zie ik duidelijk dat het andere maar uit korte flitsen bestaat. Seconden van goud verspreid over maanden van gruis. Telkens meteen verzwolgen door de oude, vertrouwde, smerige, wanhopige vermoeidheid. Als ik terugdenk aan mijn innerlijke leven, dan zie ik dat alles wat ik in de afgelopen twee hoofdstukken heb genoemd maar een grof gordijn was dat ieder moment kon opengaan om alle hemelen die ik toen kende te laten zien. Dezelfde tweespalt beheerst het beeld van mijn leven thuis, waarover ik het nu moet hebben. Toen mijn broer uit Wyvern vertrokken was en ik daar was gearriveerd, was de klassieke tijd van onze jongensjaren voorbij. Er kwam iets minder goeds voor in de plaats. Maar daar was een langzame voorbereiding aan vooraf gegaan binnen de klassieke periode. Zoals ik al zei, het begon allemaal met het feit dat onze vader van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds uithuizig was. Vanaf het eerste begin bouwden wij een leven op waarvan hij was uitgesloten. Hij, op zijn beurt, verlangde misschien meer vertrouwelijkheid dan een vader gewoonlijk verlangt, of meer dan wijs was. Eén vroeg voorbeeld hiervan had verrijkende gevolgen. Toen ik in de oldie-periode juist begonnen was met mijn pogingen om als christen te leven, schreef ik eens voor mezelf een paar leefregels op, die ik in mijn zak deed. Op de eerste vakantiedag zag mijn vader dat mijn zakken uitpuilden van allerlei paperassen die mijn jasje totaal uit de vorm trokken. Hij graaide alle rommel eruit en begon de stapel door te nemen. Als een echte jongen ging ik liever dood dan dat ik hem mijn lijstje goede voornemens liet lezen. Ik wist het uit zijn handen te houden en in de haard te gooien. Ik geloof dat geen van ons beiden iets te verwijten viel.
Maar van dat ogenblik af tot het uur van zijn dood heb ik nooit meer zijn huis betreden zonder eerst in mijn zakken te voelen of ik er iets uit moest halen dat ik voor mezelf wilde houden. Zo werd het verbergen van dingen al een gewoonte voordat ik werkelijk iets te verbergen had. Inmiddels had ik heel veel te verbergen. En zelfs dingen die hij best mocht weten, kon ik niet vertellen. Hem de waarheid omtrent Wyvern of Charter vertellen zou riskant zijn. Hij had wel een brief naar het schoolhof kunnen schrijven en uiterst pijnlijk. Het zou me ook niet gelukt zijn. En hier moet ik één van zijn merkwaardigste eigenschappen vermelden. Mijn vader, maar deze woorden aan het begin van Alinea zullen de lezer onvermijdelijk doen denken aan Tristram Shandry. Bij nader inzien heb ik daar wel vrede mee. Deze zaak laat zich alleen maar op een Shandiaanse manier benaderen. Ik moet hier iets beschrijven dat niet onderdoet voor het zotste en grilligste dat ooit in het brein van Sterne is opgekomen. En mocht ik dat kunnen, dan zou ik graag dezelfde genegenheid voor mijn vader wekken als die u voor de vader van Tristram heeft. En nu de zaak in kwestie. U had al begrepen dat mijn vader niet gek was. Hij had zelfs iets geniaals. Tegelijk had hij, na een zwaar middagmaal in augustus met alle ramen dicht in zijn eigen leunstoel gezeten, een zo groot vermogen tot verwarring of misverstand als ik verder nooit bij iemand ben tegengekomen. Dientengevolge was het niet

wordt en die elke keer als iets volstrekt nieuws bij hem aankwamen. Maar dit was de eenvoudigste hindernis. Veel vaker onthield hij wel iets, maar iets heel anders dan je gezegd had. Zijn eigen denken borrelde zozeer over van humor, emotie en verontwaardiging, dat er al lang voordat hij je woorden had begrepen, of er zelfs maar naar geluisterd had, iets toevalligs was geweest dat zijn verbeelding aan het werk had gezet, waardoor hij zijn eigen versie van de feiten had gemaakt en meende dat hij die van jou te horen kreeg. Aangezien hij eigen namen zonder uitzondering verhaspelde, nooit vond hij de ene naam onwaarschijnlijker dan de andere, was zijn textus receptus vaak bijna onherkenbaar. Vertelde je hem dat een zekere Churchwood een veldmuis had gevangen en als huisdier hield, dan vroeg hij een jaar of 10 later: weet je ook wat er geworden is van die Chickweed, die jongen die zo bang voor ratten was? Want zijn eigen versie, eenmaal van kracht, was onuitwisbaar. En pogingen tot correctie werden slechts begroet met een ongelovig nu, maar dat is niet wat je me eerst vertelde. Soms drongen de feiten die je vertelde wel tot hem door. Maar het verging de waarheid dan al niet beter. Wat zijn feiten zonder interpretatie? Het was voor mijn vader, in theorie, een axioma dat er nooit iets om voor de hand liggende redenen gezegd of gedaan wordt. En zo werd de man, die in het gewone leven rechtschapener en spontaner was dan wie ook, en het gemakkelijkste slachtoffer dat schurken en oplichters zich konden wensen, een ware Machiavelli. Met gefronst voorhoofd onderwierp hij het gedrag van mensen die hij nooit had ontmoet aan het spookachtige en onnaspeurbare proces dat hij tussen de regels doorlezen noemde. Zat hij eenmaal in dat schuitje, dan kon hij overal in de wijde wereld land in zicht krijgen. En altijd met onwrikbare zekerheid. Ik zie al hoe de vork in de steel zit. Ik begrijp het volkomen. Het is zo klaar als een klontje, zei hij dan. Om vervolgens, zo bleek ons al vroeg, tot zijn laatste snik te blijven geloven in een of andere bittere fete, een klein stil verdriet of een onmetelijk ingewikkelde samenzwering, die niet alleen onwaarschijnlijk was, maar onmogelijk. Dachten wij er anders over, dan werd dit met een gemoedelijk lachje toegeschreven aan onze argeloosheid, lichtgelovigheid en algemeen gebrek aan levenservaring. En naast al deze verwarring waren er nog de non-circuitours, waarbij je de grond onder je voeten voelde wegzinken. Schreef Shakespeare zijn naam met een E aan het eind? Vroeg mijn broer. Ik geloof, zei ik, maar mijn vader onderbrak mij met: ik betwijfel ten zeerste of hij ooit wel een Italiaanse schoonschrift gebruikte. In Belfast staat een kerk met een Griekse inscriptie boven de muur en een opmerkelijke toren. Die kerk is een geweldig herkenningspunt, zei ik. Ik kan hem overal vandaan zien, zelfs van vanaf de Cave Hill. Nu praat je onzin, zei mijn vader. Hoe kan je nu van 3 of 4 mijl afstand Griekse letters lezen? Eén gesprek van jaren later mogen dienen als voorbeeld van dit voortdurend langs elkaar heen praten. Mijn broer vertelde dat hij op een reunistendiner voor officieren van zijn divisie was geweest. Je vriend Collins was daar zeker ook, zei mijn vader. Broer, Collins? Nee hoor, want die zat niet in mijn divisie. Vader, na een korte stilte, was Collins bij die lui dan niet zo geliefd? Broer, hoe bedoelt u precies? Welke lui?

Die jongens die het diner organiseerden. Broer. Oh, wel nee. Dat had niets te maken met al of niet geliefd zijn. Het was alleen maar voor mensen van onze divisie, weet u wel? Er was nooit sprake van dat er iemand van daarbuiten zou komen. Vader, na lange stilte. Nu, ik weet zeker dat dit voor Collins heel pijnlijk is geweest. Er zijn situaties waarin zelfs de beschermengel van de kinderlijke trouw slechts met moeite tekenen van ongeduld zou onderdrukken. Ik wil niet de zonde van Gam begaan. En als historicus voel ik ook niet voor een bedrieglijke vereenvoudiging van een complex karakter. In zijn leunstoel gezeten gaf hij soms de indruk niet zozeer dat hij niets kon begrijpen, als wel dat hij vastbesloten was alles verkeerd te begrijpen. Maar dezezelfde man was op de politierechtbank een formidabele persoonlijkheid. En ik neem aan dat hij ook op kantoor goed werk leverde. Hij was een humorist, was bij gelegenheid zelfs gevat. Toen hij op zijn sterfbed lag, zei de knappe verpleegster plagerig tegen hem: "Wat een oude zwartkijker bent u toch. U lijkt mijn vader wel." Waarop de patiënt zei: "Dan neem ik aan dat hij meer dochters heeft."

We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van het programma Boekhad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit boeiende verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. De hymne kan u vinden op pagina 705. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 1133. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Hoe schitterend en stralend gaat de zon op in de dageraad. Alles krijgt kleur en glans en licht, in stralen van zijn aangezicht. Maar wij wenden het gelaat tot een volmaakter dageraad. Tot u, o Christus, zon en licht, van God het stralend aangezicht. Gij die des Vaders wijsheid zijt, het woord dat ingaat in de tijd, en het al tot glans en leven wekt, zodat het onze harten trekt. Geef dat uw licht in ons ontbloeit, dan wandelen wij onvermoeid, als kinderen in wie Vaders beeld, in woord en daad wordt meegedeeld. Dan vloeit uit onze monden voort het onvervalste ware woord, dan wekt ons tot de ware deugd, de waarheid die het hart verheugt. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. U wil ik loven, Heer, steeds wil ik de weg van de onschuld volgen. Van goedheid en recht wil ik zingen. U loven, o Heer, ik volg steeds de weg van de onschuld. Kom mij tegemoet, met zuiver hart wil ik leven. Ook binnen mijn huis, ik zal geen plannen beramen. In strijd met het recht, wie slechte wegen gaat, haat ik. Hij krijgt mij niet mee, ik hou mij ver van ieder bederf. Wat kwaad is, wil ik niet kennen, wie steeds zijn naaste belastert. Hem snoer ik de mond, wie trots en hooghartig rondloopt. Ik wil hem niet zien, ik zoek in het land de getrouwen. Om bij mij te zijn, die onberispelijk leven. Die neem ik in dienst, hij zal in mijn huis niet wonen. Die leeft van bedrog, ik duld hem niet voor mijn ogen. Die leugentaal spreekt, maar dagelijks zal ik bestrijden. De zondaars in heel het land en uitroeien uit de stad van de Heer. Allen die kwaad bedrijven, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. U wil ik loven, Heer, steeds wil ik de weg van de onschuld volgen. Heer, neem uw barmhartigheid niet van ons weg. Geprezen zijt gij, Heer, God onze vaderen. Roemrijk en heerlijk is altijd uw naam. Alles wat gij met ons doet is rechtvaardig. Juist zijn uw daden, uw wegen zijn recht. Eerlijk zijt gij in uw oordeel. We hebben gezondigd door u te verlaten. Telkens weer hebben wij kwaad gedaan. Wil om uw naam ons niet eeuwig verstoten. Breek uw verbond niet, smeken wij u. Neem uw barmhartigheid niet van ons weg, terwille van Abraham uw beminde. Om Isaac uw dienaar en Jacob uw vriend. Hun hebt gij immers beloofd dat hun nakroost talrijk zou zijn als de sterren des hemels. Als de zandkorrels op het strand, toch zijn wij nu het geringste der volken. Om onze zonde nergens geteld. Wij missen een koning in deze dagen. Hebben geen leider en geen profeet. Brand en slachtoffers zijn vergeten. Spijsoffers wierook, ze zijn er niet meer. Waar moet men eerstelingen gaan brengen? Om nog erbarmen te vinden bij u. Maar neem ons aan, vermorzeld, ootmoedig. Als brachten wij rammen en stieren mee, als duizenden lammeren mogen zijn. Het offer dat wij u heden brengen, bemoedig ieder die u wil volgen. Want wie op u hoopt, wordt nimmer beschaamd. Thans volgen wij u van ganser harte. Uw aanschijn zoeken wij met ontzag. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, neem uw barmhartigheid niet van ons weg. Ik zal voor u een nieuw lied zingen, mijn God. Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots. Hij maakte mijn armen sterk in de strijd. Mijn handen bekwaam in het vechten. Mijn steun en mijn burcht, mijn beschermer en redder. Mijn schild en mijn toevlucht, die volken bedwingt. Wat is dan een mens, Heer, dat gij om hem geeft? Een kind van mensen, dat gij naar hem omziet. De mens is niet meer dan een ademtocht. Zijn dagen vergaan als een vluchtige schaduw. Heer, buig uw hemel omlaag en daal neer. De bergtoppen walmen waar gij uw voet zet. Slinger uw bliksem en jaag hen uiteen. Val aan met uw pijlen en sticht verwarring. Reik mij uw hand, hef mij op uit de vloed. Kom mij uit de hand van die vreemden verlossen, die enkel voor leugens hun mond open doen. Voor mijn eed de hand opsteken, dan zing ik voor u een nieuw lied, mijn God. Dan speel ik voor u op de lier, voor u die aan koningen zegepraal schenkt, die David, uw dienaar, gered hebt. Van het verraderlijk zwaard, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik zal voor u een nieuw lied zingen, mijn God. Uit de profeet Jesaja. Komt, allen die dorst hebt, komt naar het water. Komt, ook al hebt ge geen geld. Drinkt wijn en melk zonder te betalen. Koopt en eet zonder geld. En hoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. En hoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Aanhoor mij, Heer. Ik stel mijn hoop op uw woord. Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen, zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten, verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten, zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen, de eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid. al onze dagen voor zijn aanschijn. En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden, dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede, eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden. God sterkt ons vertrouwen en schenkt ons op deze morgen de vreugde hem te prijzen. Laten wij daarom vol vertrouwen tot hem bidden. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Vader van Jezus Christus, wij danken u. Gij hebt ons door uw Zoon de gaven geschonken van kennis en van leven. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Laat ons nederig zijn van hart, om elkaar te kunnen dienen naar het voorbeeld van uw Zoon. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Stort uw geest over ons uit en zuiver onze naaste liefde van alle onoprechtheid. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Gij wilt dat wij werken om de aarde te onderwerpen. Maak dat wij met al ons werk u erkennen en onze naasten dienen. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heer, wij bidden u, versterk ons geloof, opdat de lof die gij u uit onze bond hebt bereid, vrucht draagt voor tijd en eeuwigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent nu verbonden met de Sint-Mauriskerk de Holzebeek, waar we samen de Heilige Mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Penne. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: God onze beschermer, wend uw blik niet af. Zend om naar uw gezalfde. Want één dag in uw huis is beter dan 1000 dagen daarbuiten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Als u vandaag al op de kalender hebt gekeken, dan ziet u dat daar wordt vermeld dat we vandaag de heilige Helena vieren. Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote. Helena werd rond het jaar 250 geboren. Ze kreeg met de Romeinse officier Constantius Chlorus een zoon, Constantijn, die later de eerste Romeinse keizer zou worden die het christendom openlijk steunde. Helena zelf werd op latere leeftijd een vurige christin en ze zette zich met grote liefde in voor de plaatsen en de relieken die herinnerden aan het aardse leven van Jezus Christus. Rond het jaar 326 reisde Helena, die inmiddels al op hoge leeftijd was, naar het Heilig Land. En in Jeruzalem gaf zij opdracht om heidense bouwwerken die op de plaatsen stonden, die door de christenen als heilig werden vereerd, te verwijderen. Aan Helena wordt volgens de traditie de ontdekking of het veiligstellen van kostbare relieken verbonden. Aan de heilige Helena danken wij onder andere het heilig kruis waaraan Jezus is gestorven en de spijkers van Christus kruis, de doornenkroon, de heilige tuniek waar de soldaten over hadden gedobbeld, de heilige trap, de relieken van de drie wijzen, de heilige kribbe waarin Jezus werd gelegd en het bord dat boven het kruis heeft gehangen. Haar zoon Constantijn schonk haar de titel van Augusta, keizerin. Helena stierf rond het jaar 330, waarschijnlijk in Nicomedië. Broeders en zusters, beleiden wij eerst onze zonden, keren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer onze God, ieder mens die macht en rijkdom prijsgeeft omwille van uw naam, belooft gij eeuwig leven. Wij bidden u, laat geen rijkdom ons oog verblinden, maar keer ons hart tot u, zodat wij het geluk verwerven en de vrede van uw koninkrijk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
3: Uit de profeet Ezechiël. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, tot de vorst van Tyrus moet gij het volgende zeggen. Zo spreekt God de Heer. Uw hart is hoogmoedig geworden en gij hebt gezegd, ik ben een god, ik zit op een godenzetel, omgeven door de zee. En terwijl gij mens zijt, geen god, stelt gij in uw hart u gelijk met een god. Zeker, gij zijt wijzer dan Daniël en geen geheim is voor u verborgen. Met uw wijsheid en uw doorzicht hebt gij uw macht verworven en hebt gij goud en zilver bijeengebracht in uw kluizen. Met uw overvloed aan wijsheid en met uw koopmanschap hebt gij uw macht vergroot en toen is uw hart hoogmoedig geworden vanwege uw macht. Daarom spreekt God de Heer aldus. Omdat gij in uw hart u met een god gelijk hebt gesteld, daarom laat ik vreemden op u los, de hardhandigste onder de volken. Zij zullen hun zwaarden trekken tegen de luister van uw wijsheid en uw heerlijkheid zullen zij besmeuren. Zij stoten u de grafkuil in en gij zult sterven de bittere dood van de verslagenen daar door de zee omgeven. Zult gij dan ook blijven zeggen dat gij een god zijt in het gezicht van hem die u doodt? En dat terwijl gij een mens zijt, geen god, overgeleverd aan hem die u neerslaat. De dood van de onbesnedene zult gij sterven door de hand van vreemden, omdat ik het heb gezegd. Zo spreekt de Heer. Dit is het woord van de Heer.
2: Wij danken God.
3: Ik dood en maak levend, ik genees, ik sla en genees. Ik dood en maak levend, ik sla en genees. Zo zou ik hen zeker hebben verstrooid, hun naam geschrapt hebben onder de volkeren, indien ik de spot van de vijand niet duchte, die het verkeerd zou verstaan. Ik dood en maak levend, ik sla en genees. Dan zouden zij snoeven, wij hebben gewonnen. Het was niet de Heer die dit alles deed. Het zijn immers mensen zonder verstand. Ze hebben er geen begrip voor. Ik dood en maak levend, ik sla en genees. Hoe kan het dat één man er 1000 doet vluchten, dat 2 er 10.000 verslaan, wanneer hun God hen niet overlevert, wanneer de Heer zijn volk niet verkoopt? Ik dood en maak levend, ik sla en genees. De dag van hun ondergang komt al nader en nabij is het treurige lot dat hen wacht. De Heer staat borg voor het recht van zijn volk. Hij zal zich ontfermen over zijn dienaars. Ik dood en maak levend, ik sla en genees. Alleluia. Onze heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd en onvergankelijk leven doen aanlichten door het evangelie. Alleluia.
2: Machtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen, sterk mij om evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen. Voorwaar, ik zeg u, voor een rijke is het moeilijk het rijk der hemelen binnen te gaan. Nog sterker, voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke in het koninkrijk Gods te komen. Toen de leerlingen dit hoorden, stonden ze verbijsterd en vroegen: wie kan er nu eigenlijk gered worden? Jezus keek hen aan en zei: dit ligt niet in de macht der mensen, maar voor God is alles mogelijk. Waarop Petrus zei: zie, wij hebben alles prijsgegeven om u te volgen. Wat zullen we dus krijgen? Jezus sprak tot hen: voorwaar, ik zeg u, bij de wedergeboorte, wanneer de mensenzoon zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid, zult ook gij die mij gevolgd zijt, gezeten zijn op 12 tronen en heersen over de 12 stammen van Israël. En ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder, vrouw, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal het 100-voudig terugkrijgen en eeuwig leven ontvangen. Veel eersten zullen laatsten en veel laatsten zullen eersten zijn. Tot zover de woorden van het Heilig Evangelie. Broers en zusters, wie had 6-7 jaar geleden kunnen denken dat iets als corona ons leven helemaal zou gaan stilleggen? Als iemand ons 6 of 7 jaar geleden had verteld: er komt een virus en veel mensen zullen ziek worden en sterven en het openbare leven gaat helemaal stilvallen en op een bepaald moment gaan jullie zelfs maanden aan een stuk niet meer naar de kerk mogen gaan, dan hadden we waarschijnlijk die mens gek verklaard. En toch is het gebeurd. We werden met die hele coronacrisis even op onze met de voeten op de grond gezet. En we ontdekten opnieuw dat we niet alles in de hand hebben. Plots hebben veel mensen beseft: we zijn geen goden. En misschien hadden we die herinnering inderdaad nodig. Wij zijn geen goden. We zijn mensen. En daarover ging het ook in die eerste lezing. De profeet Ezechiël, die krijgt de opdracht van God om naar de koning van Tyrus te gaan. En die koning is rijk en die koning is succesvol en die koning is machtig geworden. En daardoor is hij net iets te veel in zichzelf gaan geloven. Want hij waant zich bijna God. En Ezechiël gaat naar hem toe en zegt hem: uw hart is hoogmoedig geworden. En gij hebt gezegd: ik ben een god, terwijl gij een mens zijt, geen god. Dat zal daar waarschijnlijk geen gesprek geweest zijn met een gezellige tas koffie erbij. Maar Ezechiël moet hem terugbrengen naar de werkelijkheid. Gij zijt een mens, gij zijt niet almachtig, gij zijt niet onsterfelijk, gij hebt niet alles onder controle. En dat is eigenlijk ook een belangrijke boodschap voor ons. Ah, natuurlijk, wij weten toch allemaal, hè? Wij zijn geen goden. Maar soms gedragen we ons daar wel zo naar. Hoor ik soms regelmatig mensen zeggen: ik kan alles aan. Ik heb niemand nodig. Ik bepaal zelf wel wat dat goed is. Niemand moet zich met mijn leven bemoeien. totdat er iets gebeurt. Een ziekte, een ongeval, een ontslag, een probleem in de

zijn geen goden, zijn mensen. We mogen ons klein weten in de hand van God. Gedraag ik me soms niet te veel als een God? En precies, daar sluit dat evangelie van vandaag ook bij aan. Jezus zegt daar dat het voor een rijke moeilijk is om in het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. En daar komt daar die beroemde uitspraak: het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat dan een rijke het koninkrijk Gods binnengaat. Ik heb ook altijd gedacht, allee Jezus, waarom nu precies een kameel? Kon dat niet gewoon een hond of een kat zijn? Een hond of een kat past misschien ook al moeilijk door een naald, maar een kameel maakt dat beeld wel duidelijk. Jezus wil ons laten voelen hoe onmogelijk het wordt wanneer een mens helemaal vastzit aan zijn bezit, aan zijn macht en aan zijn eigen zekerheid. Ik lees op veel plaatsen, soms wordt dat verteld, dat dat oog van de naald verwijst naar een smalle poort in Jeruzalem waar een kameel alleen door kon als hij zijn lasten aflegde. Of die verklaring historisch klopt, weet ik niet. Is minder belangrijk. Maar wel die geestelijke boodschap die ons dat meegeeft. Wie door de poort naar het koninkrijk wil, die kan niet alles in zijn leven blijven meeslepen. En dat geldt voor elk van ons. Wat zijn uw pakken en uw zakken die gij allemaal te veel meesleept? Misschien is dat geld en bezit. Misschien de jacht naar succes of naar macht. Of misschien uw werk dat zoveel plaats inneemt dat er voor God, voor het gezin of de medemens nog nauwelijks plaats over en tijd overblijft. Of misschien een hobby die geen hobby is, maar een tweede leven. Misschien uw computer, uw televisie, uw smartphone. Allemaal mooie dingen. En ik zou zeggen, het is goed dat we ze hebben en koester ze, zolang we ze gebruiken. Maar minder mooi wanneer zij ons beginnen te gebruiken. Wanneer wij de slaaf worden van onze computer, onze televisie of onze smartphone. Maar er zijn ook pakken die niemand ziet, die we kunnen meeslepen. Een oude ruzie, een onverwerkt verdriet, een vete die al jaren meegaat, jaloezie, afgunst, haat, niet kunnen vergeven. Sommige mensen, die lopen met een rugzak rond vol oude conflicten. En het wonderlijke is, de persoon waarmee dat ze ruzie hebben, die loopt soms gewoon heel vrolijk rond, terwijl zij zelf iedere dag die ruzie meeslepen en die haat en die wrok naar die broer of die zus of naar die gebuur of naar die mens die ooit een keer iets gedaan heeft. Jezus zegt, alsjeblieft, leg die last neer. Niet omdat het gemakkelijk is, niet omdat het vanzelf gaat, maar omdat hij ons vrij wil maken. En misschien zeggen wij, jonge heer, ik kan dat niet zijn. Ik heb het al zo vaak geprobeerd. Wel, en dan zegt Jezus vandaag iets heel belangrijk. Hebt u het gehoord? Voor de mensen is dit onmogelijk, maar voor God is alles mogelijk. En dat is ons katholieke geloof. En daarom mogen wij blij zijn dat wij katholieke mensen zijn. Wij moeten onszelf niet redden. We mogen leven van Gods genade. En in de biecht mogen we elke keer weer opnieuw ervaren dat onze zonde niet het laatste wordt.

gehoord hebben. En in de Eucharistie ontvangen we Christus zelf als voedsel voor onderweg. En wanneer wij vallen, zegt God niet, nu is het gedaan, einde verhaal. Maar hij zegt, sta op en kom verder. Laat hem dus God zijn. Vertrouw hem. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. En hij weet wat ons werkelijk gelukkig maakt. En dan komt op het einde van dat evangelie, hè, Petrus daar nog een keer tussen beiden. Petrus die heeft goed geluisterd en hij denkt, ja, ben ik al 3 jaar onderweg met hem. Wij hebben al veel achtergelaten, Heer. Wat levert ons dat op? Petrus die klinkt bijna als een zakenman. Hè? Ik heb hier geïnvesteerd. Wat is mijn rendement? En Jezus geeft hem een antwoord dat geen enkel bank hem vandaag kan garanderen. Hij spreekt over 100-voudige vrucht en over het eeuwige leven. Er bestaat geen enkel bank die 100-voudig rendement belooft. Als er bij u iemand aan de bank, aan de deur komt, hé, en zegt ik heb voor u 100-voudig rendement, en wel dan zou ik vragen, maar waar staan de kleine lettertjes? Maar bij Jezus zijn het geen kleine lettertjes. Bij Jezus gaat het niet om geld. Hij belooft ons iets veel groters. Wie zijn leven aan hem toevertrouwt, zal uiteindelijk niets verliezen wat werkelijk de moeite waard is. Hij schenkt leven in overvloed, gemeenschap met hem en uiteindelijk het eeuwige leven. En dat is de beste belegging van ons bestaan. Dierbaren, dat we daarom vandaag zo'n keer met die lezingen eerlijk naar onszelf kijken. Welke pakken en zakken sleepte gij allemaal mee? Wat houdt er u klein? Wat houdt er u gevangen? Was dat Gods plan met mijn leven in de weg? En durf ik dat los te laten? Oh ja, misschien kost het moeite, misschien zelfs pijn. Maar denk dan aan die kameel. Om door de poort te gaan, moet hij zijn lasten afleggen. Ook wij hoeven niet alles mee te nemen. Leg neer wat u van God verwijdert. Leg neer wat uw hart verbittert. Leg neer wat u gevangen houdt. En houd u vooral vast aan dat woord van de Heer. Voor God is alles mogelijk. Wij zijn geen goden. Jij en ik ook niet. Gelukkig maar. Wij hebben een God en in zijn hand zijn we veilig.

Wij dragen deze heilige mis aan God op. Voor de overledenen van de familie De Smecht van de Roost. Vooral de intenties waarmee we vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria en van alle die met ons biddend verbonden zijn. We vragen ook uw gebed voor een overleden parochiaan van Nieuwrode, voor Louis Vervoort, 86 jaar, voor wie de uitvaartmis wordt opgedragen aanstaande dinsdag om 10:30 in de kerk van Nieuwrode. Vertrouwen we levenden en overledenen toe aan de zorgen van moeder Maria en bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Water en wijn worden één. Je leert ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, aanvaard onze gaven, waarvoor gij ons uw gaven geeft. Schenk u zelf aan ons, nu wij u aanbieden wat gij ons reeds geschonken hebt, door Christus onze Heer. Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Door mens te worden heeft hij de oude mensheid een nieuwe jeugd geschonken. En door het lijden te aanvaarden heeft hij onze zonden uitgewist. De toegang tot het eeuwige leven heeft hij vrijgemaakt door uit de doden te verrijzen. Door naar u zijn Vader op te gaan heeft hij de poort ontsloten die tot de hemel toegang geeft. En daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn en zingen u toe. Vol vreugde, heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft u dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrezen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus. En wij smeken u dat wij, door de Heilige Geest, worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. De overledenen van de familie De Smecht van de Roost. Overleden luisteraars van Radio Maria. Onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Helena en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten we dan nu samen bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam, maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij priester geen vonnis zijn en geen gerecht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Ziet, het is de Heer zelf, het Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Dit zegt de Heer. Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

laat ons dan bidden naar de communie. Heer, door deze Eucharistie zijn wij deelgenoten geworden van Christus. Nederig beroepen wij ons op uw grootheid en vragen dat wij eens delen in uw heerlijkheid en hier op aarde reeds gelijken op Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Wij zijn mensen en wij zijn geen goden. We hebben een God en in zijn hand zijn we veilig. De Heer zij met u. Zegen en beschermen u, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar een catechese van professor Herman de Deyn over de herbestemming van de kerkgebouwen.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, in een vorige uitzending heb ik het gehad over heiligheid. Of beter gezegd over de aansporing tot heiligheid van Paus Franciscus. Het gaat dan natuurlijk om de heiligheid van de gelovigen, van de christen. Die tegelijkertijd, zoals alle heiligen, de heiligheid van God zelf looft. En vandaar de mooie titel van die exhortatio van de paus van de vorige keer. Gaudete et exultate. Verheugt u en juicht. We gebruiken het woord heilig echter niet alleen voor personen. We gebruiken het ook in de gewone taal soms voor zaken, gebouwen, plaatsen. Het lichaam van een mens bijvoorbeeld wordt soms heilig genoemd in de zin van onaantastbaar, beladen met waardigheid, met andere woorden. En we gebruiken ook uitdrukkingen zoals het heilig land Israël of de heilige stad Jeruzalem, de heilige stad Rome, en waarover de paus met nieuwjaar, op nieuwjaarsdag, de zegen urbi et orbi over uitspreekt, dus de zegen over de stad en de wereld. Eigenlijk die toeschrijving van heiligheid aan iets materieels vinden we in vele godsdiensten. Er zijn heilige rivieren in het hindoeïsme, de Ganges bijvoorbeeld. Er zijn heilige bergen, heilige bronnen, heilige vlaktes enzovoort. In het christendom is de natuur strikt genomen op zichzelf, voor zover ik weet, niet echt heilig. Een plaats wordt in het christendom pas heilig genoemd als daar iets gebeurd is dat te maken heeft met personen. En met personen uit de gewijde geschiedenis. Bijvoorbeeld de plaats waar Jezus geboren is, of de plaats waar Jezus gestorven is, een Golgotha. Of een plaats waar een verschijning van de Heilige Maagd heeft plaatsgevonden, zoals in Lourdes of Fatima. En natuurlijk, die heilige plaatsen worden praktisch altijd, voor zover ik weet, bijkomend geheiligd doordat daar een kerk verschijnt. En het kerkgebouw is, laten we zeggen, de heilige ruimte bij uitstek. Het is de heilige ruimte waar een gemeenschap van gelovigen zich richt tot de andere zijde, tot het transcendente. En die kerk wordt dikwijls gebouwd op de plaats waar een martelaar begraven ligt, of waar andere heiligen begraven liggen. In de kerken worden trouwens de relikwieën van heiligen opgenomen. Ik kom daar later nog op terug. Dus een kerk is als het ware de heilige ruimte, de heilige plaats bij uitstek voor de christenen. Het is zoals de Britse filosoof Roger Scruton dat uitdrukt. Een kerk is als het ware een venster op het transcendente. En die kerk, het gebouw zelf en alles wat daarbij komt kijken, de symbolen, de beelden, de structuur dus ook, is als het ware een symboliek voor die gerichtheid op het transcendente. En daardoor ontstijgt de kerk als het ware aan het pure materiële. En ze incarneert als het ware in haar symboliek, die heel rijk is, symboliseert ze eigenlijk de gerichtheid op het hemelse Jeruzalem. Ze is als het ware de voorafname van ons behoren tot dat hemelse Jeruzalem. En zo'n kerk draagt ook praktisch altijd de naam van een heilige, van Christus zelf. De naam van het heilige graf, de heilige grafkerk bijvoorbeeld. De Sint-Pietersbasiliek in Rome. Dus zo'n kerk is datgene wat ons ook in zijn structuur zelf, dus het opgaande, meest prachtig uitgedrukt gewoonlijk in de gotiek, het opgaan naar de andere zijde, naar het transcendente, wordt als het ware gesymboliseerd in de manier van bouwen zelf. Zo'n kerk is altijd nauw verbonden met, zoals ik al zei, met een gemeenschap. En vroeger begroef men ook de doden rond de kerk. Door omstandigheden kon dat op een zeker moment niet meer, maar aanvankelijk was dat zo. En dat drukt heel mooi de band uit tussen de levenden en de doden. Dus rond de kerk, als het ware, verenigt zich een gemeenschap, een mystiek lichaam van Christus. De gelovigen die met hun voorouders en gericht ook op de nakomelingen zich verzamelen, als het ware, rond dat gebouw. Een prachtige symboliek eigenlijk. Wanneer we over heiligdommen spreken, dan moeten we ook soms denken natuurlijk aan het fenomeen van desacralisatie. Dus dat betekent dat de heiligheid van dat gebouw genegeerd wordt. Dat er dingen gebeuren die de eer, pietwaardigheid van dat gebouw schenden. In het christelijke weekblad Tertio van het begin van dit jaar, ergens in januari, werd verslag gedaan over een golf van desacralisaties van kerken in Frankrijk. En hetzelfde gebeurt blijkbaar regelmatig ook in andere landen in West-Europa. En het ergste wat er kan gebeuren is dat de gewijde hosties die in zo'n kerk gewoonlijk bewaard worden, dat die rondgestrooid worden, vertrappeld worden enzovoort. Dat is zeer schokkend. Hè? Dat wordt als erg schokkende desacralisatie ervaren. Er is niet alleen het fenomeen van de desacralisatie van gewijde gebouwen. De laatste tijd is er ook het probleem van de ontwijding van kerken. De ontwijding van kerken, dat betekent dat de kerk niet langer een gewijde ruimte is. Ze wordt ontwijd, ze wordt onttrokken aan de eredienst, aan de dienst voor de Allerhoogste. En ze wordt terug, als het ware, een gewoon gebouw, ook al is dat bijna niet mogelijk. Niet alleen gelovigen, maar ook niet-gelovigen vinden bijvoorbeeld dat je met een kerk die ontwijd is, die onttrokken is aan de eredienst, dat je daarmee niet zomaar kan doen wat je wil. Zo'n kerk mag volgens bijna iedereen, gelovig of niet-gelovig, als ze eenmaal ontwijd is en niet zomaar voor om het even wat gebruikt worden. Ze blijft als het ware iets van die heiligheid, van die verwijzing dragen. En vandaar dat de bestemming, de herbestemming van die kerken heel problematisch is en dat men vooral bang is van desacralisatie. Dus van een oneerbaar gebruik of bestemming van die gebouwen. Er stellen zich eigenlijk twee problemen in dit verband. In verband met dus die problematiek van herbestemming van kerken. En dat heeft te maken met, dat bestaat in twee problemen. Ten eerste, hoe gebeurt zo'n herbestemming eigenlijk? Wat zijn de voorwaarden daarvan? Op welke manier kan men en hoe moet men zo'n herbestemming organiseren? Is er daar een procedure voor enzovoort? En ten tweede is er de diepere vraag, waarop ik ook zal ingaan. Namelijk de vraag, hoe kan het dat iets dat eerst gewijd was, heilig was, hoe kan dat zijn gewijde karakter, zijn heiligheid verliezen? Hoe kan dat teruggedraaid worden? Dat is een tweede probleem. Het eerste probleem, het probleem dus van hoe moet dat gebeuren, zo'n herbestemming en zo'n ontwijding, zo'n onttrekking aan de eredienst. Wel, de Vlaamse bisschoppen, die eigenlijk de opvolgers zijn van apostelen, die hebben, laat ons zeggen, een apostolische richtlijn uitgevaardigd. En dat heet Richtlijnen van de Vlaamse bisschoppen over het gebruik van de parochiekerken. En in die richtlijn, zijn er ook specifieke richtlijnen, procedures voor de herbestemming van kerken na ontwijding. En hoe gaat dat eigenlijk? Wel, zo'n herbestemming veronderstelt dat bijvoorbeeld wanneer er niet meer genoeg gelovigen zijn die gebruik maken van die kerk, en dat gebeurt meer en meer in West-Europa, dan moet beslist worden wat er met die kerk gaat gebeuren. En men kan eigenlijk pas tot een herbestemming overgaan wanneer de plaatselijke bisschop een decreet uitvaardigt waarbij die herbestemming mogelijk wordt. Waarbij, met andere woorden, de onttrekking aan de eredienst op een juiste en goede manier kan gebeuren. Gewoonlijk leidt dat ook tegelijkertijd tot de opheffing van de parochie die gebruik maakte van die kerk. Dus ik spreek nu vooral over parochiekerken natuurlijk. Bij die opheffing van de parochie kan het natuurlijk gebeuren dat die parochie als het ware opgaat in een andere parochie, in een grotere parochie. En dan ontstaan nieuwe problemen. Hè. Dus bijvoorbeeld een parochie kan meerdere parochiekerken hebben. En dan is natuurlijk de herbestemming, is die onttrekking aan de eredienst niet tegelijkertijd noodzakelijk meer een opheffing van de parochie als zodanig. Maar hoe dan ook, men ziet dus in die richtlijnen wordt herbevestigd de heel nauwe band tussen dat gebouw en de gemeenschap. De gemeenschap die altijd van die kerk gebruik gemaakt heeft over de generaties heen. En eigenlijk is het zo, hoe ouder een kerk, hoe meer we, hoe meer de gemeenschap teruggaat in de tijd, hoe problematischer als het ware het is om zo'n kerk aan de eredienst te onttrekken en zo'n parochie op te heffen. En het is als het ware alsof de band tussen de levenden en de doden gebroken wordt. In die richtlijnen van de bisschoppen staat ook dat eventuele verkoop van zo'n kerk, en dus herbestemming naar profane gebruik, dat dat niet oneerbaar, tot oneerbare situaties mag leiden. En ik herhaal het, ook niet-gelovigen zijn eigenlijk akkoord dat met zo'n kerk die aan de eredienst onttrokken is, niet zomaar mag gebeuren wat men wil. Er is een onderzoeker, architect, Roel de Ridder, die zich met de herbestemming van kerken met heel die problematiek op een heel interessante manier heeft beziggehouden. En ik citeer een zin van hem die, denk ik, heel juist is. Hè. Die zin luidt als volgt. De kerk, dus het kerkgebouw, heeft meer dan andere gebouwen het potentieel om het functionele te overstijgen. Het is een plek voor spiritualiteit, contemplatie, spel en cultuur. Met andere woorden, een herbestemming van zo'n kerk is idealitair de herbestemming van iets dat oorspronkelijk tot de cultus behoort, als het ware, en tot de eredienst, naar iets dat behoort niet tot om het even welk gebruik, maar tot een cultuur, een cultureel gebruik. Dus we gaan als het ware, transfereren iets van het domein van de cultus naar het domein van de cultuur. Naar het domein, met andere woorden, van het spirituele in een heel brede zin. Dat was dus mijn antwoord, enkele beschouwingen betreffende het eerste probleem, namelijk hoe gebeurt dat precies, zo'n ontwijding en zo'n onttrekking aan de eredienst. Na de pauze ga ik in op de tweede en belangrijke vraag als het ware, hoe kan het dat iets dat eerst als heilig, gewijd beschouwd wordt, ontheiligd wordt, dus ontwijd wordt, wat betekent dat eigenlijk?

Goed, we gaan dus nu over naar onze tweede vraag. Hoe kan het dat iets dat aanvankelijk als heilig beschouwd wordt, een heilige ruimte, die ons in contact brengt met het transcendente, die verwijst naar het transcendente, hoe kan het dat zoiets toch ontwijd kan worden en aan de eredienst onttrokken kan worden? Wel, ik denk dat dat betekent dat de heiligheid van het kerkgebouw, als materieel gebouw, als materiële ruimte, dat die heiligheid eigenlijk niet intrinsiek is, als het ware. Het is een soort afgeleide heiligheid. En dat betekent dus dat dat zo'n gebouw effectief ontheiligd, ontwijd kan worden, maar op bepaalde voorwaarden. Dus de plaats zelf, het gebouw zelf op zichzelf is niet heilig, maar andere dingen die daarmee verband houden, die zijn dat wel. En om dat goed te begrijpen, grijp ik even terug naar wat er gebeurt bij de wijding van een kerk. Wanneer een kerk ingewijd wordt, met andere woorden, tot een heilige ruimte geconstitueerd wordt, als het ware. Wat gebeurt er daar allemaal? Wel, zo'n kerk, we weten, die kerk wordt ingewijd, gezegend, en dat allerlei handelingen stellen zich daarbij. Bijvoorbeeld de altaarsteen van die kerk, een kerk die altijd gericht is naar het oosten, het altaar is ook gericht naar het oosten eigenlijk, traditioneel. Wel, die altaarsteen wordt door de bisschop of wie dan ook de inwijding doet, met chrisma, met gewijde olie, gewijd. Ingewijd. Tegelijkertijd worden in de altaarsteen reliquieën van heiligen, bijvoorbeeld van de heilige aan wie de kerk gewijd is, als dat mogelijk is, wiens naam de kerk draagt. Wel, die reliquieën worden letterlijk in de altaarsteen ingebracht, ingemetst, als het ware. Tegelijkertijd is er in zo'n kerk ook een tabernakel, gewoonlijk. Het tabernakel bevat het allerheiligste, zoals we dat noemen. Dus er is heilig, maar er is ook allerheiligste. En het allerheiligste, dat is natuurlijk de gewijde hostie, het heilig sacrament, dat in de tabernakel bewaard wordt, en de godslamp, de brandende godslamp, die zegt aan de gelovigen, kijk, hier in het tabernakel wordt het gewijde, de heilige hostie, het heilig sacrament, bewaard. En hier kan je dus bidden tot het lichaam van Christus, in de vorm van de hostie. Wel nu, wanneer een kerk ontwijd wordt, dan gaat men natuurlijk, dan is er geen plaats meer voor een gods, dan is er geen functie meer voor de godslamp. In het tabernakel worden geen hosties meer bewaard.

beschreven. De resten, de heilige resten van die heiligen, die kun je niet verkopen. Dus er zijn Rooms-Katholieke richtlijnen, het is een decreet over de verering van reliquieën en heiligenbeelden. En daarin staat dat je reliquieën bijvoorbeeld niet mag verkopen. Dus dat zijn resten die, als het ware, buiten de handel staan. Die mogen niet in de handel ingebracht worden. Dat doet je niet. Je kunt die wel schenken aan een andere kerk, bijvoorbeeld. Dus je ziet, het allerheiligste en de heilige resten, dat betekent de reliquieën, die worden aan het gebouw onttrokken en daardoor wordt, laten we zeggen, het intrinsiek heilige, als ik het zo mag zeggen, uit dat gebouw weggenomen en is dat gebouw in zekere zin zelf niet meer intrinsiek heilig, om het zo te zeggen. Nu kan men zich natuurlijk de gedachte kan bij ons opkomen, wat is dat daar allemaal? Zijn dat geen dingen van vroeger tijden? Is dat geen bijgeloof? Is dat geen nonsens allemaal? Al dat gedoe met de reliquieën, met tabernakels, met godslampen, en dat lijkt allemaal zo verschrikkelijk ouderwets. Dat heeft eigenlijk geen plaats meer in het hedendaagse christendom. Dat is eigenlijk poespas, bijgeloof die we allang hadden moeten voorbij zijn. Wel, ik denk dat het absoluut niet waar is. Ik denk dat men, wat daar gebeurt, de eerbied om gewijde, om reliquieën niet te verkopen, om die weg te nemen uit een gebouw dat niet langer voor de eredienst voorbestemd is, dat is eigenlijk heel erg begrijpelijk. Dus er zijn aspecten in het menselijk leven die niets met godsdienst te maken hebben en die zeer gelijkend zijn op wat gebeurt in de context van de herbestemming van kerken, de wijding van kerken enzovoort. Ik geef een paar gedachten. Het menselijk lichaam, ik heb het al gezegd, dat is ook voor niet-gelovigen doorgaans, als ze een beetje ethisch bewust zijn, zelf iets heiligs, iets onaantastbaar. Zelfs het dode lichaam van een mens is onaantastbaar, is in zekere zin iets heiligs. Je doet daar niet mee wat je wil. Er is bijvoorbeeld een verbod op het verkopen van lichaamsresten. Organen en weefsels kan je doneren, maar je mag ze eigenlijk niet verkopen. Als je die verkoopt, dat is een schande, dat is onethisch. Niet alleen zien we daar een gelijkenis met het niet kunnen verkopen van reliquieën bijvoorbeeld, maar het is zelfs zo dat we ook in het dagelijks leven, los van de godsdienst, eigenlijk kunnen spreken over reliquieën. Iedereen kent het fenomeen dat we van de doden soms objecten bewaren die heel dicht, nauw bij hen betrokken waren, lijfelijk. Een haarlok bijvoorbeeld van een gestorven kindje. Of het uurwerk van je oude vader, enzovoort. Dus dat zijn letterlijk reliquieën. Reliquie betekent overblijfselen, wat achtergelaten is. En wat door uiterst nauw contact met de persoon, bijna een symbolisch van die persoon zelf. En met die reliquieën, en met die haarlok, met dat uurwerk, daar doe je niet mee wat je wil. Je mag daar niet mee doen wat je wil. Je kan dat bijna niet verkopen. Dat hoort niet. Je kan dat eventueel wegschenken. Maar je moet dat eerbiedigen. Dus het eerbiedigen van reliquieën van heiligen is helemaal niet zo raar. Het kussen van een reliquie in de kerk lijkt heel sterk op het kussen van een foto van de overledene bijvoorbeeld. Met eerbied kussen wij de foto van de geliefde. We kussen de naam van de geliefde. En wanneer overledenen niet teruggevonden worden, dan krijgen ze toch dikwijls ergens een vermelding.

Denk aan de Menepoort, waar soldaten vermeld worden die niet, wiens lijk niet teruggevonden is. Wel, we zien dat bijvoorbeeld toeristen die daar komen, wel die strelen die naam, als ze weten dat dat een familielid geweest is. In Amerika heb je een enorme muur met allemaal namen van overleden soldaten van de Vietnamoorlog die nooit gerepatrieerd zijn kunnen worden. Wel, het is frappant, ik heb dat gezien op televisie. Mensen die daar komen zoeken naar de naam van hun overleden familielid die gestorven is en nooit teruggekeerd uit Vietnam. Wel, die strelen die naam. Die kussen de plaats waar die naam staat. Dat is buitengewoon aandoenlijk. En zeer juist. Hè? Dat heeft niets met bijgeloof te maken. Dat is buitengewoon menselijk. Dus we doen dingen in het dagelijks leven die helemaal niet, laten we zeggen, tegenstrijdig zijn met rationaliteit. Dat is gewoon menselijk. Dat steunt niet op bijgeloof, hè, dat daardoor dit of dat zal gebeuren. Dat is gewoon een zeer menselijke attitude van eerbied en liefde voor diegenen die er niet meer zijn. En voor de resten die ze aan ons hebben nagelaten, waardoor we aan hen denken. Hè. Het graf bijvoorbeeld. De reliquie die de overledene ons heeft nagelaten, als het ware. Wel, wat in de kerk gebeurt met reliquieën, met het bewaren van de namen van de overledene, het aanbieden, het eren van de naam van de heiligen in litanieën enzovoort, dat is raar genoeg helemaal niet vreemd, als je erover nadenkt. Dus er is in de godsdienst een opnemen, als het ware, van het doodgewoon menselijke dat iedereen eigenlijk kent. Maar men is zich niet langer bewust van het feit dat dat zo is. Dus ik herhaal, dus er is het menselijke, het typisch menselijke van het eren van overledenen, graven, van resten enzovoort. Wel, dat komt terug in de kerkelijke gebeuren, met het pelgrimage naar het graf van heiligen, het kussen van reliquieën enzovoort. En omgekeerd, wat er in de godsdienst gebeurt, dat vinden we ook, laten we zeggen, in het puur menselijke en ook in andere godsdiensten bijvoorbeeld. Dit alles maar om te zeggen dat wat er dus gebeurt bij de ontwijding van een kerk, het feit dat het gebouw zelf, dat als het ware kan verkocht worden, zonder dat dat een echte desacralisatie betekent. Wel, iets gelijkaardigs treffen we aan wanneer het voorvaderlijke huis door omstandigheden verkocht moet worden. We verkopen wel eventueel dat huis, maar we verkopen niet het graf. We verkopen niet de reliquieën die we van de overledene gekregen hebben en die we bewaren als een soort band, een soort bindmiddel, waardoor we regelmatig aan de overledene kunnen denken. Voilà, dat was dus een uiteenzetting over het belang van kerkgebouwen en hoe die heilige plaats en die heilige ruimte in het christendom een specifieke betekenis krijgt, hoe de heiligheid daarvan kan en moet begrepen worden.

En dit was het programma Catechismus voor vandaag. Beste luisteraars van Radio Maria, we hoorden professor Herman de Deyn ons spreken over de herbestemming van de kerkgebouwen.

0: De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en van De Leeswijzer. Wij gaan vandaag in deze aflevering verder in ons interview dat we mochten hebben met professor Vincent Dujardin, de auteur van het boek De Biografie van Boudewijn. En dan hebben we het natuurlijk over koning Boudewijn. We konden reeds enkele thema's aanraken in de vorige aflevering, waar we het onder meer hebben gehad over de jeugd van koning Boudewijn, de moeilijkheden die hij heeft ervaren in het begin van zijn koningschap, ook omwille van het feit dat hij zichzelf zag als de usurpator, degene die de troon onrechtmatig van zijn vader had genomen, gekregen, en dat na de zogenaamde koningskwestie. En we spraken dus over die eerste jaren van het koningschap van koning Boudewijn. We eindigden echter bij de vraag rond de ontmoeting tussen koning Boudewijn en de toekomstige koningin Fabiola. Had kardinaal Sunens er nu echt iets mee te maken, zoals hij zelf later zou beweren in een boek? En waar velen het eerder onmogelijk achten dat het een waar verhaal zou zijn? Wel, we gaan het vragen aan professor Vincent Dujardin. U hoort het tweede deel van ons interview. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, wij mogen voor een tweede keer in gesprek gaan met professor Vincent Dujardin, de auteur van het boek Boudewijn, de biografie. Ja, en we moeten het zeggen, het is een heel lijvig werk geworden. Bijna 900 bladzijden, dus heel veel leesvoer voor deze zomer. Professor, opnieuw welkom in De Leeswijzer.
2: Hartelijk bedankt.
1: De ontmoeting met zijn echtgenote, koningin Fabiola, heeft een grote verandering betekend. En in de wijze waarop hij zijn koningschap ook heeft ingevuld, kunt u iets vertellen over hoe die ontmoeting nu tot stand gekomen is? Had kardinaal Sunens er iets mee te maken?
2: Oui, c'est vrai que c'est un tournant dans sa vie. On va avoir un autre roi Baudouin. Mais d'abord la rencontre. C'est vrai que c'est une rencontre dont que le cardinal Sunens avait déjà expliqué il y a plus de 30 ans dans le livre qu'il avait publié et qui avait été récemment mise en cause par des collègues historiens qui trouvaient que l'histoire était peu crédible parce que elle est très singulière. Et en fait, les archives du roi montrent de façon définitive et de façon catégorique que c'est une histoire très singulière. Mais elle est exacte. Il y a 40 preuves, plus qu'une, dans ses carnets, parce qu'il dit bien, on a toutes les lettres entre le roi et la reine, et la future reine, on a toutes les lettres aussi avec le cardinal Sunens, on a les lettres de Fabiola au futur cardinal Sunens, parce qu'il n'était pas encore cardinal. On a donc des écrits qui permettent d'être absolument certain que cette histoire très singulière, c'est vrai, est exacte. C'est l'histoire.
1: Ja, het is waar dat dit een keerpunt zal zijn in zijn leven. We krijgen een andere koning Boudewijn. Maar eerst die ontmoeting. Het klopt dat het een ontmoeting is die kardinaal Sunens al meer dan 30 jaar geleden heeft beschreven in het boek dat hij heeft gepubliceerd en die recent nog in twijfel werd getrokken door collega-historici, die vonden dat het verhaal weinig geloofwaardig was, omdat het zo bijzonder is. En in feite tonen de archieven van de koning definitief en categorisch aan dat het een heel bijzonder verhaal is, maar dat het klopt. Er zijn meer dan 40 bewijzen, dus meer dan één. Meer dan één in zijn notitieboekjes, want hij zegt het duidelijk. We hebben ook alle brieven tussen de koning en de koningin, de toekomstige koningin. We hebben ook alle brieven met kardinaal Sunens. We hebben de brieven van Fabiola aan de kardinaal, aan de toekomstige kardinaal Sunnens, want hij was toen nog geen kardinaal. En we beschikken dus over geschriften die ons in staat stellen absoluut zeker te zijn dat dit zeer bijzondere verhaal waar is. Dat het klopt, dit is het verhaal.
2: Parce qu'en fait, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi demande, explique à Monseigneur Sunnens qu'il cherche l'âme sœur, mais que comme il est roi, évidemment, c'est compliqué, parce que tous ses faits et gestes sont surveillés, il a tout le temps un officier d'ordonnance avec lui, partout où il va, il est observé, et donc, c'est très compliqué. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'anticipe que quand il hésitera à abdiquer sur la question de l'avortement et même peut-être à partir en exil, il dira à son frère, si je dois abdiquer, c'est toi qui me succèdes et pas le prince Philippe parce qu'il n'est pas encore marié. Il ne voulait pas qu'il revive la difficulté que lui avait connue pendant 10 ans. Et que pour que le prince Philippe puisse se marier, ce serait plus facile qu'il soit prince et pas roi. Et donc c'est comme ça qu'il avait demandé l'aide à Monseigneur Sunnens, qui lui a présenté Véronica O'Brien, qui était une laïque de la Légion de Marie, qui a créé la Légion de Marie dans différents pays. Et le roi lui dit, j'aimerais que vous alliez essayer de trouver quelqu'un en Espagne, parce qu'il était admiratif de Sainte Thérèse d'Avila, et parce qu'il estimait que là, il y avait plus de chances d'avoir une jeune fille d'aristocratie qui partage les mêmes convictions religieuses que les siennes. Et c'est ainsi que Véronica O'Brien va organiser en fait la rencontre entre le roi et Fabiola.
1: En we horen de professor zeggen, want wat is er in feite gebeurd? De koning zal dus aan Monseigneur Sunnens dit vragen en legt hem uit dat hij op zoek is naar zijn zielsverwant. Maar aangezien hij koning is, is dit natuurlijk een ingewikkelde zaak. Zijn hele doen en laten wordt constant in de gaten gehouden. Hij heeft voortdurend een vleugeladjudant bij zich. Overal waar hij gaat, wordt hij geobserveerd. Het is dus erg ingewikkeld. Daarom bijvoorbeeld ook, wanneer hij zal aarzelen om af te treden vanwege de abortuskwestie, en misschien zelf in ballingschap te gaan, zal hij tegen zijn broer zeggen, en hier gaat het natuurlijk over de toekomstige koning Albert II, als ik moet aftreden, dan ben jij mijn opvolger en niet prins Philip, want hij is nog niet gehuwd. De koning wilde niet dat Philippe dezelfde moeilijkheden zou meemaken als hij zelf 10 jaar lang had ondervonden. En opdat prins Philippe zou kunnen huwen, zou het toch makkelijker zijn als hij prins was en geen koning. Zodoende had hij dus, koning Boudewijn, de hulp ingeroepen van Monseigneur Sunnens. Die stelde hem voor aan Veronica O'Brien, een leek die het legioen van Maria in verschillende landen had opgericht. De koning zei tot haar, ik zou graag willen dat u probeert om iemand in Spanje te vinden. Hij was namelijk een groot bewonderaar van de heilige Teresa van Avila en hij was van mening dat de kans daar groter was om een jong meisje uit de aristocratie te vinden die dezelfde religieuze overtuigingen deelde als hij. Zodoende stelde Veronica O'Brien, en eigenlijk organiseerde ze het, de ontmoeting tussen de koning, Boudewijn, en Fabiola voor.
2: Une première fois le jour de l'ascension en 1960, et là le roi rencontre Fabiola une semaine, hein, tout en ayant aussi des activités politiques, donc c'était même pas une semaine à temps plein. Et il la rencontrait à Bruxelles, rue de Suisse, en cachette. Il y a d'ailleurs une anecdote amusante, c'est que Fabiola était venue avec une moustache qu'elle a donnée au roi, une fausse moustache qu'il pouvait coller pour passer incognito. Et après les 8 premiers jours, le roi avait perdu sa moustache et donc il a écrit à la reine de lui demander d'apporter une nouvelle moustache qui colle mieux. Et alors la reine lui dit « Oui, je t'apporterai une nouvelle moustache, elle sera épaisse de 3 doigts. » Et ainsi, tu ressembleras à Staline. Hein, donc, on voit que dès le début, ils aimaient bien rigoler, se taquiner.
1: Een eerste keer zullen ze elkaar ontmoeten op Hemelvaartsdag in 1960. De koning bracht toen een week door met Fabiola, terwijl hij ondertussen ook nog andere politieke activiteiten had. Het was dus niet eens een volledige week. Hij ontmoette haar in Brussel, in de Rue de Suisse, in het geheim. Er is trouwens een grappige anekdote daarover. Het zat namelijk zo. Fabiola was gekomen met een snor die ze aan koning Boudewijn had gegeven. Een nepsnor die hij kon opplakken om zo incognito te blijven. Na de eerste 8 dagen was de koning echter zijn snor kwijtgeraakt en daarom schreef hij de koningin een brief met het verzoek om een nieuwe snor mee te brengen die beter zou blijven plakken. Ja, zei de koningin tegen hem, ik zal jou een nieuwe snor meebrengen, van 3 vingers dik, je zal op Stalin gelijken. Je ziet dus dat hij al van in het begin af ervan hield om grapjes met elkaar te maken en elkaar wat te plagen.
2: Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le roi, lui, il est tout de suite convaincu que, en raison de toute une série de signes, comme il les a vus, qui sont dans le livre et que j'ai pas le temps d'écrire ici, mais que ce serait, et c'est vrai que c'est assez surprenant, il était tout à fait certain tout de suite que Fabiola serait sa future épouse. Mais elle pas. Et donc après la semaine, elle écrit à Monseigneur Sunens que 8 jours c'est trop peu que pour prendre une décision, que se connaître suffisamment pour prendre une décision aussi importante dans sa vie. Et donc elle dit il vaut mieux en rester là. Et elle souhaite que le roi soit heureux avec quelqu'un d'autre. Et le roi reçoit cette lettre. Aussi, n'oublions pas, à un moment très important pour lui, parce que c'est le moment où il hésite de partir en voyage au Congo pour l'indépendance. Donc, vous voyez, vous avez un mélange qu'on a aussi parfois un peu oublié entre la grande histoire, la proclamation de l'indépendance, le 30 juin 60, et le roi qui se demande si Fabiola pourra lui dire oui finalement ou non. Donc c'est quand même un moment très fort dans sa vie.
1: De koning was er eigenlijk meteen van overtuigd dat op basis van een hele reeks tekenen die hij had ontvangen, die ook in het boek beschreven staan, ik heb helaas geen tijd om ze hier allemaal te beschrijven, maar die toch wel heel verrassend waren en die er voor hem onmiddellijk op wezen, en hij was er zeker van dat Fabiola zijn toekomstige echtgenote zou worden. Maar zij niet. En dus schrijft ze na die week aan Monseigneur Sunens dat 8 dagen te kort zijn om een beslissing te nemen. Om elkaar voldoende te leren kennen om zo'n belangrijke beslissing in haar leven te nemen. En dus zegt ze dat het beter is om het erbij te laten. En ze wenst de koning veel geluk met iemand anders. De koning ontvangt deze brief ook. En laten we niet vergeten, op een voor hem zeer belangrijk moment. Want dit is het moment waarop hij aan het aarzelen is om op reis te gaan, om naar Congo af te reizen, om de onafhankelijkheid van Congo mee te maken. Dus we hebben hier eigenlijk een mix van feiten die we soms een beetje uit het oog verloren zijn. Die grote gebeurtenis, de onafhankelijkheidsverklaring op 30 juni 1960 van Congo en de koning die zich aan het afvragen is of Fabiola uiteindelijk ja zal zeggen aan hem of niet. Het gaat dus toch wel over een heel belangrijk moment in zijn leven.
2: Et alors lui, il voit les choses. Il voit le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et il dit, au fond, il ne dit pas, bon, elle a dit non, j'en suis triste et je vais devoir aller vers une autre voie. Ça, c'est effectivement Fabiola qui a dit non et c'est le verre à moitié vide. Mais il retient surtout qu'elle a dit non parce que c'était trop court. Et donc, il lui propose une deuxième rencontre. Et cette rencontre aura lieu à Lourdes. Au début du mois de juillet 1960, et entre les deux moments, ils vont encore apprendre à se connaître par écrit, alors par beaucoup d'échanges de lettres qu'on a, et donc on peut savoir exactement ce qui s'est passé, parce que la reine avait conservé ces lettres et elle a bien voulu donc les communiquer. Et dans ces lettres, on voit déjà des, moi j'étais vraiment étonné, des secrets d'État que le roi écrit déjà à Fabiola, tellement il est sûr que ce sera sa future épouse. Par exemple, ses doutes pour aller au Congo, il le confie à Fabiola, qui n'est donc pas encore fiancée.
1: En hij bekijkt de dingen anders. In plaats van het glas half leeg te zien, ziet hij het half vol. Diep van binnen zegt hij niet, oké, zij heeft nee gezegd, ik ben daar verdrietig over, maar ik zal een andere weg moeten inslaan. Het is inderdaad waar, hè? Fabiola heeft nee gezegd en dat zou een half leeg glas zijn. Maar hij onthoudt vooral dat ze nee heeft gezegd omdat de tijd te kort was. En dus stelt hij haar een tweede ontmoeting voor. Een ontmoeting die plaatsvindt begin juli 1960 in Lourdes in Frankrijk. En tussen die twee momenten in leren ze elkaar nog wat verder kennen via briefwisseling. En dat via vele brieven die we ook zelf nog in ons bezit hebben. Daardoor kunnen we precies achterhalen wat er is gebeurd. De koningin heeft namelijk deze brieven bewaard en was zo vriendelijk om ze ter beschikking te stellen. En in die brieven zien we al, en ik was daarover echt verbaasd, de vermelding van staatsgeheimen. De koning schrijft al aan Fabiola, zo zeker is hij ervan dat zij zijn toekomstige echtgenote zal worden, bijvoorbeeld over zijn twijfels over zijn reis naar Congo. Dat vertrouwt hij werkelijk toe aan Fabiola, terwijl ze nog niet eens zijn verloofde is.
2: Maar elle s'amusait beaucoup de... Elle m'a raconté ça peut-être 10 fois. Parce qu'elle était heureuse de dire que finalement, c'est elle qui a demandé Baudouin en mariage au début du mois de juillet. Là, elle était alors convaincue, elle-même aussi, et dit non, c'est le bon choix pour moi aussi. Et donc, c'est elle qui propose au roi de l'épouser. Et alors, ce qui est aussi extraordinaire par rapport au mélange de la grande histoire et la petite histoire, c'est qu'une heure après qu'ils se sont dit oui, pour se fiancer, une heure après, on voit ça dans les archives aussi, l'officier d'ordonnance du roi les interrompre en disant « Sire, je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais vous devez rentrer en Belgique tout de suite, le Premier ministre le demande, c'est le chaos au Congo. » Et donc, début juillet, fiancé depuis une heure, Baudouin doit dire à Fabiola « Écoute, je suis vraiment désolé, mais je dois rentrer en Belgique. »
1: Nu, uiteindelijk vond ze het erg grappig, ze heeft me dit misschien wel 10 keer verteld, dat ze blij was te kunnen zeggen dat zij het uiteindelijk was die Boudewijn begin juli ten huwelijk vroeg. Op dat moment was ze er zelf ook van overtuigd en zei ze, ja, ik weet dat ook voor mij dit de juiste keuze is. En dus was zij het die de koning ten huwelijk vroeg. En wat ook zo bijzonder is, gezien dus de vermenging van de grote geschiedenis, zeg maar, en de kleine geschiedenis, dat is dat een uur nadat ze elkaar het ja-woord hebben gegeven om zich te verloven, een uur later, we zien dat ook in de archieven, komt de ordonnans-officier van de koning om hen te onderbreken met de woorden: Sire, het spijt me dat ik u moet onderbreken, maar u moet onmiddellijk terugkeren naar België. De premier vraagt het. Het is complete chaos in Congo. En dus, begin juli, amper een uur verloofd, moet Boudewijn al aan Fabiola zeggen: het spijt me, maar ik moet terug naar België. En zodoende keert de koning dus ook terug.
2: Il voulait annoncer ses fiançailles le 21 juillet. Il ne le pourra pas parce que le contexte est un contexte de tragédie. Il y a beaucoup de morts au Congo. Il y a des milliers de Belges aussi il y a des milliers de Congolais qui sont morts. Il y a aussi eu beaucoup de Belges, beaucoup moins, mais quand même un certain nombre de Belges qui ont souffert d'exactions. Il y a eu des viols de femmes que le roi accueille alors à Bruxelles, qui reviennent parfois avec leur mari en avion, en bateau, par milliers. Hein. Et donc il y a eu certainement beaucoup moins d'exactions à l'égard des Européens dans ces moments tragiques que de morts du côté des Congolais. Je pense par exemple au Sud Kasaï, hein, qui le secrétaire général de l'ONU parlait quand même de début de génocide, hein, lorsque les troupes de Lumumba ont voulu faire cesser arrêter la sécession du Sud Kasaï. On est dans ce moment-là, vous voyez, tragique. Et donc il était impossible que le roi annonce ses fiançailles le 21 juillet. Et c'est ainsi qu'elles ne seront annoncées qu'en septembre.
1: De koning wilde zijn verloving graag op 21 juli bekendmaken, maar dat zal hem dus niet lukken, want de context is er natuurlijk eentje van tragedie. Er zijn zoveel doden gevallen in Congo. Er zijn ook duizenden Belgen, duizenden Congolezen omgekomen. En er zijn ook veel Belgen geweest, veel minder, maar toch een aanzienlijk aantal, die het slachtoffer zijn geworden van wreedheden. Verkrachtingen op vrouwen, die de koning destijds nog in Brussel heeft ontvangen, die soms met hun echtgenoten terugkeerden per vliegtuigen of per schip, met duizenden tegelijkertijd. Nu, er waren zeker veel minder wandaden tegen Europeanen in die tragische tijden dan doden aan de Congolese kant. Ik denk bijvoorbeeld aan Zuid-Kasai, waar de secretaris-generaal van de Verenigde Naties toch echt sprak van het begin van een genocide, toen de troepen van Lumumba de afscheiding van Zuid-Kasai wilden stoppen. En we bevinden ons op dat moment, ziet u, in een tragische situatie. Daarom was het onmogelijk dat de koning zijn verloving op 21 juli zou kunnen aankondigen. Zodoende werd deze pas in september bekendgemaakt. Ja, dat zou inderdaad ongepast geweest zijn om dat op dat moment bekend te maken. Maar daar zien we dus toch wel een grote impact in het leven van de koning. Kunt u ons iets vertellen hoe dat dan verder gegaan is? Zometeen gaan we zeker verder gaan over de situatie in Afrika, de onafhankelijkheid van Congo, de onafhankelijkheidsstrijd van Katanga natuurlijk ook en alles wat daarmee te maken heeft. Maar hoe is het dan verder gegaan met Fabiola? Hoe is hij uiteindelijk zijn vrouw geworden?
2: Donc il va l'épouser en décembre 1960. Avec aussi de nouveau les difficultés, hein. Quand je dis un roi qui a beaucoup souffert, il doit revenir de voyage de noces à cause de la grande grève. Et qu'il y a aussi le sang qui a coulé alors en Belgique. Il y a eu quand même plusieurs morts dans ces manifestations, notamment à Liège. Et donc le début de leur vie est difficile, aussi dans les relations avec le roi Léopold III et la princesse Liliane. Mais le roi va être transformé, vraiment transformé. L'ambassadeur du Royaume-Uni écrit en 1963 qu'en épousant Baudouin, Fabiola a sauvé la monarchie. Je crois que c'est tout à fait exagéré parce que la monarchie n'était pas en danger, mais ça vous montre combien les ambassadeurs en Belgique, enfin étrangers en poste à Bruxelles, trouvaient que ça n'allait pas à la cour de Belgique, qu'il y avait trop de problèmes, qu'il y avait trop d'erreurs que le roi commettait aussi sous l'influence de des anciens conseillers de son père. Et donc, après son mariage, le grand impact, c'est d'abord que le roi va trouver beaucoup de joie personnelle, va devenir un homme jovial, va aimer rire en privé énormément, beaucoup plus qu'avant. Il y a beaucoup de moments d'humour, j'en raconte quelques-uns. Et ça, c'est très clair. Donc, un tout autre homme, un nouveau roi Baudouin.
1: Hey. Huwt haar in december 1960, maar waarbij zich opnieuw moeilijkheden voordoen. Als ik zeg dat het een koning was die veel heeft geleden, dan bedoel ik dat bijvoorbeeld vanwege de grote staking. Hij moet zelfs van zijn huwelijksreis terugkeren. Er is toen ook bloed gevloeid. In België zijn er tijdens die demonstraties meerdere doden gevallen, met name in Luik. Het begin van een leven is dus moeilijk. Ook wat betreft de relaties met koning Leopold III en prinses Liliane. Maar de koning zal veranderen, echt veranderen. De ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk schreef in 1963 dat Fabiola, door met Boudewijn te trouwen, de monarchie had gered. Nu, ik vind dat een beetje overdreven, want de monarchie was niet in gevaar. Maar het laat wel zien hoe erg het was. De ambassadeurs in België, en dan bedoel ik dus de buitenlandse die in Brussel gestationeerd waren, vonden dat het er aan het Belgische Hof niet goed aan toe ging. Er waren te veel problemen, er werden te veel fouten gemaakt, ook door de koning, voornamelijk onder invloed van enkele voormalige adviseurs van zijn vader. En dus was de grote impact na haar huwelijk in de eerste plaats dat de koning veel persoonlijke vreugde zou vinden, een joviale man zou worden, en in privékring er enorm van zou gaan houden om veel te lachen, veel meer dan voorheen. Er zijn zo veel humoristische momenten, en ik vertel er ook een paar in het boek, en dat is heel duidelijk, een heel andere man, een nieuwe koning Boudewijn.
2: Et alors aussi, ça aura des conséquences politiques parce que il va renouveler tout son entourage. Et lui, qui était très euro-réservé sous l'influence de la politique de neutralité de son père, va devenir un europhile, hein, va devenir partisan de l'intégration européenne. Il va commencer alors à mener des visites à l'étranger, tisser un grand réseau international et va être un roi qui ne se sent plus usurpateur, mais vraiment va commencer à aimer son métier. Et donc c'est vraiment un tournant total dans sa vie.
1: En dat zal dus ook politieke gevolgen hebben, want hij gaat zijn hele entourage vernieuwen. En onder de invloed van het neutraliteitsbeleid van zijn vader was hij erg terughoudend, maar hij zal uiteindelijk een eurofiel worden, een voorstander van de Europese integratie. Hij zal hen meenemen naar bezoeken, naar het buitenland, een groot internationaal netwerk opbouwen en echt een koning worden die zich niet langer een usurpator voelt, maar die echt van zijn ambt gaat houden. Het is dus een totale ommekeer in zijn leven. We gaan verder met vragen stellen aan professor Vincent Dujardin. Zouden we echt kunnen zeggen dat inderdaad koningin Fabiola er dan uiteindelijk mede voor verantwoordelijk is geworden, dat de koning zich heeft kunnen verzoenen met zijn rol als koning na de hele moeilijke overgang tussen het koningschap van zijn vader en zijn eigen koningschap?
2: Oui, je crois que vous avez raison. La reine a permis de faire connaître le vrai roi Boudon. Et il a pu alors jouer son rôle de façon personnelle désormais et va développer une politique alors très différente de celle de son père.
1: Ja, ik denk dat het juist is. Dankzij de koningin is daar een echte verandering gekomen, waardoor hij voortaan zijn rol op zijn eigen wijze kan invullen en vervullen en een beleid zal ontwikkelen dat heel anders is dan dat van zijn vader. Een gekend iets, een gekend element in het leven van de koning en de koningin is het niet hebben van kinderen, dat een heel groot lijden was voor hen beiden. We weten ook dat koningin Fabiola jammer genoeg meerdere miskramen heeft gekend, dus verschillende keren zwanger is geweest, maar helaas niet in staat is geweest om een kindje ter wereld te brengen. Ja. Wat hebt u daarover teruggevonden in de dagboeken van de koning?
2: Mais la reine en avait elle-même parlé dans des émissions télévisées, hein, donc des fausses couches qu'elle avait rencontrées. Et on voit aussi dans les carnets du roi la souffrance que ça représente pour eux. Et en même temps, ils s'interrogent sur le sens de cette souffrance. Et au fond, comme dans les autres moments où il a souffert, je pense au cancer, je pense à son opération au cœur. Et là, on voit sa foi très profonde, c'est qu'il met ça dans les mains de la Providence. Et ici, on voit qu'il n'y a jamais de découragement en disant, voilà, j'ai prié pour ça et je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas été exaucé. Il fait confiance dans la Providence. Et ça, il y a vraiment un abandon, hein. Comme une autre chose, dans un autre domaine qui m'a frappé, il y a une intention de prière qu'il avait pendant 20 ans. 20 ans. Et ça ne s'arrangeait pas comme il espérait. Et ce n'est que 20 ans après que cette intention de prière a été, dit-il, exaucée. Au-delà de ce qu'il espérait. Mais jamais vous voyez dans son carnet, dans ses carnets, qu'il est découragé et qu'il dit, mais au fond, Seigneur, tu ne m'écoutes pas, tu ne m'entends pas. Et dans cette souffrance de ne pas avoir d'enfant, c'est la même chose. On voit un grand abandon.
1: De koningin had er zelf ook al over gesproken in televisieuitzendingen over de miskramen die ze heeft meegemaakt. En in de dagboeken van de koning zien we dus ook hoeveel leed dit voor hem eigenlijk betekent en voor hem beiden. Tegelijkertijd vragen ze zich af wat de zin van dit lijden is. En eigenlijk net als bij andere momenten waarop hij heeft geleden, ik denk aan de kanker, ik denk aan zijn hartoperatie, ja, daar zie je eigenlijk zijn zeer diepe geloof. Hij legt het werkelijk in handen van de voorzienigheid. Je ziet dat er nooit sprake is van ontmoediging. In de zin van, ik heb hiervoor gebeden, ik heb geen kind gekregen, mijn gebed is niet verhoord. Nee, hij vertrouwt op de voorzienigheid. En daarin zit echt een overgave. Net als iets anders, op een ander gebied dat mij opviel, er was een gebedsintentie die hij 20 jaar lang had, 20 jaar lang, en dat dus niet uitpakte zoals hij zelf had gehoopt. En pas 20 jaar later werd deze gebedsintentie boven zijn eigen verwachtingen toch verhoord. Maar nooit zie je in zijn dagboeken dat hij ontmoedigd is en zegt eigenlijk: Heer, u luistert niet naar mij, u hoort mij niet. En in dit lijden, omdat hij geen kinderen kon krijgen, is dat eigenlijk hetzelfde. Je ziet echt een grote overgave.
2: Une très grande compréhension pour la souffrance de la reine aussi, qui en tant que femme pouvait le vivre encore beaucoup plus fort que lui, pense-t-il. Hein. Et donc il est très à l'écoute de cette souffrance-là aussi. Et alors il y aura cette phrase que vous connaissez, que tout le monde connaît bien sûr, qu'il a prononcée avec la reine devant 600 enfants, en disant, qui était accueillie au château de Laeken, en disant voilà, nous avons compris que peut-être si nous n'avons pas eu d'enfants, c'est pour pouvoir être plus à la disposition des enfants des autres et d'aimer tous les enfants des autres. Et donc, il y a au fond cette... il n'a pas dit à ce moment-là, bien sûr publiquement, mais on le voit dans ses carnets, qu'il y a au fond une vision chrétienne aussi de cette souffrance, et ça l'a aidé à surmonter ce qui était non moins une épreuve très grande pour lui et pour la reine Fabiola.
1: Er was ook een enorm begrip voor het lijden van de koningin, die dat als vrouw, zo was het volgens hem, nog veel intenser kon ervaren dan hij. En dus, hij heeft ook veel oog voor dat lijden. En dan is er de zin die u misschien wel kent, die iedereen kent. Samen met de koningin heeft hij deze uitgesproken toen ze 600 kinderen hebben ontvangen, steeds toen ze te gast waren in het kasteel van Laeken. En waarbij hij zei, kijk, we hebben begrepen dat het misschien zo is dat het feit dat we geen kinderen hebben gekregen, er was juist om meer beschikbaar te zijn voor de kinderen van anderen en om alle kinderen van anderen lief te hebben. En dus zit er in wezen hij heeft dat op dat moment natuurlijk niet publiekelijk gezegd, maar uit zijn dagboeken blijken heel duidelijk dat er in wezen ook een christelijke visie op dit lijden schuilgaat en dat het hem heeft geholpen om deze beproevingen te boven te komen, hè, die voor hem en voor koningin Fabiola zeer zeker een zeer zware beproeving waren. Vervolgens spreekt professor Dujardin ook over het feit dat koningin Fabiola nog een extra druk op haar schouders legde en heeft ervaren in heel dit moeilijk kruis dat ze beiden moesten dragen.
2: D'autant que vous avez pour la reine une pression supplémentaire, ça elle me l'a dit aussi, et c'est évident, hein, mais elle l'exprimait, c'est qu'elle disait pour une reine, il y a une pression supplémentaire, c'est qu'on attend que vous donniez un héritier au pays. Et donc pour elle, c'était vraiment quelque chose de douloureux, mais qu'ils ont pu surmonter vraiment alors dans les années 70. Et dans les carnets, il y a tout ce chemin qui l'explique.
1: Te meer dus omdat er voor de koningin ook extra druk was. En dat heeft ze mij ook verteld. En dat is ook, begrijpelijk. Ze verwoorden het als volgt. Er is inderdaad extra druk omdat er van jou verwacht wordt dat je het land een troonopvolger schenkt. En dus was het voor haar echt iets pijnlijks. Maar ze hebben het uiteindelijk kunnen overwinnen. In de jaren 70 en in de dagboeken staat dat hele traject beschreven dat dit eigenlijk verklaart. Ja, ik denk dat sowieso een interessante deel is ook om toch echt te ontdekken. En vooral werd koning Boudewijn en koningin Fabiola een beetje bekeken als de vader en de moeder van de natie. Hè? Zou het kunnen dat ook dat lijden dat zij daar heeft gedragen, dat ze beiden hebben gedragen in geloof, ook hun hart nog verder heeft geopend naar de vele caritatieve werken dat ze hebben gedaan?
2: Oui, je pense que le roi Baudouin, ayant tellement souffert, pouvait davantage à l'écoute de la souffrance des autres. Et parce qu'il savait combien parfois dans la vie il y avait des circonstances difficiles, douloureuses. Et je suis frappé, par exemple, quand un de ses collaborateurs perd un de ses enfants, quand Guy Spitals, ça c'est très connu, hein, et ça se trouve dans beaucoup de livres, a perdu une de ses filles. Le roi Baudouin et la reine Fabiola, d'ailleurs aussi, ont beaucoup aidé le couple Spitals. Il est allé tout de suite chez lui. Et Guy Spitals disait combien ça avait... Sa femme l'a dit aussi, il a même écrit à la reine, combien ça avait été pour elle une source de réconfort. Mm-hmm. On le voit aussi à l'écoute des souffrances de Belges, de simples Belges. Pas seulement des personnalités politiques ou de son entourage.
1: Ik denk inderdaad dat koning Boudewijn, omdat hij zelf zoveel had geleden, meer oog had voor het lijden van anderen. En omdat hij wist hoe vaak er in het leven moeilijke, pijnlijke omstandigheden voorkomen. Het valt mij bijvoorbeeld op wanneer een van zijn medewerkers een kind verliest. Guy Spitals, dat is algemeen bekend. We vinden dat ook in veel boeken terug. Op het moment dat hij en zijn echtgenote een kind verliezen, ja, dan zal koning Boudewijn en koningin Fabiola hen daar echt in bijstaan. Hè. Zij gingen meteen naar het huis van Guy Spitals en vertelden, zal later ook vertellen hoezeer hem dat had geraakt. Zijn vrouw zei dat ook, hè? Hoeveel dat het de koningin eigenlijk een troost, een bron van troost voor haar was geweest. Professor Dujardin zegt verder dat we dat ook kunnen zien aan de wijze waarop de koning luisterde naar het lijden van, ik zou zeggen, zegt hij, gewone Belgen. Het gaat niet alleen over politieke figuren of mensen uit zijn naaste omgeving. En de professor ging verder met enkele voorbeelden daarvan te noemen.
2: Je prends un seul exemple. Quand la clinique Saint-Jean appelle le palais, parce que c'est donc une infirmière chef des soins palliatifs, et vous savez qu'aux soins palliatifs, on essaye de rendre possible les derniers souhaits des malades qui sont là, qui sont pris en charge. Et un de ces malades avait dit « Je serais tellement heureux si je pouvais rencontrer le roi Baudouin. » Ce serait pour moi une grande joie. Et alors l'intérimaire chef veut respecter cette demande, c'est que ce ne sera pas facile, mais téléphone au palais, et au palais on lui dit, écoutez, madame, ce n'est pas possible, parce que vous imaginez, si on le fait pour une personne, il faudra le faire pour tout le monde. Mais dans l'après-midi, le roi est mis au courant, je ne sais pas si c'est par son chef de cabinet ou quelqu'un d'autre, mais il est mis au courant de cette demande, et il regarde dans son agenda quand il a une plage disponible. Et le surlendemain, voilà le roi qui arrive à la clinique Saint-Jean, qui rencontre ce malade, qui dira à l'infirmière-chef que c'était le plus beau jour de sa vie. On voit aussi le roi, d'autres fois, va à la clinique Saint-Jean, incognito, hein, c'était toujours la condition sine qua non, pas de journaliste, pas faire connaître ça, vraiment incognito.
1: Avec moustache. Et...
2: oui, il n'y avait pas de moustache, c'était ça. Et le roi rencontre par exemple un enfant qui est aussi en fin de vie avec souffrant d'un cancer.
1: Oui.
2: Et le roi va dans sa chambre et lui donne son cahier de poésie. L'enfant lui donne son cahier de poésie et il demande au roi s'il veut bien faire un dessin. Et le roi n'a pas dit, écoute, j'ai pas le temps, je dois rentrer, mais je suis de cœur avec ça. Non, il est resté, il a fait le dessin et puis il a quitté la chambre.
1: Ik noem een voorbeeld. Toen de kliniek Saint-Jean het paleis belde. Het ging namelijk om een hoofdverpleegkundige van de palliatieve zorg. En u weet dat men in de palliatieve zorg probeert om de laatste wensen van de patiënten die daar worden verzorgd toch te vervullen. En een van die patiënten had gezegd: goh, ik zou zo gelukkig zijn als ik koning Boudewijn zou mogen ontmoeten. Dat zou voor mij een grote vreugde zijn. Tja, de hoofdverpleegkundige die belde dus naar het paleis, wilde ook graag aan dat verzoek tegemoetkomen, maar zei: ja, dat zal niet eenvoudig zijn. Nu, de hoofdverpleegkundige kreeg daar te horen: ja, mevrouw, luister, dat is onmogelijk. Stel u voor dat we dit voor één persoon doen, ja, dan moeten we het eigenlijk voor iedereen doen. Alle begrip natuurlijk, einde van het verhaal. Maar 's middags wordt de koning op de hoogte gebracht. Ik weet niet of dat via zijn kabinetchef of iemand anders was, maar hij wordt op de hoogte gebracht van dit verzoek en onmiddellijk kijkt hij in zijn agenda wanneer hij tijd vrij heeft. En 2 dagen later arriveert de koning in de kliniek Saint-Jean om deze patiënt te ontmoeten. En die zal later tegen de hoofdverpleegkundige zeggen dat het de mooiste dag van zijn leven was. We zien de koning ook nog andere keren in de kliniek Saint-Jean. Incognito. Dat was altijd de absolute voorwaarde. Geen journalisten. Dit niet bekendmaken. Echt incognito. En u hoorde mij een klein grapje maken met een snor. Verwijzend natuurlijk naar het moment waarop dat hij ook incognito diende te zijn toen hij Fabiola voor de eerste keer ontmoette. En de professor zei: nee, er was geen snor. Een ander voorbeeld, de koning die ontmoette een kind dat terminaal was, leidend aan kanker. En de koning gaat zijn kamer binnen en het kindje geeft hem zijn poëzieboekje. En vraagt aan de koning of dat hij een tekening wil maken. Ja, de koning zei niet: ja, sorry, ik heb geen tijd, ik moet terug aan het werk. Nee. Hij nam uitgebreid de tijd, ging erop in, bleef in de kamer, maakte de tekening en verliet daarna pas de kamer.
2: Donc il y a comme ça beaucoup de témoignages qui sont dans le livre aussi qui montrent que si le roi Baudouin était très aimé, c'est je crois aussi parce qu'il était très humain. Et s'il était très humain, c'est peut-être aussi parce qu'il avait lui-même rencontré beaucoup de situations difficiles et qu'il pouvait être alors plus à l'écoute de la douleur des autres, ayant lui-même porter des croix difficiles, et ça, parfois, il le dit lui-même. Et alors, vous avez aussi, bien sûr, cette vision chrétienne de la souffrance. Il n'était pas du tout doloriste, il n'était pas masochiste du tout, mais c'était vraiment une vision chrétienne, dans le sens où vous voyez qu'il écrit qu'il abandonne comme Marie a dû abandonner au pied de la croix sans parfois comprendre du tout. Il y a toute une méditation là-dessus qu'il écrit aussi et que ça participe au fond à la rédemption.
1: Er staan dus ook heel wat getuigenissen daarover in het boek die aantonen dat koning Baudouin heel menselijk was. En ik geloof ook dat ook de reden was waarom dat hij zo geliefd was. En dat hij zo menselijk was kwam misschien wel ook doordat hij zelf zoveel moeilijke situaties had meegemaakt en daardoor ook kon beter meeleven met het lijden van anderen. Hij heeft zelf ook natuurlijk zware kruisen moeten dragen. En dat zegt hij soms zelf ook. Dan heb je duidelijk die christelijke visie op het lijden. Hij was helemaal geen dolorist, helemaal geen masochist. Het was echt een christelijke visie in die zin dat je ziet dat hij schrijft dat hij diep van binnen het omarmt. Zich eraan overgeeft. Hè? Zoals Maria zich aan de voet van het kruis moest overgeven zonder het soms helemaal te begrijpen. En hij schrijft er ook een hele meditatie over, waarin hij aangeeft dat dit in wezen bijdraagt aan de verlossing.
2: En par exemple, j'étais très impressionné, ça c'est dans le livre, ce qu'il écrit au moment où il apprend qu'il a le cancer de la prostate. C'est vraiment impressionnant. Et donc, c'est une vision... Ça montre effectivement la profondeur de sa foi et combien ça a habité sa vie.
1: En zo zegt de professor nog tot slot dat hij bijvoorbeeld erg onder de indruk was van een bepaald iets dat staat ook in een boek vermeld, namelijk wat hij zal schrijven op het moment dat hij te horen krijgt dat hij prostaatkanker heeft. iets dat werkelijk indrukwekkend is. Hè? Het is echt een visie die de diepgang van zijn geloof laat zien en hoezeer dat zijn leven heeft bepaald. Een van de meer merkwaardige feiten die naar boven gekomen zijn in uw onderzoek, dat is namelijk de zaak Lumumba. We hadden dus al gesproken over de onafhankelijkheid van Congo. Kunt u ons schetsen waarover dat dit gaat? Want het is ook een groot deel van het boek, heeft u daar ook aan gewijd?
2: Oui, c'est vrai que les archives du roi Baudouin qui n'étaient pas connues, hein, donc les historiens de la commission, je l'ai écrit, ont fait un travail fantastique, mais n'ayant pas les archives du roi Baudouin, en ce qui concerne le roi Baudouin, les reproches qui lui ont été faits, en fait, n'avaient pas lieu d'être. Là, c'est clair que les archives conduisent à revoir complètement leurs conclusions. Ça ne veut pas dire que je demande qu'il y ait une nouvelle commission parlementaire, c'est pas du tout ça. Je pense que simplement il y aura un consensus historique que les historiens, voyant les nouveaux documents, pourront effectivement expliquer que ce qui était reproché n'avait pas lieu d'être.
1: Ja, maar het klopt dus hè, dat de archieven van koning Boudewijn tot dan toe onbekend waren. Daarom hebben de historici van de commissie, zoals ik ook heb geschreven, fantastisch werk verricht, maar omdat ze niet over die archieven van koning Boudewijn beschikten, waren de verwijten die aan koning Boudewijns adres werden gemaakt in feite ongegrond. Het is nu duidelijk dat de archieven ertoe leiden dat hun

0: ça pouvait dire un emprisonnement aussi. Et donc on ne sait pas du tout comment au palais on a eu la compréhension de cette phrase. Et ce que ne savaient pas les historiens, c'est qu'en fait le roi a validé ce document, non pas le 27 ou le 28 octobre après l'arrivée de cette lettre de Weber le 26, mais cette lettre a été rédigée avant le 25 octobre. Et donc elle n'a rien à voir avec cette lettre de Weber. Mmh. Et donc il croyait qu'au fond cette lettre du roi, signée par le roi, avait été rédigée au palais. Il pensait en plus que c'était à l'insu du gouvernement, que donc le roi avait mené une politique parallèle, ce qui rendait, vous voyez, la chose encore plus suspecte. S'il n'y avait pas eu de contre-saint ministériel, pourquoi tout d'un coup il ne faut pas de contre-saint ministériel? Est-ce qu'il n'y a pas une politique parallèle du roi? Donc il pensait ça parce qu'il n'avait pas trouvé les documents en ce sens, et il pensait que cette lettre avait été rédigée en réaction à la lettre de Weber, et donc donnait au fond une sorte de blanc-seing pour la neutralisation physique, quelle que soit la signification de cette phrase, et que donc c'était besoin. Et en fait, les archives montrent que, d'abord, ils ne savaient pas à quelle lettre le roi répondait dans les archives du roi. Donc ils ont jugé, ils ont commenté cette lettre sans savoir, en fait, à quelle lettre le roi répondait, sans connaître le contenu de la lettre de Tshombe au roi, le 6 octobre 1960. Et on voit que dans cette lettre, c'est Tshombe, lui, qui dit que c'est dommage qu'à cause de l'action de Lumumba comme Premier ministre, il y a eu un tel chaos au Congo, et il dit à cause de sa politique haineuse. Hein. Mmh. Et alors, au fond, on voit aussi ce que demande Tshombe, et il demande beaucoup plus d'aide, beaucoup plus d'armes, en fait, pour être clair, concret, d'aide de la Belgique dans sa quête de l'indépendance du Katanga.
1: En wat historici hem in feite verweten, zegt de professor verder, was dus één zin. Eén zin in een brief gericht aan Tshombe in oktober 1960, waarin de koning zei dat het jammer was dat de relaties tussen België en Congo door toedoen van één enkele man zo abrupt waren verslechterd. En daarmee doodde hij uiteraard op Lumumba. Dat is ook de strekking van de brief. Het zijn niet de exacte woorden, maar wel de strekking van de brief. En de historici zeiden dus dat het een vernietigend document was. Zelfs met het woord bezwarend, het exacte woord in Nederlands, waarbij ze zeiden dat de koning de dag ervoor, of in feite de kabinetchef van de koning, een brief had ontvangen van de adviseur van de president van Katanga, Tshombe, waarin stond dat hij Mobutu had ontmoet en dat ze hadden besloten om Lumumba fysiek uit te schakelen. Historici hebben zelf toegegeven dat men eigenlijk niet precies wist wat deze zin inhield. Ze dachten dat het waarschijnlijk om een moord ging, maar ze waren er niet zeker van. Het kon bijvoorbeeld ook gevangenneming betekenen. En dus weten we helemaal niet hoe men in het paleis deze zin heeft geïnterpreteerd. En we horen de professor dus de situatie een beetje verder uitleggen, wat de historici dus niet wisten. Dat is dat de koning dit document niet op 27 of 28 oktober heeft goedgekeurd, na de ontvangst dus van die fameuze brief van Weber. Het gaat hier over die diplomaat dus, die boodschap van Tshombe en van Mobutu naar het paleis overbracht. En die dateert dus van 26 oktober. Maar dat het een brief is, dus de brief waar de bezwarende brief waar men het over heeft, is eigenlijk opgesteld voor 25 oktober. Met andere woorden, de inhoud van een brief van 25 oktober kan niet te maken hebben met een brief die opgesteld is na 25 oktober. En dat is dus eigenlijk hetgene wat de historici niet wisten. Ze dachten dus dat de brief van de koning, ondertekend door de koning dus, in feite in het paleis was opgesteld en dat hij zonder medeweten van de regering was opgesteld. Met andere woorden, men verdacht de koning ervan om een parallel beleid te voeren zonder dekking van de regering. Dat was eigenlijk de vraag die werd gesteld en die men bezwaren noemde, en men noemde dan die brief als bezwarenbewijs. Hij dacht dus, omdat hij geen documenten had gevonden die daarop wezen, En hij dacht dat die brief dus was opgesteld als reactie op de brief van Weber. En dus in feite die brief dan van de koning een soort vrijbrief zou gegeven hebben voor die fysieke uitschakeling, ongeacht de betekenis van de zin. En in feite blijkt dus uit de archieven dat ze ten eerste niet wisten op welke brief de koning heeft gereageerd. En ze hebben deze brief dan beoordeeld en becommentarieerd zonder te weten op welke brief de koning reageerde. Ze kenden dus de inhoud niet van de brief van Tshombe aan de koning, daterend van 6 oktober 1960, 20 dagen daarvoor dus. We zien dat in die brief Tshombe zelf zegt dat het jammer is dat er door het optreden van Lumumba als premier zo'n chaos is ontstaan in Congo en in Yidi vanwege, citaat, zijn haatdragend beleid. En eigenlijk, zegt de professor hier, zien we ook wat Tshombe vraagt. Hij vraagt om meer hulp en veel meer wapens. Laten we het duidelijk en concreet zeggen, hij vraagt hulp van België in zijn streven naar de onafhankelijkheid van Katanga.
0: Et donc tout ça conduit à dire que les reproches qui avaient été faits au roi, au fond, n'avaient pas lieu d'être parce que les nouvelles archives disponibles permettent de au fond donner une toute autre interprétation à certains documents qui étaient connus, mais qui n'étaient c'était une documentation incomplète.
1: Het is een van de opmerkelijke historische feiten die naar boven gekomen zijn dankzij uw werk, beste professor Vincent Dujardin. Ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om onze vragen te beantwoorden. En zeker een smaakmaker te hebben gegeven om uw boek te gaan lezen. Boudewijn, de biografie. Maar dat, dierbare professor, zullen ze zelf moeten ontdekken. Dan moeten ze maar uw boek in huis halen.
0: Merci pour votre invitation en tous les cas.
1: Ik wens u een hele fijne dag toe en graag tot een volgende gelegenheid.
0: Merci beaucoup à vous.
1: Dank u wel hoor, een fijne dag hè.
0: Hartelijk bedankt, ja.
1: We moeten er volledigheidshalve nog bij vermelden dat er nog tal van argumenten aan te raken zijn in verband met deze Lumumba-affaire, zoals ze werd genoemd. En die zal u zelf ook in het boek moeten ontdekken. Helaas was er niet genoeg tijd om dit helemaal te behandelen, maar zo houden we toch nog een stukje nieuwsgierigheid voor u over, zeker als u zelf het boek in huis wil halen. Van harte dank voor het luisteren naar de Leeswijzer en graag tot een volgende keer.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we een deel uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 10. Ook u die dood was door uw dwalingen en uw zonden, waarin u eertijds hebt geleefd, toen u zich nog liet leiden door de God van deze wereld, de heerser over het machtsgebied van de lucht, de geest die nog altijd aan het werk is onder de ongehoorzamen. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen door zondige begeerten en deden wat onze zondige gedachten ons ingaven. Van nature waren wij een voorwerp van Gods toorn, zoals de anderen. Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, ons die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding. Hij heeft ons samen met hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus, om in de toekomstige eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof, en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het. U dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.

0: De passage die we vandaag hebben gelezen in de brief aan de Efeziërs, krijgen we eigenlijk een groot staaltje van theologie. Het gaat eigenlijk over het mensbeeld dat wij als gelovigen zouden moeten hebben. En we proberen het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. In de eerste plaats zijn wij geschapen door God. Dat weten wij, dat geloven wij. En zo zegt de heilige Paulus aan de Efeziërs ook dat wij geschapen zijn. Geschapen door God. Maar er staat eigenlijk ook bij geschapen in Christus Jezus. Dus Paulus zegt, Gods werk zijn wij geschapen in Christus Jezus. Wij zijn reeds geschapen door God. Maar als hij dan ook nog zegt in Christus Jezus, dan spreekt hij ook over de herschepping doorheen ons doopsel. Het doopsel heeft ons omgevormd tot een andere Christus. Symbolisch wordt tijdens een doopselviering aan een gedoopte een nieuw kleed gegeven. Een doopkleed. En dat is een wit kleed. En dat toont ons aan dat wij omkleed worden, opnieuw gekleed worden door Jezus Christus. Het is eigenlijk Jezus Christus die de plaats neemt van ons. Dankzij het doopsel worden we herschapen in Jezus Christus. En die in Jezus Christus, dat zien we tot driemaal toe verschijnen in de passage die we hebben gelezen. De eerste keer is, God heeft ons samen met Jezus laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus. Om, en dan krijgen we het voor een tweede maal, in de toekomstige eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. En de derde maal, dat hebben we net besproken, Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus. Een christen die gedoopt is, leeft in Christus Jezus. Dat moeten we even bijna letterlijk proberen voorstellen. Wanneer wij geschapen waren, dan zijn wij geraakt door de zonde. Een zonde die gekomen is door Adam en Eva, door de eerste mens. Hetgeen we noemen de erfzonde. En de zonde heeft ons niet meer in staat gesteld om God te zien zoals hij is. Natuurlijk kunnen wij God nog altijd ontdekken, maar we kunnen hem niet zien zoals hij is. We zijn daar niet meer capabel toe. God is niet meer toegankelijk door de zonde. En dat zegt Paulus ook. U die dood was door uw dwalingen en uw zonden. Wij worden geboren, maar we worden eigenlijk doodgeboren. Als we dan het doopsel ontvangen, dan laten wij ons vervangen door Jezus. Paulus zegt het later in zijn brieven ook. Ik leef niet meer, Jezus leeft in mij. En Jezus Christus is net degene die onze plaats heeft ingenomen om ons te redden van de zonde. En dat moeten we als volgt voorstellen. De mens op zich, die gezondigd had, kon niet meer bij God komen. Kan God niet meer zien van aanschijn tot aanschijn. De zonde heeft eigenlijk een definitieve scheiding gebracht tussen God en de mens. Maar God zelf komt als mens. God wordt mens. Die mens, niet gezondigd, niet geraakt door de erfzonde, Jezus Christus, die sterft aan het kruis. En door zijn lijden, zijn offer en zijn dood sterft hij om op weg te gaan naar de hemel. Want hij is God. En daardoor kan hij zich volledig afzetten van de zonde om toch naar de hemel te gaan, om toch tot bij God te komen. Hij is de enige die waardig is tot bij God te komen, komende uit een zondige wereld, maar zelf niet gezondigd. En Jezus Christus ziet God, want hij is God. En hij neemt met zich mee al de mensen die zich eigenlijk achter hem verbergen. En dat zijn wij, de gedoopten. Een gedoopte wordt omkleed door Jezus Christus. Het is te zeggen, God ziet in al diegenen die gedoopt zijn, zijn eigen zoon. Hij ziet terug zichzelf. En door zichzelf terug te zien, ziet hij een waardigheid. Nee, wij zijn niet waardig dat gij tot ons komt, maar maak ons terug gezond. Maak ons gelijk aan u en wij zullen waardig worden om bij God te komen. Niet door onze verdiensten, maar enkel en alleen maar door de verdiensten van Jezus Christus, waarachter wij ons verbergen. En als wij nu sterven, dan omdat we gedoopt zijn, omkleed met de nieuwe Christus, wel, dan worden wij precies in de hemel ontvangen alsof wij Jezus zijn. God erkent iets van zichzelf in ons. En dat is het goede dat God alleen in ons heeft neergelegd. Dat is de gave van de herschepping. De gave van het doopsel. De gave van God. Inderdaad, zegt Paulus, aan de genade dankt u uw redding door het geloof. En dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het. U dankt het niet aan uw prestaties, opdat iemand trots zou zijn. Gods werk zijn wij. Het is dus een gave God dat wij gered zijn in Jezus Christus. En als we gedoopt worden, dan gaan we eigenlijk in Jezus Christus komen. Waardoor Jezus Christus ook in ons komt. Dat is dan ook het doel van de gemeenschap bij de communie. Wanneer wij hem ontvangen, wanneer we hem eten, dan worden wij één met Jezus Christus. We verenigen ons met hem, opdat God het beeld naar waar wij geschapen zijn terug ontdekt. En zo hebben we vandaag gelezen in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 10. Ook u, die dood was door uw dwalingen en uw zonden, waarin u eertijds hebt geleefd, toen u zich nog niet liet leiden door de God van deze wereld, de heerser over het machtsgebied van de lucht, de geest die nog altijd aan het werk is onder de ongehoorzamen. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen door zondige begeerten en deden wat onze zondige gedachten ons ingaven. Van nature waren wij een voorwerp van Gods toorn, zoals de anderen. Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, ons die dood waren door onze overtredingen met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding. Hij heeft ons samen met hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus, om in de toekomstige eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof. En dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het. U dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: bei Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden om samen het middaggebed van de kerk te bidden op deze dinsdag. De hymne kan u vinden op pagina 758. De psalmen vanaf pagina 1137. En de korte schriftlezing en slotgebeden daarop volgend vanaf pagina 1139. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Een waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Wanneer Gij dit alles beseft, zalig Gij als Gij er naar handelt. Gij, Heer, zijt rechtvaardig, uw oordeel is juist. Rechtvaardig hebt Gij alles verordend, het is volkomen betrouwbaar. Van ergernis word ik verteerd, omdat mijn bestrijders uw woorden vergeten. Uw uitspraken zijn van zuiver gehalte, daarom heeft u dienaar ze lief. Ik ben maar gering en eenvoudig, maar uw bevelen vergeet ik niet. Uw recht is rechtvaardig voor eeuwig, uw wet blijft altijd bestaan. Al ben ik door nood en ellende getroffen, mijn vreugde vind ik in uw gebod. Wat gij verordent, blijft altijd rechtvaardig. Als gij het mij leert, zal ik leven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wanneer gij dit alles beseft, zalig gij als gij er naar handelt. Laat mijn bede doordringen tot u, Heer. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen. Laat mijn bede doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf, een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken. In een put hebt gij mij neergelaten, in het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij, door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd, weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg, troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om uw erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit. Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven? Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?
Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn beden. Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong, reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij. Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat mijn beden doordringen tot u, Heer. Uit het boek Deuteronomium. De geboden die ik u heden geef, zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad. Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren

0: maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons

0: ze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei: als ik omhoog gegeven ben,
2: zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
1: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vijfde, mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.
1: gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Welkom in de tweede zomerse uitzending van ons radioprogramma. We bladeren met u vandaag in het tijdschrift Echo der Liefde en we bezoeken een aantal zomerkampen voor jongeren die dankzij de weldoeners van Kerk in Nood worden gesteund. Elk jaar stelt uw hulp duizenden kinderen en jongeren uit door oorlog en conflict getroffen landen in staat om een aantal vrolijke vakantiedagen te beleven. Onder hen zijn kinderen met een beperking, wezen- en vluchtelingenkinderen. Dit jaar hebben we opnieuw veel verzoeken ontvangen en in het Heilig Land lijkt voor christenen de vreugde verdwenen te zijn. Toch, of misschien juist daarom, heeft het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem dit jaar bewust zijn vakantiekampen onder het motto Verheug u met mij geplaatst.
2: 500 kinderen en jongeren krijgen een spirituele oase en schuilplaats aangeboden waarin zij diep kunnen ademen, genezing kunnen vinden en kunnen genieten van Gods nabijheid.
1: Dat schrijft Pier Battista kardinaal Pizzaballa, die ons persoonlijk om hulp vraagt voor de jongeren.
2: Ze moeten leren dat ware vreugde geen ontsnapping is aan de moeilijkheden van het leven, maar een geschenk geworteld in het hart van Jezus. Een vreugde die zelfs in moeilijke omstandigheden kan blijven bestaan. Innerlijk versterkt en met nieuwe hoop en veerkracht zouden ze moeten terugkeren naar hun dagelijkse leven en bereid zijn om voor hun geloof uit te komen, zodat zij de samenleving een stille maar authentieke christelijke getuigenis van vreugde, dienstbaarheid en vrede kunnen geven.
1: Zo benadrukt de kardinaal.
2: In Oekraïne staan dergelijke vakantiekampen bekend als vakanties met God. Zo organiseert het bisdom Mukachevo dit jaar 40 zomerkampen voor in totaal 1600 kinderen en jongeren. Kinga Nobilis, een van de coördinatoren, legt uit.
1: Tijdens deze verschrikkelijke oorlog dragen kinderen en jongeren ook veel stress en angsten met zich mee, die ze vaak niet adequaat kunnen uiten. Ze horen over de gebeurtenissen van de oorlog, van hun ouders, binnen de familie en uit het nieuws. Vaak dienen de vader, een oudere broer of een andere man uit de familie in het leger en ervaren de kinderen zelf grote angst. Ze hebben een gemeenschap nodig waar ze kunnen ontspannen en hun gevoelens kunnen uiten. In de zomerkampen kunnen ze een beetje uit het dagelijkse leven stappen. Dit is geen luxe, maar heel noodzakelijk.
2: Afhankelijk van het land en het aanbod kun je een kind of jongere een paar zorgeloze dagen geven voor 30 tot 80 euro. De jongeren spelen, bidden en zingen er samen en ervaren zichzelf als deel van de kerk of van een groot gezin. Ze knutselen, schilderen, ze gaan op uitstap en kunnen zo lichaam en ziel laten herstellen van de dagelijkse spanning. Psychologische ondersteuning wordt vaak ook aangeboden. Helpt u om een kind weer te laten glimlachen?
3: Dit is Kerk in Nood.
1: Elk kind verdient het om vrede, vreugde en de liefde van God te ervaren, ook te midden van oorlog. Daarom is Vakanties met God, een pastoraal initiatief, zo belangrijk. Het biedt Oekraïense kinderen een veilige oase vol geloof, ver weg van de harde realiteit van de oorlogstijd. In de afgelopen jaren hebben het Latijns-Katholieke bisdom Kiev-Jytomyr en de plaatselijke bisschop dit prachtige programma georganiseerd en geleid. Vorig jaar verwelkomden ze in 12 verschillende kampen kinderen en tieners, velen ontheemd, getraumatiseerd of levend onder constante dreiging. Vakanties met God biedt een pauze tijdens de dagelijkse ontberingen en biedt kinderen een ontmoeting met Christus, een voorproefje van een normale kindertijd en een kans om emotioneel en spiritueel te helen. Door dagelijks gebed, catechese, spelletjes, gemeenschapsleven, creatieve activiteiten en begeleide excursies beginnen jongeren vertrouwen, vreugde en hoop te herontdekken. Het is in deze eenvoudige momenten, in lachen, gebed en gedeelde maaltijden, dat kinderen een ruim toevluchtsoord van rust ervaren, gevuld met de frisheid die alleen in Gods liefde te vinden is.
2: In 2025 omvatte het programma ook kampen voor gehuwde stellen met kinderen. Het is vaak moeilijk om een jong gezin te zijn onder deze omstandigheden. Kun je je voorstellen welke extra druk gezinnen ervaren tijdens de oorlog bij het opvoeden van kinderen? Met uw hulp voor vakanties met God lieten we hen voelen dat ze niet alleen stonden, want Christus ziet en waardeert hen. In 2025 droeg Kerk in Nood 50.000 euro bij aan vakanties met God in het bisdom. Dit bedrag, samen met de lokale bijdrage, dekte alles van eten en onderdak tot vervoer, medische zorg, uitstapjes en materialen, waardoor het licht van het geloof meer dan 550 deelnemers bereikte. Een klein bedrag, gezien de enorme positieve impact op het leven van deze jonge zielen.
1: We nodigen u uit om mee te doen, om dit mogelijk te maken. Uw steun zal deze kinderen een pauze geven, zodat ze kunnen genezen en genieten. Zelfs in een wereld vol angst en verlies. Met een gift van 90 euro laat je één kind deelnemen aan een zomerkamp.
2: Het Shredrik kinderkoor uit Kiev won al verschillende prijzen op internationale koorcompetities. En samen met het Zweedse koor Adolf Frederiks Muziekklasser Farsta zingen ze nu een gebed voor Oekraïne.

0: Door uw liefde kunt u jonge christenen een van de kostbaarste geschenken geven die een mens kan ontvangen. Een dieper geloof. Het versterken van het geloof van jonge christenen is ook het doel van het jeugdpastoraal in Jordanië. Onder leiding van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem richt GEC Jordan, zoals het heet, zich op het opleiden van jonge katholieken tot leiders, tot het onderwijzen van hen en het verdiepen van hun geloof. Christenen vormen in Jordanië een kleine minderheid, maar worden wel geaccepteerd als onderdeel van de Jordaanse samenleving. Gezien hun status als religieuze minderheid is het echter van groot belang dat Jordaanse katholieken beschikken over een sterke gemeenschap en een sterk geloofsbewustzijn. Een essentiële manier om dit te bereiken is het opleiden van jonge katholieken tot actieve en betrokken leden van de kerk en de samenleving als geheel.
1: Het jeugdpastoraal wil jonge katholieken beter begeleiden door middel van een breed scala aan activiteiten, waaronder die zomerkampen. Een centraal doel van de kampen is het versterken van het spirituele fundament van de deelnemers, door hen de grondbeginselen van de Bijbel bij te brengen en hen te laten ontdekken hoe ze deze actief in hun eigen leven kunnen toepassen. De kampen zijn bovendien bedoeld om een gemeenschapsgevoel te creëren, de deelnemers te helpen hun teamgeest te verbeteren en andere vaardigheden te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling.
0: Voor Lina betekende dit dat ze het afgelopen jaar meer heeft geleerd over de heilige drie-eenheid en zowel haar gebedsleven als haar relatie met God heeft kunnen verdiepen. Ze kijkt er nu naar uit om haar gebedsleven nog verder uit te breiden, zodat ze toekomstige uitdagingen beter het hoofd kan bieden. Ook George heeft meer geleerd over de Heilige Geest en samen met andere jonge katholieken de Rozenkrans gebeden.
1: GEC Jordan is vast besloten dit belangrijke werk voort te zetten om de volgende generatie jonge katholieken in het geloof te sterken en hen te leren hoe ze de samenleving en hun gemeenschap het beste kunnen dienen. Met uw liefde kunt u christenen zoals Lina en George het kostbaarste geschenk van allemaal geven, het geschenk van het geloof.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
0: Hoewel de overgrote meerderheid van de christenen in het Heilig Land Arabisch als eerste taal spreekt, zijn er katholieken in Israël die Hebreeuws spreken en gebruiken. Veel van deze Hebreeuws sprekende katholieken komen uit migrantenmilieus of zijn asielzoekers. De afgelopen 70 jaar heeft het vicariaat Sint-Jacob voor Hebreeuws sprekende katholieken in Israël voor deze christenen gezorgd als onderdeel van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem.
1: Christenen vormen een minderheid in het Heilig Land en Hebreeuws sprekende katholieken dus een minderheid binnen deze minderheid. Het is van vitaal belang dat deze christenen een gemeenschap kunnen vormen en samengebracht worden in de eenheid van het geloof. De families die tot deze christelijke minderheid behoren, worden vaak geconfronteerd met uitdagingen door armoede en een gebrek aan acceptatie en sociale integratie. Dit komt bovenop de moeilijkheden waarmee jongeren in het algemeen te maken hebben door op te groeien in een context van regionale conflicten en verdeeldheid die het Midden-Oosten in de greep houdt.
0: Om deze reden en dankzij uw hulp brengt het vicariaat Sint-Jacob jonge Hebreeuws sprekende katholieken samen in zomerkampen om te groeien in vriendschap en geloof. De jongeren zullen samen deelnemen aan de mis, het gebed en de catechese. Ze zullen ook genieten van buitenactiviteiten, sport en knutselen. We steunen 3 zomerkampen waaraan 150 kinderen en jongeren deelnemen. Zo hopen we mee te werken aan de versterking van het geloof van jonge katholieken in Israël. En creëren we een gemeenschapsgevoel voor deze minderheid binnen een minderheid.
1: Dat verlangen naar verbondenheid klinkt ook in het volgende lied. Tijdens het historische bezoek van paus Franciscus aan Israël werd hij in Jeruzalem verwelkomd door een jeugdkoor met Joodse, christelijke en islamitische kinderen uit verschillende plaatselijke scholen. De kinderen tussen 10 en 14 jaar oud zongen samen een ontroerende versie van Halleluja. In hun stemmen klonk iets van de hoop dat jongeren, over grenzen van afkomst en geloof heen elkaar kunnen ontmoeten in vrede, schoonheid en respect.

Dankzij uw liefdevolle steun konden duizenden Libanese kinderen en jongeren vreugde, vriendschap en solidariteit ervaren. Misschien herinnert u zichzelf nog hoe belangrijk vriendschap was in uw jeugd. De vreugde om iemand te vinden die dezelfde interesses had, dezelfde hobby's deelde of eenvoudigweg begreep wat je bedoelde. Iemand tegen wie je kon zeggen, jij ook? Een vriend of een vriendin.

0: Les Coups du Liban begeleiden momenteel ongeveer 15.000 jongens en meisjes van 8 tot 25 jaar, zonder onderscheid van religie, afkomst of sociale achtergrond. Als lid van de International Catholic Conference of Scouting en de Vergadering van Katholieke Patriarchen van en Bisschoppen van Libanon speelt de vereniging een belangrijke rol in de geloofsopvoeding van jongeren, in de versterking van de gemeenschap en in het aanleren van een geest van dienstbaarheid. Als onderdeel van die vorming organiseert Les Coups du Liban regelmatig kampen en bijeenkomsten. Om de 4 jaar brengt zij alle scouts van 12 tot 17 jaar samen voor een nationaal evenement. Dankzij de trouwe steun van de weldoeners konden vorig jaar ongeveer 4.000 scouts en 300 vrijwilligers uit heel Libanon gedurende 3 dagen samenkomen in Baskinta.
1: Daar konden de jongeren deelnemen aan activiteiten die hun fysieke vaardigheden, leiderschap, creativiteit en spiritualiteit versterkten. Er waren buitenactiviteiten, probleemoplossende spelen en momenten van bezinning over de natuur, over pater Jacques Sevin, over Sint Joris en over Libanese heiligen. Zo bracht uw liefdevolle steun duizenden jongeren samen in geloof, vriendschap en gemeenschap, verenigd in éénzelfde geest van dienstbaarheid.
0: In de jaren waarin er geen nationaal evenement plaatsvindt, organiseert Les Coups du Liban bovendien talrijke zomerkampen. Ook daar worden jonge Libanezen samengebracht rond gemeenschappelijke waarden. Zij kunnen hun geloof verdiepen, nieuwe vrienden maken en daarna met een hart dat gericht is op dienstbaarheid terugkeren naar hun parochies, scholen en gemeenschappen.
1: Concreet steunde Kerk in Nood in 2025 de landelijke scoutsbijeenkomst Âme Vaillante Cœur Fidèle voor 4.000 kinderen en jongeren. De bijdrage bedroeg €36.000. In 2024 hielp Kerk in Nood ook bij 370 pastorale zomerkampen van de Scouts du Liban, waaraan meer dan 10.000 meisjes en jongens van 8 tot 22 jaar konden deelnemen. En daarvoor werd dan €39.550 toegekend.
0: Uw gift brengt hoop op heel concrete manieren. Jongeren groeien in geloof en gemeenschap, leren over Sint Joris en Libanese heiligen, ervaren de kracht van katholieke scouting en versterken tegelijk de bredere katholieke gemeenschap in Libanon. Bij het nationale evenement konden 130 scoutsgroepen deelnemen. En bij de zomerkampen ging het zelfs om meer dan 370 kampen voor meer dan 10.000 scouts.
1: Met €10 kunt u een jonge katholiek helpen deel te nemen aan een scoutingbijeenkomst. Met €270 helpt u al een hele scoutsgroep om aanwezig te zijn op het nationale evenement. Voor de zomerkampen kan met €5 al een scout deelnemen en met €100 helpt u mee om een zomerkamp mogelijk te maken.
0: Wilt u vanuit uw geloof dit mooie verhaal van vriendschap en gemeenschap in Libanon blijven meeschrijven? Door uw steun kunnen jongeren ontdekken dat zij niet alleen staan, dat de kerk hen nabij is en dat vriendschap, geloof en dienstbaarheid ook vandaag toekomst geven.
1: Wellicht zijn er onder de luisteraars van Radio Maria oud-scouts en gidsen. En ze hebben vast en zeker het beloftelied gezongen. We voeren jullie nu allemaal terug in de tijd met volgende improvisatie op orgel van dat mooie lied door organist Jan Noordzij.

0: Ik dank God van harte voor uw gulle gift aan ons bisdom.
1: Dat zegt bisschop Beshara Goda uit het katholieke koptische bisdom Abo Korkas in Egypte.
0: Dankzij uw liefde konden 1000 katholieke kinderen en jongeren in Egypte groeien in liefde voor het geloof, plezier hebben en nieuwe vrienden maken.
1: Christenen vormen een minderheid in Egypte en katholieken zijn opnieuw een minderheid onder de christelijke bevolking, die voornamelijk uit koptisch-orthodoxen bestaat. Het leven als minderheid kan moeilijk zijn, vooral in een land waar vroeger gewelddadige vervolging was. Een gevoel van gemeenschap en verbondenheid is nodig voor jongeren, zodat ze dieper kunnen groeien in hun relatie met Christus. Door deze jongeren een helpende hand te bieden, heeft u hun geloof gegeven dat zal blijven bestaan en de plaatselijke kerk zal ondersteunen, die volgens bisschop Goda
0: ons helpt het woord van God te verspreiden en een generatie jongeren op een solide en sterke basis te vormen.
1: De koptisch-katholieke eparchie van Abo Korkas kon dankzij uw geloof 3 zomerkampen organiseren voor 1000 jonge katholieken. In deze kampen leerden de jongeren meer over wat het betekent om mens te zijn, christen te zijn en wat zending betekent. Ze leren ook wat waarheid betekent en over openbaring in de Bijbel en de heilsgeschiedenis. Met een gift kan hoop op een heel concrete manier zichtbaar worden. Dankzij de steun van weldoeners kunnen 3 zomerkampen worden georganiseerd, waar ongeveer 5300 kinderen en jongeren de kans krijgen om samen te komen, hun geloof te verdiepen en nieuwe vriendschappen te sluiten. Voor jonge katholieken in Egypte zijn deze kampen veel meer dan een vakantie. Ze vormen een plaats waar kinderen zich gedragen weten door een gemeenschap, waar ze kunnen groeien in vertrouwen en waar het geloof opnieuw kracht krijgt voor het dagelijkse leven.
0: Zo helpt u kinderen niet alleen om enkele dagen vreugde te beleven, maar ook om te ervaren dat ze deel uitmaken van een levende kerk die hen nabij is. Met 10 euro helpt u al 10 kinderen om naar het zomerkamp te gaan. Met 85 euro kunt u zorgen voor koekjes voor de kinderen in een van de kampen. Een eenvoudige tractatie die voor hen een teken van vreugde en verbondenheid wordt. En met 100 euro helpt u zelfs 100 kinderen om aan de zomerkampen deel te nemen.
2: Dit is Kerk in Nood.
1: Door uw geloof en liefde hebt u kinderen zoals Elina iets heel kostbaars geschonken. Een nauwere band met de Heilige Moeder. U bracht vreugde aan talloze kinderen door de liefdevolle zorg van de Armeense zusters van de onbevlekte ontvangenis en door de zomerkampen die zij voor hen organiseren. Armenië is een oud christelijk land. Toch groeit vandaag ongeveer 1 op de 4 kinderen erop in armoede. Daarbovenop heeft het conflict rond Nagorno-Karabakh 100.000 Armeniërs ontheemd. Onder hen zijn veel kinderen. Sommigen zijn wees geworden, anderen dragen diepe trauma's mee. Ook in de dorpen langs de grens hebben herhaalde bombardementen hun sporen nagelaten in jonge harten. Net als u willen de Armeense zusters in het klooster van Gyumri de vreugde van het evangelie brengen aan kinderen die zoveel hebben meegemaakt. Sinds 1994 begeleiden zij jaarlijks 1000 kinderen tijdens zomerkampen, vooral kansarme kinderen, kinderen uit vluchtelingengezinnen, kinderen uit grensdorpen en weeskinderen worden er met open armen ontvangen. Tijdens deze kampen krijgen de kinderen niet alleen ontspanning, spel en vriendschap, maar ook spirituele vorming en morele begeleiding. Velen ontvangen er zelfs de sacramenten van de christelijke initiatie. Zo worden deze zomerkampen voor hen een plaats van genezing, vreugde en geloof.
0: Voor de 11-jarige Elina betekende het kamp vorig jaar heel veel. Onder de zachte en zorgzame blik van de zusters vond zij vreugde in de activiteiten, in de vriendschap met andere kinderen en in de liefdevolle nabijheid van de gemeenschap. Maar vooral kon zij haar geestelijk leven verdiepen en dichter bij de Moeder Gods groeien. Voor het eerst leerde zij het Wees gegroet bidden. Elina ontdekte ook de vrede die in ons katholieke geloof te vinden is. Ze zei het volgende:
1: ik ben God eindeloos dankbaar dat Hij mij geschapen heeft en vergeeft. Op kamp leerde ik dat, wat je ook doet, God van je houdt. En niet alleen van jou, maar van iedereen. Onthoud dit, Als je verdrietig bent of iemand mist, is God altijd bij je.
0: Zo brengt uw geloof hoop. Dankzij uw liefdevolle zorg kunnen de zusters van de onbevlekte ontvangenis deze zomerkampen blijven organiseren en kinderen zoals Elina helpen om de liefde van God en van moeder Maria te ervaren.
1: Concreet kan uw gift 6 zomerkampen mogelijk maken, waaraan 850 kinderen kunnen deelnemen. Met €20 helpt u 1 kind om deel te nemen aan de kampen. Zo brengt u broodnodige vreugde aan vluchtelingenkinderen en helpt u jonge katholieken om hun geloof beter te leren kennen en dichter bij de Moeder Gods te groeien.
0: Op de muziek van een Byzantijnse militaire dans plaatste Faria Faraiji de tekst van het Wees gegroet in het Armeens. En dat geeft het volgende resultaat.

0: Door uw liefde hebt u de kracht om een glimlach op het gezicht van een kind te toveren. Kinderen hebben een bijzondere plaats in het hart van Jezus. Hij zei, laat de kinderen tot mij komen. En hij herinnerde ons eraan dat wij als kinderen moeten worden om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Daarom is de zorg van de kerk voor kinderen en jongeren zo belangrijk. Zij zijn niet alleen geliefd door Christus, zij zijn ook de toekomst van de kerk. De Salesianen van Don Bosco hebben een bijzonder charisma om met jongeren te werken. Zij wijden hun leven aan begeleiding, opvoeding en nabijheid. Vooral voor kinderen die kwetsbaar zijn of weinig kansen krijgen.
1: De Salesianen kwamen in 1994 oorspronkelijk vanuit Tsjechië naar Bulgarije. Sinds enkele jaren hebben ze een bijzondere, actieve en betekenisvolle missie in Stara Zagora. Daar richten zij zich vooral op de grote Roma-gemeenschap in de wijk Lozenets. Veel van de meest kwetsbare kinderen in deze regio worden geconfronteerd met armoede, beperkte toegang tot onderwijs en sociale uitsluiting. Sommigen groeien op in wijken waar de toekomst weinig perspectief lijkt te bieden.
0: Om op die nood te antwoorden, runnen de Salesianen onder meer via de Don Bosco Bulgaria Foundation een opvang- en educatiecentrum. Voor vele kinderen is het een toevluchtsoord geworden, bijna een tweede thuis. Na schooltijd krijgen zij er huiswerkbegeleiding, een warme maaltijd, hulp om sociale vaardigheden te ontwikkelen en vooral een veilige plek waar zij als kind mogen zijn en kunnen spelen.
1: De paters, onder wie pater Martin Jilek, zetten zich in om de vicieuze cirkel van armoede, schooluitval en vroege huwelijken onder Roma-kinderen te doorbreken. Dankzij deze nabijheid konden sommige jongeren zelfs de middelbare school afronden. Dat is een belangrijke stap naar meer vrijheid en een toekomst met meer kansen.
0: In mei 2025 beleefde deze missie bovendien een bijzonder moment. Na 12 jaar bouwen werd in Stara Zagora de nieuwe kerk en het centrum toegewijd aan Maria, hulp der christenen. Opvallend is dat de Salesianen, die van oorsprong tot de Latijnse traditie behoren, hier werken binnen de Byzantijnse ritus van de Oosters-Katholieke Kerk. De kerk werd dan ook gebouwd in een mooie, traditionele Oosterse stijl.
1: En die nieuwe kerk is meer dan een gebouw. Ze vormt een geestelijke en menselijke brug tussen de Roma-bevolking en de rest van de stad. Samen met het educatieve centrum van de gemeenschap van de Salesianen wil zij een plaats zijn waar kinderen, gezinnen en gelovigen ontdekken dat ze welkom zijn en dat ze erbij horen en dat Christus hen een nieuwe waardigheid schenkt.
0: Voor veel kinderen is het zomerkampprogramma van dit centrum het hoogtepunt van het jaar. Dankzij de liefde en het geloof van mensen zoals u konden eerder al 250 kinderen deelnemen, onder wie veel kinderen uit de Roma-gemeenschap. In deze kampen komen kinderen met Roma- en Bulgaarse achtergrond samen. Ze leren elkaar kennen, bouwen vriendschap op en groeien in wederzijds begrip.
1: Maar het belangrijkste is dat zij daar de liefde van Christus op een echte en tastbare manier mogen ervaren. Door spel, gebed, catechese, gezamenlijke activiteiten en eenvoudige vreugde ontdekten kinderen dat zij kostbaar zijn, dat ze erbij horen en dat God hen nabij is.
0: Ook in 2026 hopen de Salesianen in het bisdom Sofia opnieuw een zomerkampprogramma en een reunie na het kamp te organiseren. Veel kinderen die willen deelnemen komen uit gezinnen met zeer beperkte middelen en hebben financiële steun nodig. Met uw geloof kunt u een kind helpen om Gods liefde te ervaren en opnieuw te glimlachen.
1: Concreet steunt Kerk in Nood dit project in Bulgarije met een bijdrage van €9.000. Daarmee kunnen jongeren uit verschillende gemeenschappen worden samengebracht en kunnen 250 kinderen deelnemen aan kampen. Er worden ook aparte kampmomenten voor jongens en meisjes mogelijk gemaakt, waar zij activiteiten volgen, hun geloof verdiepen en de liefde van God leren kennen. Met €35 laat u één kind deelnemen aan de kampen.

0: Naast deze prachtige verhalen over jongerenkampen willen we ook nog even stilstaan bij een heel ander project dat op een bijzondere manier de aandacht trekt. Een project waarin geloof, kunst en catechese samenkomen. Vorig jaar vierde het bisdom Mbaiki in het zuidwesten van de Centraal-Afrikaanse Republiek het 100-jarig jubileum van de aankomst van de eerste missionarissen. Naar aanleiding van die bijzondere verjaardag kregen de ramen van de kathedraal een nieuwe betekenis. Ze werden omgevormd tot een echte Bijbel van gekleurd glas. De 33 grote glasramen vertellen nu, in beelden vol kleur en licht, het scheppingsverhaal, de verhalen van Mozes, de profeten en de koningen van het Oude Testament, de geboorte van Christus, zijn gelijkenissen en wonderen, zijn lijden en opstanding, tot en met de zending van de Heilige Geest op Pinksteren. De ramen werden geschilderd door een lokale kunstenaar, in de herkenbare stijl van de kinderbijbel die al 47 jaar door Kerk in Nood wordt uitgegeven. Zo wordt de vertrouwde tekeningen uit die kinderbijbel als het ware tot leven gewekt, in de kathedraal zelf. Jesus Ruiz Molina legt uit.
1: In de oude kathedralen werd het evangelie in steen gehouden, zodat mensen die niet konden lezen en schrijven, toch de liefde van God en zijn heilsgeschiedenis konden bevatten en verstaan. Hier bij ons is 75% van de bevolking analfabeet. We wilden daarom dat iedereen toegang had tot het mysterie van Gods liefde en zo tot God kan bidden en hem kan prijzen.
0: Vandaag staan kinderen en volwassenen vol verbazing door de felge kleurde glasramen te kijken. Ze kijken, herkennen, vragen en ontdekken. De kathedraal wordt daardoor niet alleen een plaats van gebed, maar ook een plaats van onderwijs. Er worden doopsel- en vormselcatechesen gegeven en ook vormingscursussen voor catechisten. De afgebeelde Bijbelse taferelen dienen daarbij als levend lesmateriaal.
1: Omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden,
0: benadrukt bisschop Molina. Een van de kinderen die diep geraakt werd door deze ramen is Yvonne, 12 jaar oud. Hij is leerling aan het Kleine Seminarie, een school voor jongens die later misschien priester willen worden. Dat hij überhaupt naar school kan gaan is niet vanzelfsprekend. Yvonne behoort immers tot de etnische groep van de Aka, ook wel pygmeeën genoemd, die in kleine hutten van bladeren en takken in het regenwoud wonen en door de rest van de bevolking lange tijd met minachting werden bekeken. Juist daarom is de verkondiging van de blijde boodschap zo belangrijk. Het evangelie van Christus helpt de Aka te ontdekken dat ook zij geliefde kinderen van God zijn, met een waardigheid die niemand hun kan afnemen. Voor Yvonne brengt het grote vreugde om de wonderen en gelijkenissen van Jezus te horen, terwijl hij tegelijk naar de prachtige glasramen kijkt. Vooral het raam waarop Jezus tegen Levi, de tollenaar, zegt: "Kom, volg mij," raakt hem diep. Gefascineerd zegt hij:
1: "Levi volgde hem om zijn missie te volbrengen."
0: Ook de glasramen met de taferelen van het verloren schaap en van het wonder op de bruiloft in Cana maken veel indruk op hem. Om deze vensters naar de hemel mogelijk te maken, waarin talrijke mensen de blijde boodschap kunnen lezen, hebben onze weldoeners 10.000 euro geschonken. Bisschop Molina, die al 40 jaar missionaris is in Centraal-Afrikaanse Republiek, zegt:
1: "Dit prachtige catechetische project zal rijke vruchten dragen. Ik dank u uit de grond van mijn hart dat u ons helpt om dit volk te evangeliseren. God zegene u."
0: Blijf alstublieft de kerk in Afrika steunen bij het verkondigen van het evangelie.
1: En bij dat beeld van het verloren schaap blijven we nog even stilstaan. In het evangelie volgens Lucas vertelt Jezus hoe de herder alles achterlaat om dat ene schaap te zoeken dat verdwaald is. Het is een beeld van Gods eindeloze genade, van de liefde die ons blijft zoeken, ook wanneer wij ons ver weg, eenzaam of verloren voelen. Het volgende lied, The Lost Sheep, brengt die boodschap in de vorm van een ontroerend R&B Black Gospel getuigenis. God kent onze naam, hij geeft ons niet op, en in zijn liefde mogen we opnieuw gevonden worden.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, vorige maand hebben we in onze uitzending tal van projecten belicht die door onze katholieke hulporganisatie Kerk in Nood worden gesteund in Libanon. In ons tijdschrift De Echo der Liefde, dat deze maand verschijnt, staat nog een aangrijpend verhaal dat we u niet willen onthouden.
1: Het dagelijkse leven in Libanon is een voortdurende strijd geworden. Oorlog, wanhoop, angst, woede en depressies bepalen al jaren het leven. Net wanneer de mensen denken dat het iets beter gaat, worden ze met volle kracht door de volgende crisis getroffen. Steeds meer gezinnen vallen hierdoor uit elkaar. Ook het aantal zelfmoorden neemt toe. Het kerkelijke Metanoia-centrum in Magdurki is een toevluchtsoord voor iedereen die in zijn eentje geen uitweg meer ziet. Zelfs mensen die hun leven lang vast in het geloof stonden, verliezen tegenwoordig hun houvast.
0: Waarom laat God dit allemaal toe?
1: Dat vragen ze zich af. In het Metanoia-centrum kunnen ze alles uitspreken wat hen bezighoudt en vinden ze geestelijke en psychologische steun. De problemen zijn divers. Naast de desolate algemene situatie komen daar vaak nog persoonlijke tegenslagen bij. Zorgbehoevende familieleden, kinderen met beperking, ernstige ziektes. Bij Helene is het voor de tweede keer dat er borstkanker is vastgesteld. Dat de ziekte al na 5 jaar weer terugkwam, was voor deze 48-jarige een zware schok die haar geloof aan het wankelen bracht. Ze maakt zich vooral veel zorgen om haar 13-jarige zoon.
0: Als hij denkt dat ik slaap, zoekt hij 's nachts op internet naar kankerbehandelingen. Geen enkel kind zou een expert in oncologie moeten zijn.
1: Dat zegt ze vol verdriet. Deze keer weet ze dat ze waarschijnlijk zal sterven. Het is moeilijk voor haar om haar man en zoon alleen achter te moeten laten. Ze wil met haar naaste familieleden niet over haar angst praten om hen niet te belasten en vrienden reageren vaak hulpeloos. Met de begeleidsters van Metanoia kan Helene openhartig praten over haar angsten en haar woede. Ook met God heeft ze lang geworsteld, maar langzaam wordt ze rustiger.
0: Op een ochtend werd ik tijdens het gebed overvallen door een diep gevoel van overgave. Het was geen berusting, maar acceptatie. Wat er ook komt, we zullen het samen het hoofd bieden. Ons kleine gezin en God.
1: En ondanks haar ziekte heeft ze weer wat meer levensvreugde teruggevonden. Inmiddels begeleidt ze zelf vrouwen bij wie net kanker is vastgesteld. En vanuit haar eigen ervaring kan ze voor hen nu een steun zijn. Het Metanoia-centrum beschikt over een team van opgeleide pastoraal werkers en psychologen die stellen individuen en gezinnen in crisissituaties begeleiden. Er worden ook geestelijke retraites en andere evenementen aangeboden. Bovendien worden meer dan 1000 gezinnen in 45 dorpen in de omgeving ondersteund door middel van huisbezoeken. Vaak kan zo worden voorkomen dat een gezin uit elkaar valt en soms zelfs dat iemand zelfmoord pleegt. Er is €7.000 per maand nodig om dit waardevolle werk voort te zetten. Wie helpt ermee om mensen in schijnbaar uitzichtloze situaties weer hoop te geven?
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij.
0: Al eeuwenlang roepen talloze monniken bij elke ademtocht de Heer aan met dit gebed. Het Jezusgebed of hartgebed is tot op de dag van vandaag niet verstomd. Ook de monniken van Beit Maroen, dienaren van de Seder van Libanon, houden het in ere. Hun gemeenschap, die pas in 2019 in Libanon werd gesticht, staat in de traditie van de oude monnikenvaders, in het bijzonder van de heilige Maron, een kluizenaar uit de 4e eeuw. Met de poëtische titel Seder van Libanon wordt de heilige maagd bedoeld, onder wiens bescherming de monniken zich stellen. 4 dagen per week brengen ze door in onophoudelijk gebed, dat ze ook niet onderbreken tijdens het werk in de tuin, in de keuken en op de bouwplaats van het klooster. 3 dagen per maand leven ze zelfs als kluizenaars en wijden ze zich volledig aan de zoektocht naar God. Op 3 dagen per week gaan ze echter naar parochies om de gelovigen geestelijk te begeleiden. Naast de gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid komt in deze orde nog een 4de gelofte bij. De overweging en de verkondiging van het woord van God.
1: De zielen van de monniken worden door het woord van God genezen, zodat ze anderen kunnen genezen.
0: Legt pater Maroun Abdossassin, de overste, uit. Hoeveel mensen in Libanon innerlijke genezing nodig hebben, ervaren zij keer op keer.
1: Velen worden verteerd door angst,
0: weet broeder Christophe. De monniken vertrouwen volledig op de goddelijke voorzienigheid. Weldoeners die hun een gift sturen, worden zo een instrument van God en nemen deel aan hun missie. Broeder Christophe benadrukt:
1: als de paters bijvoorbeeld de biecht horen van iemand die al 60 jaar niet meer gebiecht heeft en deze ziel het heil wordt geschonken, dan kunnen de priesters dit doen dankzij diegenen die aan deze missie hebben bijgedragen.
0: Uw hulp is dringend nodig, met name voor de medische zorg voor de monniken. Omdat ze hun klooster met eigen handen bouwen, zijn er al meerdere keren verwondingen opgetreden.
1: In deze gevallen was de ziektekostenverzekering, die dankzij uw vrijgevigheid mogelijk is gemaakt, echt van cruciaal belang. Hierdoor konden de broeders medische zorg ontvangen, wat zonder uw hulp uiterst moeilijk zou zijn geweest, aangezien de ziekenhuiskosten in Libanon erg hoog zijn.
0: Zo vertelt pater Maroun. Met slechts €45 kunt u een monnik een maand lang een ziektekostenverzekering voorzien. Met €535 een heel jaar. Op deze manier vormen ongevallen, ernstige ziekten of noodzakelijke operaties geen onvoorspelbaar financieel risico meer voor deze jonge gemeenschap.
1: Christus is waarlijk opgestaan en wij zijn de levende, ademde getuigen van deze verrijzenis,
0: zegt broeder Christophe. De 23 monniken bidden voor iedereen die hen ondersteunt om dag na dag getuigen van Christus te zijn.
1: Na dit mooie getuigenis over de monniken in Libanon blijven we nog even in de sfeer van stilte en gebed. We luisteren nu naar het Jezusgebed, een eenvoudige maar diepe aanroeping van Christus, gezongen door de Monastic Choir of the Saint Elizabeth Convent.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, met deze zomerste augustusuitzending nemen we afscheid van het programma Kerk in Nood in zijn huidige vorm, met Dorien en Luc als presentatoren. Vanaf september hoort u de berichten van Kerk in Nood in een heel nieuwe formule, wekelijks op woensdagavond met onze directeur David Dessin. Zo kunnen we nu nog nauwer aansluiten bij de actualiteit en nog meer aandacht geven aan het lot van christenen die wereldwijd onder druk staan of vervolgd worden. Van harte dank voor uw trouwe luisterbereidheid in de voorbije periode. We hopen dat u ook in deze nieuwe formule met ons verbonden blijft. We sluiten nu af met een column van Regina Lynch, uitvoerend president van Kerk in Nood Internationaal, waarin ze het heeft over het lot van de christenen in de wereld.
1: Goede vrienden, bij Kerk in Nood horen we vaak over het gruwelijke lijden van veel christenen in door oorlogen geteisterde landen. Hen tot verzoening en vergeving te leiden is waarschijnlijk een van de grootste uitdagingen voor de kerkleiders. Toch is het Gods opdracht aan ons, christenen. In april van dit jaar schreef de Latijnse patriarch van Jeruzalem, Pier Battista kardinaal Pizzaballa, een herderlijke brief aan zijn steeds kleiner wordende kudde. De ondertitel luidde: Voorstel voor de verwezenlijking van de roeping van de kerk in het Heilig Land. Hij ziet duidelijk de problemen waarmee de christenen worden geconfronteerd en de moeilijke weg die voor hen ligt. Toch herinnert hij hen eraan dat zij de specifieke taak hebben om zout en licht van de wereld te zijn en voor anderen getuigen te zijn van vergeving in het dagelijks leven, want Jezus is de onbetwiste meester van de vergeving. Hij schrijft dat het moed vereist om te vergeven, maar dat dit een manier is om de keten van haat te doorbreken en het vertrouwen te herstellen. Hij moedigt christelijke gezinnen, waarin kinderen als eerste leren lief te hebben, te vergeven en te vertrouwen, aan om laboratoria van verzoening te worden. Waarschijnlijk staan wij niet voor dezelfde uitdagingen als de christenen in het Heilig Land. Maar zeker zullen de meesten van ons op een bepaald moment opgeroepen worden om iemand te vergeven of ons met iemand te verzoenen. Mogen ook wij de moed vinden om zout en licht van de wereld te zijn.
0: Daarom besluiten we, beste luisteraars van Radio Maria, met het gebed dat ons alle verenigt, het Onze Vader, hier gezongen in een Latijnse versie, een gebed waarin wij telkens opnieuw vragen om vergeving en tegelijk worden opgeroepen om ook de schulden van anderen te vergeven.

0: Pace sia con tutti voi!
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan vandaag in het bijzonder stilstaan bij het hoogfeest van onze lieve vrouw ten hemel opneming. En dat op 15 augustus natuurlijk werd gevierd. De Heilige Vader is daarvoor opnieuw naar Castel Gandolfo afgereisd om daar in de pauselijke parochie van San Tommaso da Villanova de heilige mis op te dragen. En zoals beloofd gaan we zeker luisteren naar de homilie. Verder willen we het ook hebben over een boodschap die de paus stuurde gericht aan de prefect van het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten. En gaan wij beginnen deze aflevering met opnieuw aandacht te geven aan de situatie van vluchtelingen en migranten. Ja, we hebben recent nog maar het hele gebeuren in Ceuta gezien. Wat Spaans grondgebied is, het grenst aan Marokko, waar heel wat jonge mannen geprobeerd hebben om de grens te bestormen en Europa te bereiken, waar nu velen gestrand zitten in een heel moeilijke situatie. Daar wordt van alles over gezegd en geschreven. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen, veronderstellen we. Maar hoe dan ook, de Heilige Vader heeft tijdens zijn pontificaat verschillende keren opgeroepen om aandacht te hebben voor de problematieken van vluchtelingen en migranten. We denken maar bijvoorbeeld aan zijn apostolische reis naar Spanje, waar hij ook een bezoek heeft gebracht aan de Canarische eilanden, dat ook plaatsen heeft waar mensen naartoe gaan, voornamelijk afkomstig dan uit Afrika, om een nieuwe toekomst te zoeken voor zichzelf, voor hun kinderen. Vaak hele gevaarlijke situaties trotseren om daar te geraken. Niet weinigen verliezen daarbij ook het leven. En dat is een absolute tragedie waar paus Franciscus reeds uitgebreid aandacht voor gevraagd.

gevierd in de kerk. En het thema is zelfs maar één van deze kinderen. Een verwijzing naar het heilig evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, vers 10. De paus schrijft het volgende. Dierbare broeders en zusters, jaar na jaar nodigt de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling ons uit om onze aandacht te richten op verschillende aspecten van het complexe migratiefenomeen. Voor deze 112e dag vestigt het thema zelfs maar één van deze kinderen onze aandacht op minderjarigen die rechtstreeks betrokken zijn bij de ervaring van migratie en vlucht. Op de zorg voor hen en op de belofte van de Heer dat wie ook maar één van deze kinderen in mijn naam opneemt, mij opneemt. Minderjarigen zijn het meest kwetsbaar binnen de wereldwijde migratiestromen. Het zijn concrete gezichten, unieke verhalen, die een beroep doen op ons geweten. Elk jaar worden miljoenen kinderen en jongeren gedwongen hun thuisland te verlaten, als gevolg van oorlogen, armoede, geweld, milieurampen en andere tragedies. En helaas blijft hun aantal toenemen. De economische, politieke en militaire verantwoordelijkheden voor deze ramp zijn enorm. Het lijden houdt niet op bij de vlucht zelf. Er zijn zeer jonge kinderen die hun ouders, broers, zussen en vrienden hebben verloren en getuigen zijn geweest van onbeschrijfelijk geweld. Anderen die lange tijd van hun familie gescheiden zijn geweest, proberen zich weer bij hen te voegen en leven ondertussen in de angst. Daarnaast zijn er minderjarigen die de reis samen met hun ouders maken, maar daarbij worden blootgesteld aan extreme en traumatische omstandigheden. Ten slotte mogen we de tragische situatie niet vergeten van diegenen die door terugkeermaatregelen van hun ouders worden gescheiden. En dit toch al dramatische scenario voegen zich nog een aantal andere tragedies toe. De sterfgevallen langs de migratieroutes, mensenhandel en uitbuiting, de recrutering van minderjarigen voor inzet in gewapende conflicten, seksueel geweld, gedwongen huwelijken en de gruweldaden die tijdens de reis worden ondergaan of gezien. Op te veel manieren wordt hun waardigheid met voeten getreden. Paus Franciscus herinnerde er in zijn boodschap voor de Werelddag van de Migranten en de Vluchtelingen van 2017 aan, gewijd aan het thema minderjarige, kwetsbare en stemloze migranten, dat zij drie keer zo weerloos zijn. Omdat ze minderjarig zijn, omdat ze vreemdelingen zijn en omdat ze hulpeloos zijn wanneer ze om verschillende redenen gedwongen worden ver van hun geboorteland te leven, gescheiden van hun naasten. Toch ontbreekt te midden van al die duisternis het licht van de solidariteit niet. Mensen, gezinnen, maatschappelijke instellingen en kerkelijke gemeenschappen kiezen ervoor om niet de andere kant op te kijken, verwijzend naar het heilig evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 10, versen 29 tot 37. Laten wij denken aan de gezinnen die de deuren van hun huizen openen om deze kinderen de warmte van hun thuis te geven. Aan de opvoeders in de opvangcentra. Aan de vrijwilligers en hulpverleners die zich elke dag onderweg in onze steden inzetten voor de genezing van de onzichtbare wonden van deze kleintjes. Met hun inzet getuigen zij dat liefde onverschilligheid kan overwinnen. Gezien deze dramatische realiteit gaan mijn gedachten uit naar een woord van Jezus dat het geweten van ieder van ons ten diepste aanspreekt. Wie ook maar één kind als dit in mijn naam opneemt, neemt mij op. Verwijzend

0: naar het Heilig Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, vers 5. Het is geen kwestie van cijfers of statistieken. Het Evangelie nodigt ons uit om geen berekeningen te maken, zelfs niet voor één enkel kind. Elk kind, elke mens bezit een oneindige waardigheid. Het is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Verwijzend naar het boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 26. Het is de aanwezigheid van de Heer. Tegenover elk minderjarig kind dat migreert, zijn wij geroepen tot een daad van menselijkheid en geloof. In het kind kunnen wij immers de Heer verwelkomen en ontmoeten. Deze oproep wordt nog dringender in het licht van de andere uitspraak van de Heer in het Evangelie volgens Matteüs. Ik was een vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen. Hoofdstuk 25, vers 35. Helaas worden migrerende minderjarigen gemakkelijker onzichtbaar gemaakt, omdat ze geen volwassenen hebben die hen beschermen en ondersteunen. Het is noodzakelijk om in de landen van herkomst in te grijpen, om de mogelijke oorzaken die hen tot vluchten dwingen weg te nemen. En daarnaast bescherming en opvang te bieden in de doorreis- en aankomstlanden. De kreet van de ontheemde minderjarigen stijgt vandaag op naar God, net zoals die welke wij horen in het boek Exodus. Ik heb gezien, ik heb het leed van mijn volk in Egypte gezien, en ik heb de kreet gehoord, die hun onderdrukkers uit hun keel rukken, want ik ken hun zorgen, en ik ben nedergedaald om hen te bevrijden. God luistert en roept om hen te bevrijden, krachtig een beroep op het geweten en het handelen van ieder van ons, zoals hij dat bij Mozes had gedaan. We mogen niet onverschillig blijven, noch wennen aan zoveel leed. Zelfs slechts één van deze kinderen roept ons op in ons persoonlijk leven om onze ogen en ons hart te openen voor een diepgaand luisteren naar de geschiedenis, naar de angsten en dromen van elk van hen en om die afstand te overwinnen die de mens reduceert tot een statistisch gegeven dat ons niet rechtstreeks aangaat. Het is een uitnodiging om het kind te erkennen in zijn waardigheid, nog voor zijn status als migrant, en om zijn fundamentele rechten te beschermen. Het recht op leven, op onderwijs, op een levensstandaard die hem in staat stelt zich volledig te ontplooien en te ontwikkelen op fysiek, mentaal, spiritueel, moreel en sociaal vlak. Zelfs een van deze kinderen roept ons op om binnen het kerkelijk leven gastvrijheid te veranderen van een abstract begrip in een vaste pastorale praktijk. We mogen ons niet beperken tot het delegeren van deze taak aan instellingen of verenigingen met een specifiek charisma. Geconfronteerd met de concrete gezichten die ons dagelijks aanspreken, wordt de hele christelijke gemeenschap opgeroepen om hen als haar eigen kinderen te beschouwen en zich dicht bij het concrete levensverhaal van ieder van hen te plaatsen. We moeten de christelijke gemeenschappen aanmoedigen om vluchtelingen en migranten te integreren en te waarderen als volwaardige leden van de kerkelijke familie. Door nieuwe, educatieve en spirituele trajecten te bevorderen. Ook op maat gemaakte, die verder gaan dan de logica van louter bijstand. Het is met name van fundamenteel belang om eenzaamheid, isolatie en afwijzing te voorkomen, die niet zelden ook de kinderen van migranten treffen en om ontmoetings- en integratieprocessen te bevorderen, waarin de lokale jongeren en de jonge migranten elkaar kunnen versterken op een weg van wederzijds respect, solidariteit en vriendschap. Zelfs een van deze kinderen herinnert ons er vanuit het perspectief van de verschillende religies aan dat de kwetsbaarheid van kinderen geen confessionele grenzen kent en ons verenigt in een gedeelde humanitaire en spirituele verantwoordelijkheid. Dit vormt een vruchtbare bodem voor een concrete interreligieuze dialoog waarin gelovigen, puttend uit hun eigen gevoel voor transcendentie, samenwerken om vangnetten te weven. Geloofsgemeenschappen worden opgeroepen om ruimtes te creëren, waarin elk meisje en elke jongen wordt gerespecteerd en gewaardeerd in zijn of haar culturele identiteit, waardoor het risico op radicalisering door extremistische groeperingen wordt voorkomen. Een minderjarige beschermen betekent uiteindelijk het bewaren van de goddelijke stempel die in hem of haar is ingeprent. Zelfs als het maar om één van deze kinderen gaat, roept de context van de maatschappelijke instellingen ons op om het beginsel van het belang van het kind opnieuw te bevestigen. Zowel publieke als particuliere instellingen zijn verplicht om de bescherming en de waardigheid van elk afzonderlijk kind en elk afzonderlijke jongere centraal te stellen. Dit houdt in dat er doeltreffende, wettelijke beschermingsmaatregelen moeten worden genomen, waarbij gezinshereniging wordt bevorderd en de trauma's van scheiding worden voorkomen. Er is dringend behoefte aan een verandering van perspectief. Het zwaartepunt van het debat moet worden verlegd van louter het begeer van migratiestromen naar de volledige en onmiddellijke bescherming van de mensenrechten, door een gecoördineerde, solidaire en doeltreffende aanpak te hanteren die bescherming, opvang en reële integratiemogelijkheden kan garanderen voor wie emigreert. Laten we de migrerende en vluchtelingenkinderen toevertrouwen aan de moederlijke bescherming van de Allerheiligste Maagd Maria, die samen met de heilige Jozef en de nog kind zijnde Jezus de wreedheid van het geweld van Herodes en het drama van de ballingschap in Egypte heeft meegemaakt. Mogen zij hun stappen begeleiden, onze gemeenschappen helpen om levende en geloofwaardige tekenen van het evangelie te worden. Getekend in het Vaticaan op 11 augustus, liturgische gedachtenis van de heilige Clara van Assisi. De boodschap van paus Leo XIV en dat dus voor de 112e Werelddag voor migranten en vluchtelingen die op zondag 27 september zal worden gevierd met als thema zelfs maar één van deze kinderen. Een bijzondere oproep dus om aandacht te hebben voor migranten en vluchtelingen, zeer zeker, maar in het bijzonder voor minderjarigen. Hoeveel van deze kinderen komen terecht in situaties die hen slachtoffer maken van tal van vormen van misbruik, van geweld, de dingen die ze onderweg zien die diepe trauma's veroorzaken. Dingen waar kinderen van die leeftijd, waar eigenlijk niemand mee zou mogen geconfronteerd worden, maar zeer zeker niet kinderen die nog opgroeiende zijn. Een oproep voor ons allen om dat zeker niet over te laten aan instellingen met specifieke charisma's, zegt de paus, maar om ons werkelijk aangesproken te weten en te helpen daar waar het kan. De paus heeft een boodschap gestuurd aan kardinaal Arthur Roque, de prefect van het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten. En dat ter gelegenheid van een liturgische conferentie die plaats had in Mount Angel Abbey in Oregon, in de Verenigde Staten. En de paus schreef daar het volgende. Ik stuur u en allen die bijeen zijn in de Mount Angel Abbey in Oregon de hartelijkste groeten. Nu u het belangrijke onderwerp van de liturgische vorming van Gods volk bespreekt. In zijn apostolische brief Desiderio Desideravi, waarin de schoonheid van de theologische en spirituele diepgang van de liturgie wordt beschreven, benadrukte paus Franciscus de noodzaak van een zorgvuldige en voortdurende vorming van zowel geestelijken als leken om het liturgische leven van de universele kerk nieuw leven in te blazen. Later herinnerde hij ons eraan dat dit soort vorming geen specialisatie is voor een handjevol deskundigen, maar veel eer een innerlijke houding van het hele volk van God. Ik zou u daarom willen aanmoedigen om concrete wegen te verkennen voor liturgische vorming op elk niveau binnen het lichaam van Christus. Tegelijkertijd mogen we niet voorbijgaan aan de prioriteit van de vorming van diegenen die, krachtens het sacrament van de priesterwijding, geroepen zijn om mystagogen te zijn, dat wil zeggen om de gelovigen bij de hand te nemen en hen te begeleiden in hun kennis van de heilige mysteries. De eerste concrete mogelijkheden voor liturgische vorming doen zich voor in onze vaste gewoonte om elke zondag samen te komen om de Eucharistie te vieren. Deze vieringen zijn verankerd in het jaarlijkse ritme van het liturgisch jaar, met het paasmysterie als middelpunt. Daarom is het van essentieel belang dat deze vieringen ook een diepgaande, vormende werking hebben en een steeds dieper begrip van de ars celebrandi bevorderen, dat niet alleen door de celebrant van de liturgie tot uitdrukking wordt gebracht, maar ook door de gehele samenkomst. Op deze wijze zullen katholieken door middel van de juiste vorming en eerbiedige eredienst zowel voor de liturgie als door de liturgie worden gevormd. Bovendien moeten wij, om de waardige viering van de heilige mysteriën te bevorderen, de noodzaak van trouw aan de goedgekeurde teksten en instructies benadrukken. In mijn recente catechese over de constitutie over de heilige liturgie Sacro Sanctum Concilium heb ik de aandacht gevestigd op het respect dat allen die geroepen zijn om de viering van de goddelijke mysteriën voor te bereiden, en priesters in het bijzonder, dit respect moeten betonen jegens de riten die door de heilige paus Paulus VI en de heilige paus Johannes Paulus II zijn afgekondigd. Het is van essentieel belang dat dit respect voortkomt uit een innerlijke houding van openheid en vertrouwen in God, waarbij nederigheid tegenover zijn grootheid en oprechte trouw aan de kerkelijke gemeenschap tot uiting komen. Met deze gedachten vertrouw ik uw beraadslagingen toe aan de heilige maagd Maria, zetel van de wijsheid, en verleen ik u en allen die bij deze bijeenkomst aanwezig zijn graag mijn apostolische zegen als teken van wijsheid en vrede in de Heer. Getekend in het Vaticaan, 29 juni 2026. Een brief dus die nu bekend gemaakt wordt, die de paus heeft geschreven naar aanleiding van deze samenkomst over de liturgie en vooral de liturgische hervormingen die werden doorgevoerd door het Tweede Vaticaans Concilie. De Heilige Vader roept dus een ieder die een rol inneemt in de heilige liturgie op om de goedgekeurde teksten die in het missaal staan te respecteren en dus zelf geen zaken gaan uitvinden. Geen lezingen gebruiken die niet uit de Heilige Schrift komen of die niet goedgekeurd zijn door de kerk. Geen fantasieën, geen bijvoegsels, maar gewoon het volgen van het missaal. En zeer zeker voor zij die geroepen zijn om op een of andere manier een rol in te nemen in de heilige liturgie, die zullen zeker ook weten dat het missaal een grote rijkdom aanbiedt voor zij die ervoor openstaan. Een duidelijke boodschap van Paus Leo XIV aan de prefect van de dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, in het bijzonder tijdens zijn aanwezigheid daar in Oregon. Zometeen, dierbare luisteraars, gaan wij luisteren naar de homilie die Paus Leo XIV heeft uitgesproken op zaterdag 15 augustus. En dan hebben wij natuurlijk het mooie hoogfeest van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria gevierd. De paus is daarbij afgereisd naar Castel Gandolfo, u weet wel, het buitenverblijf van de pausen. Nu, Paus Leo XIV, die maakt er ook heel graag gebruik van. Iedere dinsdag gaat hij naar daar om er even tussenuit te gaan uit zijn drukke agenda. En hij heeft natuurlijk ook enige weken, een 3-4 weken doorgebracht in Castel Gandolfo bij wijze van echte vakantie. Nu is hij natuurlijk ook teruggekeerd naar het Vaticaan en weer die drukke agenda. Maar voor het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten hemel opneming is hij opnieuw naar Castel Gandolfo afgereisd om daar de heilige mis op te dragen in de pauselijke parochie van San Tommaso da Villanova. We gaan daar zo meteen naar de homilie kunnen luisteren. Eerst bidden wij samen met de Heilige Vader het Angelus. Laten we heel in het bijzonder alle kinderen die gevlucht zijn, die onderweg zijn, die als migrant ergens terechtgekomen zijn, laten wij voor hen bidden en hen toevertrouwen aan de moederlijke voorspraak van de heilige maagd Maria. Daarna kom ik graag bij u terug en zullen we luisteren naar de homilie van de paus.
1: Angelus Domini nunciabit Mariae,
2: et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: ed habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut digni officiamur provisionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam doneis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij nog luisteren naar de homilie van paus Leo XIV, gegeven tijdens het vieren van de Eucharistie ter gelegenheid van het hoogfeest van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria.
1: Cari fratelli e sorelle, con grande gioia anche quest'anno celebro con voi la solennità dell'Assunzione.
0: Dierbare broeders en zusters, met grote vreugde vier ik ook dit jaar samen met jullie het hoogfeest van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria. Het leergezag van de kerk leert ons dat Maria, na afloop van haar aardse leven, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid is opgenomen en wijst ons in dit mysterie op de vervulling van de volheid van genade die God haar bij haar onbevlekte ontvangenis heeft geschonken. Daarom wordt zij in vele kunstwerken aan het einde van haar aardse leven afgebeeld als een prachtige jonge vrouw die zich lichamelijk van de aarde naar het hemelse gewelf verheft. Deze zijn geïnspireerd op de scène die wordt beschreven in de passage uit de Openbaring die we in de eerste lezing hebben gehoord. Een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten. Wat betekent dat in het hart van Maria de hemel en de aarde, de tijd en de eeuwigheid samenkomen? Dit beeld lijkt op het eerste gezicht in tegenspraak met de ervaring van wat het verstrijken van de jaren in ons teweeg brengt. Met het ouder worden wordt ons lichaam immers niet leniger, maar zwaarder. De huid wordt niet frisser, maar vertoont tekenen van ouderdom. Het haar krijgt geen kleur en glans, maar wordt grijs en vervolgens wit. Wat hebben wij dan gemeen met de prachtige jonge vrouw die wij op de altaarstukken van onze altaren afgebeeld zien? Om dit te begrijpen moeten we de twee tekenen die we hebben genoemd met elkaar in verband brengen. Het onvergankelijke lichaam van de moeder van God en haar onbevlekte hart. Het is namelijk de zuiverheid van de ziel die bij Maria, net als bij ons, door Gods genade de hele persoon verlicht en verheerlijkt en haar naar de hemelse glorie voert. De verheerlijking van Maria in ziel en lichaam leert ons dat onze ware schoonheid niet bestaat in het verbergen van de tekenen van het verstrijken van de tijd, maar in het tonen van de tekenen van de oneindige liefde die ook in ons vlees zijn ingeprent. Zo nodigt zij ons uit om veel van de esthetische normen die overwegend hedonistisch en consumptiegericht zijn te herzien, die de wereld ons oplegt en die het risico met zich meebrengen ons gevangen te houden in zware conditioneringen, waardoor we kostbare energie verspillen aan wat er niet echt toe doet en niet voor altijd blijft bestaan. In het dagelijks leven kunnen wij mensen tegenkomen wier gezicht getekend is door de jaren en door lijden, maar die toch in staat zijn om rust, welwillendheid en vrede om zich heen uit te stralen. Terwijl we weer anderen kunnen zien die uiterlijk misschien aantrekkelijk zijn, maar van binnen hard en koud. En het is gemakkelijk te begrijpen waar de ware schoonheid ligt en waar er daarentegen nog behoefte is aan bekering, vergeving en genezing. Als we de goddelijke schoonheid waar wij door omringd zijn en waarvoor we bestemd zijn werkelijk willen ontdekken en koesteren en deze om ons heen willen verspreiden, dan moeten wij leren deze te herkennen in het tedere aangezicht van een kind, net zo goed als in de rimpels van een bejaarde. In de levendigheid van een jongere, net zo goed als in de bedaardheid van een volwassene. In de feestelijke versieringen, net zo goed als in de kledij en de werktuigen. We moeten luisteren naar de unieke liefdesverhalen die elk van deze werkelijkheden ons vertelt. En daarin kleine stukjes hemel herkennen. Liefde is de mooiste versiering van de mens. De liefde die verheerlijkt, transformeert, veredelt, naar boven tilt. Die ons licht, vrij en dicht bij God maakt, zelfs te midden van de wisselvalligheden van het leven. De heilige paus Paulus VI zei, toen hij nadacht over het mysterie van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria, dat wij, om de betekenis daarvan te begrijpen, de termen die we in de aardse taal gebruiken tot superlatieven en absoluten moeten verheffen om ons op kleine schaal een beeld te vormen van het eeuwige. En met betrekking tot deze ontmoeting in de moeder van God tussen het oneindige en het eindige, schreef paus Franciscus, Maria is degene die een grot voor dieren weet te veranderen in het huis van Jezus, met enkele armoedige doeken en een berg aan tederheid. Het wonder dat Maria, het meisje uit Nazareth, in haar onschuldige hart heeft beleefd en dat haar naar de hemelse glorie heeft geleid, is een samenkomst van uitersten, zoals zij zelf getuigt in de geïnspireerde woorden van het Magnificat die we in het evangelie hebben gehoord. In deze lofzang spreekt de moeder van de hemel door middel van de nederige uitingen van haar geloof op eenvoudige wijze tot ons over grootse mysteries. Over God die in haar mens wordt om de mensen te redden. Over de eeuwige die zich in haar in de tijd openbaart om ook voor ons de weg naar de eeuwigheid te heropenen. En ons tegelijkertijd in haar hoedanigheid van nederige dienstmaagd de kleine dimensie waarin, zoals de heilige paus Paulus VI zei, ook wij de Heer kunnen ontmoeten. De verhevenheid van het mysterie dat wij vieren hoeven we dus niet ver weg te zoeken. We kunnen die ontmoeten waar ware naastenliefde heerst. In de ogen van een vader en een moeder die na een werkdag naar huis terugkeren, moe, maar blij om bij hun kinderen te zijn. In de gezichten van grootvaders en grootmoeders die ondanks de kwalen van de ouderdom weer onverwachte energie opdoen bij de zorg voor hun kleinkinderen. Of ook in de inzet van jongeren die ernaar streven oprecht en eerlijk op te groeien en die zelfs bereid zijn tegen de stroom in te gaan ten opzichte van wat iedereen doet. En tenslotte in het werk van zoveel mannen en vrouwen die dagelijks met geloof en toewijding bijdragen aan het brengen van een stukje hemel op aarde en de aarde naar de hemel. Dierbaren, het prachtige gelaat van de ten hemel opneming is uniek. Het overstijgt elke mogelijke voorstelling en toch is het ons tegelijkertijd bekend. Het is dat van de mensen die naast ons staan, ook op dit moment, van de broeders en zusters met wie wij in het geloof de dagelijkse offergave van ons leven delen. En daarom herkent de gemeenschap van gelovigen zichzelf in de vrouw uit de openbaring van Johannes en beschrijft het Tweede Vaticaans Concilie Maria als het beeld en het begin van de kerk, een teken van zekere hoop en troost. In haar heilige menselijkheid, door de genade van God, is ook de onze aanwezig. Ook wij zijn daarin aanwezig, geroepen om dezelfde volheid van leven te beleven en in dezelfde glorie te delen. De heilige Augustinus sprak over de verrijzenis van Christus en riep de christenen van zijn tijd op om deze tot kompas en referentiepunt van hun bestaan te maken. Hij zei, Christus is verrezen om nooit meer te sterven. Verander van koers, volg het licht. Begin je op te richten vanaf dezelfde plek waar hij is opgestaan. Laten wij zijn oproep ter harte nemen. Laten wij het licht van de verrezene volgen en indien nodig van koers veranderen. Laten we dat vooral vandaag doen, met onze blik gericht op Maria, die God in ziel en lichaam met glorie heeft gekroond en die Hij ons heeft geschonken als moeder, als gids, als reisgenote en beschermster op de weg naar de hemel. Een prachtige homilie van paus Leo XIV... en dat ter gelegenheid van het hoogfeest van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria, dat wij op 15 augustus hebben gevierd. We zijn aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan voor vandaag. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en ook nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Heilige Vader, aartsbisschop Angelo Acatino, benoemd tot apostolische nuncius in Colombia. Aartsbisschop Gabor Pinter is benoemd tot apostolische nuncius van het Koninkrijk van Tonga. Monsieur Michel Proux is benoemd tot apostolisch administrator van Edmonton in Canada. En de professoren Umberto Lungo, Francesco Cesareo en Anna Baranska, afkomstig uit respectievelijk Italië, de Verenigde Staten en Polen, zijn benoemd tot leden van de Pauselijke Commissie voor Historische Wetenschappen. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren. Graag tot een volgende keer. We blijven u op de hoogte houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en graag tot dan.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 7, Licht en schaduw. Maar hoe de redenering achter dit systeem ook mag zijn, ik beweer dat het zijn doel niet heeft bereikt. Engeland heeft de afgelopen 30 jaar een bittere, onbarmhartige, sceptische, afbrekende en cynische intelligentsia gekregen. Velen uit deze groep hebben een public school bezocht. En ik geloof dat zeer weinigen dat met plezier deden. Verdedigers van dit schoolsysteem zullen natuurlijk zeggen dat de corrigerende functie ervan, in het geval van deze pedante lieden, niet gewerkt heeft. Ze zijn niet genoeg geschopt, bespot, geknecht, afgeranseld en vernederd. Maar is het niet even waarschijnlijk dat ze juist een product van dit systeem zijn? Dat ze helemaal niet pedant waren toen ze op school kwamen, maar zoals ik er binnen een jaar pedant werden? Want eigenlijk zou dat een heel natuurlijke gang van zaken zijn. Waar onderdrukking niet resulteert in een volkomen en blijvende gebrokenheid van geest, leidt ze daar niet allicht tot vergelding in de vorm van minachting en trots? Men stelt zich schadeloos voor oorvijgen en zwaar werk met een dubbele portie eigendunk. Arrogantie heeft nergens zoveel kans als bij een pas bevrijde slaaf. Ik schrijf natuurlijk slechts voor neutrale lezers. Met de overtuigde voorstanders van het systeem valt niet te discussiëren. Want, zoals we al zagen, zij houden er stelregels en een logica op na die voor de leek niet te volgen zijn. Ik heb hun zelfs eens het verplichte sporten horen verdedigen, met het argument dat iedere jongen van sport houdt, behalve een paar ellendelingen. Het moet verplicht worden gesteld, omdat verplichting niet nodig is. Ik wou dat ik nooit almuzeniers in het leger dergelijke redeneringen had horen gebruiken ter verdediging van de verdorven instelling die Church Parade heet. Maar het wezenlijke kwaad van het public school leven, zoals ik het zie, zat niet in de ontberingen van de knechtjes of in de privileges en de arrogantie van de bluts. Dit waren symptomen van iets dat dieper ging. Iets dat op de lange duur het meeste kwaad deed bij de jongens die op school het meeste succes hadden en er het gelukkigst waren. In geestelijk opzicht was het dodelijke dat dit schoolleven bijna volkomen beheerst werd door de strijd om sociale status. Vooruitkomen, de top bereiken, en had je die bereikt, daar dan blijven. Deze zorg overheerste iedere andere. Dat is natuurlijk ook bij volwassenen zo, maar ik heb nog nooit een samenleving van volwassenen gezien die zich zo totaal aan deze neiging overgaf. En zowel op school als in de wereld leidt dit tot allerlei vormen van laagheid. De kruiperigheid voor wie hoger op de ladder staan, het aanpappen met degene die je kennen moet, het laten schieten van vriendschappen die je niet omhoog helpen, de gewillige bijval in de veroordeling van onpopulaire figuren. Het verborgen motief achter bijna iedere daad. Achteraf gezien komen de Wyvernianen mij voor als het minst spontane en in die zin minst jongensachtige gezelschap waarin ik ooit heb verkeerd. Het is misschien niet te veel gezegd dat het leven van sommige jongens geheel en al was ingericht voor het grote doel: hoger opkomen.
Dit was het doel van het sporten en van de kleding, de vrienden, het vermaak en de zonde die men zich koos. En dat is de reden waarom ik pederastie lang niet bovenaan de lijst van wantoestanden aan het kool kan plaatsen. Er bestaat op dit punt veel hypocrisie. Er wordt vaak over gesproken alsof ieder ander kwaad beter te verdragen zou zijn dan dit. Maar waarom? Omdat diegenen die er zelf geen neiging toe voelen, er een beetje onpasselijk van worden, zoals bijvoorbeeld van necrofilie? Dat lijkt mij van zeer geringe betekenis voor een ethisch oordeel. Omdat het leidt tot een blijvende perversiteit? Daar zijn maar heel weinig aanwijzingen voor. De Bloods hadden liever meisjes dan jongens gehad als daar aan te komen was geweest. Toen zij op latere leeftijd wel meisjes konden krijgen, namen ze die waarschijnlijk. Om christelijke redenen dan. Maar hoeveel van hen die hier hun stem verheffen, zijn dan wel christen? En welke christen zou in een zo vrede en wereldse gemeenschap als Wyvern de vreselijke lusten eruit pikken om die in het bijzonder te veroordelen? Vreedheid is beslist erger dan wellustigheid en de wereld minstens zo gevaarlijk als het vlees. Alle drukte hierover heeft naar mijn mening een reden die in werkelijkheid nog christelijk, nog ethisch is. We komen in het geweer tegen dit kwaad niet omdat er niets ergers bestaat, maar omdat het naar de maatstaven van volwassenen het meest onfatsoenlijke kwaad is. Iets waarover je niet praat. En toevallig ook nog een misdaad volgens de Engelse wet. Met de wereld kom je slechts in de hel. Maar met sodomie kom je misschien wel in de gevangenis en krijg je een schandaal en raak je je baan kwijt. Toegegeven, de wereld lapt je dat niet gauw. Wanneer zij die een school als Wyvern hebben gekend de waarheid zouden durven spreken, dan zou die luiden dat pederastie, hoe kwalijk ook op zichzelf, daar en toen, de enige overgebleven ankerplaats, het enige niche was voor bepaalde goede dingen. Het vormde het enige tegenwicht tegen de strijd om sociaal aanzien. De enige oase, al was het groen slechts onkruid en het vocht alleen maar stinkend water, in de brandende woestijn van eerzucht en concurrentie. In zijn tegennatuurlijke liefdesaffaires en misschien wel nergens anders kwam de Blood een beetje los van zichzelf. Vergat hij voor een paar uurtje dat hij een van de belangrijkste mensen was. Het bracht wat tederheid. Een perversie vormde het enige kiertje waardoor nog iets spontaan en niet berekenends kon binnendringen. Plato had toch gelijk. Eros was op zijn kop gezet, beklad, verminkt en besmeurd, maar droeg nog altijd sporen van goddelijkheid. Tussen haakjes, iemand die meent dat al het kwaad in de maatschappij uit de economie te verklaren is, had eens naar Wyvern moeten kijken. Want het klassenstelsel hier had niets met geld te maken. De hemel zij dank dat niet de jongens in kale jasjes parias werden of de jongens met veel zakgeld de Bloods. Volgens sommige theorieën had het dus volkomen vrij van burgerlijke banaliteiten en onrechtvaardigheden moeten zijn. Toch heb ik nooit een gemeenschap gezien die zo vol concurrentie, snobisme en hielenliekerij was. Een heersende klasse die zo zelfzuchtig en zo klassebewust was, of een proletariaat dat zo kruiperig was en zo'n volkomen gebrek aan solidariteit en collectief eergevoel vertoonde. Maar een waarheid die a priori al zo duidelijk is, hoeft misschien niet eens aan de ervaring te worden getoetst. Aristoteles zei al
dat een man geen dictator wordt om zich warm te houden. Als een heersende klasse al een andere krachtbron heeft, wat doet geld er dan nog toe? De meeste dingen die de heersers willen, worden hun al opgedrongen door jaloerse vleiers. De rest is wel af te dwingen. Wyvern had twee onverdeelde zegeningen te bieden. Eén daarvan was mijn klasseleraar. Smoky noemden we hem. Ik schrijf de naam zo om de juiste uitspraak aan te geven. De eerste lettergreep dient te rijmen op Fugie, maar de spelling op Wyvern was Smuggy. Afgezien van Oldie had ik al sinds mijn geboorte steeds geluk gehad met mijn leraren. Maar Smuggy ging iedere hoop op verwachting te boven. Hij was een grijsaard met een grote bril en een brede mond, die hem samen de uitdrukking van een kikker bezorgde. Maar niets was minder kikkerachtig dan zijn stem. Hij had een stem van honing. Iedere versregel die hij las veranderde op zijn lippen in muziek. In iets dat halverwege spraak en zang lag. Dat is niet de enige goede manier om gedichten te lezen, maar wel de manier om schooljongens te betoveren. Andere, meer dramatische en ritmische manieren kunnen later worden geleerd. Hij leerde mij als eerste de juiste sensualiteit van poëzie, hoe zij in eenzaamheid moet worden gesavoureerd en uitgesproken. Over de versregel Thrones, Dominations, Princedoms, Virtues, Powers van Milton zei hij: die regel heeft mij een week lang gelukkig gemaakt. Dit soort dingen had ik nog nooit iemand horen zeggen. Ook was ik nog nooit volmaakte hoffelijkheid tegengekomen bij een leraar. Dit had niets met zachtheid te maken. Smoky kon zeer streng zijn, maar dan met de strengheid van een rechter. Ernstig en afgemeten, zonder spot.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Hij had aan ons geen makkenschapen, want de klas bestond deels uit jonge groentjes met een beurs zoals ik en deels uit oudgediende die hier het einde bereikte van hun langzame gang door het schoolprogramma. Door zijn goede manieren smeedde hij ons tot een eenheid. Hij sprak ons altijd aan als gentleman. En daarmee leek de mogelijkheid om een andere houding aan te nemen bij voorbaat uitgesloten. Het onderscheid tussen knechtjes en bluts speelde althans in dat lokaal nooit een rol. Op een warme dag, toen hij ons toestemming had gegeven om ons jasje uit te doen, vroeg hij ons toestemming om zijn toga uit te doen. Eens stuurde hij mij wegens slecht werk naar het schoolhoofd voor een waarschuwing en een berisping. Het schoolhoofd begreep de boodschap van Smoogie verkeerd en dacht dat er iets schortte aan mijn gedrag. Later vernam Smoogie wat het hoofd precies gezegd had en herstelde de vergissing ogenblikkelijk. Hij nam me even apart en zei: er heeft zich een merkwaardig misverstand voorgedaan. Ik heb niets van die aard over jou gezegd. Je zult slaag moeten krijgen als het volgende week niet beter gaat met je Griekse grammatica. Maar dat heeft vanzelfsprekend niets van doen met jouw gedrag of dat van mij. Dat de toon waarop de ene gentleman met de andere spreekt zou veranderen door een pak slaag, was een bespottelijk idee. Zijn optreden was volmaakt. Niet familiair, niet vijandig, zonder oudbakken humor, met wederzijds respect, met decorum. Laat ons nimmer met amusia leven, was een van zijn favoriete uitspraken. Amusia, afwezigheid van de muze. En hij wist, zoals Spencer wist, dat hoffelijkheid van de muze was. Smoogie als leraar te hebben was dus, zelfs al zouden we verder niets van hem hebben geleerd, een vorm van veredeling. Te midden van alle banale eerzicht en dikdoenerij stond hij als een permanente herinnering aan al wat verfijnder, humaner, ruimer en kalmer was. Maar zijn onderwijs, in engere zin,

gebrek hieraan zou wijzen op a gross and swinish disposition. Ik begon in te zien dat een lezer die in een gedicht voorbijgaat aan syntactische zaken, daarmee ook voorbijgaat aan esthetische zaken. In die dagen hield een jongen die de klassieke richting koos zich met bijna niets anders dan de klassieken bezig. Ik geloof dat dit wel verstandig was. Het onderwijs van tegenwoordig zou nergens zo mee gediend zijn als met een vermindering van het aantal vakken. Niemand heeft voor zijn 20ste levensjaar tijd om meer dan maar enkele dingen goed te doen. En dwing je leerlingen tot middelmatigheid in meer dan 10 vakken, dan verwoest je hun maatstaven misschien wel voor de rest van hun leven. Van Smoogie leerden we Grieks en Latijn, maar al het andere kwam er terloops bij. De boeken waarin ik bij zijn onderwijs het meeste plezier had, waren de Ode van Horatius, Inaïs IV en de Bacchae van Euripides. Ik had klassieke talen altijd wel leuk gevonden, maar tot nu toe had ik er alleen het plezier in gehad dat iedereen ervaart bij het leren beheersen van een vak. Nu kreeg ik de smaak voor de klassieken als dichters. Het beeld van Dionysius bij Euripides stond voor mijn besef in nauw verband met The Crock of Gold van James Stevens, dat ik kort tevoren met groot enthousiasme voor het eerst gelezen had. Hier vond ik iets heel anders dan de Noorsheid. Pan en Dionysius misten het koude, snijdend karakter waarmee Odin en Vree mij aantrokken. Een nieuwe hoedanigheid deed haar intrede in mijn verbeeldingsleven. Iets mediterraans en vulkanisch. Het orgiaïstisch tromgeroffel. Orgiaïstisch, maar niet of niet sterk erotisch. Het hield misschien onbewust verband met mijn groeiende haat tegen de gevestigde opvattingen en de conventies van de public school. Mijn verlangen om de hele boel kort en klein te slaan. De andere, onverdeelde zegening van het kool was de Gurney, de schoolbibliotheek. En niet alleen omdat het een bibliotheek was. Het was een heilige plaats. Zoals vroeger een negervrij man was zodra hij Engelse grond betrad, zo was ook het onbeduidendste jongetje onknechtbaar zodra hij in de Gurney was. Het viel uiteraard niet mee daar te komen. In het wintertrimester moest je buiten gaan hardlopen, als je naam niet op de clublist stond. Zomers was uitwijken alleen mogelijk onder gunstige omstandigheden. Soms moest je voor clubs komen opdraven en dan was het uitgesloten. Of er was een house, dan wel koolwedstrijd, waarbij je verplicht als publiek moest dienen. De meeste kans was er nog, ten derde, dat je op weg naar de journey in je kraag werd gegrepen en dan de hele middag knechtje was. Maar soms wist je die hele spitsvoedegang met succes door te hollen. En dan boeken. Stilte. Tijd. Het verre geluid van bal en slaghout. Oh, the brave music of a distant drum. De open vensters met zoemende bijen. En vrijheid. In de Gurney vond ik de Corpus Poeticum Boreali en probeerde, zonder succes, maar met veel genoegen, de originele teksten doorgronden met behulp van de vertalingen onderaan de pagina. Ook vond ik daar Milton en Yeats en een boek over de Keltische mythologie. Die al gauw wel geen rivaal, maar toch een bescheiden metgezel van de Noorse werd. Dat deed mij goed.

genieten van twee mythologieën. Of drie, nu ik ook van de Griekse was gaan houden. In het volle bewustzijn van een verschillend aroma geeft een mens evenwicht en breedheid. Levendig ervoer ik het verschil tussen de ongenaakbare, ijzige verhevenheid van Asgard, de groene, lommerrijke, amoureuze en ongrijpbare wereld van Kruagan, en de rode tak en Dirnanak, en de hardere, meer uitdagende, zonovergoten schoonheid van de Olympus. Ik begon, vermoedelijk tijdens de vakanties, aan een epos over Cuchulainn en een andere over Finn, respectievelijk in Engelse hexameters en in 14-lettergrepige versen. Gelukkig stopte ik ermee voordat deze gemakkelijke en vulgaire versmaten mijn gehoor konden bederven. Maar de Noorsheid kwam nog steeds op de eerste plaats. En het enige werk dat ik in deze tijd voltooide was een tragedie met een Noors thema en een Griekse vorm. Het heette Loki Bound. En geen humanist had het zich klassieker kunnen wensen met zijn Prologos, Parados, Epeisodia, Stasima, Exodos, Stichomythia en natuurlijk één passage in Trochaïsche Septanarii op rijm. Ik vermaakte me er kostelijk mee. De inhoud is veelzeggend. Mijn Loki was niet puur kwaadwillig. Hij was tegen Odin, omdat Odin een wereld geschapen had, ondanks Loki's waarschuwing dat hij daarmee een lichtzinnige wreedheid beging. Waarom zou je schepselen zonder hun instemming opzadelen met het bestaan? Het voornaamste contrast in mijn stuk was dat tussen de sombere wijsheid van Loki en de brute orthodoxie van Thor. Odin was ten dele sympathiek. Hij begreep tenminste wat Loki bedoelde, en ze waren oude vrienden geweest voordat de kosmische politiek hen uit elkaar dreef. Thor was de echte schurk. Thor met zijn hamer en zijn dreigementen, die altijd bezig was Odin tegen Loki op te zetten. En altijd klaagde dat Loki te weinig respect had voor de hogere goden. Waarop Loki antwoordde: I pay respect to wisdom, not to strength. Thor stond in feite voor de Bloods. Al zie ik dit nu duidelijker dan toen. Loki was een projectie van mezelf. Hij was spreekbuis van het pedante superioriteitsgevoel dat mij helaas als compensatie begon te dienen voor mijn ellende. Het tweede kenmerk van Loki Bound, dat misschien vermeld mag worden, is pessimisme. In deze periode bevond ik mij, zoals zoveel atheïsten en antitheïsten, in een maalstroom van tegenstrijdige gedachten. Ik beweerde dat God niet bestond. Ik was ook heel boos op God omdat hij niet bestond. Al even boos was ik omdat hij een wereld had geschapen. In hoeverre was dit pessimisme, dit verlangen dat ik niet zou bestaan, oprecht? Wel, ik moet bekennen dat ik dit verlangen eventjes helemaal kwijt was op de momenten dat die wilde graaf zijn revolver op mij gericht hield. Volgens de Chesterton-proef, de proef van Man Alive, was er dus geen sprake van oprechtheid. Maar die redenering van Chesterton heeft mij nog nooit kunnen overtuigen. Het is waar dat een pessimist onder bedreiging net zo doet als andere mensen. De drang om in leven te blijven is sterker dan het inzicht dat het leven dit niet waard is.
Maar is dat nu een bewijs dat dit inzicht onoprecht of zelfs dat het onjuist is? Als iemand inziet dat whisky slecht voor hem is, dan wordt dit niet weersproken door het feit dat met de fles binnen handbereik het verlangen sterker blijkt dan de reden, zodat hij zich laat gaan. Heb je eenmaal het leven geproefd, dan ben je overgeleverd aan de neiging tot zelfbehoud. Met andere woorden, van leven gaat net zo'n gewoontevorming uit als van cocaïne. Wat ik daarmee zeggen wil, als ik nog steeds van mening was dat de schepping een grote onrechtvaardigheid is, dan zou ik zeggen dat deze drang om in leven te blijven het onrecht nog groter maakt. Als het slecht is iemand tot het slikken van een drankje te dwingen, waarom zou het dan worden goedgemaakt als het een verslavend drankje blijkt te zijn? Zo laat pessimisme zich niet weerleggen. Op grond van mijn toenmalige ideeën over het universum was het redelijk dat ik het veroordeelde. Tegelijkertijd zie ik nu in dat mijn visie nauw verband hield met een zekere eenzijdigheid in mijn temperament. Ik was altijd veel heftiger geweest in mijn negatieve dan in mijn positieve eisen. Zo kon ik in mijn persoonlijke betrekkingen met veel meer gemak iemand een hoop nalatigheid vergeven dan de geringste mate van wat ik bemoeizucht vond. Aan tafel vond ik veel flauwe kost vergeeflijker dan het minste vermoeden van wat ik overdreven of ongepaste kruiderij vond. Met eentonigheid heb ik altijd veel meer geduld gehad dan met de geringste onderbreking, drukte, beroering of dat wat de Schotten kaakgevul noemen. Nooit in mijn leven heb ik iemand gevraagd mij te amuseren. Mijn hele leven lang heb ik, waar ik durfde, met grote klem gevraagd mij niet te storen. Het pessimisme of de lafheid, waaruit de voorkeur ontstond voor non-existentie, boven de geringste graad van ongeluk, was dus niet meer dan een veralgemenisering van al die schuwe neigingen. En het blijft een feit dat ik bijna heel mijn leven niet in staat ben geweest tot de afschuw van het niet-bestaan, van vernietiging, die bijvoorbeeld Dr. Johnson zo sterk ervoer. Ik had die ervaring voor het eerst pas in 1947. Maar dat was lang nadat ik was herbekeerd en zo begon te ontdekken wat het leven werkelijk is en wat er verloren zou gaan als je het misloopt. Het is tijd geworden om even te onderbreken met wat muziek. Blijf zeker luisteren, want zo dadelijk lezen we verder uit Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekhad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Hoofdstuk 8. Verlossing. Een paar hoofdstukken terug heb ik de lezer al gewaarschuwd dat er met de terugkeer van de vreugde een tweespalt in mijn leven kwam, die bij het beschrijven van dat leven een probleem vormt. Als ik lees wat ik zojuist over Wyvern geschreven heb, hoor ik mezelf roepen: allemaal leugens. Het was in werkelijkheid een tijd van extase. Een tijd die vooral bestond uit momenten waarop je te gelukkig was om te praten. Wanneer de goden en helden door je hoofd raasden, satiers dansten en baganten op de bergen stonden te schateren. Brunhilde en Sieglinde, Dajardré, Maeve en Helena je overal omringde en je soms bijna het gevoel gaven dat je barstte van pure rijkdom. En dat is allemaal waar. Er waren in dat huis meer leprechauns dan knechtjes. Ik heb meer overwinningen van Kekullen gezien dan van het eerste elftal. Was het hoofd van het kool nu die Porridge of was het Connachar Mac Nessa? En dan de wereld zelf. Hoe kon ik ongelukkig zijn in het paradijs? Hoe fel en zinderend was daar het zonlicht? Alleen al van de geuren zou je dronken worden. Gemaaid gras, bedauwd mos, latirus, herfstbos, houtvuur, turf, zout water. Het deed pijn aan de zintuigen. Ik was ziek van verlangen. Een ziekte die beter is dan gezondheid. Dat alles is waar. Maar de andere versie is daarom nog geen leugen. Ik vertel hier het verhaal van twee levens. Ze hebben niets met elkaar van doen. Olie en vuur. Een rivier naast een kanaal. Jekyll en Hyde. Richt het oog op een van de beiden en het dient zich aan als de hele waarheid. Als ik aan mijn uiterlijke leven terugdenk, dan zie ik duidelijk dat het andere maar uit korte flitsen bestaat. Seconden van goud verspreid over maanden van gruis. Telkens meteen verzwolgen door de oude, vertrouwde, smerige, wanhopige vermoeidheid. Als ik terugdenk aan mijn innerlijke leven, dan zie ik dat alles wat ik in de afgelopen twee hoofdstukken heb genoemd, maar een grof gordijn was dat ieder moment kon opengaan om alle hemelen die ik toen kende te laten zien. Dezelfde tweespalt beheerst het beeld van mijn leven thuis, waarover ik het nu moet hebben. Toen mijn broer uit Wyvern vertrokken was en ik daar was gearriveerd, was de klassieke tijd van onze jongensjaren voorbij. Er kwam iets minder goeds voor in de plaats. Maar daar was een langzame voorbereiding aan vooraf gegaan binnen de klassieke periode. Zoals ik al zei, het begon allemaal met het feit dat onze vader van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds uithuizig was. Vanaf het eerste begin bouwden wij een leven op waarvan hij was uitgesloten. Hij, op zijn beurt, verlangde misschien meer vertrouwelijkheid dan een vader gewoonlijk verlangt, of meer dan wijs was. Een vroeg voorbeeld hiervan had verrijkende gevolgen. Toen ik in de oldieperiode juist begonnen was met mijn pogingen om als christen te leven, schreef ik eens voor mezelf een paar leefregels op, die ik in mijn zak deed. Op de eerste vakantiedag zag mijn vader dat mijn zakken uitpuilden van allerlei paperassen die mijn jasje totaal uit de vorm trokken. Hij graaide alle rommel eruit en begon de stapel door te nemen. Als een echte jongen ging ik liever dood dan dat ik hem mijn lijstje goede voornemens liet lezen. Ik wist het uit zijn handen te houden en in de haard te gooien. Ik geloof dat geen van ons beiden iets te verwijten viel.
Maar van dat ogenblik af tot het uur van zijn dood heb ik nooit meer zijn huis betreden zonder eerst in mijn zakken te voelen of ik er iets uit moest halen dat ik voor mezelf wilde houden. Zo werd het verbergen van dingen al een gewoonte voordat ik werkelijk iets te verbergen had. Inmiddels had ik heel veel te verbergen. En zelfs dingen die hij best mocht weten, kon ik niet vertellen. Hem de waarheid omtrent Wyvern of Charter vertellen zou riskant zijn. Hij had wel een brief naar het schoolhof kunnen schrijven en uiterst pijnlijk. Het zou me ook niet gelukt zijn. En hier moet ik één van zijn merkwaardigste eigenschappen vermelden. Mijn vader, maar deze woorden aan het begin van Alinea zullen de lezer onvermijdelijk doen denken aan Tristram Shandry. Bij nader inzien heb ik daar wel vrede mee. Deze zaak laat zich alleen maar op een Shandiaanse manier benaderen. Ik moet hier iets beschrijven dat niet onderdoet voor het zotste en grilligste dat ooit in het brein van Sterne is opgekomen. En mocht ik dat kunnen, dan zou ik graag dezelfde genegenheid voor mijn vader wekken als die u voor de vader van Tristram heeft. En nu de zaak in kwestie. U had al begrepen dat mijn vader niet gek was. Hij had zelfs iets geniaals. Tegelijk had hij, na een zwaar middagmaal in augustus, met alle ramen dicht in zijn eigen leunstoel gezeten, een zo groot vermogen tot verwarring of misverstand als ik verder nooit bij iemand ben tegengekomen. Dientengevolge was het niet mogelijk hem iets aan het verstand te brengen over de realiteit van ons leven op school, waarnaar hij, nochtans, herhaaldelijk informeerde. De eerste en eenvoudigste hindernis in de communicatie was dat hij, na een ernstige vraag te hebben gesteld, niet wachtte op antwoord. Of dit vergat zodra het gekomen was. Er waren dingen die hij, naar een voorzichtige berekening, eenmaal per week moet hebben gevraagd en gehoord. En die elke keer als iets volstrekt nieuws bij hem aankwamen. Maar dit was de eenvoudigste hindernis. Veel vaker onthield hij wel iets, maar iets heel anders dan je gezegd had. Zijn eigen denken borrelde zozeer over van humor, emotie en verontwaardiging, dat er al lang voordat hij je woorden had begrepen, of er zelfs maar naar geluisterd had, iets toevalligs was geweest dat zijn verbeelding aan het werk had gezet, waardoor hij zijn eigen versie van de feiten had gemaakt en meende dat hij die van jou te horen kreeg. Aangezien hij eigen namen zonder uitzondering verhaspelde, nooit vond hij de ene naam onwaarschijnlijker dan de andere, was zijn textus receptus vaak bijna onherkenbaar. Vertelde je hem dat een zekere Churchwood een veldmuis had gevangen en als huisdier hield, dan vroeg hij een jaar of 10 later: weet je ook wat er geworden is van die Chickweed, die jongen die zo bang voor ratten was? Want zijn eigen versie, eenmaal van kracht, was onuitwisbaar. En pogingen tot correctie werden slechts begroet met een ongelovig nu, maar dat is niet wat je me eerst vertelde. Soms drongen de feiten die je vertelde wel tot hem door. Maar het verging de waarheid dan al niet beter. Wat zijn feiten zonder interpretatie? Het was voor mijn vader, in theorie, een axioma dat er nooit iets om voor de hand liggende redenen gezegd of gedaan wordt. En zo werd de man, die in het gewone leven rechtschapener en spontaner was dan wie ook, en het gemakkelijkste slachtoffer dat schurken en oplichters zich konden wensen, een ware Machiavelli. Met
gefronst voorhoofd, onderwierp hij het gedrag van mensen die hij nooit had ontmoet aan het spookachtige en onnaspeurbare proces dat hij tussen de regels doorlezen noemde. Zat hij eenmaal in dat schuitje, dan kon hij overal in de wijde wereld land in zicht krijgen. En altijd met onwrikbare zekerheid. Ik zie al hoe de vork in de steel zit. Ik begrijp het volkomen. Het is zo klaar als een klontje, zei hij dan. Om vervolgens, zo bleek ons al vroeg, tot zijn laatste snik te blijven geloven in een of andere bittere fete, een klein stil verdriet of een onmetelijk ingewikkelde samenzwering, die niet alleen onwaarschijnlijk was, maar onmogelijk. Dachten wij er anders over, dan werd dit met een gemoedelijk lachje toegeschreven aan onze argeloosheid, lichtgelovigheid en algemeen gebrek aan levenservaring. En naast al deze verwarring waren er nog de non-circuitours, waarbij je de grond onder je voeten voelde wegzinken. Schreef Shakespeare zijn naam met een E aan het eind? Vroeg mijn broer. Ik geloof, zei ik, maar mijn vader onderbrak mij met: ik betwijfel ten zeerste of hij ooit wel een Italiaanse schoonschrift gebruikte. In Belfast staat een kerk met een Griekse inscriptie boven de muur en een opmerkelijke toren. Die kerk is een geweldig herkenningspunt, zei ik. Ik kan hem overal vandaan zien, zelfs van vanaf de Keefhill. Nu praat je onzin, zei mijn vader. Hoe kan je nu van 3 of 4 mijl afstand Griekse letters lezen? Eén gesprek van jaren later mogen dienen als voorbeeld van dit voortdurend langs elkaar heen praten. Mijn broer vertelde dat hij op een reunistendiner voor officieren van zijn divisie was geweest. Je vriend Collins was daar zeker ook, zei mijn vader. Broer, Collins? Nee hoor, want die zat niet in mijn divisie. Vader, na een korte stilte, was Collins bij die lui dan niet zo geliefd? Broer, hoe bedoelt u precies? Welke lui? Vader, die jongens die het diner organiseerden. Broer, oh, wel nee, dat had niets te maken met al of niet geliefd zijn. Het was alleen maar voor mensen van onze divisie, weet u wel? Er was nooit sprake van dat er iemand van daarbuiten zou komen. Vader, na een lange stilte, Nu, ik weet zeker dat dit voor Collins heel pijnlijk is geweest. Er zijn situaties waarin zelfs de beschermengel van de kinderlijke trouw slechts met moeite tekenen van ongeduld zou onderdrukken. Ik wil niet de zonde van gaan begaan. En als historicus voel ik ook niet voor een bedrieglijke vereenvoudiging van een complex karakter. In zijn leunstoel gezeten gaf hij soms de indruk niet zozeer dat hij niets kon begrijpen, als wel dat hij vastbesloten was alles verkeerd te begrijpen. Maar dezezelfde man was op de politierechtbank een formidabele persoonlijkheid. En ik neem aan dat hij ook op kantoor goed werk leverde. Hij was een humorist, was bij gelegenheid zelfs gevat. Toen hij op zijn sterfbed lag, zei de knappe verpleegster plagerig tegen hem: wat een oude zwartkijker bent u toch. U lijkt mijn vader wel. Waarop de patiënt zei: dan neem ik aan dat hij meer dochters heeft.

We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van het programma Boekhat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit boeiende verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om de Vespers te bidden. De hymne kan u vinden op pagina 706. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 1140. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij die der wereldschepper zijt, de aarde van het water scheidt, en temt de wateren met uw hand, en stelt onwrikbaar vast het land, dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt. Genees het hart dat is gewond, maak door uw kracht het weer gezond, omdat het schreiend zich bevrijdt van alle kwaad en ijdelheid, zich onder uw bevelen stelt en door geen kwaad meer wordt gekweld, in zuivere blijdschap bij u hoort, niet weet van boosheid, haat of moord. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Als ik u, Jeruzalem, ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen. Wij zaten aan Babylons stromen en weenden, dachten aan Sion terug en aan de wilgen om ons heen. Hingen wij onze harpen, daar wensten zij die ons hadden ontvoerd, onze gezangen te horen, vrolijkheid eisten onze verdrukkers. Zing ons van Sion een lied, zouden wij dan van de Heer kunnen zingen? Hier in dit vreemde land, als ik u, Jeruzalem, ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen, mogen mijn tong in mijn mond blijven kleven. Als ik aan u niet meer denk, als ik niet meer in Jeruzalem zie, de oorsprong van al mijn vreugde, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als ik u, Jeruzalem, ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen. Te midden van de engelen zing ik voor u, mijn God. U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart, omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd. Te midden van de engelen zing ik voor u en werp mij neer, gebogen naar uw tempel. U prijs ik om uw goedheid en uw trouw. Want verder dan uw faam gaat, hebt Gij woord gehouden. Verhoor mij elke dag dat ik u aanroep. Dan geeft ge mij weer nieuwe kracht. U zullen alle koningen der aarde prijzen. Wanneer zij horen wat gij hebt gezegd, de daden van de Heer zullen zij loven. Want zonder weerga is de luister van de Heer. De Heer is de verhevene die let op de geringe, maar op de trotse neerziet van omhoog. Te midden van gevaren houdt gij mij in leven. Gij weert de woede van mijn vijand af. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding. De Heer volbrengt voor mij al wat ik onderneem. Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde. Vergeet het maaksel van uw handen niet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Te midden van de engelen zing ik voor u, mijn God. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht, want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt. Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken, want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Colossenzen. Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen. Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Gij laat mij heel mijn vreugde vinden, bij u, Heere, mijn God. Gij laat mij heel mijn vreugde vinden, bij u, Heere, mijn God. Bestendig geluk aan uw zijde, bij u, Heer, mijn God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gij laat mij heel mijn vreugde vinden, bij u, Heer, mijn God. Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien, behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen, hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Brengen wij hulde aan Christus. Hij schenkt zijn volk kracht en sterkte. Laten wij hem vol vertrouwen vragen. Verhoor ons, Heer. En wij zullen u altijd prijzen. Christus, wees onze kracht en versterk ons geloof. Geef ons volharding om uw waarheid trouw te blijven. Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen. Laat uw geest van wijsheid leiding geven aan hen die ons besturen. Maak hen gevoelig voor de belangen van de vrede. Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen. Met broden hebt gij de honger gestild van de menigte. Leer ons voortaan ons brood te delen met allen die honger hebben. Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen. Laat regeringsleiders niet alleen opkomen voor hun eigen volk, maar laat hen de rechten van allen eerbiedigen en bezorgd zijn voor heel de mensheid. Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen. aan allen die in u geloofd hebben, zult gij u openbaren. Maak de overledenen deelachtig aan uw leven en verrijzenis. Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Staande voor uw aanschijn bidden wij u, genadige God. Laat ons altijd in ons hart overwegen wat wij met onze mond voor u belijden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

Geestelijke brief uit de abdij Saint-Joseph de Clerval in Flavigny-sur-Oserin in Frankrijk. Geschreven op 31 mei 2001, Maria Bezoeking. Dierbare vriend van de abdij Saint-Joseph de Clerval. Tegen het eind van het jaar 1841 onderbreekt te Rome een jonge Joodse bankier uit een voorname Straatsburgse familie, Alphonse Ratisbonne genaamd, zijn reis naar het nabije Oosten. In godsdienstig opzicht laat hij zich vijandig tegenover... hij laat zich altijd vijandig uit en hij staat ook vijandig tegenover de katholieke kerk. Vooral sinds zijn broer Theodorus zich tot het katholicisme heeft bekeerd en priester is geworden. Hij gaat in de heilige stad naar een vriend, Gustave de Bussière. Omdat deze afwezig is, wordt hij ontvangen door diens broer, Theodorus de Bussière, een vurige katholiek. In de loop van de conversatie laat Alphonse de vrije loop aan zijn vijandigheid jegens het katholieke geloof en verklaart hoezeer er onwankelbaar is gehecht aan het Joodse geloof. Door een ingeving van de genade biedt de heer de Bussière hem een wonderdadige medaille aan en zegt: "Belooft u mij dit cadeautje dat u alstublieft niet zult weigeren, altijd bij u zult dragen." Alphonse aanvaardt het uit beleefdheid. Enkele dagen later begeven beide vrienden zich op 20 januari 1842 naar de heilige Andreas de la Frate-kerk. Meneer de Bussière laat Alphonse een ogenblik alleen om zich met een priester te onderhouden. Wanneer hij terugkomt, treft hij de jonge man aan in de kapel van de heilige Michael, neergeknield en diep in gebed verzonken. Even later keert Alphonse hem zijn van tranen overgoten gelaat toe. "Ik was al even in de kerk," zal hij later vertellen, "toen ik me plotseling voelde gegrepen door een onnoembare ontroering. Ik keek naar boven. Het hele gebouw had zich aan mijn gezichtsveld ontrokken. Al het licht had zich als het ware geconcentreerd in één kapel en in het midden van die bundel licht verscheen, staande op het altaar, groot schitterend en vol majesteit en lieflijkheid, de maagd Maria, zoals ze op de medaille staat afgebeeld. Een onweerstaanbare kracht dreef men naar haar toe. De maagd maakte met een handgebaar duidelijk dat ik moest neerknielen en het leek alsof ze tegen me zei: 'Mooi zo.' Ze heeft niet tegen mij gesproken en toch heb ik alles begrepen." Op 31 januari ontvangt Alphonse het doopsel. En later wordt hij priester. Daar hij zich onmiddellijk heeft laten voorlichten over de oorsprong van de wonderdadige medaille, wenst hij ook zuster Catherine Labouret, aan wie ze was onthuld, te ontmoeten. Catherine Labouret. Hij had echter geen rekening gehouden met de grote nederigheid van de zuster, die onbekend wenst te blijven en het onderhoud weigert. Waar vindt ze de kracht? Die zeer bescheiden zuster die eveneens de allerheiligste maagd had gezien en die paus Pius XII later de heilige van het stilzwijgen zal noemen, is geboren op 2 mei 1806 in het Bourgondische dorpje Fin-les-Moutiers. Een dag later ontving ze bij de doop de voornaam Catharina. Haar vader, Pierre Labouret, was een welgestelde herenboer. En Catharina is het 8e van 10 kinderen. Ze is pas 9 wanneer haar moeder op 46-jarige leeftijd, 9 oktober 1815, sterft. Catharina klimt op een stoel, gaat op haar tenen staan om bij het beeld van de allerergste maagd te komen, dat bovenop een meubelstuk troont, en geheel in tranen smeekt ze haar moeder te willen zijn. Meneer Labouret roept de oudste dochter, Marie-Louise, 20 jaar, die in Langres bij een tante verblijft, naar huis terug om de moeder op de boerderij te vervangen. Op 25 januari 1818 doet Catharina vol overgave haar eerste communie.
Marie-Louise, die ziet dat haar zusje al vroeg rijp is, maakt haar vertrouwd met het werk in het huishouden, zodat ze niet langer meer hoeft te wachten met het verwezenlijken van haar plan zich aan God te geven. Gedecideerd zegt Catharina dan tegen haar zusje Tonine: met ons tweetjes zullen wij het huis wel runnen. Nu is Catharina dus de koningin op de grote boerderij. 'S morgens is zij als eerste op. Haar voornaamste dagelijkse werk is het maken van 3 maaltijden. De boerin is tevens dienares. Meer dan ieder ander kwijt ze zich met hart en ziel van haar taken. Zij moet ook voor de beesten zorgen. Catharina melkt de koeien 's morgens en 's avonds. Ze verdeelt het veevoeder en brengt de kudde naar de drinkplaats in het dorp. De varkens die krijgen een verdikte soep te eten, waarna ze de eieren in het kippenhok gaat rapen om ze vervolgens bezig te houden met de 700 à 800 duiven die vertrouwd op haar neerstrijken wanneer ze met gulle hand graankorrels uitdeelt. Ze strooit die graankorrels uit. Daarbij haalt ze nog water op uit de put, doet de was, kneedt het deeg voor het brood, gaat donderdags naar de markt van Montbard op 15 kilometer afstand en zo meer. De lange winteravonden worden doorgebracht voor het open haardvuur. Dan worden de nieuwtjes uitgewisseld, herinneringen opgehaald, verhalen verteld en daarna volgt het avondgebed. En op zondag gaat Catharina op bezoek bij de armen en de zieken. En hoe komt het nu dat zij in staat is een dergelijke zware, loodzware taak te volbrengen? Van tijd tot tijd is ze weg van de boerderij. Dat is haar geheim. Iedere dag verdwijnt ze een tijd lang om naar de kerk te gaan die dichtbij is en waar ze geruime tijd neerknielt op de koude stenen vloer. Het tabernakel is leeg, want het dorp is sinds de revolutie zonder priester. Maar de aanwezigheid van de Heer openbaart zich diep in het hart van het meisje. Daar vindt ze de kracht om zich altijd vriendelijk en dienstbaar te betonen. Met bidden schiet het werk niet op. Het is verloren tijd, dat zeggen die buurvrouwen wel eens. Maar Catharina bekommert zich daar niet om. Ze bidt en het werk wordt op tijd gedaan. Het is haar diepste wens om kloosterzuster te worden. Zij wordt bevestigd in haar oproeping door een droom. Ze ziet een bejaarde priester, een en al goedheid, die haar nadrukkelijk aankijkt. Daarna zit ze, nog altijd in de droom, aan het bed van een zieke. De nog altijd aanwezige priester zegt tegen haar: meisje, het is goed om voor de zieke te zorgen. Op een dag zul je naar mij komen. God heeft plannen met u. Vergeet dat niet. Om kloosterzuster te kunnen worden, moet je echter kunnen lezen en schrijven. Een nicht komt met het voorstel Catharina in Châtillon-sur-Seine, in een bekend pensionaat dat onder haar leiding staat, op te nemen. Tonine is nu 16 en kan het werk op de boerderij op zich nemen. Ondanks enig voorbehoud van haar kant laat meneer Labouré Catharina vertrekken. In Châtillon-sur-Seine brengt Catharine Labouré, een bezoek aan de Dochters van Liefde. Daar herkent ze tot haar verbazing op een portret de priester die haar in een droom was verschenen. Wie is dat? Vroeg ze. Het is onze goede vader, de heilige Vincentius Apollo, is het antwoord van een zuster. Ze zegt niets, maar deze keer is ze zeker van dat God haar wil als dochter van liefde. Wanneer ze meerderjarig is geworden, in die tijd was dat 21 jaar, kondigt ze haar vader haar beslissing aan zich aan God te wijden. Meneer Labouré wil daar niets van weten. Hij heeft al een dochter aan God afgestaan en dat is voldoende. En daarbij is Catharina nog van nut. Zij is opgeruimd, gaat niet meer tegenzien naar de feesten in het dorp en de omgeving en men heeft haar zelfs ten huwelijk gevraagd. Maar het meisje is vast besloten. Ik wil niet trouwen.
Tonine probeert haar op andere gedachten te brengen, maar Katharina antwoordt haar. Ik heb je al gezegd dat ik niet zal trouwen. Ik ben verloofd met de Heer. Dus sinds je 12e denk je er niet anders over. Nee, ik verander niet. Na enige maanden geduld te hebben geoefend, verkrijgt Katharina tenslotte de toestemming van haar vader. Op 21 april 1830 vertrekt ze naar de Rue du Bac in Parijs om haar noviciaat bij de Dochters van Liefde te beginnen. En vanaf de eerste maanden van haar religieuze leven was ze begunstigd met buitengewone genaden. Jezus vertoont zich aan haar in het heilig sacrament tijdens de mis. Het hart van de heilige Vincentius Apollo verschijnt haar. Ze voorvoelt de op handen zijnde revolutie. Ze vertelt alles aan haar biechtvader, de eerwaarde Aladel Lazarist, die zo zijn twijfels heeft en haar aanmaant tot rust te komen en de zaak te vergeten. In de nacht van 18 op 19 juli wordt zuster Katharina gewekt door iemand die haar roept: zuster, zuster. Een klein kind van 4 à 5 jaar staat voor haar, gekleed in het wit. Sta snel op en kom mee naar de kapel. De heilige maagd wacht op u. Maar ze zullen me horen. Wees gerust, het is 11:30, iedereen slaapt. Ze kleedt zich aan en loopt achter het kind aan in de bundels licht die het verspreidt waar het naar gaat. In de kapel zijn alle kaarsen en fakkels ontstoken. Na even wachten ziet zuster Katharina een reizige dame die, na te zijn neergeknield voor het tabernakel, in een stoel gaat zitten. Met één sprong is ze bij haar, met haar handen op de knieën van de heilige maagd. Lief kind, zegt Maria tegen haar, de goede God wil je belasten met een opdracht die veel moeilijkheden met zich mee zal brengen. Je moet alles aan je biechtvader vertellen. Ongelukken zullen Frankrijk overvallen. Kom aan de voet van dit altaar. Daar zullen de genaden worden uitgestort over alle mensen die met vertrouwen en met godsvrucht erom vragen. Het zal lijken of alles is verloren. Maar ik zal bij jullie zijn. Vertrouw me, heb vertrouwen. Ik zal je bezoeken en de bescherming van God en de heilige Vincentius zal op jullie gemeenschappen rusten. Wanneer Maria tegen 2 uur in de ochtend weggaat, is het alsof een licht uitgaat. Zuster Katharina gaat onder geleide van het kleine kind weer naar haar bed. Ze slaapt niet opnieuw in. Dat bewijst dat ze niet heeft gedroomd. Meneer Aladel wordt op de hoogte gesteld, maar hij ziet in dat alles niets meer is dan zinsbedrog en verbeelding. De voorspelling van een nieuwe revolutie komt hem erg onwaarschijnlijk voor. Frankrijk verkeert in welvaart en vrede. Maar de revolutie breekt onverwacht uit op 27 en 28 juli. En de oproerlingen vervolgen priesters en geestelijken. Het geweld komt echter de drempel van de door de Sint-Vincentius gestichte huizen niet over. Op de daaropvolgende 27 november... 27 november ziet zuster Katharina tijdens het avondgebed een tableau opdoemen waarop de heilige maagd is afgebeeld. Maria strekt de armen naar haar uit en uit haar handen stralen lichtbundels van een verrukkelijke schittering. Hetzelfde ogenblik is een stem te horen die zegt: deze lichtbundels zijn het symbool van de genaden die Maria voor de mensen verkrijgt. Rondom het tableau ziet zuster Katharina in gouden letters het volgende opschrift: O Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Dan wordt het tableau omgedraaid en verschijnen op de achterkant de letters, de letter M, het initiaal van Maria, met daarboven een kruis en onderaan de heilige harten van Jezus en Maria. De stem voegde er duidelijk aan toe: laat een medaille slaan naar dit model. De personen die haar zullen dragen, zullen een aflaat ontvangen en zij die korte aanroeping uitspreken met vroomheid, zullen heel in het bijzonder de bescherming van de moeder Gods genieten.
Zuster Catharina brengt van alles verslag uit aan de eerwaarde Aladil, door wie ze alles behalve vriendelijk wordt ontvangen. Zuiver zinsbedrog. Als u onze lieve vrouw wilt eren, volg haar deugden na en hoed u voor verbeelding. De zuster trekt zich kalm en beheerst terug en maakt zich verder niet ongerust. De shock kwam echter hard aan.

Uit de geestelijke brief het volgende hoofdstuk Geheimzinnige edelstenen. In december 1830 verschijnt Maria een derde maal aan zuster Catharina en toont haar het tableau waarop de medaille is afgebeeld. Aan de vingers van de Allerheiligste Maagd schitteren edelstenen van waaruit lichtstralen op de aarde schijnen. Maar uit sommige edelstenen komen geen stralen. De edelstenen waar niets uitstraalt, stellen de genaden voor die men mij vergeet te vragen, zegt de maagd Maria. Je zult me niet meer zien, maar je zult mijn stem horen tijdens je gebeden. Zuster Catharina voelt zich vastgezet door het hernieuwde verzoek van de heilige maagd en de gehoorzaamheid aan haar biechtvader die niets meer wil horen over die hersenspinsels. Daar onze lieve vrouw niet op haast heeft aangedrongen, legt ze zich maar het stilzwijgen op. Op 30 januari 1831 vindt haar inkleding plaats en wordt ze ingezet in het hospitium van Angers, in een voorstad van Parijs. Daar is ze op bekend terrein, het kippenhok, de tuin, de duiven en even later de koeien. Maar de innerlijke stem dringt bij haar aan dat ze de medaille laat slaan. Pater Aladel wordt weer geraadpleegd die op zijn beurt de zaak naar een collega voorlegt. Vervolgens wenden beide zich tot Monseigneur de Quélen, aartsbisschop van Parijs. De verschijning van Maria, gezien in het licht van het mysterie van de onbevlekte ontvangenis, ontmoet bij de prelaat meer dan een gewillig oor. Geen enkel bezwaar tegen het laten slaan van de medaille. Het is geenszins in strijd met het geloof en de vroomheid. Over de aard van het geziene moeten wij ons onthouden van een voorbarig oordeel, evenals aan de omstandigheden waaronder het plaatsvond, geen luchtbaarheid geven. Laat die medaille heel eenvoudig worden verspreid. En aan de vruchten zullen we de boom kennen. Pater Aladel is gerustgesteld en bestelt medailles bij een Parijse graveur en geeft vruchtbaarheid aan het verhaal van de verschijningen zonder de zuster met name te noemen, aan wie ze ten deel waren gevallen. De eerste 1500 exemplaren van de medaille worden geleverd op 30 juni 1832. En zeer spoedig doet zich het ene na het andere wonder voor. Zo vaak dat de medaille geregeld wordt aangemerkt als wonderdadig. In 1839 zijn er al meer dan 10 miljoen exemplaren van verspreid. Verhalen van genezingen komen uit Amerika, Polen, China, uit Rusland. Zuster Catharina is in dankgebed. Het goede nieuws dat door Jesaja werd aangekondigd, wordt weer actueel. De blinden zien, de kreupelen lopen, de armen worden onderricht in het evangelie. De medaille is een, tussen aanhalingstekens, bijbel van de armen. Het teken van aanwezigheid die van Maria in het licht van Christus in de schaduw van het kruis. De weldaden van de mariale bescherming zijn op zeer bijzondere wijze voelbaar in de families van zusters die door de heilige Vincentius zijn gesticht, met name door de toename in de roepingen. Het unieke succes van de wonderdadige medaille geeft blijk van het genoegen dat onze lieve Heer erin schept dat zijn moeder op die manier zo wordt geëerd. Op de dag van Maria boodschap heeft de engel Gabriel haar gegroet als zijnde vol van genade. Lucas Evangelie. In de uitdrukking vol van genade, welke bijna de waarde bezit van een naam, de naam die God aan Maria geeft, heeft de kerk het voorrecht van de onbevlekte ontvangenis erkend. Een dogma dat plechtig is afgekondigd in 1854 door Paus Pius IX. Wij verklaren, wij doen de uitspraak en bepalen dat de leer die stelt dat de heilige maagd Maria vanaf het eerste moment van haar ontvangenis
Door genade en bijzonder voorrecht van de Almachtige God, met het oog op de verdiensten van Jezus Christus, de verlosser van het menselijk geslacht, was ge vrijwaard van elke smet van de erfzonde. Een door God onthulde leer is, en deze om die reden vast en voortdurend geloofd moet worden door alle gelovigen, uit de bul Ineffabilis Deus van 8 december 1854. Sinds de val van Adam wordt de mensheid door de zonde, het grootste aller kwaden, als het ware overspoeld. Alleen voor de verlosser en zijn getrouwe medewerkster, Maria, deinst ze terug. Er is wel een opmerkelijk verschil. Christus is totaal heilig uit kracht van de genade die hem in zijn menselijke hoedanigheid toevloeit uit zijn goddelijke persoon. En Maria is allerheiligst uit kracht van de genade die ze heeft ontvangen door de verdiensten van Jezus Christus. Zij die de moeder van de verlosser en moeder van God moest worden, moest vrij zijn van elke smet. Maria is zodoende op een heel bijzondere wijze vrijgekocht. Niet door bevrijding van de zonde, maar door vrijwaring van de zonde. Vrij zijn van de erfzonde houdt als gevolg in dat men niet vatbaar is van concupiscentie, een ongeregelde aandrang die voortkomt uit de zonde en tot zonde aanzet. De allerheiligste maagd Maria is door haar trouw aan de genade van haar onbevlekt ontvangenis alleen maar gegroeid in heiligheid, zonder ooit een fout, zelfs geen lichte te begaan. En daarom is Maria voor de gelovigen het lichtgevende teken van de goddelijke barmhartigheid en een betrouwbare gids voor wie de hoge toppen van de evangelische volmaaktheid en van de heiligheid wil bereiken, schrijft Johannes Paulus II op 19 juni 1996.

0: En we vervolgen de geestelijke brief uit Saint-Joseph de Clairval. De voorzorgen van de nederigheid. Opstijgen naar de hoge toppen van de volmaaktheid veronderstelt dat men de deugd van de nederigheid bezit, welke de Maagd Maria zo dierbaar is. Ondanks de stroom van genaden die door de wonderdadige medaille worden verkregen, blijft zuster Catharina zich als ware dochter van de heilige Vincentius gedragen met een nederigheid die menigeen verbijstert. Monseigneur Killen had met alle discretie de verspreiding van de medaille goedgekeurd, maar weldra besluit hij een officieel proces te openen ter erkenning van de opgang zijnde en de opgang gekomen zijnde genadestroom. Wanneer hij echter zuster Catharina te spreken vraagt, al was het maar met bedekt gelaat, krijgt hij nul op zijn request en legt zich daarbij neer. De tegenzin van de zuster om zich bekend te maken komt enkel voort uit haar nederigheid, zal pater Aladel hierover opmerken. We zullen het dus moeten stellen met de getuigenis van de biechtvader die door de zieneres zelf is gemachtigd de feiten te onthullen. Wat zuster Catharina zelf betreft, ze zal haar leven lang alles doen om incognito te blijven. Waarbij ze met haar boerenverstand en boerenslimheid zo goed mogelijk alle indiscrete vragen uit de weg weet te gaan. Intussen werkt ze gewoon door en verandert beetje bij beetje de tuin van het tehuis in Anguien in een boerderij. En ze doet ook dienst in de keuken, de linnenkamer en de portierskamer, waar ze met veel fijne gevoeligheid de armen ontvangt, evenzeer hun zielen als hun lichamen verzorgt, zoals meneer Vincent had aangeraden. Haar voornaamste taak is echter het zorgen voor de oudere mannen. Dat is niet bepaald gemakkelijk, want ze moet het hoofd bieden aan voormalige jachtopzieners, kamerbedienden, huismeesters, portiers met heimwee naar hun gouden livrei. Ze probeert de grijsaards vooral lief te hebben en legt daarbij een zekere voorkeur aan de dag voor de onaangenaamsten onder hen, alsof die recht hadden op meer bijzondere aandacht. In 1860 wordt in het huis van Anguien een nieuwe jonge overste benoemd, zuster Dufesse. Ze koestert grootse plannen die ze ter leniging van de ontzaglijke ellende van de buurt energiek ten uitvoer brengt. De zustergemeenschap komt adem tekort en voelt zich opgejaagd door zoveel jeugdige ondernemingslust, maar zuster Catharina brengt de morrende zusters tot bedaren. Toch wordt ze niet bepaald ontzien door zuster Dufesse, die haar altijd wel iets weet te verwijten. Deze strenge houding vindt snel navolging en voor meerdere zusters stelt de boerse Catharina met haar accent en haar schort, die in de koestal thuishoren, amper mee. Zuster Catharina zwijgt nederig, hoewel ze innerlijk soms een harde strijd voert. Maar haar nederigheid doet niets af aan haar moed en durf. In 1871, na de nederlaag van Frankrijk tegen Pruisen, komt de Commune van Parijs in opstand tegen de maatschappelijke orde. De heilige maagd had tegen zuster Catharina gezegd: het ogenblik zal komen waarop het gevaar groot zal zijn. Men zal denken dat alles is verloren. Maar heb vertrouwen. Op zekere dag vragen de oproerlingen aan de zusters om twee gewonde gendarmes die bij hen zijn opgenomen uit te leveren om te worden geëxecuteerd. Zuster Dufesse weigert en wordt met gevangenisstraf bedreigd. Ze verlaat onopvallend het huis en vlucht naar Versailles. Zuster Catharina, die haar tijdens haar afwezigheid vervangt, gaat naar de communards om de zaak van haar overste te bepleiten. Het is een roerige onderhoud en de aanvoerder van de patrouille zwaait op een gegeven moment zelfs met zijn sabel naar haar. Maar uiteindelijk krijgt ze toch gedaan waarvoor ze was gekomen en keert ongehinderd terug naar het hospitium. Gemene spin. Na deze tragische periode hervat zuster Catharina haar bescheiden werkzaamheden. Ze wordt oud en door ziekte gedwongen gaat ze het wat minder aandoen. Haar hele leven heeft ze geleden aan gewrichtsontsteking en reuma, waarbij ze de pijn met een groot geloof aanvaarde. Als de Heilige Maagd ons iets te lijden bezorgt, verleent ze ons juist een gunst, zei Catharina. Ze is nu versleten door het werk en van de ouderdom en aan het eind van haar krachten. Ze leeft nog altijd één groot verdriet. De Heilige Maagd had haar gevraagd om een beeld van haar met de wereldbol in haar handen. En haar biechtvaders hadden aan dat verzoek geen gevolg willen geven. En pater Aladel had haar zelfs voor gemene spin uitgemaakt, toen ze weer eens met klem om het beeld had verzocht. Zuster Catharina biedt derhalve tot Maria om te weten of ze haar geheim aan haar overste bekend moet maken. Diep in haar hart hoort ze ja en vertelt aan alles. Ze drukt zich zo helder en zo vlot uit dat haar overste zich gewonnen geeft en weldra wordt het beeld van de maagd met de wereldbol uitgevoerd. En zuster Catharina wacht vanaf die dag in alle rust op haar dood. Talloze malen heeft ze haar zusters gewaarschuwd dat ze het jaar 1877 niet meer zal meemaken. En inderdaad, op 31 december 1876, tegen 7:00 PM, na met haar communiteit de gebeden der stervenden te hebben gebeden, schijnt ze in te sluimeren. Weldra constateert men dat ze zacht en zonder enig gerucht, zoals ze heeft geleefd, is gestorven. Haar ziel wordt in de handen van de Heilige Maagd ten hemel gedragen. We konden nauwelijks merken dat ze had opgehouden te leven, verklaarde later zuster Dufesse. Ik heb nooit iemand zo kalm en zo zacht zien sterven. De doorluchtige moeder Gods die aan een nederig meisje verschijnt, is zeker iets dat de grootste bewondering waardig is, zei paus Pius XII bij de zaligverklaring van de heilige Catharina Labouret in 1947. Maar nog meer bewonderenswaardig schijnen ons de deugden toe die deze dochter van de heilige Vincentius sieren. Laten we aan de Allerheiligste Maagd Maria de genade vragen die we nodig hebben om op onze beurt aan Christus gelijkaardig te worden. Want, zo luidt het getuigenis van Alphonse Ratisbonne, de woorden ontbreken ons om weer te geven hetgeen de handen van onze moeder Maria omsluiten en om te getuigen van de onuitsprekelijke goede gaven die uit die handen komen. Dat zijn de goedertierenheid, de barmhartigheid, de liefde, de zachtmoedigheid en de weldadigheid van de hemel die over ons worden uitgestort om er de zielen die zij wil beschermen in onder te dompelen. Tot daar het citaat. Doordat God de Vader zijn Zoon door Maria naar de wereld heeft gezonden, komen de mensen ook door Maria nader tot Jezus, verkrijgen vergeving van hun zonden en brengen het werk ter eigen heiliging tot een goed einde. Wij bidden de Allerheiligste Maagd en ook de Heilige Jozef voor u en voor u allen, levenden en doden, die u dierbaar zijn. Dom Antoine Marie. Tot einde deze geestelijke brief vanuit de abdij Sint-Jozef van Clerval. Beste luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we een deel uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 10. Ook u die dood was door uw dwalingen en uw zonden, waarin u eertijds hebt geleefd, toen u zich nog liet leiden door de God van deze wereld, de heerser over het machtsgebied van de lucht, de geest die nog altijd aan het werk is onder de ongehoorzamen. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen door zondige begeerten en deden wat onze zondige gedachten ons ingaven. Van nature waren wij een voorwerp van Gods toorn, zoals de anderen. Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, ons die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding. Hij heeft ons samen met hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus, om in de toekomstige eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof, en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het. U dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.

De passage die we vandaag hebben gelezen in de brief aan de Efeziërs, krijgen we eigenlijk een groot staaltje van theologie. Het gaat eigenlijk over het mensbeeld dat wij als gelovigen zouden moeten hebben. En we proberen het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. In de eerste plaats zijn wij geschapen door God. Dat weten wij, dat geloven wij. En zo zegt de heilige Paulus aan de Efeziërs ook dat wij geschapen zijn. Geschapen door God. Maar er staat eigenlijk ook bij geschapen in Christus Jezus. Dus Paulus zegt, Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus. Wij zijn reeds geschapen door God. Maar als hij dan ook nog zegt in Christus Jezus, dan spreekt hij ook over de herschepping doorheen ons doopsel. Het doopsel heeft ons omgevormd tot een andere Christus. Symbolisch wordt tijdens een doopselviering aan een gedoopte een nieuw kleed gegeven. Een doopkleed. En dat is een wit kleed. En dat toont ons aan dat wij omkleed worden, opnieuw gekleed worden door Jezus Christus. Het is eigenlijk Jezus Christus die de plaats neemt van ons. Dankzij het doopsel worden we herschapen in Jezus Christus. En die in Jezus Christus, dat zien we tot driemaal toe verschijnen in de passage die we hebben gelezen. De eerste keer is, God heeft ons samen met Jezus laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus. Om, en dan krijgen we het voor een tweede maal, in de toekomstige eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. En de derde maal, dat hebben we net besproken, Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus. Een christen die gedoopt is, leeft in Christus Jezus. Dat moeten we even bijna letterlijk proberen voorstellen. Wanneer wij geschapen waren, dan zijn wij geraakt door de zonde. Een zonde die gekomen is door Adam en Eva, door de eerste mens. Hetgeen we noemen de erfzonde. En de zonde heeft ons niet meer in staat gesteld om God te zien zoals hij is. Natuurlijk kunnen wij God nog altijd ontdekken, maar we kunnen hem niet zien zoals hij is. We zijn daar niet meer capabel toe. God is niet meer toegankelijk door de zonde. En dat zegt Paulus ook. U die dood was door uw dwalingen en uw zonde. Wij worden geboren, maar we worden eigenlijk doodgeboren. Als we dan het doopsel ontvangen, dan laten wij ons vervangen door Jezus. Paulus zegt het later in zijn brieven ook. Ik leef niet meer, Jezus leeft in mij. En Jezus Christus is net degene die onze plaats heeft ingenomen om ons te redden van de zonde. En dat moeten we als volgt voorstellen. De mens op zich, die gezondigd had, kon niet meer bij God komen. Kan God niet meer zien van aanschijn tot aanschijn. De zonde heeft eigenlijk een definitieve scheiding gebracht tussen God en de mens. Maar God zelf komt als mens. God wordt mens. Die mens, niet gezondigd, niet geraakt door de erfzonde, Jezus Christus, die sterft aan het kruis. En door zijn lijden, zijn offer en zijn dood sterft hij om op weg te gaan naar de hemel. Want hij is God. En daardoor kan hij zich volledig afzetten van de zonde
om toch naar de hemel te gaan, om toch tot bij God te komen. Hij is de enige die waardig is tot bij God te komen, komende uit een zondige wereld, maar zelf niet gezondigd. En Jezus Christus ziet God, want hij is God. En hij neemt met zich mee al de mensen die zich eigenlijk achter hem verbergen. En dat zijn wij, de gedoopten. Een gedoopte wordt omkleed door Jezus Christus. Het is te zeggen, God ziet in al diegenen die gedoopt zijn, zijn eigen zoon. Hij ziet terug zichzelf. En door zichzelf terug te zien, ziet hij een waardigheid. Nee, wij zijn niet waardig dat gij tot ons komt, maar maak ons terug gezond. Maak ons gelijk aan u en wij zullen waardig worden om bij God te komen. Niet door onze verdiensten, maar enkel en alleen maar door de verdiensten van Jezus Christus, waarachter wij ons verbergen. En als wij nu sterven, dan omdat we gedoopt zijn, omkleed met de nieuwe Christus, wel, dan worden wij precies in de hemel ontvangen alsof wij Jezus zijn. God erkent iets van zichzelf in ons. En dat is het goede dat God alleen in ons heeft neergelegd. Dat is de gave van de herschepping. De gave van het doopsel. De gave van God. Inderdaad, zegt Paulus, aan de genade dankt u uw redding door het geloof. En dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het. U dankt het niet aan uw prestaties, opdat iemand trots zou zijn. Gods werk zijn wij. Het is dus een gave God dat wij gered zijn in Jezus Christus. En als we gedoopt worden, dan gaan we eigenlijk in Jezus Christus komen. Waardoor Jezus Christus ook in ons komt. Dat is dan ook het doel van de gemeenschap bij de communie. Wanneer wij hem ontvangen, wanneer we hem eten, dan worden wij één met Jezus Christus. We verenigen ons met hem, opdat God het beeld naar waar wij geschapen zijn terug ontdekt. En zo hebben we vandaag gelezen in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 10. Ook u, die dood was door uw dwalingen en uw zonden, waarin u eertijds hebt geleefd, toen u zich nog niet liet leiden door de God van deze wereld, de heerser over het machtsgebied van de lucht, de geest die nog altijd aan het werk is onder de ongehoorzamen. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen. Begeerten en deden wat onze zondige gedachten ons ingaven. Van nature waren wij een voorwerp van Gods toorn, zoals de anderen. Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, ons die dood waren door onze overtredingen met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding. Hij heeft ons samen met hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus, om in de toekomstige eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof. En dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het. U dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in deze zomerse uitzending van het programma Quo Vadis. We zijn deze maand niet op stap gegaan naar een nieuwe stad, maar wij gaan terugblikken op de mooie momenten van het afgelopen jaar. We zijn 10 keer op stap geweest en vorige uitzending hebben wij u al de statistieken meegegeven, welke steden het best hebben geantwoord op de verschillende vragen. En deze uitzending gaan wij focussen op de vrijwilligers die zijn meegeweest. 10 keer is er iemand zo lief geweest om met ons op stap te willen gaan, om wildvreemden aan te spreken in onze Vlaamse steden en hen een beetje het vuur aan de schenen te leggen en 10 kennisvragen te stellen over het geloof. Iets wat ze meestal helemaal niet zien aankomen. En om zo te weten te komen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in ons land. En 10 keer dus hebben wij een vrijwilliger meegenomen. En daarover gaan we het iets meer hebben, deze uitzending. We gaan de verschillende provincies waar wij op bezoek geweest zijn overlopen, van oost naar west. Dus wij beginnen met Limburg, met de meest oostelijk gelegen stad die wij bezocht hebben, namelijk Hasselt. In Hasselt was vrijwilliger Thomas mee. Hij heeft ons geholpen met de techniek en hij heeft ook vragen gesteld aan de voorbijgangers. Maar hij kon niet te gast zijn bij ons in de studio voor de opname achteraf. En dus kan hij zichzelf niet introduceren aan jullie, beste luisteraars. Maar zijn naam komt jullie misschien bekend voor, want hij is al lang vrijwilliger voor Radio Maria. En hij is ook lid van de Raad van Bestuur van Radio Maria. Maar aangezien we geen fragment hebben waar hij zichzelf aan ons voorstelt, gaan wij in de plaats de voorbijgangers die wij hebben geïnterviewd in Hasselt zich laten voorstellen aan jullie. Ook al enkele vragen die we hen daar gesteld hebben, zal u kunnen horen. En misschien ook af en toe een grappige opmerking van de mensen die wij hebben geïnterviewd. Beste luisteraars, wij staan hier op de Wintermarkt in Hasselt. En we hebben een jonge man en een jonge vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor hartelijk bedankt. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
3: Brit.
4: Renzo.
2: Aangenaam. Ik ben Marieke. Hebben jullie daar een beetje van gehoord dat er een nieuwe paus verkozen is dit jaar?
3: Ja,
2: of helemaal
3: niet?
4: Vorig jaar.
2: Vorig jaar, mijn excuses. We zijn 2026.
3: Ja. Leo.
2: Helemaal juist, ja. Leo de 14e. Straks, wij zijn hier in Hasselt en we hebben 2 jonge mannen en een jonge vrouw gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Enorm bedankt dat jullie willen meedoen.
5: Graag gedaan.
2: Zou je even je voornaam willen zeggen?
5: Ja. Arend.
4: Emil.
6: Emma.
5: Wanneer is dat wel live?
2: Dit wordt uitgezonden komende vrijdag van 10:30 tot 12:00.
5: Ja, Katzenbrug.
2: En dan ook de zaterdag daarop om 1:00. Dat is misschien iets makkelijker om te...
4: Een herhaling, ja.
5: Zaterdag om 1:00.
7: Radio Maria.
5: Ja. Dat zijn tegen mijn oma.
2: Tof.
5: Ja.
2: Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
4: Mijn naam is Maarten.
8: En ik ben David.
2: Aangenaam, Maarten en David.
4: Aangenaam.
2: Ik ben Marieke.
4: Dag Marieke.
8: Dag Marieke.
2: Jullie zijn de eerste die hier 2 konden opstonden.
4: Hey. Oei, dat is wel sad. Dat is, ja. Allee, dat is goed voor ons.
2: Goed
4: maar,
2: voor jullie.
4: Ja.
2: Tot welke religieuze orde behoort onze huidige paus?
9: Toch bedankt.
4: De Jezuïten. Is dat ook een?
6: Ik snap dat je dat gokt aan de vorige paus van de Jezuïet.
4: Ah, oké.
6: Okay. Maar niet aan zijn huidige paus.
4: De Augustijnen.
6: Hij wordt er gewoon los vals gespeeld.
4: Oh, vals gespeeld? Nee, ze toonde een berichtje van haar vriend. Ja. Kom eens terug en rond West-Vlaanderen, dan zal ik dat kunnen.
8: Brugge, aangepaste vragen. Ja.
6: Brugge hebben we al eens gedaan. Hè.
4: Ah, voilà.
6: In Brugge was de vraag, hoe heet de basiliek in Brugge?
4: Tja, ik ben eigenlijk niet van Brugge. Maar ik zeg altijd Brugge, omdat mensen mijn dorpje in Zevenzeelen niet kennen. Dus, de basilisk in Brussel is van Koekelberg.
6: Dus oké, je hoeft niet
8: te antwoorden. En
4: in Zevenzeelen is er geen basilisk. Nee,
8: nog niet.
4: Ja.
6: Basiliek, de heilige bloedbasiliek trouwens.
4: Ah ja. De heilige bloedprocessie.
6: Basiliek, ja inderdaad, ja. Van het heilige bloed. Maar goed, dat er geheel terzijde. Ja. We hebben twee jonge dames gewonnen die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk bedankt. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
9: Ik ben Robin. En ik ben Loriana.
10: Ik ben van Radio Maria. Ik ben Thomas. Zullen we beginnen met uw voornaam?
11: Ik ben De Smetala en ik sta op Winterland Asselt.
10: Meneer en mevrouw, hartelijk dank om ons even te woord te staan. Ik ben van Radio Maria, ik ben Thomas. En wat is uw voornaam?
12: Ja, mijn naam is Robert.
13: Chantal.
10: Bent u van Hasselt?
13: Ik ben van Hasselt.
10: U ook?
13: Diepenbeek.
10: Dat is dichtbij.
12: Ja.
10: Ja.
12: Hasselt hoort bij Diepenbeek.
10: Dank u wel. Eerst en vooral om het interview aan te nemen. Ik ben van Radio Maria, ik ben Thomas. En wat zijn jullie voornamen?
14: Mijn voornaam is Ismaël.
15: Mijn is Berkan.
16: En die van mij is Oscar.
10: Oké, drie jonge mannen hier op de kerstmarkt hier in Hasselt. Dank u wel. En dan de laatste vraag.
17: Even wachten, mijn moeder belt even.
10: Ah ja, maar als je moeder belt, moet je opnemen. Hè? Een zeer goed idee. We gaan verder met de twee andere kandidaten.
18: Mijn naam is Hanne.
19: En ik ben Kati.
10: We zijn hier op de kerstmarkt in Hasselt. En ik heb hier een jonge dame gevonden. Ik ben Thomas. Wat is uw voornaam?
16: Mijn voornaam is Zoe.
10: En ik heb hier twee jonge mannen tegengekomen. Ik ben Thomas. Wat zijn jullie voornamen?
20: Ja, ik heet ook Thomas.
21: En ik heet Kobe.
10: Maar we hebben al direct iets gemeenschappelijk. Perfect.
2: Beste luisteraars, de tweede stad in Limburg die wij aangedaan hebben, is Sint-Truiden. Daar mochten wij mensen aanspreken in het gezelschap en met de hulp van vrijwilliger Pieter. Wij gaan luisteren hoe hij zichzelf aan ons introduceert. En daarna luisteren wij naar een fragmentje opgenomen in Sint-Truiden. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
22: Zeker. Ik ben Pieter, ik kom uit Bilze. Ik ben al een paar jaar regelmatig naar de kerk. Ik was toen ook vereerd om iets te mogen doen met Radio Maria.
2: Toen ik jou gevraagd heb om mee te gaan,
22: ja.
2: Had jij bepaalde verwachtingen op voorhand? Heb je getwijfeld of niet?
22: Nee, ik heb niet getwijfeld. Natuurlijk niet. Dat het fijn ging worden, wist ik wel. Maar ik had het programma nog nooit beluisterd, dus ik ken het format niet. Maar ja, het is wel leuk geweest. Veel diverse antwoorden. Sommige hele grappige, enkele correcte.
2: En denk je over het algemeen, want we spreken zo mensen uit het niets aan, mm-hmm. om hen kennisvragen te stellen over het geloof. Niemand ziet dat aankomen. Hoe vind je dat ze dan een houding was er tegenover?
22: Ja. Ja, een zeer open houding. Ze hebben toch wel echt hun best gedaan. Hè. Zeker de mensen die daar niet zo heel veel mee bezig zijn. Dus het is toch knap dat ze die vragen hebben willen beantwoorden. Dat ook.
2: Denk je dat we mensen hebben geprikkeld om er dieper op in te gaan of om op zoek te gaan?
22: Enkele toch wel, denk ik. Zeker de meneer die al aan het zoeken was, die zal het toch nog eens hebben doorgelezen, denk ik.
2: Quo Vadis is echt wel een programma van evangelisatie, waar we de straat op gaan om Jezus bij de mensen te brengen. Is dat iets wat jij in je omgeving ooit ook probeert te doen? Heb jij het ooit over het geloof met mensen die je kent die niet gelovig zijn of niet?
22: Heel af en toe, maar om eerlijk te zijn toch vooral met mensen die wel al gelovig zijn. Dan gaan de gesprekken wat makkelijker.
2: Ja, dat is zeker voor het grote merendeel van de mensen zo.
22: Helaas wel.
2: Maar is er ooit Hebben er zich ooit al gelegenheden gesteld aan mensen die jou vragen gesteld hebben of zo?
22: Ja, zeker. Zeker als je iets opvallend doet of bij hebt of aan hebt, dan stellen mensen daar vragen over. Ik had dus een religieus boek bij en zo ben ik aan de praat geraakt met een jonge man. Dus het werkt wel. Mensen hebben er enige interesse in en bijna altijd respect voor.
2: Dus. Ja, oké. Dat is dus wel iets wat je merkt in je omgeving.
22: Ja, toch wel.
6: Dan gaan we naar de meer specifiek katholieke vragen.
17: Oei, oei.
6: Waaraan is de maand juni gewijd?
17: Juni?
6: Ja.
17: Geen idee? Nee, de maand mei, dat is de Maria-maand, hè?
6: Exact. Dat was vorige keer dat ik op stap gegaan ben, was dat de vraag. Maar deze keer is het de maand juni.
17: Maar juni? Nee, dat weet ik niet.
6: Het heeft iets met Jezus te maken. Het is een devotie rond Jezus. Nee?
17: Nee. Is dat Maria maand?
20: Nee, dat is mij.
17: Nee, dat is mij. Just.
6: Ja, dat weten de meeste mensen. Dat was de vorige keer een vraag, maar...
17: Juni. We zijn nu juni. Pinkster is voorbij, Paas is voorbij. Het komt niet dadelijk.
6: Nee. Dus, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar er is onlangs een christelijke film in Kinepolis en andere zalen verschenen. En dat ging over deze devotie.
17: Och.
6: Kunnen jullie dat gezien hebben of niet? Nee. Ik dacht er maar aan.
17: Nee, we hebben hem niet gezien. Ik heb misschien iets van info's die voorbij komen.
6: Ja, iets van reclame of zo? Nee.
17: Maar,
6: het heeft iets met Jezus te maken.
17: Wat is er na Pinkster en Pasen nog allemaal?
6: Ik zal het anders gewoon zeggen. Het is...
17: Verlos ons uit ons lijden. Ja.
21: Oogst?
6: Dat zou gekund hebben.
21: Ik weet het niet.
6: Het heeft iets met Jezus te maken.
21: Ah. Nee, sorry dat ik zo weinig weet. Maar
6: u moet dus geen zorgen maken.
21: Oké.
6: Wel, daar... Ik weet niet of je ooit al in het portaal gezien hebt dat er rechts een schilderij is van Jezus. Vanaf hier kunnen we de onderkant zien van het schilderij.
21: Die daar hangt?
6: Ja, enige wat daarop afgebeeld is.
21: Nee, daar hebben we ook nog niet op gelet tot nu toe. Nee.
6: Dat is waarschijnlijk een beetje een moeilijke vraag. Het heeft iets met Jezus te maken.
23: Juni. Oké, juni is mee te maken met Jezus. Sorry?
6: Ja, het heeft te maken met Jezus.
23: Is dat niet misschien
24: LGBT,
23: de dag?
24: LGBT.
23: Is dat je maand misschien dat je terug... op de wereld is gekomen of een tegen had gezegd dat hij in de hemel is misschien, met zijn vader.
6: Dat had gekund, ja. Het is...
25: Ja, je bent toch slim, hè?
23: Ik weet dat, ja.
25: Precies is het eerste.
6: Dat zal een beetje een moeilijke vraag zijn, waarschijnlijk. Het heeft iets met Jezus te maken.
26: Maand juli.
6: Juni, ja.
26: Juli of juni?
6: Onze huidige maand, juni.
26: Die pas begonnen, juni.
6: Ja.
26: Ik weet het niet. Ik ook niet. De maand juli. Dat is deze maand.
6: Ja, juni, deze maand.
26: Ik weet het niet.
6: Dat is wel een vrij moeilijke vraag, moet ik toegeven. Als je niet katholiek bent, is dat vrij moeilijk.
25: Is het iets relevant met Jezus? Of?
6: Ja, het heeft met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde te maken.
25: Hij was getrouwd in juni, waarschijnlijk.
6: Nee, Jezus is nooit getrouwd.
25: Ah, zo, maar u zei dat die vrouw...
6: Heb ik dat gezegd dat hij een vrouw had?
25: Nee, wacht, heeft dat niet. Iets met vrouw heeft dat niet.
6: Heb ik het gezegd?
25: Gewoon iets met liefde.
6: Oké, ik snap het. Ja, het heeft met zijn liefde te maken, ja.
25: Met zijn liefde voor de wat?
6: Voor alle mensen. Het heeft ook met een lichaamsdeel te maken. Als je denkt aan liefde...
25: Zijn hart. In juni heeft hij zijn hart... Hoe kan ik dat zeggen? Zijn hart gegeven aan de mensen of zo, zoiets?
17: Nee.
6: Nee?
17: Geen idee.
6: Het heeft iets met zijn liefde voor ons te maken.
17: In juni?
6: Ja, de maand juni. Als je denkt aan liefde, als je dat wilt tekenen of zo, hoe zou je dat doen? Dat is een heel typisch symbool voor...
17: Hart...
27: De maand juni.
6: Ja.
27: Dat ik verjaar, dus dat weet ik.
6: Proficiat.
27: En dat we vandaag 25 jaar getrouwd zijn vandaag.
6: Echt? Ah, mega leuk. Voilà. Proficiat.
27: Dus.
6: Het heeft iets met Jezus te maken, het antwoord dat we zoeken.
27: Ja.
6: Het heeft met zijn liefde voor ons te maken. Als je aan liefde denkt, als je dat moet tekenen, is er een bepaald symbool. Wat zou dat kunnen zijn?
27: Wat? Het hart.
6: Het hart.
0: Als het met het katholicisme te maken heeft, weet ik het niet meer. Dat is de hooimaand. Nee. Juno. Nee.
6: Nee, het heeft iets met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde voor ons te maken.
0: Nee, Pinksteren had je dan. Nee, dat is voor mij.
6: Nee, Pinksteren is voorbij, ja.
0: Is voorbij.
1: Moeilijke vragen.
6: Dat is een moeilijke vraag, dat geef ik helemaal toe. Het heeft, als je aan een symbool denkt dat liefde moet voorstellen, wat zou het dan zijn?
0: Een roos.
6: Had je kunt?
0: Het hart, het heilig hart. Dat is hier het heilig hartplein, hè.
6: Ah, is dat zo?
0: Ja, het heilig hartplein.
6: Ah, ja, dat daar. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in dit programma Quo Vadis. De volgende stad waar wij het over gaan hebben is Tiene. Daar zijn wij in december op bezoek geweest. Dat was voordat de radio zelf naar Tiene is verhuisd. Het was een beetje in anticipatie daarvan. Naar Tiene was vrijwilligster Els mee. Ook een vrijwilligster die jullie zeker al kennen, namelijk de voorzitter van Radio Maria België. Laten wij luisteren hoe zij zichzelf introduceert. En zoals ik al zei, hadden we weer een vrijwilliger mee die zo lief was om mee te gaan op tocht naar Tiene. Een vrijwilliger die jullie waarschijnlijk bekend in de oren zal klinken. Els, zou je even aan onze luisteraars willen voorstellen?
3: Zeker, Marieke. Dus ik ben Els. Ik ben inderdaad al vele jaren vrijwilliger bij de radio, maar eerder achter de schermen, dus zo vaak kom ik niet op de radio. In 2012 ben ik begonnen als bestuurslid en in die tijd kwam ik ook regelmatig op woensdagvoormiddag om de permanentie van de balie te verzekeren. Dus ik nam dan de telefoontjes van onze luisteraars aan en ik werkte ook een beetje het adressenbestand bij. En nu, sinds 3,5 jaar, ben ik voorzitter van de radio, maar ik doe dat natuurlijk niet alleen. Ik heb een fantastisch bestuur achter mij en samen met hen proberen we eigenlijk de radio in de goede banen te leiden.
6: Ja, hartelijk bedankt Els dat u mee wou gaan naar Tiene. Ik denk, als ik erop terugkijk, er was een markt bezig. Op de Grote Markt.
3: Klopt.
6: Dus daarom zijn we eigenlijk ook heel de tijd op de Grote Markt in Tiene gebleven, omdat daar wel wat volk aankwam. Ik denk ook dat we best een mooie selectie van mensen hebben kunnen spreken. Het waren op de markt zelf misschien eerder oudere mensen die inkopen aan het doen waren. Maar we hebben wel ook, ook jongere mensen, een beetje alle leeftijden, zowel mannen als vrouwen kunnen spreken. Dus ik denk dat het daarvoor ook een heel geschikte plaats was.
3: Inderdaad. En tegen de middag eigenlijk kwamen er toch ook wel een beetje schooljeugd eraan. Dus dat was ook wel leuk om die mix te hebben. Het was eigenlijk ook wel heel bedrijvig daar op de Grote Markt, want ze waren de kerstmarkt ook op aan het zetten. Dus af en toe moesten we ons een keer verplaatsen, omdat we echt heel veel geboor hoorden van die houten hutjes die klaargemaakt werden. Maar het was wel heel gezellig daar.
6: Ja, en dat zullen de luisteraars ook meekrijgen, want af en toe hoor je het ook in de fragmenten. Toch niet genoeg aan de kant gaan staan.
3: Ja. De mensen heel, heel vriendelijk, heel open ook. Ja, daar was ik toch wel van verbaasd hoe snel dat mensen eigenlijk hun hart en ziel blootleggen aan mensen die ze totaal niet kennen.
6: Ja, absoluut. Dat vond ik ook echt. Dat ze zowel over het algemeen vriendelijk waren als we ze aanspraken. Soms loopt er eens iemand door of zo, maar dat is normaal, dat is overal zo. Maar dat ook in gesprek, dat ze echt wel praten over hun ervaringen, over hun gevoelens, dat vond ik echt mooi om te zien.
3: Ja, want dikwijls hebben we toch na die de 10 vragen die altijd gesteld worden, zijn we meestal nog eventjes in gesprek gegaan. En dat vond ik eigenlijk wel een van de leukere delen ook, om de mensen beter te leren kennen en te zien hoe zij met het geloof omgaan en het beleven en daarmee in gesprek te gaan.
2: Ja, inderdaad, dat was mij echt opgevallen deze keer. Dat we veel na het gesprek, na de opname, nog zijn blijven praten. Natuurlijk hadden we ook een heel goede gelegenheid om dat te doen, want we konden ook altijd aan hen vertellen, ah ja, de radio verhuist naar Tine, bij de Zusters Passionisten, je kunt moeder Martha haar graf gaan bezoeken, daar bij haar bidden. En dat was dan ook onmiddellijk een aanleiding om het gesprek eigenlijk verder te zetten.
3: Ja, klopt. Ja.
2: Dus we hebben ook al veel mensen uitgenodigd om ons te komen bezoeken.
3: Ja, ja, ja, we gaan veel volk daar over de vloer krijgen.
2: Zo, beste luisteraars, dat was het over vrijwilligster Els, die meeging naar Tine. Als laatste over ons bezoek aan deze stad in kader van het programma Quo Vadis, luisteren wij nog naar het fragment waar wij de mensen vroegen of zij zelf gelovig zijn, wat het geloof hen zegt en zo meer.
6: U zegt dat u gelovig bent.
1: Ja.
6: Is dat belangrijk voor u in uw leven?
1: Ja, ik heb me daaraan vast.
6: Ze...
1: Ja. Ik ben mijn man.
6: Het is voor u, u houdt vast het geloof.
1: Ja.
6: Ja.
1: Oké. Okay. Klaar. Want ik ga niet naar het katholiek.
6: Zou ik u nog een laatste vraag mogen stellen? U bent moslim, zegt u?
4: Ik ben moslim, ja.
6: Komt u ooit in contact met katholieken of christenen?
4: Ja, hoor, ja hoor. Dat is geen enkel probleem. Contact zo samen. Ik werk met de mensen. Wij praten over islam, over katholiek. Maar het staat op de Koran ook van Maria, van Jezus. Dan we zijn niet zo ver. We zijn niet zo ver. En de God blijft altijd voor iedereen. De ene God.
6: U kon niet zoveel van de vragen beantwoorden. Komt u ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Bent u gelovig opgevoed zelf?
5: Of? Dat wel, ja, maar dat is al even geleden. Mm.

0: familie en gewoon, ja.
1: Bent u gelovig opgegroeid, zegt u dat iets?
2: Ik heb mijn plechtje communie gedaan. Ik ben gevormd door kardinaal Seunens. Maar dat was in 1962 was dat. Dus ik ben nu 77 jaar. Dat was in 1962, hè. Hier ook in de Sint-Germanuskerk ben ik gevolgd.
1: Oké, je bent een echte tiener daar.
2: Dat hoort, ja. Aan mijn rouw, hè. Dat kunnen we niet afleren als tiener.
3: Ja, wel, ik ben katholiek opgevoed. Altijd katholiek naar school geweest. En ik ben ook, als ik dat mag zeggen, politiek mandataris geweest voor een katholieke partij, als ik dat zo mag noemen, dus okay. CD&V. Dus misschien had ik dan wat beter wel moeten scoren en wat beter met een antwoorden. Val ik een beetje door de mand misschien, maar kom. Ik heb geantwoord wat ik wist, hè.
1: Ja, zeker, ja. Het is niet iets dat u mee bezig bent met het geloof, nee.
3: Ja, minder als vroeger toch wel, ja.
1: Zou ik u mogen vragen of dat u hebt op een katholieke school gezeten?
4: Ja, katholiek opgevoed, ja. Godsdienst gedaan, maar ik heb zoveel miserie in mijn leven dat ik mijn geloof een beetje kwijt ben, om eerlijk te zijn.
1: Okay. Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat jullie, zijn jullie katholiek opgevoed? Zegt jullie dat iets geloof of helemaal niet?
5: Wij zijn katholiek opgevoed, ja. Maar dat is een beetje met de jaren verwaterd. Maar wij zijn wel katholiek opgevoed. Ja. We zijn gevormd al om twee.
1: Ja.
5: Ja. We komen wel uit een katholiek gezin, ja.
6: Bonnie...
7: Ja, het is ja, weggegaan met de jaren. Door al de miserie, zou ik maar zeggen, dat je in de wereld ziet, is dat wel een beetje afgezwakt.
1: Dank je.
5: Maar ik begrijp wel dat daar mensen kracht en moed uitputten uit het geloof. Omdat er zijn heel veel mensen, als je echt met de rug tegen de muur staat, dat dikwijls nog het enige is wat de mensen hebben om hun aan vast te houden. Die hoop, dat geloof. En ja... Dat blijft er toch nog wel altijd in zitten, hè? Zo, ja, dan hou vast aan het geloof en de hoop. Ja? Ja.
1: Is dat iets wat u zelf ook ervaren heeft als u het moeilijk heeft, of niet?
5: Toch wel. Ja, okay. Toch wel.
8: Dat is mooi.
5: Dat je daarover nadenkt en dat je denkt van... Ja.
8: Ja, toch wel.
5: Toch wel, maar ik denk dat dat ook is doordat je ook een deel van katholiek opgevoed bent. Ik denk dat diep van binnen
8: dat
5: blijft zitten.
8: Ja, dat kan wel.
5: En dat met zijn momenten dan toch terug naar boven komt. En dat je denkt van, ja...
7: Misschien kan hem ons nog helpen. Hè?
5: Ja, en niet alleen om te helpen. Soms, ik durf dat eerlijk toegeven. Soms dat je zegt van, dat je precies een gesprek aangaat. Zo van, jong, wat
8: ja, wel, ja, dat is juist.
5: Moet dat nu? Ja. Daarom niet om hulp vragen. Omdat, het is iets spiritueel ook. Ik bedoel... Geloof is iets heel, heel specifiek, iets heel raars ook. Maar dat je soms denkt van... Ja, dat heb ik. Ja, ik heb dat soms wel, ja.
1: Hartelijk bedankt, mevrouw, om onze vragen te willen antwoorden. U had een mooi aantal van de vragen juist.
6: Ja, ik ben ook christelijk opgevoed, hè, maar... Allee. Ik ben nu zelf niet meer echt gelovig, maar dat maakt nu niet uit. Hè. Ik heb heel veel respect voor mensen die dat wel zijn. Ik wou dat ik het was, maar ik ben het niet. Ik kan het niet. Allee, dat is gewoon een keuze. Hè. Allee, dat geloof is een geloof. Allee, ja, ik ga daar niet over discussiëren. Maar ik weet, vroeger met mijn vriendin ging ik ook 's middags bidden bij het Paterkin in Hasselt. Omdat zij dat heel belangrijk vond, omdat ze erin geloofden. En ik heb altijd respect gehad voor mensen die dat wel hebben. Dus ik vind leven en laat leven. En ik heb, meer kan ik daar niet over zeggen. En ik heb dat met alle geloven een beetje. Zolang als dat niet extreem wordt, dan... Daar heb ik het wat moeilijk mee. Want dan wil je niet meer anderen laten leven. Hè? Dan wil je uw ding opdringen. En dat vind ik niet oké.
9: Het zijn al zo genoeg moeilijke tijden. Hè? We hebben wel een beetje hoop nodig.
1: Ja, absoluut.
9: Het is niet leuk gelijk het nu gaat. Mm-hmm. Nu ja, ik hoor ook wel dat de jeugd ook terug veel geloviger wordt.
8: Ten zoekend, hè?
9: Ja, maar dat is ook... Ik snap dat wel. Ik snap het. Gelijk mijn vader, die was compleet niet... Allee, die was kwaad op het geloof. Mm. En die vlak voor zijn dood, een week ervoor, heeft hij zich nog bekeerd terug.
8: Echt? Oh, zo mooi.
9: Ja, omdat hij toch schrik had dat hem dan toch niet in de hemel zou komen. Ja. En dan denk ik, ja.
1: Ja, soms als je boos bent op iets... dat is ook een beetje een erkenning dat het er is, hè.

0: Zo is het gewoon een worsteling die je moet doormaken.
1: Ja, want ik moest wel naar de kerk gaan van hem. Hè. Dus ik moest wel gaan, maar ik vond dat niet eerlijk. Allee, waarom moet ik gaan en hij niet?
0: Ja,
1: okay.
0: Zo.
1: Het is wat het is. En ik heb de Bijbel wel bestudeerd. Ik vind dat allemaal heel, heel mooie dingen. En ik vind wat daarin staat wel helemaal oké. Okay, maar ik geloof niet in een God. Dus...
2: Je hebt geen persoonlijke band eigenlijk.
1: Nee. Ik geloof... Eigenlijk geloof ik een beetje in de goedheid. Dat fundamenteel de goedheid toch nog altijd gaat overheersen. We zien dat niet altijd. Maar ik denk wel dat dat de bedoeling is. Dat we moeten evolueren naar betere mensen altijd. En dat de slechte dingen... Alles, ik vind wel dat alles wat in je leven over gebeurt, heeft een reden. En heeft een doel. En kan u soms met je twee voeten terug op de grond zetten. Kan u inzicht geven. Dus daar geloof ik dan weer wel in zo'n dingen. Hm. Also, om dat echt op iemand te plakken, zullen we maar zeggen.
3: Het was een beetje moeilijk om de vragen te beantwoorden.
4: Ja.
3: Ken je mensen die gelovig zijn?
4: Ja.
3: Vrienden of familie? Of?
4: Ja, vrienden, familie.
3: En heb je het daar ooit met hen over?
4: Nee, ja, eigenlijk niet. Dan zijn we in de les zitten. Hm. Zo heel soms, maar eigenlijk niet.
3: En is het iets waar je zelf mee bezig bent of niet?
4: Nee. Heel eerlijk, nee.
5: Beste luisteraars, vooraleer wij verder gaan met de stad Leuven, luisteren wij naar een nummer gekozen door Els toen wij in stap waren in Tiene.
6: On est

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomerse editie van het programma Quo Vadis. Wij zetten onze tocht door de Vlaamse provincies verder met de stad Leuven. Daar waren wij naartoe gegaan in de maand april samen met zuster Kasia. Laten wij samen luisteren naar enkele vragen die ik haar achteraf in de studio gesteld heb en natuurlijk haar antwoorden daarop. En dan luisteren we ook nog naar een fragment van ons bezoek aan de stad Leuven. Kan u een beetje beschrijven, zuster, wat voor dag het was? Heeft u kou geleden?
1: Ja, inderdaad, het was koud, maar ik was goed gekleed en dat was. Ik heb dat niet aan het begin toch niet gevoeld, dat is zo een beetje fris, ik kan zeggen. Maar de uitspraken van de mensen hebben me zo warm gemaakt. Dat is. Ja, voor mij dat was een mooie ervaring.
0: Zuster, toen ik u vroeg om mee te gaan voor dit programma, wat dacht u dan? Wat ging er in uw hoofd om?
1: Ja, ik moet zeggen dat in mijn hoofd was, ik kan zeggen zo, licht zonder iets te verwachten. Ik heb nog nooit, ik heb gehoord die programma, dus ik wist het, dat zijn vragen die u stelt aan de mensen. Maar ik zelf heb nog nooit dat gemaakt, dus ik wist het niet hoe dat gaat zijn. Maar wat ik heb meegemaakt, voor mij was echt een mooie ervaring. De mensen waren zo ook blij om mee te doen. Dat was echt tof.
0: Dus u bent eigenlijk met een open blik meegegaan?
1: Ja, inderdaad.
0: Ik wou u nog vragen of dat u verwachtingen overeenstemde met de realiteit, maar u had dus niet bepaald echt verwachtingen.
1: Nee, omdat ik denk dat alles, wij komen zo bij de mensen, dat die kunnen, soms u weet veel, maar plots zo komen niet de juiste antwoorden. En daarom tijdens die gesprekken, ik heb voor alle mensen gebeden dat de Heilige Geest mag komen bij hem om hem te helpen om goede antwoord te geven.
0: Is u iets opgevallen bij deze vragen, zuster?
1: Ja, dat veel mensen hebben zo precies geweten, gezocht in hun hoofd. Waarschijnlijk vroeg of laat hebben gehoord de verhaal die vraag die wij hebben gesteld. Ik denk dat meer, dat is een les voor mij, dat, en ik denk dat ook voor de luisteraars. Soms wij weten iets, maar wij herinneren niet meer waar dat is gebeurd of hoe lang geleden. En ik denk dat Radio Maria is een goede optie om ons goed te formeren. Ik kan zeggen, hele jaar. Als wij luisteren, wij kunnen meer weten, wij kunnen meer begrijpen ook. Als wij weten meer, wij kunnen ook meer beminnen. Als wij willen God beminnen, wij moeten meer over hem weten. En dat is iets dat is van mij ook persoonlijke ervaring. Hoe meer ik lees de Bijbel of andere catechismus van de kerk of andere dingen die brengen bij ons de informaties, juiste informaties, dat wij kunnen meer beminnen, meer begrijpen ook. Ja, ik denk zo.
0: Als cadeautje willen we jullie graag nog een keuze laten tussen een rozenkrans of een stilo.
2: Geef mij dan maar een balpen.
0: Een balpen? Oké, zeer goed. Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
3: Goh, ja, geef me zo eentje maar dan.
0: Rozenkrans?
3: Ja, dank je.
0: Alsjeblieft.
3: Dankjewel.
4: Ik zal een rozenkrans nemen.
3: Ah, top.
4: Top. Deze.
5: Rozenkrans, ja. Top. Alsjeblieft.
4: Dank u.
5: Fijne dag nog, dank je wel.
6: Oh, dat is kei lief.
1: Ja, wat hebben jullie?
7: Ik heb ook een pen nodig.
6: Ik wil een rozenkrans.
1: Okay. En dank u. Ik heb nog rozenkrans, als u krijgt.
8: Ik heb een rozenkrans gekozen.
9: Ik heb ook een rozenkrans gekozen.
10: Ik heb een stilo gekozen.
11: Ik heb ook een rozenkrans gekozen.
1: Dan wil ik een stilo, dat is handig om te schrijven.
5: Oké, zeer goed.
1: Dankjewel.
5: Alsjeblieft. Rozenkrans, ja. Zeer goed. Een stilo?
4: Okay. Een dikke is.
5: Een dikke
4: ja.
5: Is goed.
4: Okay. De rozenkrans.
9: Ja. Ik ga de pen nemen. Handig voor school. Dat kan ik gebruiken. Dankjewel.
0: Beste luisteraars, dan is het tijd voor een nieuwe provincie. We zijn natuurlijk ook naar Antwerpen getrokken. En de eerste stad die wij in die provincie aangedaan hebben, was de hoofdstad van de provincie, de stad Antwerpen. En daar was vrijwilligster Marie-Christine mee met ons op stap. Wij gaan luisteren naar mijn gesprek in de studio met Marie-Christine nadat wij samen naar Antwerpen gegaan waren. En dan natuurlijk ook een fragment met vraag en antwoord van de voorbijgangers in Antwerpen. Zoals de vorige keren heb ik dat natuurlijk niet alleen gedaan, maar is er een vrijwilliger meegegaan. En deze keer zal de vrijwilliger jullie wellicht bekend in de oren klinken, want zij is een vaste waarde op onze radio. Het is de vrijwilligster Marie-Christine. En ze zit ook bij mij in de studio. Marie-Christine, hartelijk bedankt dat u mee bent gegaan met ons.
12: Ja, graag Marie. En ik had dus, beste luisteraars, de eer om mee te mogen met Marieke naar Antwerpen.
0: Ja. Marie-Christine, zou je misschien nog voor de luisteraars die misschien nieuw zijn bij de radio kort willen zeggen wie je bent?
12: Ja, ik ben Marie-Christine. Ik ben dus ook een vrijwilligster die samen met mijn echtgenoot een programma verzorgen van klassieke muziek, namelijk Klassiekuur. Maar ook natuurlijk staan wij ook nog ten dienste bijvoorbeeld voor het gebed, bepaalde dagen of bepaalde momenten. Maar we doen het toch al 14 jaar. En zolang dat Radio Maria België bestaat dus. En daar zijn wij natuurlijk heel blij om, dat we dat nog mogen doen en kunnen doen. Ja.
0: We zijn ook altijd heel blij om jullie hierbij te hebben.
12: Dank je wel, Marieke.
0: Toen ik u vroeg om mee te gaan, heb je onmiddellijk ja gezegd?
12: Ik heb wel onmiddellijk ja gezegd, maar ik was verbaasd. Ik verschoot mij. Van, ik? Ja, moet ik even nadenken. Maar ja, ik wil dat doen, natuurlijk. Ja, nee, ik vond dat wel heel fijn om het te mogen doen. En te meer ook omdat ik wel toch wel graag met de mensen praat. Gewoon hen aanspreken, gewoon praten met hen over van alles en nog wat, ja.
0: U was ook, toen dat we in Antwerpen waren, was je ook duidelijk heel enthousiast, want de allereerste persoon die we zagen, we waren nog in de parkeergarage.
12: Ja. Ja.
0: Heb je onmiddellijk aangesproken en hebben we onmiddellijk een gesprek mee mogen hebben. Dat vond ik heel leuk.
12: Tuurlijk. Ik zag, dat was zo'n lieve dame. Hè? En ik dacht toch, laten we meteen van wal steken. Hè? Het was eigenlijk voor mij de eerste keer zoiets. En dan denk ik, ja, je moet direct beginnen. Hè? Direct durven. Voilà.
0: Ja, de andere twee personen die al meegegaan zijn, waren alle twee een stuk terughoudender. Maar dat was bij jou wel anders. Je was er onmiddellijk ingevlogen.
12: Ja, ik moest mij soms een beetje inhouden. Hè? Ja. Ja, het was heel fijn eigenlijk om dat te mogen doen. Ja. Ja.
0: En had je op voorhand een beeld van hoe het de dag zou verlopen?
12: Ja en nee. Nee, eigenlijk meer nee als ja. Want je weet eigenlijk niet hoe dat de mensen gaan reageren. Eerlijk gezegd had ik eerder verwacht dat mensen veel gemakkelijker nee zouden zeggen. Dus dat ze zouden zeggen, nee, dank u. Maar ik denk dat dat misschien maar 2 keer gebeurd is. En dan nog bij iemand, die eigenlijk door tijdsgebrek, want die had een afspraak en die zei, ja, duurt het lang, want anders wil ik wel, maar ik heb eigenlijk een dringende afspraak. Dus, en dan hebben we die mens, dan hebben we ons goed hart getoond en hem maar laten gaan. Ja.
9: Ja, inderdaad, het is iets dat iedereen altijd denkt, dat het moeilijk zou zijn om mensen te vinden. Ja. Maar eigenlijk hebben wij tot nu toe echt nog geen last gehad.
12: Nee, en zowel jonge als oude. Hè? Mensen, oudere mensen, maar ook, ik wil zeggen, ook jonge mensen, tieners en zo, die toch wel... Dat vond ik wel plezant eigenlijk. Hè?
9: Ja.
12: Ja.
9: En nu dat we samen op stap geweest zijn, mm-hmm. hoe kijk je er daar terug?
12: Wel, moest je het nog eens vragen? Ben ik altijd bereid. Alleen, het was wel koud die dag. Dus en ik had mij warmer moeten kleden. En jij ook, denk ik. Hè? Want ja, je staat buiten. Hè? Je bent buiten op weg. En er was toch een beetje wind. En wat nog allemaal. Dus het was wel even koud.
9: Ja, het was zeker mijn momenten koud.
12: Ja.
9: En heb je nog veel aan de ervaring teruggedacht?
12: Heel vaak. Heel vaak zo van... ja, gewoon mijn gedachten laten gaan over... de antwoorden die we kregen, of het eigenlijk een beetje het gebrek ook aan antwoorden. Ik had eigenlijk verwacht dat de mensen toch nog iets meer zouden geweten hebben. Gewoon door herinnering of eender wat. Ja, dat was mij wel een beetje opgevallen. Ja.
9: Uw man, Mark, vertelde mij dat je nog dagen hebt zitten nagedieten.
12: Ja, dat is inderdaad zo. Ja, dat was inderdaad zo.
9: Oké, okay, zeer goed.
12: Ja.
9: Dan...
12: Nu ja, ik heb wel ervaring om met, in gesprekken te gaan, gewoon al met onze eigen kinderen. Ja, dat is iets, en nu nog altijd. Dat bepaalde kinderen, ja, van er gewoon mee in gesprek te gaan. Het zij over het geloof, het zij over de toestand, hoe dat de wereld draait en zo. Maar dat is altijd met elkaar verbonden natuurlijk. En ja, dat geeft een goede oefening, hè.
9: Wat gebeurde er met de profeet Jona toen hij weigerde naar Nineveh te gaan?
8: Jonas... Jonas... dat... Ik weet het niet.
13: Jonah and the whale?
14: Ja. Yeah.
13: What happened? Kan het niet in het Nederlands zeggen? In Engels is oké? Okay?
14: Ja, doe maar.
13: Yes. Yeah, was he swallowed by the whale?
8: Geen idee.
14: Jonah? Is dat niet degene die in een vis... balans of zo.
15: Maar daar ben ik totaal niet bekend mee, met die profeet zelfs.
16: geen idee.
17: Ja, ook geen idee, sorry.
14: Het is de profeet die op een schip was en er stak een storm op. En de mensen aan boord dachten, ah, God is boos op ons, we zitten hier in een storm. Wiens schuld is het? En Jona geeft toe, ik ben het. En dan gooien ze hem overboord. En wat gebeurt er dan? Enig idee?
16: Geen idee.
17: Wordt opgegeten?
18: Nee. Door?
17: Ah, door.
16: Een haai. Ik weet het niet.
17: Door uit. Een monster.
19: Ik geloof dat het de walvis was, zeker, jongen. De walvis.
20: Dat is het Oude Testament.
14: Yes.
20: Ik zei verbannen. Hij werd verbannen van de familie.
21: Wie is Jona?
14: Dat is een hele goede vraag.
22: Moet... Ik denk dat je...
21: Je bent echt de verkeerde mensen.
22: Ja, wij weten echt niks van...
14: Dat is
23: geen idee.
24: Niet meer bestaan.
14: Oh,
23: jeetje.
14: Geen idee. Enig idee?
23: Nee, ook geen idee. Ja.
14: Dus het heeft te maken met de zee, als dan hulp kan zijn?
23: Ah ja, dus de zee, dus hij stond voor de zee. En dan heeft de zee gesplitst. En dan ging hij door.
14: Dat is Mozes, dat is niet Jona.
23: Ah, dat is Mozes.
14: Ja,
23: ja. Nee, dan met de zee, geen idee wat er dan met die zee gebeurt.
9: Beste luisteraars, de tweede stad waar wij zijn naartoe gegaan in de provincie Antwerpen was Mechelen. En toen was vrijwilliger Koen zo vriendelijk om met ons mee te gaan. Wij gaan luisteren naar hoe hij zichzelf aan ons introduceert.
0: En daarna is het tijd voor muziek. Vrijwilliger Koen is meegegaan. Dag Koen. Hallo. Zou jij jezelf even willen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Wel, mijn naam is Koen en eigenlijk wat belangrijk is om te weten is dat ik vrijwilliger ben bij Radio Maria en zaterdag mee mocht met Marieke naar Mechelen.
0: Hoe heb je dat ervaren om bij mee te gaan naar Mechelen?
2: Wel, het was de eerste keer dat ik mensen mee mocht interviewen, dus dat was een mooie ervaring, leerrijke ervaring. En ik ben verschoten van uw professionalisme, hoe goed u dat doet.
0: Dank u. Denk je, Koen, als je aan mensen uit jouw omgeving denkt die niet gelovig zijn, denk je dat ze op deze vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
2: Op de eerste vraag zeker. Ja. De tweede vraag zou men er denk ik niet ver naast zijn, omdat de mensen van mijn generatie toch nog godsdienstles hebben gehad.
0: Ja.
2: En denk dat er toch de meesten daar dicht bij de buurt of erop zouden zijn, ja.
0: En de andere vragen die we hen gesteld hebben, denk je dat ongeveer hetzelfde zou zijn geweest als de mensen in Mechelen hebben geantwoord?
2: Ja, denk ik wel, ja. Ja. Dat zou ongeveer hetzelfde geweest zijn, ja. Je merkt zowel dat de kennis toch wel wat minder is als je... Nou, bijvoorbeeld, ik heb een aantal socialistische vrienden. Daar is die kennis wat minder bij. Wat op zich niet slecht is natuurlijk. Als je het niet gelezen hebt, dan kan je het niet weten. Maar ja.
0: Oké. Okay. En is dat iets waar je doorheen je leven veel gedaan hebt? Met mensen daarover spreken? Of eerder niet?
2: Ik vind het, als je zo wat zoekende bent, als je jong bent, dan... is bijna automatisch dat je mensen zoekt om er te kunnen over spreken. En dat je die gesprekken, ja, ik heb die wel graag gevoerd. Ik voer die nog altijd graag, zo over geloof praten met mensen. En dat mag soms zelfs al eens een verhitte discussie zijn, als het met goede vrienden is, dat je elkaar al jarenlang kent. Dan mag dat het verschil in opvattingen wel heel duidelijk geformuleerd worden. Maar ik vind het altijd boeiend, ja. Over geloof bezig zijn, ja. Of geloof nadenken en geloof praten. Andere visies horen, ja. Ik vind dat altijd verrijkend.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze zomerse uitzending van het programma Quo Vadis. Het is tijd om een nieuwe provincie aan te doen. En aangezien wij werken van oost naar west, is het tijd voor de provincie Oost-Vlaanderen. Wij zijn in de maand mei naar Aalst getrokken. En dit samen met vrijwilligster Anna. Wij gaan luisteren hoe zij zichzelf introduceert, hoe zij enkele van mijn vragen beantwoordt. En dan luisteren wij nog naar een fragment opgenomen in Aalst. En wij hadden deze maand ook weer een vrijwilliger mee. Die zit bij ons in de studio. Welkom Anna.
1: Hallo, dankjewel.
0: Zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Jazeker. Ik ben Anna Sergijs. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Aflichem. En ben geboren in Aalst, dus vandaar.
0: Anna, kon jij zelf op de vragen antwoorden die wij gesteld hebben?
1: Jorader Maria had, zou ik niet weten, denk ik. Ik had ook denk ik een gok gedaan. En ik wist ook niet dat ze het grootste internationaal radionetwerk waren. Dat is wel een leuk weetje.
0: Ja, dat is een leuk weetje.
1: Ja, dat is echt tof. En ik denk, mensen zijn dan ook zo van, ah, wauw, toch wel groot, ja. Ik denk de meerderheid wel, zou ik wel geantwoord kunnen hebben. Ja, ik vond het een goede reeks. Dat is echt een mooie reeks.
0: Dank u. En als je denkt aan mensen in jouw omgeving, zowel katholieken als niet-katholieken, denk je dat zij voor het algemeen op de vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
1: Ik denk de meeste katholieke mensen wel, ja. Die kennen alleszins. Niet-katholiek. Misschien. Ik weet het niet. Dat hangt echt af wel van persoon tot persoon, denk ik. Ja, want sommige mensen zijn er nog wel zo mee bezig. Of stellen wel zich... Als ik bijvoorbeeld iets uitleg of zo. Of ik ben daar naartoe geweest. Of dat. Dan zeggen ze, ah, hoe is dat? Hebben nog wel zo een soort interesse of zo. Terwijl andere mensen leven gewoon hun leven. En, ja.
0: Heb je het vaak over het geloof met mensen uit je omgeving die zelf niet gelovig zijn?
1: Ja, soms. Ik probeer dat niet onder stoelen of banken te steken. En ik ga niet per se met opzet een gesprek daarover aangaan, denk ik. Maar ik denk, ik zou gewoon als... Zo gaat van, oh, was het weekend en ik ben op retraite geweest of ik ben daar geweest of ik heb dat gedaan. En mensen stellen vragen, dan probeer ik wel een eerlijk antwoord te geven. Het is wel een werkpuntje, maar het gaat steeds beter en beter. Als je zo in het middelbaar bent, was ik niet geneigd om daarover te praten. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer dat echt een onderdeel van mijn leven wordt, hoe belangrijk ik dat wel vind dat ook op vlak van in gesprekken en zo. Ja, dat ik dat niet wegsteek.
0: Enorm bedankt dat je wou meedoen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat je, kom je ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Of helemaal niet eigenlijk?
2: Niet echt, nee. Mijn ex-schoonmoeder was wel gelovig, maar zelfs dan was ze er ook niet echt mee bezig.
0: Oké, dus eigenlijk vrij vreemd voor jou.
2: Ja, dus, het enige wat ik ervan weet is wat ik op school heb gehoord.
0: Dus... Oké, en is dat iets wat je voor zou interesseren of helemaal niet?
2: Op delen, ja, maar niet volledig.
0: Oké, mega goed. Dankjewel allemaal om te willen antwoorden.
3: Graag gedaan.
0: Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen?
3: Ja, doe maar.
0: Zijn jullie gelovig opgevoed? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn of helemaal niet?
4: Ik zelf niet. Ik heb daar ook nooit op school iets mee gedaan.
5: Ik ben zelf moslim opgegroeid en ben ook moslim.
6: Ik heb sowieso mijn communie gedaan, maar ik ben later wel zelf bekeerd tot het christendom. Maar het is niet met mijn ouders of zo. Het is gewoon uit mezelf dat ik dat gedaan heb.
0: Oké, dus je bent echt gelovig?
6: Ja, ik ben wel gelovig. Okay. Het is een beetje schaamelijk dat ik hier dan zo aan het twijfelen was over alles, maar ja.
0: Maar uiteindelijk had je mega veel antwoorden, ja. Je moet gewoon een beetje zelfzekerder zijn. Ja. Oké, maar mega tof. En wil je daar iets over zeggen? Hoe is dat gebeurd?
6: Ik weet eigenlijk niet hoe dat zo geswitcht is. Dat zat sowieso ook wel aan de katholieke lagere school en zo geweest, dus dat zat wel een beetje erin of zo. Maar Ik denk dat dat gewoon een beetje een switch in het leven of zo. Dat ik zo was van, eigenlijk heb ik daar wel iets aan. En is dat wel een standpunt in mijn leven of zo, waar ik wel... Dat is zo'n zekerheid dat ik dan heb. En ik heb daar wel iets aan. Ik ga ook wel elke week naar de kerk en zo.
3: Okay.
6: En mijn ouders hebben daar ook wel begrip voor, dus...
3: Oké, okay, tof. En hebben jullie het daar dan ooit over? Of eigenlijk niet?
4: Ja, in de klas praten we daar wel vaak over.
6: Ja, we hebben ook vrienden dat gelovig zijn, dus ik denk dat het verschillende gelovigen... Dan kunnen we daar wel goed over praten. Ook verschillende meningen, dus dat is wel goed.
3: U wist wat zo goed als alle antwoorden... Is het geloof, is dat iets waar u mee bezig bent? Is dat belangrijk voor u?
7: Ja, toch een beetje, ja. Ja.
3: En u bent zo opgegroeid, ja?
7: Ja, zo opgegroeid.
3: En bent u daar dan dagelijks mee bezig, of niet?
7: Ja, soms wel. Ja, dat blijft toch hangen, wat je mee opgevoed zet, ja.
3: Oké. En jij, Jitse, is dat iets wat jou iets zegt, of helemaal niet?
1: Nee, ik weet daar niks van. Ik ben niet zo opgevoed. Dus, okay.
3: Ja. Het is ook niet iets waar je ooit mee in contact komt op een andere manier of zo.
1: Maar ik ben bewust niet zo. Ik ben bewust niet christelijk opgevoed. Ik heb twee ouders die ook uitgeschreven zijn bij de kerk. Dus dat was denk ik wel een beetje een bewuste keuze voor.
3: Is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
8: Goh, niet dagelijks. Ik ben niet gelovig. Hier ook niet echt, denk ik. Ik heb begraving en een keer een communie, maar voor de rest is het eigenlijk een heel laag petje.
3: Oké, en het is ook niet iets waar jullie ooit vragen over stellen of zo, niet echt?
8: Nee, nee, niet. Meer carpe diem dan wij leven, denk ik.
3: Ja. Maar ik heb toch de indruk dat jullie geloven dat dat niet is waar jullie mee bezig zijn. Nee. Is dat voor jullie helemaal...
4: Ja, voor mij zo. Ik ben een atheïst.
3: Met alle respect. Dus voor alle drie gewoon, dat is niet iets waar jullie ooit mee bezig zijn, nee?
9: Of... Jawel. Dagelijks ben ik daar niet mee bezig, maar ik merk in periodes dat het moeilijker gaat, dat er toch een of ander ding is dat ik toch graag zou willen dat ik dat kan geloven. Ja, en dat ik dan ja, toch een keer een schietgebedje doe of zoiets. Dus niet dagelijks, maar ik merk van mijn eigen wel in tijden van nood. Ja.
3: Voilà. Oké. Zou ik nog mogen vragen, geloof, is dat iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
1: Vroeger wel, met zo de doop en de communies en zo. Maar zelf ben ik niet door mijn ouders gelovig opgevoed of zo. Ik heb ook niet op een katholieke school gezeten in de middelbaar of zo.
3: Oké, dus niet echt eigenlijk?
1: Nee.
3: Oké. En jij?
10: Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet katholiek opgevoed. En ik heb ook geen doop gehad of communie.
3: Is dat iets waar jullie je ooit vragen over stellen of eigenlijk niet echt?
10: Nee, ik stel me daar niet zoveel vragen bij.
3: Okay.
1: Ik vind dat wel interessant. Ik heb ook enkele vrienden die wel heel gelovig zijn. En ik praat daar wel graag over met hen en zo. Ik vind dat wel iets interessants.
3: Geloof, is dat iets waar u mee bezig bent?
11: Af en toe, ja, toch wel.
3: Af en toe. En wat betekent dat dan voor u?
11: Dat ik soms eens bid. Bidden. Nou wel, ja. Voor algemene zaken. Voor wat ik misschien misdaan heb in mijn leven. Ja.
3: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Ja. Zou ik nog als laatste mogen vragen? Komen jullie ooit in contact met gelovige mensen, met geloof of niet?
12: Ja, elke dag. Mensen van in mijn klas zijn katholiek, dus... Daarmee kom ik in contact. Eigenlijk in de les en gewoon in de speeltijden ook gewoon.
3: En praten jullie daar ooit over?
12: Nee, dat hebben we eigenlijk gewoon juist wat meer... Als we zelf les hebben over religie... Dan vergelijken we eigenlijk een beetje... Wat dat alle religies inhouden en bevatten. Ja. En dan praten we daarover.
3: Jij krijgt zedeleer, zei je.
12: Ja.
3: Dus je zit dan niet samen met katholieken, neem ik aan.
12: Nee. Ja. Maar dat... we leren wel ook zo wat dat een religie inhoudt en zo. Dus we hebben ook wel al voorbeelden gezien, zoals het katholicisme en al.
3: Zou ik juist nog mogen vragen of dat jullie ooit met geloof in contact komen?
13: Ja, ik heb mijn basisschool godsdienst gedaan, dus ja. En ik heb ook mijn communies gedaan, mijn twee, dus ja, en hij ook, Senne.
14: Ik heb ook mijn twee.
13: Ja, en Emiel heeft één communie gedaan, en dan heeft hij beide gedaan.
3: Oké, okay. Maar voor de rest, het is niet dat jullie daar ooit mee bezig zijn. Jullie daar ooit vragen over stellen of zo?
13: Nee, niet echt, nee.
3: Nee. Zou ik nog mogen vragen? Je hebt een mooi aantal van de vragen juist. Ben je zelf gelovig?
13: Ik heb mijn communie gedaan, maar daar stopt het een beetje mee.
3: Oké, okay, het is niet dat je daar nu mee bezig bent.
13: Nee.
3: En stel je daar ooit vragen over of zo, of niet?
13: Soms als ik in mijn bed lig en dan te piekeren, kun je over van alles beginnen nadenken. En ja, soms.
1: Bent u zo bezig met het geloof? Wat zegt het geloof u?
11: Goh. Bezig. Toch wel, de spiritualiteit, zin van het leven en die dingen zo. Ik denk daar wel over na. Dus dat raakt wel het geloof in het algemeen. Hè. Niet specifiek het geestelijke. Daar ben ik opgegroeid, van thuis uit. Maar toch wel. Ik. Denk na.
0: En zo, beste luisteraars, is het tijd voor onze tweede stad in de provincie Oost-Vlaanderen. In oktober, dat was onze tweede uitzending, bezochten wij Gent samen met vrijwilligster Lize. Laten wij luisteren naar enkele fragmentjes uit deze uitzending. Maar net zoals vorige keer zijn we niet alleen op stap gegaan in Gent, we hadden wij een vrijwilligster bij ons. En ik heb deze vrijwilligster Adelijn. Dag Lize.
14: Hallo.
0: Hallo. Zou je jezelf even kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
14: Dus ik ben Lize. Ik ben net afgestudeerd als interieurarchitecte. En ik ben ook net 24 geworden.
0: Het zijn twee grote, hoe zeg je dat, milestones in je leven.
14: Ja, inderdaad, mijlpalen.
0: En ik had u gevraagd of dat je mee wou gaan. Heb je getwijfeld toen ik het je vroeg, of niet?
14: Goh, ik ben nu werkzoekende, dus ik dacht... ik heb er eigenlijk niet lang over nagedacht. Ik heb gewoon gedacht, kom, we doen dat gewoon. Het is een beetje uit mijn comfortzone, maar kijk, dat is ook wel eens gezond om te doen, nietwaar?
0: Ja.
14: En het is voor de goede zaak, dus.
0: En hoe heb je het ervaren? Had je op voorhand een bepaald beeld van hoe het zou zijn... En was dat dan in lijn met je verwachtingen? Of?
14: Goh, ik ben eigenlijk met een hele open blik daar naartoe gegaan. Ik had niet echt verwachtingen ook. Ik laat het gewoon op mij afkomen en we zien wel hoe het wordt, wat het wordt. En als we het dan hadden gedaan, dan was ik wel blij dat ik ben meegegaan met jou. Gewoon, je ziet toch hoe open mensen zijn. En bereid zijn om toch over gelovige dingen te praten en zo. Dus dat is wel iets wat ik misschien niet direct had verwacht, maar achteraf ja, wel met vreugde naar terugkijk.
0: Je hebt dat dus ja, graag gedaan.
14: Inderdaad, ja.
0: En de eerste twee vragen die we juist beluisterd hebben. Had je verwacht dat de mensen zouden weten wat Radio Maria was of niet?
14: Goh, ik had wel zoiets. Ik kan me inbeelden dat niet veel mensen naar Radio Maria luisteren als je ook niet iets met het geloof te maken hebt of zo. Dus ik had het wel. Het was naar verwachting, de antwoorden, zal ik maar zeggen. Hier en daar, als er dan zo die moeder met haar twee kinderen zei van ja, oma luistert er nog wel veel naar en zo, dan. Ja, dan denk je, ah ja, oké, tof. Maar ja, ik. Het was een beetje naar verwachting, die vraag, denk ik.
0: Ja, de mensen inderdaad die de radio kenden, was het dan omdat ze luisteraars kennen? Ja.
14: Ja, inderdaad.
0: Die er duidelijk dan ook wel over vertellen, want anders zouden zij dat ook niet weten, denk ik dan.
14: Nee, inderdaad, ja. Klopt.
0: Had je iets gedacht van hoe dat mensen zouden reageren wanneer dat we ze eerst aanspreken? Dat ze... Ik weet niet, had je gedacht dat er veel mensen zouden nee zeggen? Of dat mensen wel bereid zouden zijn?
14: Ja, in het begin was het wel een beetje een zoektocht om zo de juiste mensen te vinden, allee, die bereid waren. Maar eens ze dan begonnen waren, na de eerste twee, dan waren mensen ook wel meer bereid om deel te nemen aan het interview. En ook altijd heel open en positief.
15: Ja, ik vroeg mij een beetje af of dat misschien ook aan ons ligt. Dat de eerste twee, denk ik, dat we hebben aangesproken, zeiden nee. Maar daarna heeft eigenlijk iedereen ja gezegd.
14: Ja, dat kan inderdaad wel. Dat aan ons, dat we het iets gewoner waren om de mensen aan te spreken. Ja. Die ervaring, die eerste stappen zetten, is toch altijd ook een beetje een leerproces.
15: Ja.
14: Ja, dat kan er inderdaad wel mee te maken hebben. Ja, inderdaad. Ik had er nog niet zo over nagedacht.
15: Ja,
14: maar klopt, ja.
15: Ik denk het misschien dat wij het al een beetje anders uitstralen. Eens dat we er een beetje in zitten.
14: Ja. Ja, ja, inderdaad. Dat zal het wel waarschijnlijk geweest zijn.
15: En ik vond het wel een beetje jammer van de eerste man die we hadden aangesproken. Want terwijl we met hem aan het spreken waren, had ik gezien dat hij een kruis rond zijn nek aan had.
14: Ah ja, dat was mij nog niet opgevallen.
15: Ja, maar hij had dus nee gezegd. Dus dat was een beetje jammer.
14: Ah ja, ja, ja. Het was misschien eerder om esthetische redenen het kruis.
15: Dat kan ook altijd, ja. Dat is zeker een mogelijkheid. Denk jij dat de mensen in jouw omgeving die je kent, die niet gelovig zijn, denk jij dat zij op deze vragen zouden hebben kunnen antwoorden of niet?
14: Goh, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat heel goed in de lijn zal liggen van de interviews die we hebben gedaan, dat dat een beetje gelijkaardig zal zijn. Zo hier en daar wel. Ik moet zeggen dat mensen die echt nog niks met het geloof te maken hebben gehad, dat die wel het nieuwsgierigste zijn. Als ik gewoon kijk naar mijn vriendengroep, mensen die echt niks met het geloof te maken hebben, die durven wel zoiets een diepgaande vraag stellen of zo, waar dat ik zelfs ook al het idee van heb van, oh, wacht even, ik ga even goed moeten nadenken voor alleen ik u een deftig antwoord geef. En dat zijn wel de mensen die totaal nog niet met geloof of zo in contact zijn gekomen. Dus dat is wel iets wat mij in de laatste jaren is opgevallen. Ja, ik heb dat toch wel een paar keer gehad. Ook in het middelbaar. Dat is zo bij de zesde middelbaar. Ik denk dat mensen dan ook zo echt meer op zoek gaan naar een doel in hun leven. Is er iets groters dan gewoon de mensheid? Dat mensen dan echt zo op zoek gaan naar een identiteit. En zo nieuwsgieriger zijn. En dan komen ze met zo'n vragen. En dan weten ze dat je gelovig bent of zo. En dan, ja.
15: Ben jij de persoon aan wie ze de vraag stellen dan?
14: Want ik denk ook dat er niet veel anderen zijn die echt nog zo in iets specifieks geloven. En ik denk wel dat die nieuwsgierigheid niet alleen naar ons geloof gaat, maar ook naar andere geloofstrekkingen of zo. Maar het is toch die nieuwsgierigheid die kenmerkend is over mensen die echt nog niks met geloof, niet met geloof zijn opgegroeid of niet naar een katholieke school zijn gegaan of zo.
15: Die er nog helemaal geen beeld van hebben.
14: Nee, inderdaad. Ja. En wel zoiets hebben van, er is wel iets groters, maar wat of waar of hoe.
15: Met welke hoeveelheid eten kon Jezus een menigte van duizenden voeden bij de eerste wonderbare spijziging?
16: Brood en vissen. Ja, dat was een ganse menigte zeker. Hè? Een beginaantal. Kunt dan niet drie. Dat is een heilig getal.
17: Maar het is niet direct een balletje rinkel, nee. Misschien brood. Misschien dat één brood. Of...
18: Nee, dat weet ik echt niet.
15: Nee?
18: Ik heb echt geen idee.
15: Ook geen idee wat voor voedsel het was?
18: Ja, waarschijnlijk brood.
15: Al helemaal juist.
18: En wijn.
15: Nee.
18: Of water.
15: Het gaat echt over eten, geen drinken.
18: Vis?
15: Ja, helemaal juist. Brood en vis. Een gokje voor de hoeveelheden?
18: Misschien 10 broden en 10 vissen of zo.
19: Hoeveelheid eten?
15: Ja. Misschien kunnen we beginnen met wat voor eten was het?
19: Dat zal waarschijnlijk brood zijn. Hè?
15: Helemaal waar. En nog iets anders ook?
19: Ah, brood en wijn?
15: Nee, het is niet wijn. Dus dat gaat echt over voedsel, niet over drank. Okay.
19: Brood en... ik had niet weten.
15: Het is een brood en vis.
19: Vis?
15: Ja, en enig idee wat de hoeveelheid was?
19: Goh. Ik heb geen idee van.
20: Dat zou ik moeten weten. Maar ja, nee, dommage.
15: Enig idee om welk soort eten het gaat?
20: Ik meen dat het om die broden gaat.
3: Helemaal juist. Broden en nog iets anders ook.
20: Vis.
3: Inderdaad, helemaal juist.
20: En ik weet dat ze dat vermenigvuldigd hebben, maar ik zou niet, 3 broden, ik zou het niet weten.
2: Nee. Brood en wijn, of is dat...
3: Het is niet wijn, het is echt eten. Brood en nog één iets.
2: Nee.
3: Nee? Nee. Vissen. Een gokje voor de hoeveelheid, of...
2: Nee.
3: Nee.
2: 1 brood en wijn? Nee.
3: Brood water. Is al juist... Het is geen drank. Het
2: water
3: is
2: en
3: één...
2: brood. Ah, brood en een vis.
3: Ja, inderdaad. Dus broden en vissen, maar het is niet 1 brood en 1 vis. Dus...
2: Meer weet ik niet meer.
21: Met hoeveel soorten brood en vis?
3: Ja, brood en vis, inderdaad. En weet u hoeveel broden en hoeveel vissen?
21: Een gok 12.
2: Nee,
3: misschien een gokje over wat voor eten het gaat?
2: Het enige wat in me opkomt is brood.
3: Dat is al juist. Brood is al juist. Nog iets anders van voedsel?
2: Misschien iets van fruit of zo?
3: Nee, het zijn vissen. Okay. Brood en vis.
2: Okay.
3: En wil je een gokje wagen voor de hoeveelheid? Of,
2: Ik zeg enkel veel.
22: Het was 1 brood en water. Hadden we wat wijn van gemaakt, zoiets?
3: Het is niet met water en wijn. Dus brood is al juist. Brood, ja. Maar dan nog iets van voedsel? Het zijn nog vissen. Vissen, ja.
22: Vissen?
3: Ja. Dus het, wil je nog een gokje wagen voor hoeveel brood en hoeveel vissen, of niet?
22: Nou, ik denk, wat zullen we zeggen... 5-5.
2: Ja, ook deze weet ik niet.
3: Enig idee van wat voor voedsel het zou geweest zijn?
2: Brood.
3: Dat is al helemaal juist. Er is nog één iets anders ook. Brood en
2: wijn.
3: Nee.
2: Dat is ook geen voedsel natuurlijk. Dat
3: is... Heel veel mensen hebben het al gezegd. Het is niet wijn, het is echt voedsel. Ja.
2: Echt brood en graan, denk ik dan. Ik vind... Maar dat is...
3: Nee. Het is nog vissen. Brood vissen. En vissen. Okay. Een gokje voor de hoeveelheid?
2: Een tiental broden was misschien wat weinig, nee?
0: En zo, beste luisteraars, is het tijd voor de laatste provincie waar wij het over hebben in deze uitzending. De provincie West-Vlaanderen. En als eerste stad bezochten wij daar Kortrijk, met vrijwilligster Eline. Eline, zou jij je even willen voorstellen aan onze luisteraars?
23: Zeker, ja. Ik ben Eline, ik ben 25 jaar, ik woon in Brugge. En ik studeer en werk, dus de combinatie. En ik had inderdaad de eer om met jou op pad te gaan in Kortrijk.
0: Ik ben blij dat je het een eer noemde om mee te gaan.
23: Ja, het was heel spannend, maar ook wel een leuke ervaring.
0: Heb je op voorhand getwijfeld toen ik vroeg om mee te gaan?
23: Een beetje wel, omdat ik geen ervaring heb met radio en hoe die dingen werken. Maar ik dacht, het is uit de comfortzone, dus ik ga het een keer proberen.
0: En nu dat je erop terugkijkt, heb je bepaalde indrukken die zijn blijven hangen?
23: Ja, het was sowieso al een verscheiden publiek. En ik vond het wel mooi om te zien dat de meeste mensen wel... bereid waren om zo vragen te antwoorden over het geloof en de Bijbel. En ja, de antwoorden vond ik soms wel verrassend. Ik denk dat.
0: Misschien moeten we ook aan de luisteraars een beetje een beeld geven van hoe de dag zelf in Kortrijk was.
23: Ja.
0: We zijn op een maandag voormiddagmiddag geweest. Allee, rond de middag waren we in Kortrijk. Het was een heel zonnige dag. Er was heel veel volk. Want blijkbaar is er in Kortrijk elke maandag voormiddag tot 2 uur een markt gaande. Op de grote markt, maar ook op de straten er rond. En er was echt heel veel volk op die markt.
23: Mm-hmm. Dat was natuurlijk wel handig om vragen te kunnen stellen.
0: Ja, absoluut. Dat was heel handig. En we hadden ook echt een goed plaatsje gevonden. We zijn eigenlijk... De parkeergarage uitgewandeld. En we waren juist geparkeerd aan de rand van de markt.
23: Mm-hmm.
0: Dan konden we heel makkelijk daar blijven staan. En er was veel doorlopen. Er waren veel mensen die daar passeerden. Maar we waren niet echt in de drukte van de markt zelf.
23: Klopt.
0: Dus dat was eigenlijk een perfecte plaats.
23: Ja, het was echt een doorgang... waar dat iedereen naar de markt ging of van de markt terugkwam.
0: Ja, inderdaad. En ook qua uur was het ook goed, want we hebben dan alle leeftijden mensen kunnen spreken.
23: Mm-hmm.
0: Beetje mensen van verschillende achtergronden ook.
23: Ja, het was een verscheiden publiek.
0: Ja, inderdaad. Dat is altijd leuk, hè? Dat is leuker.
23: Ja.
0: Dus ook in die zin was het zeker een goede plaats om te staan.
23: En het zonnetje.
0: In het zonnetje, exact. En de luisteraars zullen het ook wel, de fragmenten die we al hebben laten horen, het ook wel gehoord hebben dat het markt was. Want je hoorde dus wel een beetje de bedrijvigheid. En dan tegen het einde, de markt, ik had dus online op voorhand gezien dat die tot 14 uur daar was, de markt.
23: Mm-hmm.
0: Maar al een stuk op voorhand waren ze die eigenlijk al aan het opbreken.
23: Ja. Net waar wij stonden.
0: Ja, inderdaad. Dus dat hebben jullie misschien al gehoord. Dat zullen jullie zeker in de komende fragmenten ook nog horen. Dat ze daar met metalen palen uit elkaar aan het halen zijn en zo.
23: Ja.
0: En eigenlijk zijn we daar... We hebben al onze gesprekken op die plaats gehad. Behalve de laatste, geloof ik. Of misschien Klopt. De twee laatste. Ik denk alleen de laatste.
23: Ja, inderdaad. De rest was allemaal op de markt.
0: Ja.
23: Op de markt zelf.
0: Ja, en dan waren we al een beetje richting station aan het wandelen. Zodat je je trein zou halen naar Brugge.
23: Ja. En het is gelukt. Ja. We hebben denk ik alle gesprekken op 2 uurtjes kunnen doen. Ja.
0: Ja, inderdaad, zoiets. Het ging echt vlot. Veel mensen hebben willen meedoen.
23: Ja, dat was wel tof om te zien dat de meeste mensen wel open waren. Ook al wisten ze nog niet wat hun te wachten stond.
0: Ja, inderdaad. En ook, het was zelf op een bepaald moment zo dat we zo rap mensen na elkaar hadden die wouden, dat ik niet meer kon bijhouden hoeveel gesprekken we al gehad hadden.
23: Ja.
0: Omdat we gewoon de een na de ander, dat kon ik niet noteren tussenin.
23: Ja, inderdaad.
0: En zo hadden we dan ook, we dachten eigenlijk dat we al 10 gesprekken gehad hadden.
23: Mm-hmm.
0: Maar dat bleek toch niet waar te zijn.
23: Nee. Dus dan moesten we nog snel één persoon of 1 koppel aanspreken.
0: Ja, inderdaad. En ik ben ook heel blij dat we dat nog gedaan hebben.
23: Want het was nog een mooi gesprek ook. Met iemand die zo heel open was. En we hebben haar een beetje doen herinneren aan het katholieke geloof. Iets wat ze denk ik zo had meegekregen in haar jeugd.
0: Ja.
23: En een beetje verwaterd was.
0: Ja, inderdaad, exact. En zij vond het ook heel leuk, de manier waarop we het deden.
23: Mm-hmm.
0: Ze zei dat ook achteraf. Dat is echt een leuke manier om nog eens eraan herinnerd te worden.
23: Ja, inderdaad. Dat is leuk om te horen.
0: Ja. Eline, is er een van de gesprekken die speciaal jou is bijgebleven?
23: Even denken. Misschien dat laatste gesprek is wel bij mij blijven hangen. Van dat meisje dat eigenlijk vroeger wel naar de kerk ging en nu niet meer. Maar dat ze daar wel nog altijd appreciatie voor heeft. En ik hoop vooral bij al die mensen die misschien ooit katholiek zijn opgevoed, dat die misschien na deze gesprekken terug een Bijbel opnemen of misschien toch een keer een kerk binnenstappen. Dus ik had wel zo het gevoel dat er wel een opening is bij veel mensen, maar dat het ook wel verdwenen is voor het grootste deel om zo echt het katholieke leven te leven.
0: We zijn hier in Kortrijk.
5: Ja.
0: Welke grote zalige ligt begraven in Kortrijk?
5: Welke grote zalige ligt er begraven in Kortrijk? Sint Maarten.
0: Nee, ligt niet begraven, dat is Tours in Frankrijk.
5: Geen flauw idee.
0: Nee, geen idee. Hij is ook hier in het klooster geweest, is hier gestorven. Hij ligt niet begraven echt in het centrum van Kortrijk. Het is iets meer aan de rand, in de Sint-Antoniuskerk.
5: Ah, Sint-Antoine, nee.
0: Nee. Nee, die was ook... Sint-Antonius is niet
5: heilige,
0: van deze streek.
5: Heilige van het verlies, zeker is dat niet. Van iets dat je verloren bent, dan moet je nog Sint-Antonius
0: exact, zijn. Ja. Ik weet niet of jullie van Kortrijk zijn.
6: Nee.
0: Dan wordt het misschien een beetje een moeilijke vraag.
6: Geen idee.
0: Ik dicht Brabant in de Sint-Antoniuskerk, maar dat zal waarschijnlijk ook niet helpen.

0: Sint Maarten. Nee, dat zijn Moorselen, Sint Maarten.
1: Hij ligt in de Sint-Antoniuskerk begraven, als dat kan helpen.
0: Sint-Antonius. Oké, ja, geen idee.
2: Kiezen door.
3: Goed, ik vind.
1: Ja, is helemaal...
3: niet zo lang. Drie maanden, dus...
1: Ah, dat is helemaal niet lang.
3: Ja, nee.
4: Isidor? Ja, broeder Isidor?
1: Hij weet
3: dat. Nee, zeker niet.
5: Zijn we dat niet tegengekomen? Wij gaan soms in kerken.
1: Het is een Sint-Antoniuskerk in Kortrijk.
5: Sint-Antonius?
1: Nee. Was logisch geweest, maar dat is niet juist antwoord.
4: En zo, beste luisteraars, komen wij aan onze laatste stad die wij bezocht hebben afgelopen jaar in het kader van het programma Quo Vadis. En dat is de stad Brugge. Het was de allereerste uitzending van Quo Vadis. De eerste stad die wij bezocht hebben in september 2025. En wij hadden toen vrijwilligster Theresia mee. Wij gaan luisteren naar wie zij is en naar enkele van haar antwoorden op mijn vragen. En Theresia, die heb ik aan de lijn. Zou jij je kort eens willen voorstellen?
6: Ja, hallo. Ik ben Theresia, 26 jaar en ik woon in Gent.
4: Theresia, ik heb jou gevraagd of jij met ons mee wou gaan op stap in Brugge. Heb jij daarover getwijfeld toen ik jou die vraag stelde? En wat waren je verwachtingen op voorhand? Dat je al een beetje een beeld van hoe dat zou zijn? Van hoe de mensen zouden reageren of niet?
6: Ik had gedacht dat er veel meer mensen weigerachtig zouden staan om geïnterviewd te worden. Daarvan was ik wel echt aangenaam verrast. Dat de meeste mensen wel het zagen zitten en vrij open en spontaan waren.
4: Al was het wel bij ons in Brugge het geval dat het in het begin een beetje moeilijker ging. Dat we mensen aan het vragen waren of dat ze wouden meedoen. En dat we heel veel toeristen hadden. Of ook in het begin toch redelijk wat mensen die nee gezegd hebben.
6: Ja, dat klopt. Ja, op het begin wel. Ik denk dat dat ook vooral lag aan het feit dat we dan op openbare plaatsen waren. En dan mensen te veel bekeken voelen, waardoor dat ze misschien spontaan durven zijn.
4: Ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Dat het, we waren op straat of op de markt, waar heel veel mensen rondom ons stonden.
6: Ja.
4: Ja, en dan daarna, eens dat we in het Minnewaterpark waren, met de kerst.
6: Ja, klopt.
4: Toen ging het veel vlotter, hè? Dan hebben we eigenlijk niet iedereen, maar echt de grote meerderheid van de mensen die we aangesproken hebben, hebben dan onmiddellijk ja gezegd.
6: Ja. Maar ik denk ook die rust aan de kanten van een park en het feit dat niet iedereen rond je direct kan horen wat hij zegt tijdens dat interview, mensen toelaat om dan mee te willen doen.
4: Ja, en dat geldt voor de interviewer ook eigenlijk. Ik vind dat ook veel aangenamer.
6: Ja. Klopt wel. Ja. Het voelt meer een persoonlijk gesprek als je het in een park doet dan op de grote markt waarin je het gevoel hebt dat iedereen meeluistert. En dat je meer begint te letten op de woorden.
4: Ja, inderdaad. En wat vond je dan nu als je er nu op terugkijkt? Heb je zo algemene indrukken hoe dat je de dag beleefd hebt?
6: Ik ben wel blij hoe dat is gelopen in de zin dat ik initieel dacht dat ik er minder vreugde uit zou halen. Ik dacht dat de gesprekken vrij oppervlakkig gingen zijn. Maar ik vond het wel leuk dat we ook wel vaak in de diepte gingen. En dat mensen vrij persoonlijke dingen ook zeiden. Waardoor dat het wel een dag was die, ondanks de uitputting van de eerste uren waarin dat we weinig kandidaten hadden, toch vreugdevol en energierijk is afstond.
4: Ja, ik denk eens dat we in het park waren, dat we dan onmiddellijk

0: veel energie bij kregen dan is zo'n gesprek.
1: Ja.
0: Geeft je daar echt energie?
1: Ja.
0: Is er een gesprek dat je speciaal is bijgebleven?
1: Ja, ik denk dat gesprek met die dame uit Nederland. Die ons vertelde dat ze 1,5 jaar geleden bekeerd is. Ik vond dat wel mooi, want dat was zo'n toeval of knipoogje van Maria. Dat je van alle mensen dan net juist iemand interviewt die eigenlijk nog maar net bekeerd is.
0: Ja, absoluut. En dat was ook het eerste gesprek dat we in het park gevoerd hebben. Dus ook het eerste gesprek nadat het wat moeilijker was om mensen te vinden. Dat was ook onmiddellijk echt een opkikker om andere mensen nog aan te spreken.
1: Ja, klopt.
2: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van Quo Vadis. Zou u een van deze uitzendingen van het voorbije jaar willen integraal herbeluisteren? Dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. En in september staan wij voor u klaar met een gloednieuwe uitzending van Quo Vadis in een andere Vlaamse stad. Tot dan.
3: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen om de dagsluiting van deze dinsdag te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Gevolgd door de psalm die u kunt vinden op bladzijde 1206. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 1207. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En belijden wij dan allen op het besluit van deze dag onze zonde. Heer die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke groet. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. We lezen uit de eerste brief van Petrus. Weest nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe, Stierf uit Liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. In de vorige afleveringen hoorden we reeds moeilijke getuigenissen, toch heel donkere zaken die gebeurd zijn in het kamp van Auschwitz, wanneer pater Kolbe daar gevangen zat. Het zijn deze getuigenissen die ons langs de levensgeschiedenis, of het einde van de levensgeschiedenis van de heilige pater Maximiliaan Kolbe voeren. En ook vandaag gaan we daarmee verder. Uit het register van het röntgenonderzoek van het ziekenhuis van Auschwitz weten wij dat van pater Maximiliaan de eerste maal een röntgenfoto gemaakt werd op 2 juli en de tweede keer op 28 juli 1941. Uit deze twee data kunnen wij niet opmaken dat hij de hele maand juli in de ziekenafdeling bleef. We hebben redenen om aan te nemen dat hij er slechts enkele weken was. We vermoeden van 2 tot 20 juli, om daarna verwezen te worden naar blok 12. Uit de getuigenverklaring van de eerwaarde heer Zweda weten wij dat hij nog koorts had toen hij het ziekenhuis verliet en gestuurd werd naar het blok van de invaliden, namelijk blok 12. Men zou blok 12 als een bevoorrechte barak kunnen beschouwen, want de invaliden hoefden er niet te werken. Maar, behalve blok 11, het blok van de dood, was blok 12 toch het meest gehate blok van het hele kamp. Was in barak 11 de doodstrijd kort, doordat men er helemaal niet te eten of te drinken kreeg? In blok 12 was de dood even zeker, alleen duurde er de doodstrijd langer. De invaliden kregen slechts de helft van het toch al ontoereikende rantsoen dat de andere gevangenen kregen, en zij ontvingen geen enkele verzorging meer voor die ziekten of kwalen waardoor ze als invaliden beschouwd werden. Het sterftecijfer was er ontzettend hoog, want de slachtoffers waren meestal gewond en stierven aan infectie. In dit blok zette pater Maximiliaan zijn ziekenhuisleven voort, want zonder rekening te houden met zijn eigen zwakte ging hij door met zijn priesterlijk apostolaat onder de vele sterven. Maar zij lieten hem er slechts een week, we vermoeden van 20 tot 29 juli. Nauwelijks een beetje hersteld, werd hij doorgezonden naar barak 14, die van de landarbeid, waar hij zijn edelmoedig levensoffer zal brengen. De getuigenverklaring van Sienkiewicz is belangrijk zowel om de data te bepalen als om de constante geestelijke opgang van pater Maximiliaan te kunnen constateren. Uit het ziekenhuis ontslagen werd hem blok 14 aangewezen, namelijk naar degenen die de aardappelen moesten schillen in de keuken van het kamp. Ook in deze barak won pater Maximiliaan de harten van allen. Was hij bij iedereen zeer gezien, zodat allen zich om hem heen schaarden om hem raad en gebed te vragen. Ik herinner mij hoe hij in juli van dat jaar, op een zondagmiddag, ons om zich heen verzamelde, de litanie van onze lieve vrouw voorbad, ons toesprak en ons nieuwe moed gaf. Ik kon toen niet weten dat dit zijn laatste toespraak voor ons zou zijn. Niettegenstaande alles wat wij al vertelden, menen wij toch dat de levensbeschrijving van pater Maximiliaan in het kamp van Auschwitz nog niet volledig is. Voordat wij gaan spreken over zijn spontaan levensoffer, achten wij het passend eerst stil te staan bij de voorbereiding die hij eraan liet voorafgaan. Het was een dagelijks bemediteerde voorbereiding, gerijpt in een steeds voortschrijdende intense beoefening van de naastenliefde, als een geestelijke training om de allerzwaarste beproeving te kunnen doorstaan.
De getuigen bevestigen unaniem zijn bescheidenheid, zachtmoedigheid en nederigheid. Over zichzelf en zijn eigen moeilijkheden sprak hij namelijk nooit. Hij liet zich niets voorstaan op anderen. Hij zocht niet de hoogachting van de mensen. Uiterlijk maakte hij de indruk een zachtmoedig, nederig en godvruchtig man te zijn. Hij trok zich steeds terug. Ik heb nooit gemerkt dat hij zich boven anderen verheven voelde. In heel zijn doen en laten en in zijn gesprekken voelde men intuïtief zijn eenvoud en nederigheid. Hij vertelde ons over zijn vroeger leven. Hij sprak ons over zijn werk in Japan, over zijn studietijd, over Nepokalanov. Maar pochte nooit over zijn successen of matigde zich enige verdiensten aan. Hij bleef nooit hardnekkig aan zijn eigen mening vasthouden en hield rekening met opvattingen van anderen. In het algemeen kan ik bevestigen dat hij in het kamp voor zichzelf nooit een lichter werk zocht. Zeker niet als dit in het nadeel van andere gevangenen zou geweest zijn. Integendeel, hij nam de zwaarste karweitjes voor zichzelf, opdat de andere gevangenen minder belast zouden zijn. Op één enkele waardigheid was hij trots en daar zweeg hij nooit over. De waardigheid katholiek priester te zijn. Het priesterschap was voor hem een voortdurend getuigen van geloof, openlijk verklaard en beleden met de bereidheid er zijn leven voor te geven. De heer Djuba vertelt het ons uitdrukkelijk. Ik herinner mij precies wat hij mij eens zei. Als ik wist dat God mij bij zich zou nemen om mijn geloof, och, ik zou direct mijn leven geven. Hij beschouwde het priesterschap als een dienst van naastenliefde. De beoefening van de naastenliefde en van de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid zag hij als een plicht, innerlijk verbonden aan zijn katholiek priesterschap. Vandaar de spontaneïteit en de vanzelfsprekendheid waarmee hij de dingen deed, die de naaste liefde hem ingaf, waarvoor anderen veel moed nodig hadden en zware offers moesten brengen. Het uitoefenen van zijn priesterlijke bediening was voor hem het heersen, te midden van de zielen, om ze te veroveren en te bevestigen voor het Rijk Gods. De gelukkigen die het kamp van Auschwitz overleefd hebben, lieten ons een heerlijk getuigenis na van de priesterlijke dienst van Pater Maximiaan in Auschwitz. U kan ons misschien van langdradigheid beschuldigen, maar we zouden Pater Maximiaan onrecht aandoen als we niet enkele getuigenissen zouden toevoegen en andere, reeds gedeeltelijk aangehaalde, niet zouden aanvullen. Hieruit blijkt immers zijn heldere, geestelijke rijpheid op de vooravond van zijn heldendood. Enkele getuigenissen. In het kamp van Auschwitz hadden wij allemaal de indruk dat hij zich volmaakt onderwierp aan de goddelijke wil en de onbevlekte moeder vurig beminde. Al sprekend leidde hij ons steeds naar de Allerheiligste Maagd. Dikwijls ontmoette ik hem na het avondappel en zijn woorden gaven mij kracht en hoop om de moeilijkheden te kunnen dragen. Ze gaven grote en diepe tevredenheid en vreugde. Hij kon zo goed spreken dat, als ik hem gehoord had, ik weer vol moed was, zonder angst voor de dood, ofschoon deze ons steeds bedreigde. Hij ontving de gevangenen om zich heen, bemoedigde hen en beurde hen geestelijk op. Toen ik eens aan de pater zei dat ik het erg vond dat het hoofd van het blok hem genadeloos geslagen had, antwoordde hij blij te zijn te mogen lijden, want alles komt van God. Toen zelfs kon ik niets van haat tegen de Duitsers bij hem bemerken. Kenmerkend voor pater Maximiaan was zijn gedrag in het kamp.
terwijl andere priesters en kloosterlingen over honger spraken en hoe ze zich een stuk brood konden verschaffen om hun honger te stillen, het over hun angst hadden en de onzekerheden van iedere dag, sprak de dienaar Gods nooit over deze dingen. Het was alsof hij in een andere wereld leefde, verzonken in het gebed, in God. Men zag in hem niets anders dan nederigheid, vrede en totale onderwerping aan Gods wil en aan de onbevlekte, en een groot medelijden met zijn medegevangenen. Boven alles zag men in hem de geest van gebed. Enkele malen heb ik wel eens geprobeerd zijn inwendig leven na te gaan, maar uiteindelijk moest ik bekennen dat zijn leven anders was dan het onze, dat in hem een speciale genade van God aanwezig moest zijn, omdat hij altijd sereen en rustig van geest was, wat men van de anderen niet kon zeggen. Terwijl wij allemaal met ongeduld wachten op onze bevrijding en de terugkeer naar huis, liet hij alles aan God over en de onbevlekte maagd. Hij zei nooit dat hij naar Nipokalanov wilde terugkeren, maar wel: het beste is datgene wat God en de onbevlekte beschikt. Hij was erg blij als hij in het concentratiekamp iets voor een ander kon doen. Hij verzamelde ons, vrolijkte ons op en richtte onze harten naar God. Toen hij eens vreselijk geslagen werd door een Duitse SS'er, verdroeg hij het rustig als een versterving. Hij vervloekte niet. Enkele malen wilde ik hem wat geld geven om wat soep te halen in de kantine en hij nam het nooit aan, omdat hij niet aan mijn spaarcentjes wilde komen. Maar hij was bereid het zijne aan anderen te geven.

En we gaan verder met nog enkele getuigenissen over ontmoetingen met pater Maximiliaan in het kamp van Auschwitz. Dokter-ingenieur Grozicki getuigt als volgt. Van de ontmoetingen met hem hielden wij steeds opbeuring over. Meer wilskracht om te volharden en niet neerslachtig te worden. Hij spoorde ons vaak aan te vertrouwen op God en op de bescherming van de onbevlekte. Van mijn medegevangenen heb ik gehoord dat de invloed van de dienaar Gods in het algemeen gezien werd als een heersen onder de lotgenoten in de gevangenschap. En daarmee bedoelde men tot uiting te brengen hoe zegenrijk zijn werking en invloed op zijn medegevangenen was. Hij was altijd en kalm en bereid hulp te verlenen. De getuigenis van Alexander Djuba is rijk aan simpele en ontroerende gebeurtenissen. Ze luidt als volgt. Hij hield boven alles van de Heer en de Allerheiligste Maagd. Met die liefde veroverde hij ons allemaal. Als hij ons over God sprak, hadden wij de indruk met iemand te doen te hebben die niet van deze aarde was. Als iemand zich in het lager misdragen had, leed hij eronder en probeerde hem op het goede pad terug te krijgen. Het gebeurde wel dat de gevangenen met elkaar op de vuist gingen, dan herstelde hij de vrede, vroeg hen elkaar te vergeven en zei voor hen te zullen bidden. Hij verlangde allen naar God te trekken. Overal zag hij Gods wil in, Gods vinger. Als een van de gevangenen stierf, zei hij, zo is het de wil van God. In het kamp van Mauthausen, Gusen, hoorde ik een van de priesters zeggen, o God, als u waarlijk bestaat, straf dan deze misdadigers. Uit de mond van pater Maximiliaan hoorde ik nooit dergelijke woorden. Hij zou al het zijne gegeven hebben om tegemoet te komen aan zijn medemens. En ik herinner mij de volgende feiten. Zo zag ik eens hoe hij voor het blok zijn eigen maaltijd, die bestond uit een portie soep van ongeveer 3/4 liter, aan een gevangene gaf die jonger was dan hij, met de woorden, neem dit aan en eet het op. Je bent nog jong, je moet leven. Toen hij het later nog eens wilde doen, hebben wij het belet en hem gedwongen zelf zijn soep op te eten. Het gebeurde meerdere malen dat als wij bij pater Maximiaan gebiecht hadden, wij ook de heilige communie wilden ontvangen. Maar dit was niet mogelijk, want in het lager mocht men de heilige mis niet lezen. Om ons enigszins tegemoet te komen, stelde hij ons de heilige communie symbolisch voor. Hij nam dan zijn eigen broodrantsoen, zegende het en gaf aan ieder een stukje brood. Maar van ons rantsoen wilde hij nooit wat aannemen. Eens werd hij geschopt en getrapt door de hauptman van het blok. De enige reactie van pater Maximiaan waren deze woorden. God vergeve het je. Ik heb deze woorden kunnen horen omdat ik vlak naast hem zat. Hij troostte ons. Hij hield van ons. Hij hielp ons brieven naar huis te schrijven in het Duits. Voor mij heeft hij er 2 geschreven. Persoonlijk heb ik het aan zijn raad en uiteenzettingen te danken dat ik van mijn zelfmoordplannen afzag. Iedere keer als ik bij hem gebiecht had, voelde ik mij verlicht en zag ik een heel andere wereld voor mij. Ik heb nooit gezien dat pater Maximiaan zich in het kamp lichtzinnig blootstelde aan kwellingen of een pak slaag. Integendeel, alles wat hij deed gebeurde na diep beraad en nadat hij van tevoren zijn plan goed overwogen had. In alles wat hij deed en zei, zagen wij in hem het bovennatuurlijke. Het ging niet om wijsheid, noch om omzichtigheid, noch om menselijk belang. In hem was een hogere macht, die wij als gevangenen als door intuïtie zagen. Hij was bereid alles voor God te doen. De dienaar Gods maakte
voordat hij at, ik heb het zelf gezien, met ernst en godsvrucht een kruis teken. En dan hield hij er geen rekening mee, misschien door een SS'er gezien en geslagen te worden. Hij zag niet op tegen het werk. Hij probeerde ook niet een minder zwaar werk te krijgen. Hij ging waar hij werd gezonden. Eens stal een van de gevangenen een paar sokken van een ander. De bestolene had het nummer genoteerd van de dief met de bedoeling de zaak door te geven aan het hoofd van het blok. De schuldige zou een zware straf gekregen hebben, minstens 25 stokslagen. De dienaar Gods wilde deze straf voorkomen, nam de sokken, bracht ze terug naar de eigenaar en smeekte hem geen rapport hierover uit te brengen. Gedurende zijn verblijf in het kamp heb ik nooit gemerkt dat hij haat koesterde jegens de Duitsers. Integendeel, hij bad niet alleen voor hen, maar spoorde ook ons aan voor hun bekering te bidden. We waren allen stom verbaasd over de buitengewone deugden die wij in deze man zagen. Zijn geloof, zijn standvastige geest van gebed, zijn grote nederigheid, zijn geest van kameraadschap, waardoor hij in staat was zijn eigen voedselrantsoen met zijn medegevangenen te delen. Zonder meer leefde hij dagelijks van God. Hij trok ons allen naar God en verlangde dat wij goed zouden leven, dat wij het leven in het kamp goed zouden trachten te verdragen. Zonder dralen durf ik zeggen dat hij een soort magneet in zich had, waardoor hij ons aantrok en zo naar God en de Allerheiligste Moeder bracht. Hij sprak ons dikwijls over God en hamerde er bij ons in dat God goed en barmhartig was. De dienaar Gods verlangde het hele kamp te bekeren. Pater Maximiaan bad voor de zondaars, die ook in het kamp niet mankeerden. Hij bad omdat de gevangenen elkaar verwensten en vervloekten. Ik heb gezien dat hij in alles de wil van God aanvaarde. Ik weet dat hij over godsdienstige onderwerpen discussieerde met Stanislaus Dubois-Debski, vroeger socialistisch afgevaardigde. Het is mij ook bekend dat hij dikwijls zijn levensmiddelen rantsoen met anderen deelde. Ikzelf heb eens een vierde deel van zijn brood gekregen. Hij ruilde zijn houten sandalen, die nog goed waren, met de slechte van een ander. Eens werd een van de gevangenen door een SS'er afgeranseld, omdat hij zijn etensbak niet goed had afgewassen. Pater Maximiaan zorgde voor de gevangenen en maakte het bakje goed schoon, omdat de gevangene zelf, door de harde slagen op zijn handen, daartoe niet in staat was. Pater Kolbe beschouwde iedere gevangene als zijn eigen broer.

Dr. Rudolf Diem, arts van het kamp van Auschwitz, stelt ons pater Maximiaan voor, die al de hoogste top van de naaste liefde bereikt heeft, bereid zijn supreem offer te brengen. En de getuigenis luidt als volgt. Ik heb pater Kolbe gekend als een volkomen rustig man, evenwichtig, psychisch volkomen gezond. Hij kwam in mijn district met koorts, zijn longen waren ziek, maar ondanks zijn pijnen was hij erg rustig en wachtte met geduld zijn beurt af, waarbij iedere dag tussen de 200 à 500, soms zelfs 1000 personen in de rij stonden. Hij trok mijn bijzondere aandacht toen ik hem voorstelde zich in het ziekenhuis te laten opnemen, omdat hij extra zorg nodig had. Hij antwoordde toen dat hij nog kon wachten, maar dat ik een ander gevangene zou opnemen die hij mij aanwees. Daar ik al langer verlangde hem in het ziekenhuis op te nemen, omdat ik zag dat zijn gezondheid zo achteruit ging, dat hij werkelijk zorg nodig had, maar hij steeds een andere gevangene aanwees die meer hulp nodig had, zoals hij zei, werd ik door hem geboeid en verwonderd vroeg ik hem wie hij was. Hij antwoordde dat hij een katholiek priester was. In een wereld waarin tenslotte nog alleen het oerinstinct van zelfbehoud overbleef, was een dergelijke zelfverloochening en een dusdanig verlangen zich op te offeren voor anderen, voor mij, een overrompelende verrassing. En zag ik in pater Kolbe een zeldzaam iemand. En als ik hem vroeg of hij nog geloofde in God, die over ons waakte, trachtte hij mij met al het vuur van zijn hart te overtuigen dat God inderdaad over ons waakte. Hij stelde mij voor om met hem te komen praten in de Berkendaan als ik een ogenblik vrij zou zijn. In deze gesprekken ging het over onderwerpen van het geloof. Ik zei hem dat ik niet meer geloofde. Ik was toen erg neerslachtig. Gedurende deze ontmoetingen gaf hij nooit blijk van woede of haat tegen de onderdrukkers. Wat mij vooral bij hem opviel was zijn deugd van geloof. Op mijn woorden dat ik niet meer geloofde, zwoerde die naar Gods mij toch vooral te blijven geloven en stelde mij voor bij hem te biechten. Ik bekende hem toen dat ik protestant was. Ik moet nog eens onderstrepen dat tegen de achtergrond van de algemene strijd om het leven, het instinct van het zelfbehoud, de zware worsteling om te kunnen weerstaan, om levend uit het kamp te komen, hetgeen de drijfveer van alle handelingen van elke gevangene was, pater Kolbe met zijn morele houding, dat wil zeggen met zijn levend geloof in God en de voorzienigheid, met zijn christelijke hoop en bovenal met zijn liefde tot God en de evenmens, ons allen overtrof en zich van allen onderscheidde. In het kamp van Auschwitz, nog elders, heb ik ooit zo iemand gekend, ofschoon ik toch iedere dag honderden gevangenen ontmoette, waaronder priesters, kloosterlingen, professoren, kunstenaars en mensen van adel, mannen uit alle lagen van de maatschappij. Wat mij ook nog bijzonder getroffen heeft, was zijn rechtvaardigheid en dankbaarheid. Toen ik hem medisch geholpen had, zei hij mij: "Meneer de dokter, u heeft zoveel voor mij gedaan, zoveel goeds, dat ik het u met iets zou willen terugbetalen." En werkelijk, als ik geestelijk of lichamelijk terneergeslagen was, stelde de dienaar Gods mij voor te biechten en meer tot God te naderen. Volgens mij waren de deugden van geloof, van liefde tot God en de even naaste, van hoop, rechtvaardigheid en sterkte in pater Kolbe niet een of andere opwelling, hetgeen men vaker bij mensen ontmoet, maar diep geworteld in zijn karakter. Zo zei hij mij onder andere eens dat ieder mens in zijn leven een eigen doel had. Hij, pater Kolbe, had zijn eigen leven toegewijd aan het welzijn van iedere mens, en daarom geloofde hij onweerstaanbaar dat met hem zou gebeuren wat God met hem voorhad.
De laatste dagen van Pater Maximiliaan in het lager van Auschwitz zullen het ontroerend gevolg zijn van zijn toewijding voor het welzijn van iedere mens. Enkele dagen nadat hij in blok 14 terecht was gekomen, gebeurde er iets dat om zijn ernst heel het kamp van Auschwitz deed sidderen en een bloedig spoor in zijn geschiedenis achterliet. En er is een kanttekening bij deze passage, omdat in blok 14 de gevangenen zaten die op het land moesten werken, de getuigenverklaringen spreken over het oogsten, was de vlucht gemakkelijk. Drie ontvluchtingen hadden reeds plaats gehad en in al de drie gevallen moesten er 10 sterven voor 1 ontvluchte. Later werd deze straf opgeheven en in plaats van de gevluchte gevangenen werden de naaste bloedverwanten, vader, moeder, vrouw of kinderen gearresteerd. Deze werden bij de ingang opgesteld met een opschrift in grote letters waarop stond waarom zij gearresteerd waren. Alle gevangenen die naar het werk gingen, konden de ongelukkigen zien. De hele dag moesten zij rechtop blijven staan. En 's avonds werden zij naar de hongerbunker gebracht of doodgeschoten. Deze represailles schrokken de gevangenen af om nog een vluchtpoging te ondernemen. Een van de gedetineerden die wist aan de strenge bewaking te ontkomen en te ontvluchten. In de kampen bestond toen een wet die voorschreef dat voor iedere vluchteling er 15, later werden het er 10, veroordeeld werden om van honger te sterven in een sombere en donkere kelder, doodskamer of hongerbunker genaamd. Wanneer op het avondappel bleek dat iemand ontbrak, werden allen bevangen van schrik en verbijstering. Uit ervaring wisten ze wat hun te wachten stond. Onthutst vroegen zij zich af, wat zal er nu weer gebeuren? Daar staan we weer oog in oog met de dood, overgeleverd aan de willekeur. En dan misschien de hele nacht stram in de houding staan. In diezelfde houding bleven de gevangenen van alle blokken van het kamp gedurende 3 eindeloos lange uren, totdat tegen 9 uur 's avonds, tot ieders verbazing, order gegeven werd de rijen te verbreken en het miserabel avondeten uit te delen. Voor straf kreeg alleen blok 14 niets en tot overmaat van ramp konden de gevangenen toezien dat het weinige eten dat voor hen bestemd was in een gracht werd gegooid. Zo, zonder eten, werden de mannen van blok 14 naar bed gestuurd. Het is niet nodig te zeggen hoe deze stakkers met hun onzekerheid en angst de nacht hebben doorgebracht. De volgende dag, na het ochtendappel, werden de anderen gewoontegetrouw naar hun werk gestuurd, terwijl die van blok 14 in de rij op het plein moesten blijven staan. Bewaakt door een versterkte wacht, zo nu en dan geslagen met de kolven van de geweren, stonden ze daar de hele dag, nog altijd zonder eten, stram in de houding onder de brandende julizon. Het was een vreselijke dag. Velen, versmachtend van de dorst of uitgeput van vermoeidheid, vielen bewusteloos op de grond. Zij werden direct weggehaald en aan de kant gegooid, de een over de ander. Het was verboden hun wat water te geven, of welke hulp dan ook te bieden, zodat door de grote hitte en de droogte hun gezichten opzwollen. Tegen 3 uur in de middag

0: Vanavond keerden de bewoners van de andere blokken terug van hun werk en werden in rijen tegenover hen geplaatst. Zo moesten zij naar hun makkers blijven kijken. Innerlijk leden ze verschrikkelijk, omdat ze de anderen op geen enkele wijze konden helpen of een woord van medelijden of meeleven konden uiten. Ze hadden alle moeite om hun wrok en haat te kunnen onderdrukken. Na het algemeen avondappel kwam kolonel Fritsch, commandant van het kamp, vergezeld van officier Palitsch, rapportführer en een troep SS'ers tot de tanden bewapend naar blok 14. Dit moment had iets plechtigs en was indrukwekkend tragisch. Een diepe stilte viel over hen heen. Allen trilden van angst omdat ze wisten dat er iets verschrikkelijks ging gebeuren. Dan verscheurde de droge, scherpe stem van de lagerführer de stilte. En een volgende keer, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we verder in wat werkelijk het laatste deel is van het leven van de heilige pater Maximiaan Kolbe. En dan leren we ook wat de lagerführer daar na die stilte heeft gezegd. En leren we hoe pater Maximiaan Kolbe tot het uiterste toe zijn geloof in Jezus Christus en zijn vertrouwen in de onbevlekte maagd Maria heeft beleefd en hoe hij op die manier de kroon van het martelaarschap heeft verworven. Hopelijk bent u er ook een volgende keer opnieuw bij, dan lezen we u verder voor uit het boek Pater Maximiaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder, conventueel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 352. En wij lezen samen de eerste brief van Petrus, hoofdstukken 1 en 2. De brief aan de Colossenzen, hoofdstukken 3 en 4. En Spreuken, hoofdstuk 30, versen 10 tot en met 14. Hiervoor gebruiken wij de Widibord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn vandaag dag 352. Dat wil zeggen dat wij deze dag inbegrepen nog 14 dagen samen uit de Heilige Schrift zullen lezen. En wij beginnen vandaag weer aan een nieuwe brief, de eerste brief van Petrus. En daarop zal onmiddellijk ook de tweede brief van Petrus volgen. Overmorgen is dat. Wij lezen vandaag de laatste hoofdstukken van de brief aan de Colossenzen. Vanaf morgen lezen wij 2 dagen uit de brieven aan de Thessalonicenzen. 2 dagen uit de eerste brief en 1 dag voor de tweede brief. Laten wij, zoals altijd, beste luisteraars, eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1. Schrijver lezers groet. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen in de verstrooiing leven. In Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Door God de Vader voorbestemd en door de Geest geheiligd, om gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en om besprenkeld te worden met zijn bloed. Genade voor u en vrede in rijke overvloed. Redding door het geloof. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid herboren liet worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, tot een onvergankelijke, onbederfelijke en onaantastbare erfenis, die voor u is weggelegd in de hemel, in Gods kracht geborgen door het geloof. Wacht u op de redding die al gereed ligt, om op het einde van de tijd geopenbaard te worden. Daarom bent u vol vreugde, ook al hebt u nu, als het zo moet zijn, voor een kort tijd te lijden onder allerlei beproevingen, die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door het vuur gelouterd wordt. Dan zullen, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hem hebt u lief zonder hem ooit gezien te hebben. U gelooft in hem, hoewel u hem ook nu niet ziet. En u zult vervuld zijn van een onuitsprekelijke en hemelse vreugde, wanneer u het einddoel van uw geloof, uw redding, bereikt. Naar die redding is al intensief gezocht door de profeten toen zij profeteerden over de genade die voor u bestemd is. Zij vroegen zich af op welk tijdstip en welke omstandigheden de geest van Christus doelde, die in hen werkzaam was en die het lijden van Christus en de daarop volgende verheerlijking voorspelde. Maar hun werd geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf diende, maar voor u. En nu is die boodschap bij monden van de evangeliepredikers openlijk aan u verkondigd, in de kracht van de Heilige Geest, die uit de hemel is gezonden. Dit zijn geheimen waarin zelfs engelen verlangen door te dringen. Leven zoals God het wil. Doe daarom een gordel om uw middel. Wees verstandig en nuchter. Vestig al uw hoop op de genade, die uw deel wordt wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Wees gehoorzaam als kinderen en geef niet langer toe aan de lusten die uw leven beheersten in de tijd van uw onwetendheid. Hij die u geroepen heeft, is heilig. Wees heilig zoals Hij, in heel uw gedrag. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Degene die u als vader aanroept, is ook de onpartijdige rechter over al onze daden. Heb daarom ontzag voor Hem, zolang u hier in ballingschap leeft. U weet dat u niet door vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, bent verlost uit het zinloze bestaan dat u van uw vaderen hebt geërfd. U bent verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek, dat uitverkoren was voor de grondlegging van de wereld, maar pas op het einde van de tijden is verschenen, omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de doden heeft opgewekt en hem de heerlijkheid gegeven heeft. Daarom is uw geloof in God tevens hoop op God. Nu u, door de waarheid gehoorzaam te aanvaarden,
uw hart hebt gereinigd voor een oprechte broederliefde. Moet u elkaar ook met hart en ziel lief hebben, als mensen die opnieuw geboren zijn, niet uit vergankelijk zaad, maar door het onvergankelijke woord van de levende en eeuwige God. Want alle stervelingen zijn als gras, en heel hun pracht is als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft in eeuwigheid. En dit woord is de boodschap die u is verkondigd. Hoofdstuk 2. De gemeente als huis van God. Weg dus met alle kwaad en alle bedrog. Maak een einde aan huichelarij, jaloezie en alle laster. Wees als pasgeboren kinderen, begeerig naar de zuivere geestelijke melk, waardoor u zult groeien en gered zult worden. U hebt immers al geproefd van de zoetheid van de Heer. Treed toe tot hem, de levende steen, door de mensen verworpen, maar uitverkoren door God en kostbaar in zijn ogen. Laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel, tot een heilig priesterschap dat geestelijke offers opdraagt, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: Zie, ik leg in Sion een kostbare hoeksteen, die door mij is uitverkoren, en diegene die op hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld. Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft, maar voor de ongelovigen geldt: de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, die is de hoeksteen geworden, maar ook een steen waaraan men zich stoot, een rots waarover men struikelt. Zij stoten zich, omdat zij het woord weigeren te gehoorzamen. En daartoe waren zij ook bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat zijn bijzonder eigendom werd, om de roemruchte daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijk licht. U vroeger geen volk, nu Gods volk. Vroeger van genade verstoken, nu begenadigd. Ontzag voor de overheid. Geliefden, ik vraag u als vreemdelingen en ballingen niet toe te geven aan zondige lusten die strijd voeren tegen de ziel. Leid onder de heidenen een voorbeeldig leven. Dan zullen zij die u nu als boosdoeners belasteren, door uw goede werken tot inzicht komen en God verheerlijken, op de dag dat hij komt rechtspreken. Schik u naar alle menselijke instellingen ter wille van de Heer, naar de keizer als het hoogste gezag en naar de gouverneurs, omdat zij door hem zijn aangesteld om boosdoeners te straffen en hen die het goede doen te eren. Het is de wil van God dat u door uw goed gedrag de onwetendheid van onverstandige mensen tot zwijgen brengt. Leef als vrije mensen, maar maak als dienstknechten van God van de vrijheid geen voorwendsel voor de ondeugd. Bewijs eer aan alle mensen, heb uw broeders lief, wees vol ontzag voor God. Eer de keizer. Slaven en hun meesters. Slaven, schik je vol ontzag naar je meesters. Niet alleen als zij goed en vriendelijk zijn, maar ook als zij lastig zijn. Want met God in gedachten onverdiend leed verdragen is een gunst. Wat voor bijzonders is het om slagen te verdragen die men verdiend heeft. Maar geduldig verdragen dat u te lijden hebt vanwege uw goede daden. Dat is het wat God behaagt. En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten.
U moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Als men hem leed aandeed, uitte hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan hem die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen, want u was verdwaald als schapen. Maar nu bent u bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen. De brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 3. Als u nu met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan ook wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse. U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt, zult ook u met hem verschijnen in heerlijkheid. De oude en de nieuwe mens. Maak de aardse praktijken dood. Ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij. Deze dingen roepen Gods toorn af over de ongehoorzamen. Ook u hebt u indertijd hieraan overgegeven en zo geleefd. Maar nu moet ook u dit alles vaarwel zeggen. Woede, drift, kwaadaardigheid, gevloek en vunzige taal. En vertel elkaar geen leugens meer. Trek de oude mens met zijn gedragingen uit. Bekleed u met de nieuwe mens. Die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper. Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar, skiet, slaaf, vrije mens. Maar alles in allen is Christus. Bekleed u als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar, als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven. Voeg bij dit alles de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Daartoe bent u immers geroepen, als ledematen van één lichaam. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen. Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid. Zing voor God met een dankbaar hart, psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Doe alles wat u in woord of daad verricht, in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankend door hem. Huisregels. Vrouwen, schik u naar uw man, zoals het christenen betaamt. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dit is de Heer welgevallig. Vaders, vit niet op uw kinderen, anders worden zij moedeloos. Slaven, wees in alles gehoorzaam aan je aardse heren. Niet als ogendienaren om mensen te behagen, maar in eenvoud van hart, met ontzag voor de Heer. Wat jullie ook doen, doe het van harte, alsof het voor de Heer was en niet voor mensen, wetend dat je van de Heer als beloning het erfdeel zult ontvangen. Jullie dienen de Heer Christus. Wie onrecht doet, krijgt zijn onrecht terug. Hij kent geen aanzien des persoons.
Hoofdstuk 4. Heren, wees rechtvaardig en billijk tegenover uw slaven, in het besef dat ook u een meester hebt in de hemel. Gebed en omgang met anderen. Wijd u trouw aan het gebed. Wees daarbij waakzaam en dankbaar. Bid tevens voor ons dat God de deur opent voor onze prediking, om het geheim van Christus, waarvoor ik de boeien draag, te verkondigen. Bid dat ik het openlijk mag verkondigen, zoals het moet. Gedraag u verstandig jegens de buitenstaanders. Benut de gunstige gelegenheid. Laat uw spreken steeds innemend zijn, met een vleugje zout erbij, zodat u iedereen het juiste antwoord weet te geven. Mededelingen, groeten, zegenwens. Tychicus, onze geliefde broeder, mijn trouwe helper en mededienaar van de Heer, zal u volledig inlichten over mijn omstandigheden. Juist daarom stuur ik hem naar u toe, opdat u verneemt hoe het ons gaat en hij u mag vertroosten. Met hem stuur ik Onesimus, onze trouwe en geliefde broeder, die een van uw mensen is. Zij zullen u op de hoogte brengen van alles wat hier gebeurd is. De groeten van Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, over wie u al aanwijzingen hebt gekregen. Ontvang hem goed als hij bij u komt. Eveneens groet Jezus u, ook Justus genaamd. Van de besnedenen zijn zij de enigen die met mij werken voor het koninkrijk van God. Ze zijn voor mij dan ook een grote troost geweest. Epaphras groet u, een van uw mensen, een dienstknecht van Christus Jezus, die steeds voor u strijdt door te bidden dat u stand houdt, als volmaakte mensen die zeker zijn van wat God wil. Ik kan van hem getuigen dat hij veel moeite doet voor u, en ook voor de mensen in Laodicea en Hierapolis. Mijn vriend Lucas de arts groet u en Demas. Groet de broeders te Laodicea en Nympha en de gemeente die in haar huis samenkomt. En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorg dan dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen en dat u de brief uit Laodicea te lezen krijgt. Zeg tegen Archippus, zorg ervoor dat u de taak goed vervult die u omwille van de Heer op u genomen hebt. Eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn boeien. De genade zij met u. Spreuken, hoofdstuk 30, versen 10 tot en met 14. Belaster een slaaf niet bij zijn meester. Hij zou je vervloeken en het zou jou duur komen te staan. Er is een generatie die haar vader vervloekt en haar moeder niet zegent. Er is een generatie die rein is in haar eigen ogen, maar die van haar vuil niet schoongewassen is. Er is een generatie met zulke trotse ogen en zo hoog geheven wimpers. Er is een generatie die tanden heeft als zwaarden en een gebit als messen, om de armen uit het land weg te eten, de behoeftigen uit het mensenvolk.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 352. En we hebben zo net samen gelezen de eerste brief van Petrus, hoofdstukken 1 en 2. De brief aan de Colossenzen, hoofdstukken 3 en 4. En Spreuken, hoofdstuk 30, versen 10 tot en met 14. Wij sluiten af met een citaat van de heilige paus Leo de Grote. De Heer openbaart zijn heerlijkheid ten overstaan van uitverkoren getuigen. Hij verheerlijkt zijn lichamelijke gestalte, die hij met anderen gemeen heeft. Met zulk een glans dat zijn gelaat lijkt op de schittering van de zon en zijn kleed op de witheid van sneeuw. Bij deze gedaanteverandering ging het voornamelijk hierom, dat de ergernis van het kruis uit het hart van de leerlingen zou worden weggenomen, en dat de vernedering van Christus vrijwillig lijden, hen niet in hun geloof zou schokken, wanneer hun de voortreffelijkheid van zijn verborgen waardigheid was geopenbaard. Maar niet minder was de zorg van God om aan de hoop van de heilige kerk een grondslag te geven, zodat het hele lichaam van Christus zou beseffen welke vernedering het te wachten stond, en de ledematen de zekerheid zouden krijgen, eens te delen in de glorie waarvan het hoofd nu reeds straalde. Hierop had de Heer gedoeld, toen hij over de heerlijkheid van zijn komst sprak. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader schitteren als de zon. Matteüs hoofdstuk 13, vers 43. Ook de heilige apostel Paulus getuigt hiervan met de woorden: Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Romeinen hoofdstuk 8, vers 18. En gij zijt gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven, en wanneer hij verschijnt, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Colossenzen hoofdstuk 3, versen 3 en 4. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 352. Morgen, dan hebben wij nog 13 dagen te lezen, dan zijn wij dag 353... En is het tijd voor de eerste brief van Petrus, hoofdstukken 3 tot en met 5? De eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstukken 1 tot en met 3? En Spreuken, hoofdstuk 30, versen 15 en 16. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jozua, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 45. De familiehoofden van de Levieten kwamen bij de priester Eleazar, bij Jozua, de zoon van Noen, en bij de familiehoofden van de stammen van Israël, te Silo in Canaan. Ze zeiden tegen hen: De Heer heeft door Mozes bevolen ons steden te geven om in te wonen, en bijhorende weidegronden voor het vee. Toen gaven de Israëlieten in opdracht van de Heer de volgende steden met weidegronden in hun gebied aan de Levieten. Het eerste lot viel op de geslachten van Kehat. De Levieten, die zonen van de priester Aaron waren, kregen 13 steden in het gebied van de stammen Juda, Simeon en Benjamin. De overige Kehatieten kregen 10 steden bij de geslachten van de stam Ephraim, in het gebied van de stam Dan en in het gebied van de halve stam Manasseh. De Gersonieten kregen door loting 13 steden bij de geslachten van de stam Issachar, in het gebied van de stam Asser en van de stam Naphtali en van de halve stam Manasseh in Bassan. De Merarieten kregen naar hun geslachten 12 steden in het gebied van de stammen Ruben, Gad en Zebulon. Die steden met de bijbehorende weidegronden wezen de Israëlieten door loting aan de Levieten toe, zoals de Heer door Mozes had bevolen. In het gebied van de stammen van Juda en Simeon werden met name de volgende genoemde steden toegewezen: aan de Levieten, de zonen van Aaron, uit de geslachten van Kehat, op wie het eerste lot was gevallen. Zij kregen Kirjat Arba. Arba was de vader van Enak, ook Hebron geheten, in het gebergte van Juda, met de weidegronden in de omgeving. Het akkerland van die stad en de onderhorige dorpen waren al aan Caleb, de zoon van Jefune, gegeven. Aan de zonen van de priester Aaron gaf men de vrijstad Hebron zelf, met de bijbehorende weidegronden. Verder Libna met weidegronden, Jatir met weidegronden, Estemoa met weidegronden, Golon met weidegronden, Debir met weidegronden, Ain met weidegronden, Ghouta met weidegronden en Bet-Semes met weidegronden. 9 steden in het gebied van deze 2 stammen. In het gebied van de stam Benjamin, Gibeon met zijn weidegronden, Geba met zijn weidegronden, Anatot met zijn weidegronden en Almon met zijn weidegronden. 4 steden. In totaal kregen de zonen van de priester Aaron 13 steden met bijbehorende weidegronden. De overige slachten van Kehat, die Levieten waren, kregen door het lot steden toegewezen in het gebied van de stam Ephraim. Zij kregen de vrijstad Sichem met weidegronden in het gebergte van Ephraim, Gezer met weidegronden, Kipsaim met weidegronden en Bet-Goron met weidegronden. 4 steden. Verder in het gebied van de stam Dan, Elteke met weidegronden, Gibeton met weidegronden, Achalon met weidegronden en Gatrimon met weidegronden. 4 steden. In het gebied van de stam Manasseh, Taanak met weidegronden en Gatrimon met weidegronden. 2 steden. In totaal kregen de geslachten van Kehat 10 steden met bijbehorende weidegronden. De Gersonieten van de stam Levi kregen in het gebied van de halve stam Manasseh de vrijstad Golan in Bassan met weidegronden en Beestera met weidegronden, 2 steden met weidegronden. In het gebied van de stam Issachar, Kishon met weidegronden, Daberat met weidegronden, Garmut met weidegronden en Enganim met weidegronden, vier steden. In het gebied van de stam Aser, Misal met weidegronden, Abdon met weidegronden, Kelkat met weidegronden en Rigob met weidegronden, vier steden. In het gebied van de stam Naftali, de vrijstad Kedes in Galilea met weidegronden, Gamot Dor met weidegronden en Kartan met weidegronden, drie steden. In totaal kregen de geslachten van Gerson 13 steden met bijbehorende weidegronden. De overige Levitische geslachten, die van Merari, kregen in het gebied van de stam Zebulon Jokneam met weidegronden, Karta met weidegronden, Dimna met weidegronden en Nahalal met weidegronden, vier steden. In het gebied van de stam Ruben, Besser met weidegronden, Gassa met weidegronden, Kedemot met weidegronden en Mefaat met weidegronden, vier steden. In het gebied van de stam Gad, de vrijstad Ramot in Gilead, met weidegronden, Machanaim met weidegronden, Gesbon met weidegronden en Jasser met weidegronden, tezamen vier steden. Die 12 steden vielen toe aan de overige Levitische geslachten, die van Merari. In het geheel kregen de Levieten binnen het gebied van de Israëlieten 48 steden met bijbehorende weidegronden. Bij elk van deze steden behoorden de weidegronden die eromheen lagen. Zo was het bij alle steden. De Heer gaf aan Israël heel het land dat hij aan hun vaderen onder ede beloofd had. Zij namen het in bezit en gingen er wonen. En de Heer gaf hun overal rust, zoals hij hun vaderen had gezworen. Geen van hun vijanden heeft tegen hen stand gehouden. De Heer heeft ze allemaal aan hen uitgeleverd. Van al de goede beloften die de Heer aan het huis van Israël gedaan had, is er niet één onvervuld gebleven. Ze zijn alle werkelijkheid geworden.

Joshua. Hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 34. Toen riep Joshua de Ribunieten, de Gadieten en de halve stam Manasse bij zich en zei tegen hen: U hebt zich gehouden aan de opdracht van Mozes, de dienaar van de Heer, en ook mijn bevelen hebt u opgevolgd. U hebt jarenlang, tot vandaag toe, uw broeders niet in de steek gelaten en trouw volbracht wat de Heer uw God u had opgedragen. Nu de Heer uw God uw broeders rust gegeven heeft, zoals hij beloofd had, kunt u teruggaan naar uw tenten, naar het gebied dat Mozes, de dienaar van de Heer, u in het overjordaanse heeft toegewezen. U moet echter trouw blijven aan de geboden en aan de wet die Mozes, de dienaar van de Heer, u gegeven heeft. U moet dat doen door de Heer uw God lief te hebben, altijd zijn wegen te volgen, zijn geboden te onderhouden, hem aan te hangen en hem heel uw hart en heel uw ziel te dienen. Daarna gaf Joshua hun zijn zegen en liet hen naar hun tenten teruggaan, hetgeen zij ook deden. Aan de ene helft van de stam Manasse had Mozes gebied in Bassan toegewezen. Aan de andere helft had Joshua gebied toegewezen bij hun broeders, ten westen van de Jordaan. Toen Joshua hen naar hun tenten terug liet gaan en hun zijn zegen had gegeven, zei hij: Met veel bezit kunt u nu teruggaan naar uw tenten, met een overvloed aan vee, met zilver, goud, brons en ijzer en veel kleren. U deelt met uw broeders in de buit, die op uw vijanden behaald is. Daarop namen de Ribunieten, de Gadieten en de halve stam van Manasse te Silo in Canaan afscheid van de andere Israëlieten en gingen terug naar Gilead, het gebied dat hun op bevel van de Heer door Mozes was toegewezen. Toen zij bij de steenkringen aan de Jordaan kwamen, bouwden de Ribunieten, de Gadieten en de halve stam Manasse aan de oever van de Jordaan, nog aan het Canaïtische kant, een altaar, een opvallend groot altaar. Zodra de Israëlieten hoorden dat de Ribunieten, de Gadieten en de halve stam Manasse aan de grens van Canaan, bij de steenkringen aan de Jordaan, nog aan de kant van de Israëlieten, een altaar gebouwd hadden, verzamelde de hele gemeenschap van de Israëlieten zich in Silo met de bedoeling tegen hen op te trekken. De Israëlieten zonden de priester Pinchas, de zoon van Eleazar, met 10 leiders naar de Ribunieten, de Gadieten en de halve stam Manasse in Gilead. Uit elke familie, uit elke stam van Israël 1. Ieder stond aan het hoofd van een familie in een stam van Israël. Toen zij bij de Ribunieten, de Gadieten en de halve stam Manasse aangekomen waren, zeiden zij: Zo spreekt heel de gemeenschap van de Heer. Waarom bent u, de God van Israël, toch ontrouw geworden? En hebt u zich vandaag van de Heer afgekeerd? Waarom bent u vandaag door het bouwen van een altaar tegen de Heer in opstand gekomen? Hebben wij niet genoeg aan de zonde van Peor, die een plaag gebracht heeft over het volk, waarvan wij ons nog steeds niet gezuiverd hebben? U keert zich vandaag van de Heer af en komt tegen hem in opstand, maar morgen breekt zijn toorn los over de gemeenschap van Israël. Als uw eigen gebied onrein is, steek dan over naar het gebied van de Heer, waar zijn verblijfplaats staat, en vestig u bij ons. Maar kom niet tegen de Heer in opstand en verzet u ook niet tegen ons door een altaar te bouwen naast dat van de Heer, onze God. Ook toen Achan, de zoon van Serach, verraad pleegde en zich toe-eigende wat aan de vernietiging gewijd was, is de toorn losgebarsten over de hele gemeenschap van Israël. En hij was niet de enige die door zijn zonde is omgekomen. Daarop antwoordden de Ribunieten, de Gadieten en de halve stam van Manasse aan de stamhoofden van Israël: De Heer, de God der goden, hij weet het. En ook Israël moet het weten. Als het onze bedoeling was tegen de Heer op te staan of hem af te vallen, dan helpen hij ons niet in deze nood. Als wij dit altaar gebouwd hebben om met de Heer te breken,
of om hier brand- en meeloffers of slachtoffers op te dragen, dan mag de Heer het onszelf vergelden. Maar we hebben dit werkelijk gedaan, omdat wij bezorgd waren dat uw kinderen later tegen onze kinderen zouden kunnen zeggen: wat hebt u met de Heer, de God van Israël, te maken? De Heer heeft tussen ons beiden de Jordaan als grens gesteld. U, de Ribunieten en de Gadieten, hebt dus geen erfdeel bij de Heer. Zo zouden onze kinderen door toedoen van uw kinderen ophouden de Heer te vereren. Daarom dachten wij, laat ons

brand en slachtoffers op te dragen, maar als getuigen voor ons beiden. Wij willen dus in de verste verte niet tegen de Heer opstaan, of ons van hem afkeren, door naast het altaar van de Heer onze God, dat voor zijn verblijfplaats staat, een ander altaar te bouwen voor brandoffers, meeloffers en slachtoffers. Toen de priester Pinechas, de leiders van de gemeenschap en de hoofden van de stammen van Israël, de verklaring van de Ribunieten, de Gadieten en de halve stam Manasse gehoord hadden, waren zij tevreden gesteld. De priester Pinechas, de zoon van Eleazar, zei tegen de Ribunieten, de Gadieten en de Manassieten: "Nu weten wij zeker dat de Heer in ons midden is, want in deze zaak bent u de Heer niet ontrouw geweest. Op deze manier hebt u de Israëlieten voor het ingrijpen van de Heer begoed." Daarop verlieten de priesters Pinechas, de zoon van Eleazar, en de leiders, de Ribunieten en de Gadieten in Gilead, en keerden terug naar de Israëlieten in Canaan. Toen zij aan de Israëlieten verslag hadden uitgebracht, waren deze tevreden gesteld. Zij prezen God en zagen af van hun plan om tegen de Ribunieten en de Gadieten op te trekken en hun gebied te verwoesten. En de Ribunieten en de Gadieten gaven het altaar een naam, want, zeiden zij, het getuigt voor ons beiden dat de Heer God is.

Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 16. Vele jaren waren voorbijgegaan, sinds de Heer ervoor gezorgd had dat de vijanden Israël aan alle zijden met rust lieten. En Jozua was oud geworden en hoog bejaard. Toen riep hij heel Israël bijeen met de oudsten en de familiehoofden, met de rechters en de schrijvers. Hij sprak hun toe: Ik ben oud en hoog bejaard. U hebt gezien wat de Heer uw God ten gunste van u met al deze volken gedaan heeft. De Heer uw God heeft zelf voor u gestreden. Het bezit van de volken die nog over zijn, heb ik bij loting aan uw stammen toegewezen, evenals dat van de volken die ik heb uitgeroeid, vanaf de Jordaan tot de Grote Zee in het westen. De Heer uw God zal hen voor u verdrijven en verjagen, zodat u hun land in bezit kunt nemen, zoals de Heer uw God u beloofd heeft. Maar dan moet u zich erop toeleggen, volhardend en nauwgezet, alles te volbrengen wat in het wetboek van Mozes geschreven staat, zonder daarvan af te wijken, naar links of naar rechts. U mag geen omgang hebben met de volken die nog zijn overgebleven. U mag de naam van hun goden niet aanroepen en niet bij hen zweren. U mag hen niet vereren of u voor hen neerbuigen. De Heer, uw God, is de enige die u moet aanhangen, zoals u tot vandaag toe gedaan hebt. Hij heeft immers grote en sterke volken voor u verdreven, zodat tot vandaag toe niemand u heeft kunnen weerstaan. Eén enkele man van u dreef 1000 vijanden op de vlucht, omdat de Heer, uw God, voor u streed, zoals hij beloofd had. Uw enige zorg moet dus zijn de Heer, uw God, lief te hebben. Want als u zich van hem afkeert en u aansluit bij de overige volken, als u familiebanden met hen aanknoopt en omgang met hen hebt, dan zult u ondervinden dat de Heer, uw God, hen niet meer voor u verdrijft. U zult verstrikt raken in hun vallen en netten, een zweepslag in uw zijde, een doorn in uw oog zullen zij zijn, totdat u verdwenen bent uit het heerlijke land dat de Heer uw God u heeft gegeven. Ik ga nu de weg van al het aardse. U weet heel goed dat van alle heerlijke beloften die de Heer God u gedaan heeft, er niet één onvervuld is gebleven. Alles is voor u verwerkelijkt en niet één woord ervan is onvervuld gebleven. Maar zoals de heerlijke beloften die de Heer uw God u gedaan had, in vervulling zijn gegaan, zo zal hij ook al zijn bedreigingen uitvoeren, totdat hij u heeft weggejaagd uit het heerlijke land dat hij u heeft gegeven. Als u het verbond overtreedt dat de Heer uw God u heeft opgelegd, als u andere goden vereert en u voor hen neerbuigt, dan zal zijn toorn tegen u ontbranden en zult u spoedig verdwenen zijn uit het heerlijke land dat hij u heeft gegeven.

Jozua, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 33. Jozua riep alle stammen van Israël in Sichem bijeen, met de oudsten van Israël, de familiehoofden, de rechters en de schrijvers. Toen zij voor God stonden, richtte Jozua zich tot het volk en sprak: "Zo spreekt de Heer, de God van Israël, uw voorouders Terach, de vader van Abraham en de vader van Nachor, hebben vroeger aan de overkant van de rivier gewoond. Daar vereerden zij andere goden. Ik heb uw vader Abraham daar weggehaald van de overkant van de rivier en hem heel Kanaan laten doorkruisen. Ik gaf hem een talrijk nageslacht en schonk hem Isaac. Aan Isaac schonk ik Jacob en Esau. Aan Esau gaf ik het bergland van Seir in bezit. Jacob en zijn zonen trokken naar Egypte. Toen zond ik Mozes en Aaron en sloeg ik Egypte met de plagen waarmee ik hen teisterde en leidde u daarna het land uit. Toen ik uw vaderen uit Egypte leidde en u bij de zee gekomen was, achtervolgden de Egyptenaren uw vaderen met wagens en paarden tot aan de Rietzee. Toen uw vaderen tot de Heer riepen, legde hij een donkere nevel tussen u en de Egyptenaren en joeg hij de zee over hen heen, die hen overspoelde. Met eigen ogen hebt u gezien wat ik in Egypte gedaan heb. Nadat u lange tijd in de woestijn had doorgebracht, leidde ik u naar het land van de Amorieten in het Overjordaanse. En toen zij u aanvielen, gaf ik hen in uw macht, zodat u hun land in bezit kon nemen. Ik heb hen voor u uitgeroeid." Toen begon Balak, de zoon van Sippor, de koning van Moab, de oorlog tegen Israël. Hij ontbood Bileam, de zoon van Beor, om u te vervloeken. Maar ik heb niet naar Bileam willen luisteren, zodat hij u gezegend heeft. Zo heb ik u uit zijn macht gered. Toen bent u de Jordaan overgestoken en bij Jericho gekomen. De burgers van die stad, de Amorieten, de Perizieten, de Kanaïten, de Hethieten, de Girgasieten, de Shewieten en de Jebusieten voerden oorlog tegen u, maar ik leverde hen aan u uit. Verslagenheid zond ik voor u uit, die hen, de beide koningen van de Amorieten, voor u verdreef, zonder dat uw zwaard of boog eraan te pas kwam. Zo gaf ik u een land waarvoor u niet hebt gewerkt, steden die u niet hebt gebouwd, maar waarin u toch woont. En zo eet u van wijngaarden en olijfbomen die u niet hebt geplant. Vrees dus de Heer en dien hem oprecht en trouw. Doe de goden weg die uw voorouders aan de overkant van de rivier in Egypte hebben vereerd. En wees dienaren van de Heer. Als u de Heer niet verkiest te dienen, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden die uw voorouders aan de overkant van de rivier hebben vereerd, of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. Ik en mijn familie, wij dienen de Heer." Het volk antwoordde: "We denken er niet aan de Heer te verlaten en andere goden te dienen. De Heer, onze God, heeft ons en onze vaderen uit Egypte geleid, uit het slavenhuis. Hij heeft voor onze ogen grote tekenen verricht en ons beschermd op al onze tochten en tegen alle volken waarmee wij in aanraking kwamen. De Heer heeft al die volken voor ons verdreven, evenals de Amorieten die dit land bewonen. Ook wij willen de Heer dienen. Hij is onze God." Toen zei Jozua tegen het volk: "U zult niet in staat zijn de Heer te dienen, want hij is een heilige God, een jaloerse God, die uw overtredingen en zonden niet vergeeft. En als u de Heer verlaat en vreemde goden dient, zal hij zich van u afkeren en u met rampen treffen en u vernietigen, ondanks de goedheid die hij u vroeger heeft bewezen." Maar het volk herhaalde: "Toch willen wij de Heer dienen." Toen zei Jozua tegen het volk: "Dan bent u zelf getuigen dat u voor de dienst van de Heer gekozen hebt." En zij antwoordden: "Ja, dat zijn wij." "Doe dan die vreemde goden bij u weg en buig uw harten naar de Heer,
de God van Israël. En het volk antwoordde: De Heer, onze God, willen wij dienen en naar zijn stem willen wij luisteren. Zo sloot Jozua op die dag in Sichem een verbond voor het volk. Hij bepaalde voor hen wat wet is en recht. En hij schreef alles op in het wetboek van God. Daarop liet hij onder de eik, in het heiligdom van de Heer, een grote steen oprichten en sprak tot het hele volk: Deze steen zal tegen ons getuigen, want hij heeft alles gehoord wat de Heer tot ons gesproken heeft. Hij zal tegen u blijven getuigen, zodat u uw God niet verloochent. Daarop ontbond Jozua de vergadering en ieder keerde terug naar zijn eigen gebied. Na deze gebeurtenissen stierf Jozua, de zoon van Noen, de dienaar van de Heer, op de leeftijd van 110 jaar. Hij werd begraven in zijn eigen gebied, in Timnat-Serach, in het bergland van Efraïm, ten noorden van de berg Gaas. Israël bleef de Heer vereren zolang Jozua leefde, en zolang er na zijn dood nog oudsten waren die getuigen waren geweest van alles wat de Heer voor Israël gedaan had. Het gebeente van Jozef, dat de Israëlieten uit Egypte hadden meegenomen, werd begraven in Sichem, op het stuk grond dat Jacob voor 100 sikkel goud van de zonen van Hemor had gekocht en dat eigendom was van de zonen van Jozef. Ook Eleazar, de zoon van Aaron, stierf en werd begraven op de heuvel die zijn zoon Pinchas in het bergland van Efraïm had gekregen.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Rechters. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 36. Na de dood van Jozua wenden de Israëlieten zich tot de Heer met de vraag: wie van ons moet het eerst tegen de Kanaïten ten strijde trekken? De Heer antwoordde: Juda. Aan hem heb ik het land overgeleverd. Toen zei Juda tegen zijn broer Simeon: trek mee naar het gebied dat mij is toegewezen om met mij tegen de Kanaïten te vechten. Dan ga ik later met jou mee naar het gebied dat jou is toegewezen. Simeon ging met hen mee. Toen Juda optrok tegen de Kanaïten en de Perizieten, leverde de Heer die aan hen over. In Bezek doden zij 10.000 man. In Bezek stoten zij op Adonibezek. Zij vielen hem aan en brachten de Kanaïten en Perizieten een nederlaag toe. Adonibezek ging op de vlucht, maar zij achtervolgden hem, namen hem gevangen en hakten hem zijn duimen en zijn grote tenen af. Toen zei Adonibezek: 70 koningen, van wie ik de duimen en grote tenen had afgehakt, raapten de restjes op die van mijn tafel vielen, zoals ik met anderen gedaan heb. Zo doet God met mij. Zij brachten hem naar Jeruzalem en daar stierf hij. De Judeërs vielen Jeruzalem aan, namen de stad in, sloegen haar met het zwaard en staken de stad in brand. Daarna trokken de Judeërs verder en bonden de strijd aan met de Kanaïten in het bergland, in de Negeb en in het laagland. Zo rukte Juda op tegen de Kanaïten in Hebron. Hebron heette vroeger Kiriat Arba, en versloeg Sesai, Achiman en Talmai. Van daaruit trok hij op tegen de inwoners van Debir, dat vroeger Kiriat Sefer heette. Caleb beloofde: wie Kiriat Sefer verslaat en verovert, geef ik mijn dochter Aksa tot vrouw. Otniel, een Keniziet, een jongere broer van Caleb, veroverde de stad en Caleb gaf hem zijn dochter Aksa tot vrouw. Toen zij bij hem aankwam, wist Otniel haar ertoe te bewegen aan haar vader een stuk grond te vragen. Zij liet zich van de ezel glijden en Caleb vroeg: wat is er? Zij antwoordde: geef mij een geschenk. Als u mij dor land geeft, geef mij dan ook waterbronnen. Toen gaf Caleb haar hoog en laaggelegen bronnen. Samen met de Judeërs trokken de zonen van Keniet, de schoonvader van Mozes, vanuit de palmenstad naar de woestijn van Juda, in de Negeb bij Arad. Zij vestigden zich bij de mensen daar. Juda trok met zijn broer Simeon op tegen Sefat. Zij doodden de Kanaïten die daar woonden en wijden de stad aan de vernietiging. Daarom kreeg de stad de naam Gorma. Maar Gaza, Askelon en Ekron, met bijbehorende gebieden, heeft Juda niet kunnen innemen. Juda heeft de bewoners van het bergland verdreven omdat de Heer met hem was, maar de bewoners van de vlakte heeft hij niet kunnen verdrijven. Die hadden ijzeren strijdwagens. Overeenkomstig de beschikking van Mozes werd Hebron aan Caleb gegeven. Deze zette de drie zonen van Enak de stad uit. De Benjaminieten hebben de Jebusieten niet uit Jeruzalem kunnen verdrijven, zodat de Jebusieten vandaag nog bij de Benjaminieten in Jeruzalem wonen. Ook het huis Jozef rukte uit. Zij trokken op tegen Bethel en de Heer was met hen. Het huis van Jozef ondernam een verkenningstocht naar Bethel, dat vroeger Luz heette. De verkenners zagen een man uit de stad komen en zeiden tegen hem: Als u ons wijst hoe wij in de stad kunnen komen, dan zullen wij u genadig zijn. Hij wees hen hoe ze de stad konden binnenkomen. Daarop namen zij de stad in en sloegen haar met het zwaard. Maar de man met heel zijn familie lieten zij gaan. Hij trok naar het gebied van de Hethieten, bouwde daar een stad en noemde die Lus. Zo heet ze tot de dag van vandaag. Manasse heeft de volgende steden niet kunnen onderwerpen. Betzan, met de onderhorige steden Taanak, met de onderhorige steden. De inwoners van Dor, met de onderhorige steden. De inwoners van Jipleam, met de onderhorige steden. En die van Megiddo, met de onderhorige steden. De Kaanieten hebben zich in dat gebied gehandhaafd. Toen Israël later machtiger werd, werden de Kaanieten wel tot herendienst verplicht, maar niet verdreven. Efraïm heeft de Kanaanieten niet uit Gezer kunnen verdrijven, zodat ze in het gebied van Gezer tussen de Efraïmieten bleven wonen. Zebulon heeft de inwoners van Kitron en van Nahalol niet kunnen verdrijven. De Kanaanieten bleven er wonen, maar werden wel tot herendienst verplicht. Azer heeft de inwoners van Akko, Sidon, Achlab, Aksib, Gelba, Afek en Rechob niet kunnen verdrijven. De Azerieten hebben zich gevestigd bij de Kanaïten die daar woonden, want zij konden hen niet verdrijven. Naftali heeft de inwoners van Bet-Semes en Bet-Anat niet kunnen verdrijven, zodat zij zich gevestigd hebben tussen de Kanaïten die daar wonen. De bewoners van het land, de inwoners van Bet-Semes en Bet-Anat, werden wel tot herendienst verplicht. De Amorieten drongen de Danieten het gebergte in en gaven hen geen kans naar de vlakte af te dalen. De Amorieten hebben zich ook kunnen handhaven in Hargeres, Ayalon en Zaalbim, maar toen het huis van Jozef de overhand kreeg, werden zij tot herendienst verplicht. Het gebied van de Amorieten strekte zich uit van de Schorpioenenpas tot Sela en verder.

rechters. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 31. Dit zijn de volken die de Heere met rust liet, om door hen de Israëlieten, die de oorlog in Canaan niet hadden meegemaakt, op de proef te stellen. En om de generaties Israëlieten die geen oorlog hadden meegemaakt, de strijd te leren. De vijf vorsten van de Filistijnen, al de Canaanieten, de Sodoniërs en de Hittieten in het Libanongebergte, van Baal Hermon tot aan de weg naar Hamat. Zij dienden om de Israëlieten op de proef te stellen. Zo zou duidelijk worden of zij de geboden willen onderhouden die de Heer door Mozes aan hun voorvaderen had opgelegd. Maar de Israëlieten die midden tussen de Canaïten, Hittieten, Amorieten, Perizieten, Chiwieten en Jebusieten woonden, huwden met vrouwen uit die volken en lieten hun eigen dochters trouwen met mannen uit die volken en vereerden hun goden. De Israëlieten deden wat de Heer mishaagd. Zij vergaten de Heer hun God en vereerden de Baals en Astarten. Daarop ontbrandde de toorn van de Heer tegen Israël. Hij gaf het prijs aan Kuzan Rizataim, de koning van Edom. En 8 jaar bleven de Israëlieten aan Kuzan Rizataim onderworpen. Toen riepen de Israëlieten de Heer aan, en de Heer liet een redder optreden om Israël te bevrijden. Het was Otniel, de Keniziet, een jongere broer van Caleb. Gedreven door de geest van de Heer, trad hij op als rechter in Israël en voerde hij oorlog tegen Kuzan Rizataim. De Heer leverde de koning van Edom aan Otniel over en zo kreeg deze hem in zijn macht. 40 jaar had het land rust. Toen stierf Otniel, de Keniziet. Weer deden de Israëlieten wat de Heer mishaagd. Daarop gaf de Heer aan Eglon, de koning van Moab, macht over Israël, omdat de Israëlieten deden wat de Heer mishaagd. Eglon wist de Ammonieten en de Amalekieten op zijn hand te krijgen. Samen trokken zij op tegen Israël, versloegen het en namen de Palmenstad in. 18 jaar bleven de Israëlieten onderworpen aan Eglon, de koning van Moab. Toen riepen de Israëlieten de Heer aan en de Heer liet voor hen een redder optreden. Het was Ehud, de zoon van Gera uit Benjamin, een man die linkshandig was. Eens stuurden de Israëlieten Ehud met de schatting naar Eglon, de koning van Moab. Ehud liet een tweesnijdend zwaard maken, een gomet lang, en hing het op de rechterheup aan zijn gordel onder zijn kleren. Zo ging hij de schatting afdragen aan Eglon, de koning van Moab. Eglon was een zeer zwaarlijvig man. Zodra Ehud hem de schatting overhandigd had, liet hij de mannen die de schatting vervoerd hadden naar huis gaan. Maar hij ging zelf terug vanaf de gebeeldhouwde stenen in de buurt van Gilgal. Bij Eglon gekomen zei hij: "Koning, ik heb u nog iets te zeggen dat strikt geheim is." De koning riep: "Stilte." En al zijn dienaren verwijderden zich. Ehud trad op de koning toe in de bovenzaal die voor hem alleen was en zei: "Ik heb een woord van God voor u." Toen Eglon van zijn troon opstond, greep Ehud met zijn linkerhand het zwaard van zijn rechterheup en stak de koning in de buik. Het zwaard drong met lemmet en al in zijn lichaam. Het vet sloot zich om het lemmet, omdat Ehud het zwaard er niet uittrok. Daarna verdween hij langs een achteruitgang. Hij ging langs de zuilengang naar buiten. De deur van de bovenzaal had hij afgesloten en gegrendeld. Toen hij weg was en de dienaren van Eglon bij de bovenzaal kwamen, merkte zij dat de deur op slot zat. Zij zeiden: "Misschien doet hij zijn behoefte in het koele vertrek." Zij bleven wachten, maar tenslotte werden zij met de situatie verlegen, want hij deed de deur van de bovenzaal maar niet open.
Toen gingen zij de sleutel halen om de deur open te maken en daar lag hun meester dood op de grond. Omdat zij zo lang gewacht hadden, kon Ehud ontkomen. Hij was de gebeeldhouwde stenen al voorbij en was behouden in Seïra aangekomen. Zodra hij weer op Israëlitisch gebied was, liet hij in het bergland van Efraïm de bazuin blazen. Toen de Israëlieten de bergen afkwamen, stelde hij zich aan het hoofd en zei: "Volg mij. De Heer levert de Moabieten, uw vijanden, aan u over." Zij trokken met hem naar beneden en bezetten de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan, zodat geen Moabiet er meer over kon. Ze hebben toen 10.000 Moabieten gedood, allemaal krachtige, strijdbare mannen. Niemand ontkwam. Op die dag moest Moab Israël als zijn meerdere erkennen. Daarna had het land 80 jaar rust. Na Ehud kwam Samgar, de zoon van Anat. Hij doodde 600 Filistijnen met een prikstok voor ossen. Zo bevrijdde ook hij Israël.

rechters. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 24. Na de dood van Ehud deden de Israëlieten opnieuw wat de Heer mishaagd. En de Heer leverde hen over aan Jabin, de koning van Canaan, die over Hazor regeerde. Zijn legeraanvoerder heette Sisera en woonde in Charoset Hagoyim. De Israëlieten riepen de Heer aan, want Jabin had 900 ijzeren strijdwagens en onderdrukten de Israëlieten met harde hand al 20 jaar lang. In die tijd was de profetes Deborah, de vrouw van Lapidot, rechter in Israël. Zij hield zitting onder de palm van Deborah tussen Rama en Bethel in het bergland van Efraïm, waar de Israëlieten met hun rechtszaken bij haar kwamen. Zij ontbood Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes in Naphtali, en zei tegen hem: "De Heer, de God van Israël, geeft u dit bevel. Trek met 10.000 man uit Naphtali en Zebulon naar de berg Tabor. Dan zal ik Sisera, de legeraanvoerder van Jabin, met zijn strijdwagens en zijn troepen naar u toe lokken bij de beek Kison en hem aan u uitleveren." Barak antwoordde: "Als u met mij meegaat, doe ik het."

zoon van Chobab, de schoonvader van Mozes, die zich van de overige Kenieten had afgescheiden, zijn tent opgeslagen. Toen Sisera bericht kreeg dat Barak, de zoon van Abinoam, de berg Tabor was opgetrokken, liet hij al zijn ijzeren strijdwagens, 900 in getal, en alle manschappen waarover hij beschikken kon, van Charoset Hagoyim naar de beek Kizon oprukken. Toen zei Deborah tegen Barak: "Ruk uit, want vandaag levert de Heer Sisera aan u over. Hij zelf gaat voor u uit." En toen Barak met zijn 10.000 man van de Tabor naar beneden kwam, bracht de Heer Sisera met al zijn wagens en heel zijn leger in verwarring door het zwaard van Barak. Sisera sprong van zijn wagen en probeerde te voet te ontkomen, terwijl Barak de wagens van het leger achtervolgde tot in Charoset Hagoyim. Heel het leger van Sisera viel door het zwaard. Geen man werd gespaard. Sisera was intussen te voet naar de tent van Jael, de vrouw van de Keniet Geber, gevlucht, want de familie van Geber was bevriend met Jabin, de koning van Hazor. Jael kwam Sisera tegemoet en zei tegen hem: "Kom binnen, heer. Kom gerust binnen. U hoeft niet bang te zijn." Hij ging haar tent binnen en zij dekte hem toe met een deken. Hij vroeg haar: "Geef mij alsjeblieft wat water, ik heb dorst." Zij maakte de melkzak open en gaf hem te drinken. Toen ze hem weer toedekte, zei hij tegen haar: "Blijf voor de ingang van de tent staan, en als de een of ander komt vragen of er iemand binnen is, moet u antwoorden van niet." Toen Sisera van uitputting in slaap was gevallen, pakte Jael, de vrouw van Geber, een tentpin en een hamer, ging zachtjes naar hem toe en dreef de pin dwars door zijn slapen de grond in. Hij was op slag dood. Toen zag Jael Barak aankomen op zoek naar Sisera. Zij ging hem tegemoet en zei: "Kom binnen, dan zal ik u de man laten zien die u zoekt." Barak ging naar binnen en daar lag Sisera, dood op de grond, met de pin door zijn slapen. Zo onderwierp God op die dag Jabin, de koning van Kanaan, aan de Israëlieten. Hun macht over Jabin, de koning van Kanaan, werd op de duur zo groot dat ze hem tenslotte hebben vernietigd.

rechters. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 31. Op die dag zongen Deborah en Barak, de zonen van Abinoam, dit lied. Nu de opstand is uitgebroken in Israël en het volk bereid is, prijs de Heer. Koningen, luister nu, vorsten, hoor toe. Voor de Heer wil ik zingen, zingen wil ik voor Israëls God. Heer, toen u wegtrok uit Seir, aankwam uit de vlakte van Edom, dreunde de aarde, stroomde uit de hemel, stroomde uit de wolken het water. De bergen beefden voor de Heer die van de Sinaï komt, voor de Heer Israëls God. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jael, lagen de wegen verlaten. Wie op reis ging, moest over kronkelende paden. De dorpen lagen uitgestorven, uitgestorven in Israël, tot u, Deborah, optrad. Optrad als moeder in Israël. Zij hadden nieuwe goden gekozen. Geen brood was er toen in de steden, geen schild of geen lans meer te vinden bij de 40.000 van Israël. Mijn hart gaat uit naar Israëls leiders, naar degenen uit het volk die bereid zijn voor de strijd, prijs de Heer. Bereiders van witte ezelinnen, die op rijke tapijten zitten, die over de wegen trekken, zing het uit. Hoor ze zingen bij de drinkplaatsen, ze juichen daarom de weldaden van de Heer, de werken van Hem die in Israël heerst. Toen is het volk van de Heer naar de poorten gekomen. Sta op, Deborah, sta op, zing een lied. Vooruit, Barak, zoon van Abinoam, breng uw gevangenen mee. Toen kwamen ook de andere dapperen, het volk van de Heer met zijn helden. De leiders uit Efraïm daalden af naar de vlakte, uw broeder Benjamin voegde zich bij uw troepen. Ook de leiders van Makir kwamen en zij die de scepter dragen in Zebulon. De leiders van Issachar waren bij Deborah en net als Issachar ging Barak achter hem aan de vlakte in. Onder de gelederen van Ruben was er lang overleg. Waarom bleef u achter de schaapskooi zitten, luisterend naar het gefluit voor uw kudde? Onder de gelederen van Ruben was er lang overleg. Gilead bleef aan de overzijde van de Jordaan, en waarom zit dan bij zijn schepen? Azer blijft aan de kust van de zee en gaat niet weg van zijn havens. Zebulon waagt zijn leven en ook Naftali die op de hoogvlakte woont. De koningen kwamen en streden. De koningen van Kanaan streden in Tanaak, bij het water van de Megiddo. Maar zij maakten geen zilverbuit. Vanuit de hemel streden de sterren, vanuit hun banen streden zij tegen Sisera. De rivier Kison sleurde hen mee, de oude Kison spoelde hen weg. Mijn ziel gaat voort met kracht. De hoeven van de paarden hameren in galop gaan ze hengsten. Vervloek Meros, zegt de engel van de Heer, vervloek met kracht haar bewoners. Zij boden geen hulp aan de Heer en zijn krijgers. Gezegend boven alle vrouwen is Jael, de vrouw van Geber de Keniet. Boven alle vrouwen in de tenten is Jael gezegend. Hij vroeg haar water, zij gaf hem melk. Zij bracht hem room in een feestschaal. Haar linkerhand greep een tentpin, haar rechter een timmermanshamer. Zo sloeg zij Sisera, verbrijzelde zijn hoofd, zijn verpletterende slapen doorborend. Aan haar voeten bezweek hij viel neer en bleef liggen. Aan haar voeten bezweek hij en hij viel neer. Waar hij bezweken was, daar viel hij neer, overweldigd. Sisera's moeder tuurt uit het venster, klagend zit zij voor de tralies. Waarom komt zijn strijdwagen niet?
Waar blijft het gedreun van zijn wagens? De wijste onder haar edelvrouwen antwoordt daar steeds weer. Ze hebben een buit bemachtigd en delen die nu. 1, 2 vrouwen voor elke soldaat. Kleurige stoffen zijn Sisera's buit. Bonte stoffen zijn deel. 1, 2 geborduurde doeken voor de hals van de overwinnaar. Zo mogen al uw vijanden te gronde gaan, heer. Maar degenen die u lief hebben, mogen zijn als de kracht van de rijzende zon. Toen had het land 40 jaar rust.

rechters. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 40. De Israëlieten deden opnieuw wat de Heer mishaagd, en hij leverde hen 7 jaar lang over aan de Midjanieten, zodat die Israël in hun macht kregen. Uit vrees voor de Midjanieten richtten de Israëlieten in het gebergte schuilplaatsen in holen en vestingen. Telkens als de Israëlieten gezaaid hadden, rukten de Midjanieten met de Amalekieten en andere oosterlingen tegen hen op. Zij sloegen hun kamp op tegen hen en vernielden de oogst in heel het land tot Gaza toe. Zij lieten in Israël geen voedsel meer over, ook geen schapen, geen ossen en geen ezels. Want zij kwamen aan met hun kudden en hun tenten, zo talrijk als sprinkhanen, een ontelbare massa mannen en kamelen. Zij vielen het land binnen en verwoesten het. Toen de Israëlieten door de Midjanieten tot grote armoede waren gebracht, begonnen zij de Heer aan te roepen. En toen de Israëlieten onder druk van de Midjanieten de Heer aanriepen, zond hij hun een profeet die hun zei: "Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ik heb u uit Egypte geleid en u weggehaald uit dat slavenhuis. Ik heb u bevrijd uit de macht van de Egyptenaren en van al uw onderdrukkers. Ik heb hen voor u verdreven en u hun land gegeven. Ik heb u gezegd: ik ben de Heer uw God. Ook al woont u in het land van de Amorieten, u mag hun goden niet vereren, maar u hebt niet naar mijn stem geluisterd." Toen kwam de engel van de Heer en ging zitten onder de terebint van Ofrat, die het eigendom was van Joas van Abiezer. Zijn zoon Gideon was bezig tarwe uit te kloppen in een perskuip om niet door de Midjanieten gezien te worden. De engel van de Heer verscheen daar voor hem en zei: "De Heer is met u, dappere held." Gideon antwoordde: "Neem me niet kwalijk, Heer. Als de Heer inderdaad met ons is, waarom is ons dit alles dan overkomen? Waar zijn de wonderen waarover onze voorvaderen ons verteld hebben? Zij zeiden toch: de Heer heeft ons uit Egypte geleid, maar nu heeft de Heer ons verstoten en ons aan de Midjanieten overgeleverd." Toen richtte de Heer zich tot hem en zei: "Trek op tegen de Midjanieten. U bent sterk genoeg om Israël uit hun macht te bevrijden. Ik ben het die u zendt." En Gideon zei: "Neem me niet kwalijk, Heer. Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn stamhuis is het armste van heel Manasse en ik ben de jongste van de familie." Maar de Heer zei: "Ik zal bij u zijn. U zult de Midjanieten verslaan alsof het maar één enkele man was." Maar Gideon hield aan: "Als ik genade heb gevonden in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. En ga niet weg voor ik terug ben en u een geschenk heb aangeboden." De Heer antwoordde: "Ik blijf hier tot u terug bent." Gideon ging naar huis, maakte een geitenbokje klaar en een effa ongezuurde broden. Hij deed het vlees in een mand en de saus in een kom. Die bracht hij naar hem toe onder de terebint en bood ze hem aan. De engel van God sprak: "Leg het vlees en de ongezuurde broden daar op dat rotsblok en giet de saus erover uit." Gideon deed dat. De engel van de Heer stak de stok die hij in zijn hand had uit naar het vlees en de ongezuurde broden en raakte die met de punt van de stok aan. Toen laaide er uit het rotsblok een vuur op dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Daarop verdween de engel van de Heer uit zijn ogen. Nu begreep Gideon dat het de engel van de Heer was geweest. Hij zei: "Wee mij, Heer God, want ik heb oog in oog gestaan met de engel van de Heer." Maar de Heer verzekerde hem: "Vrede is met u. Wees niet bang, u zult niet sterven." Toen
bouwde Gideon daar een altaar voor de Heer en noemde het De Heer is vrede. Dat altaar staat nog in Ofrat, de stad van Abiezer, tot op de dag van vandaag. Die nacht zei de Heer tegen Gideon: Neem een stier van uw vader, een vette stier van 7 jaar. Verniel het altaar van Baal dat van uw vader is en hak de heilige paal om die erbij staat. Richt hier, op de top van de versterkte plaats, een goed gebouwd altaar op voor de Heer uw God en draag de vette stier op als brandoffer op het hout van de omgehakte paal. Geholpen door 10 van zijn knechten voerde Gideon de opdracht van de Heer uit. Maar hij durfde het niet overdag te doen. Uit angst voor zijn familie en voor de mensen uit de stad deed hij het 's nachts. De volgende ochtend ontdekten de mensen uit de stad dat het altaar van Baal vernield was, dat de heilige paal die erbij stond was omgehakt en dat op een nieuw gebouwd altaar een vette stier was geofferd. Zij zeiden tegen elkaar: Wie zou dat gedaan hebben? Ze deden navraag, stelden een onderzoek in en stelden vast: Gideon, de zoon van Joas, heeft het gedaan. Daarop zeiden de mensen uit de stad tegen Joas: Lever uw zoon uit. Hij moet sterven, want hij heeft het altaar van Baal vernield en de heilige paal die erbij stond omgehakt. Maar Joas zei tegen de omstaanders: Wilt u het soms voor Baal opnemen? Wilt u Baal redden? Wie het voor hem opneemt, wordt voor morgenochtend gedood. Als hij God is, laat hij dan zelf voor zijn zaak opkomen, want zijn altaar is vernield. Die dag kreeg Gideon de naam Jerubbaal, want men zei: Laat Baal het tegen hem opnemen, omdat hij zijn altaar vernield heeft. De Midianieten, de Amalekieten en de andere stammen uit het oosten hadden zich aaneengesloten, waren de Jordaan overgetrokken en hadden hun kamp opgeslagen in de vlakte van Jezreel. Toen kwam de geest van de Heer over Gideon. Hij blies de bazuin en de mannen van Abiezer sloten zich bij hem aan. Hij zond boden door heel het gebied van Manasse en ook deze stam sloot zich bij hem aan. Ook naar Azer, Zebulon en Naftali stuurde hij boden en ook deze stammen sloten zich bij hem aan. Gideon sprak tot God: Als u Israël werkelijk door mijn hand wil bevrijden, zoals u beloofde, laat dan de dauw alleen op de wollen vacht komen die ik hier op de dorsvloer leg en laat de grond eromheen droog blijven. Dan weet ik dat u Israël door mijn hand zult bevrijden, zoals u beloofde. En zo gebeurde het. Toen hij de volgende ochtend opstond, wrong hij de dauw uit de vacht, een hele schaal vol water. Weer sprak Gideon tot God: Word niet kwaad op mij als ik u nog 1 keer iets vraag. Ik zou nog een proef willen nemen met de vacht. Laat nu alleen de vacht droog blijven, terwijl op de grond rondom de dauw valt. En God deed dat de volgende nacht. Alleen de vacht bleef droog en op de grond lag overal dauw.

rechters. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 25. Jerubbaal, ook Gideon geheten, en zijn mannen sloegen in alle vroegte hun kamp op bij En-Garot. Ten noorden daarvan lag het kamp van de Midianieten in de buurt van de Waarzeggersheuvel in de vlakte. De Heer zei daar tegen Gideon: "Uw leger is te groot om de Midianieten aan uit te leveren. Israël zou zich tegenover mij kunnen beroemen en zeggen: mijn eigen kracht heeft mij gered. Deel dus aan uw mannen het volgende mee. Ieder die bang of angstig is, mag naar huis gaan en de bergen van Gilboa verlaten." 22.000 mannen trokken zich terug. Toen bleven er nog 10.000 over. Daarop zei de Heer tegen Gideon: "Het leger is nog te talrijk. Laat de mannen naar het water gaan en daar zal ik ze voor u schiften. Degene van wie ik u zeg, die gaat met u mee, die gaat met u mee. Degene van wie ik zeg, die gaat niet met u mee, die gaat niet met u mee." Toen Gideon de mannen naar het water had laten gaan, zei de Heer tegen hem: "U moet de mannen die er als honden het water opslurpen, scheiden van degenen die bij het drinken op hun knieën gaan zitten." Er waren er 300 die met de hand aan de mond het water opslurpten. Alle anderen waren bij het drinken op hun knieën gaan zitten. Toen zei de Heer tegen Gideon: "Met de 300 man die het water hebben opgeslurpt, zal ik u bevrijden en de Midianieten aan u uitleveren. Alle anderen moeten naar huis gaan." De 300 namen de proviant en de bazuinen van de anderen. Gideon stuurde de Israëlieten naar hun tenten terug en hield alleen de 300 bij zich. Het kamp van de Midianieten lag in de vlakte. Die nacht zei de Heer tegen Gideon: "Ga naar hun kamp. Ik heb hen aan u uitgeleverd. Als u er niet alleen heen durft, neem dan uw dienaar Pura mee. Als u gehoord hebt waarover zij praten, zult u de moed hebben om op dat kamp af te gaan." Toen ging Gideon met zijn dienaar Pura op weg en drong door tot de buitenste wachtpost van het kamp. De Midianieten, Amalekieten en de andere oosterlingen waren op de vlakte neergestreken als een menigte sprinkhanen. Hun kamelen waren niet te tellen. Ze waren even talrijk als de zandkorrels op het strand aan de zee. Toen Gideon bij het kamp kwam, hoorde hij een soldaat aan een ander vertellen wat hij gedroomd had. "Hoor eens wat ik gedroomd heb. Ik zag een gerstekoek het kamp van de Midianieten binnenrollen. Hij sloeg tegen de tent aan, stootte die omver, keerde die ondersteboven en daar lag de tent." De ander zei daarop: "Dat kan niets anders betekenen dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëliet Joas. God levert de Midianieten met heel hun kamp aan hem uit." Toen Gideon het verhaal van de droom en de verklaring had gehoord, boog hij diep. Terug in het kamp van Israël zei hij: "Vlug, de Heer levert het kamp van de Midianieten aan u uit." Hij verdeelde de 300 man in 3 groepen en gaf iedere soldaat een bazuin en een lege kruik met een toorts erin. En hij beval: "Let goed op mij en doe precies wat ik doe. Als ik vlak bij het kamp ben, moeten jullie precies hetzelfde doen als ik. Wanneer ik en de mannen die bij mij zijn op de bazuin blazen, dan moeten jullie ook rondom het hele kamp op de bazuin blazen en roepen: voor de Heer en voor Gideon." Bij het begin van de middelste nachtwaken kwamen Gideon en de 100 mannen die bij hem waren bij de buitenste wachtpost van het kamp. Nauwelijks was de wacht afgelost of zij bliezen op de bazuinen en sloegen de kruiken stuk. Toen bliezen de 3 groepen op hun bazuinen en sloegen hun kruiken stuk. De toortsen hielden ze in hun linkerhand, de bazuinen waarop zij bliezen
in hun rechter. En zij riepen, te wapen, voor de Heer en voor Gideon. Terwijl ze allemaal rondom het kamp op hun plaats bleven staan, begon heel het kamp door elkaar te rennen. Onder luid geschreeuw sloegen zij op de vlucht. Terwijl de 300 de bazuinen bleven blazen, liet de Heer de mannen in het kamp met het zwaard op elkaar inslaan. Het leger vluchtte tot Bet-Hasita, in de richting van Saretan, tot aan de rand van het plateau bij Abel-Mechola, tegenover Tabat. Toen verzamelden zich de Israëlieten uit Naftali, Aser en heel Manasse en achtervolgden de Midjanieten. Gideon had boden gestuurd door heel het bergland van Efraïm met de boodschap: kom naar beneden om de Midjanieten tegen te houden. Bezet de oever van de rivier tot aan Bet-Bara om hun het oversteken te beletten. Alle Efraïmieten verzamelden zich en bezetten de oevers van de Jordaan tot aan Bet-Bara. Oreb en Zeeb, de twee aanvoerders van Midjan, namen ze gevangen. Oreb doden zij op de rots van Oreb en Zeeb bij de wijnpers van Zeeb. Daarna achtervolgden zij de Midjanieten en de hoofden van Oreb en Zeeb brachten ze over de Jordaan naar Gideon.